0: pomp zit. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident. Maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten die twee gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de vijfde tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de tweede plek. Oscar Piastri is de nummer drie. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6:00 Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond dus, om 10:00 staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Wordt lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.

0: Restaurantmol in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

We moesten uit de sol, we gongen uit de sol. We moesten uit bedaad, we gongen uit bedaad. We moesten uit geriep, we gongen uit geriep. Joen op een gediek en hoe als hier publiekje. Zelfs in Metzlavier, ik dat we net te vier. We zijn er nooit van even, gongen hier op hier. Op tournee. Een jontje van het nut, maar eerst een matinee. Wij in het heeft de wut is die is op Jesterzee. Of op het jubilee van plaatselijk belang, het oranje comité met sprekers en gezang. Wij hier een hele deal, want feestelijke hiel. De maaien skin alive en een orteniel. Die, oh die. Altijd onderwijs. Naar je dorp of een ster.

0: andai, andai, op karwei. We masten naar het beeld.
1: Ze komen ons je geld.
0: We masten naar zijn nek.
1: Dat houdt je van de dik.
0: En soms naar Boetenpost.
1: Ze kom je onder kost van vrouwen tolven bij. Ze mat je dat bij zin en hulde en applaus. Ze hebben inclusief. Daar is het onbekomen. Dat houdt je dan actief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Stef Banstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NWS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Wat is het record?
1: Wat? Het Fries record?
0: Ja?
1: Nou ja, 21 centig, zeg maar. Dat moet je mooi springen.
2: Slag het vierlepper Hannes Gerjon nog één keer.
1: Ik wil graag nog één keer dat gevoel hebben, nog één keer misselijk wijzen voor die wedstrijd. Nog één keer dat hele riedeltje voor mezelf ontwannen als een soort van afsluiter.
2: Sprong. Dit weekend in Frieslandok.

bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lek en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan.

0: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net al in voor alle actuele beruchten, Ef de Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkjum.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Mabost. Ik als boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: dit is ontzettend een rollercoaster, hè?
1: Cambuur is wederom in de eredivisie.
2: Ja, vier wedstrijden voor Rijn, onvoorstelbaar, hè?
1: Morgen is het grote promotiefeest en Omroep Friesland is erbij.
2: Dit is zo leuk, maar dit is een unieke club.
1: Op radio, televisie, online en uw socials.
2: Geweldig, om mij te meiden.
1: Sjoch mooi, hoe de jongens van Henk de Jong huldigen worden bij de Orenhouw in Ljouwert.
2: Machtig, hè?
1: Morgen op radio van 1 uur, op televisie om 11:30.

0: Dank u.
1: Ze maakt het hele sjerre steek.
2: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
3: Ja, lekker, lekker, lekker.
2: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
4: Ik vind het op een moment erop.
2: Zoog op YouTube.
4: De wienjaarsjes.
2: Het Omroep Friesland streekje hier.
5: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. De Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Snij in Bureau de Vries.
1: Als kind was het bij mij altijd zo, er werd niet heel veel over gesproken, maar ja.
2: Sybrand Buma vertelt hoe de oorlog van zijn paken, burgemeester Ines Buma.
1: Het was oorlog en paken ging dood.
0: Snijn al voeren in Bureau de Vries.

En uw mem hier verhalen. Hoe de hut hiet van het besteden. De skipper die mij opzet net zwemmen koer. Hij zei, liet mij maar los, liet mij dan maar gaan. En te liets wie het ziegje. Of het waaide als

0: Wij speel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZTU. En wanneer het maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: gele vla.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikt abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste

0: Ja.
1: Ja. We binden erbij.
0: De vrijdagsdag, hè?
1: Wat was toen witten?
0: Nou ja, wat zit er op het Noorderwien podium, Willem?
1: Het is vanaf minuut 1 is het gas geven met die handel.
0: Concreet.
1: Graaf, Landgraaf, Asbest, De Green en Woorden, Zeewolf, Las Bandidas.
0: En?
1: Vrijheid.
0: En?
1: Vrijheid.
0: En?
1: En ja, ze bestellen al 482.000 dier. Jet is er.
2: Ik wil even hebben.
1: Vrijheid.
3: Ik wil even best een beetje vieren.

kennen, zou zomaar kennen. Dat de schepper de draadjes verkeerd om aansloten heeft, zou zomaar kennen, zou zomaar kennen.

0: En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Alle werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
2: Nou in Friesland.
1: Maar het nijste nijs uit Friesland.
3: Ja, dat jou dan.
1: Verslag jou eens die trofreegje.
3: Wat gong de toen troddy hinnen?
1: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
1: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
1: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
2: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer, niet een keer.
1: Omroep Friesland.
8: Ja, ja.
1: Nou in Friesland.
9: Het is perfect. Super.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikt abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
8: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
9: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
11: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Mandy Fjouwermaaien bij Omroep Friesland, de provinciale dierenbedenking in de Prinsentuin in Ljouwert. Friesland staat stil bij de burgers en militairen die te omkomen binnen in de Tweede Wereldoorlog en bij vredesoperaties 1944. Mandy Fjouwermaaien, om jou wachten, op radio en televisie bij Omroep Friesland.

0: Douwe Heringa neemt die mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale roadreis.
1: Louanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
0: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.

0: soep.
1: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht?
2: Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
3: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
8: 8 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat dit binnen 6 tot 12 maanden moet gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoger beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesfabriek in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio, maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer nog, zon en wolken vandaag, vanmiddag en vanavond. Dan volgen er stevige regen- en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. En de rest van de week dan gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Dadelijk in Noord-Friesland. De toekomst voor garnalenvissers, bloed onwis. Ek mijn nieuwe natuurvergunning. Maar dadelijk eerst het waar met Jan Jonkman en muziek van ABBA.
10: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
11: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
10: Doch ik mij, meen op dij. Grutskopjes Grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
12: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
13: Meisken, er zijn weer piekjes van grijdevogels in het land. Houd daarom 1 juni de kat nachts binnen.

0: Green Funny zakje. Kind 1034, maar 925 euro. Inclusief installatie.
1: Noe in Friesland.
0: Jacob Stelwagen.

0: De eerste muziek hoort in een Nooie Friesland. Wie van ABBA en Under Attack.
1: Van 8 tot 9 uur, Nooie Friesland.
0: Het is zon en een hele minuut voor 8. Goedemorgen en welkom bij Nooie Friesland. Dit is nu de 12 maaien. De takkomst voor garnalenfiskers, bloed of vis. Ik mij een nieuwe natuurvergunning.
2: Als je door kunt gaan als visser, is natuurlijk de vraag: vang ik ook nog voldoende garnalen?
0: En de harmonie is goed voor het laatst Iepen, voordat het theater 4 maanden lang verbouwd werd. En dat is reden voor een sluitingsfeestje. Nou is het waar in het kwad met Jan Jonkman. Een goeie morgen.
3: Ja, Jacob, ik een goeie morgen. Nou, wij vanmorgen wel volop rompte voor de zinnen. Het is ik nog rustig. Van de middag komt er wat een steuring door. Dat jouwt dan een afwisseling van wolken en zinnen. Het bloed als zo goed is droog en er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. Dan is het zo'n 16 graden per waterland. Dat zo'n 21 tot 22 graden midden provincie. Jong, is het eerst ik nog wel droog. Vannacht hebben we kans op een enkele tongerbui. Zelf is koren gieren daar vooral, jong. Letter is er wat kans op mist. En deze, dan zijn zingen tot 11 graden. Moet hier eerst nog een glimp zinnen. Letter in de morgen al toenemende de bewolking. Maar in de middag buien mogelijk even mooi een klap tonger. En dan zit er een matige tot krachtige zuidwestenwind. Voor de buien uit is het nog 18 tot 20 graden. In buien daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. In de nacht wordt het weer droog en dan hebben we temperatuur om de zingen tot 12 graden. Maar anders meer hoe dat waar.
4: Dit is Omroep Friesland.
1: Ons nieuwe oren.
4: Nooi Friesland.
0: Is Nederland nog wel een democratie? Dat vregen oud-staatssecretaris John Rumeny juist een beetje op een gekomst van garnalenfiskers in Zoutkamp. Volgens hem hebben ambtenaren nou te volle macht. Hij was toch een fisker vregen en de gang van zaken op het departement nadat hij de Hulp in Nood Award kreeg van de oudste fiskersvereniging van Nederland, Hulp in Nood. De BBB'er zorgde er als staatssecretaris voor dat garnalenfiskers een natuurvergunning kregen om 2045. Fiskers op de gekomst hernoemen dat die vergunning van de rechter onderuit hellen wordt. Rumeny denkt dat de vergunning lykwels goed in elkaar zit, mij omdat er feeste momenten binnen waarop die vergunning weer besjoen wordt.
5: Wij als departement vinden dat het goed in elkaar zat toen ik er destijds mee begon. En wat bedoel ik daar precies mee? Dat de vergunning goed onderbouwd is, omdat er niet alleen dat in het pakket zat, maar ook nog een keertje een derde sanering van de vloot, een vrijwillige teruggave van visuren van de vissers en nog meer controlemaatregelen waar ze vissen. Dus het was wel een totaal pakket.
6: Tot slot, u zette hier zojuist ook nog even vraagtekens bij Nederland als democratie. Hoezo?
5: Nou, kijk, ik vind het goed dat er ambtenaren zijn met heel veel kennis. Daar is uiteraard niks op tegen. Daar ben je als bewindspersoon alleen maar blij mee. Maar er moet één ding helder blijven. Wat er met al die kennis gebeurt en welk besluit daaruit voortkomt, dat is aan de bewindspersoon.
6: En u zei, het zou een democratie moeten zijn, maar wat was uw term voor wat het mogelijk nu is?
5: Nou, ik noemde net het woord ambtenarencratie. Kijk, het ligt ook aan jezelf als bewindspersoon, want dat heb ik natuurlijk net ook gezegd. Het is toch wel opletten geblazen. Zeker in de tijd, denk ik, dat toen wij in het ministerie zaten, liepen de meningen over bepaalde dossiers natuurlijk fors uiteen. En dat maakt de zaak er dan niet eenvoudig op. Maar nogmaals, alle kennis is welkom, alle meningen zijn welkom, maar het is aan bewindspersonen om uiteindelijk te besluiten wat daarmee gebeurt. En dat wil ik vandaag nog een keer heel helder vaststellen.
6: Harm Post, voorzitter van Hulp in Nood. De garnalensector die heeft roerige jaren gekend. Net een derde van de vloot is weggesaneerd. Maar er ligt wel een langjarige natuurwetvergunning nu. Is de rust weer wedergekeerd of blijven er genoeg zorgen over?
7: Er blijft natuurlijk altijd genoeg zorgen over. Die zorgen liggen zowel aan de bedrijfsmatige kant als aan de juridische kant, om het zo maar even te zeggen. Want als je door kunt gaan als visser, is natuurlijk de vraag, vang ik ook nog voldoende garnalen? Wat dat betreft kunnen we stellen dat 2025 gewoon een heel goed jaar geweest is. Dus er zijn voldoende garnalen gevangen, ook tegen een behoorlijke prijs. En dat maakt ook dat de vissers die doorgaan behoorlijk aan het investeren zijn. Daar ben ik eigenlijk positief verrast over. Nieuwe motoren, schonere motoren. katalysatoren op de uitlaat, zodat de CO2-uitstoot danig gereduceerd wordt. Kortom, wat dat betreft zit de spirit er bij de vissers die doorgaan goed in, maar die sanering heeft natuurlijk wel echt ingehaakt.
6: Terug nog even naar die onrust. Hebben jullie met die langjarige vergunning daarmee wellicht het mes op de keel op korte termijn is weggehaald? Maar heb je dat eigenlijk dan niet ingeruild voor juridische onzekerheid in de toekomst?
7: Ja, maar kijk, die juridische onzekerheid zal altijd wel blijven. En het is ook zo, iedereen roept 20 jaar een vergunning. Nou, zo is het ook niet helemaal. Het is zo dat er in die periode van 20 jaar ook twee keer een zogenaamd eikmoment is ingebouwd. Om te kijken of de zaak de goede kant op gaat.
6: Maar ik kan me voorstellen.
7: Want zowel vissers als milieuorganisaties, die soms tegenover elkaar lijken te staan, hebben natuurlijk wel hetzelfde doel. Vissers willen de boel helemaal niet leeg vissen. Want dan hebben ze ook geen werk meer. En geen bestaansrecht. Dus wat dat betreft, het in stand houden van de soorten in de Waddenzee is een gezamenlijk belang. En dat proberen we zoveel mogelijk na te streven.
6: Maar ik kan me voorstellen dat nu de rechter meekijkt in het hele proces, dat die, die evaluatiemomenten wel aan gewicht winnen.
7: Die winnen aan gewicht, één. Maar die leggen ook een zekere verantwoordelijkheid bij de sector. Om er namelijk voor te zorgen dat niet alles wettelijk afgedwongen hoeft te worden. Maar dat de sector zelf ook dus investeringsruimte krijgt. En daar is nou juist die langere vergunning voor nodig. Investeringsruimte krijgt om met schonere motoren, andere visvangstmethoden, et cetera, aan de slag te gaan. En dat is een beetje het nieuwe evenwicht wat je zoekt.
0: Dat wie vastzit aan de harde post van de fiscusvereniging Hulp in Nood. Twee fietsers binnen eerst toen op een koorbord bij Laart en Seert bij Wolsum. Beiden rekken voenen, wij van hier een slim voenen, die waard met de traumaheli naar het ziekenhuis bracht. Twee ambulances, twee politiewijn en de traumaheli dus kan te plak. De politie docht nog onderzoek naar hoe dat ongeluk barrekoe. De schildpadopvang in Harkema had het extreem druk. Er binnen heel soort onvragen voor permanent opvang. Op dit tijd wordt in Kolmenswerg werk onderbouw voor een gutreservaat dat, als het clear is, 20.000 schildpadden een plakje krijgen kennen. Maar ondertussen zal de net urgente geval even wachten, maar zei Geert van der Wijk van de schildpadopvang. Hoe komt het eens dat er nou zo volle binnen? Gerard van der Wijk.
8: Ik ben ontzien hier bezig, zit me al meest te overtuigen van ja, lid ze net los in de natuur. Nou, en dat werd ik. Hè? Dus een heel veel de meesten die kiezen dan ook voor om ze letterlijk gewoon netjes naar een opvang te brengen. En ik denk ik dat daar die piek mij te mij zien had.
0: Een motorrijder is juist een beetje slim voren rekken bij een ongeluk op de Snakkerborden bij Rotsergaast. De bestuurder van de motor verleert toch nog onduidelijke oorzaak, de macht hoe motor, ging onderuit en kwam bij een beam ter stilstaan. Een ambulance, de politie en een traumaheli binnen mij spoed oproppen voor de helpverlening. Het is nog net duidelijk hoe het ongeluk krijgt barrekoe. Wollen ze duidelijk dat de motorrijder geen rijbewijs heeft. Aasen in Noord-Friesland. Het is de laatste tijd dat het nog even in de harmonie in Ljouwertsink is. Het gaat 4 maanden dicht vanwege een grote verbouwing.
9: Omroep Friesland. 92.5 FM.
10: En in Zuid-Eerst-Friesland op 92.4 FM.

0: Muziek van Train en Ashley Moore en Bruises. Nog een laatste keer in de Harmonie in Liaochen voor het theater voor vijf mannen de Dwarden Sluit. Dat ken van een beetje. Het theater organiseert een sluitingsdij waarin bezoekers tussen 12 uur en 4 uur wolken binnen om rond te zijn en te harken naar optredens. Vanwege een grote verbouwing ging het gebouw ont 3 oktober dicht. Onze telefoon is Coromandel Brombacher, haat marketing van de Harmonie. Een goeiemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is haast, Safir. De grote verbouwing begint haast. Hij heeft er wat nog om. Wat zin om?
1: Ja, we hebben er heel veel zin in. Het is ook wel een beetje spannend. Want we gaan dicht voor 5 maanden. En we kunnen wel goed doorwerken. Dus aan de achterkant bij de kantoren. Maar de hele foyer en alle zalen die zijn langer dicht dan anders.
0: Ja, maar eerst dus nog een laatste feestje in dit gebouw. Hoe zucht dat eruit van de meer?
1: Nou, vanmiddag hebben we een inloop om 2 uur. Iedereen is welkom. Het is gratis inloop. We hebben daar live muziek en entertainment. Onder andere optredens van Maite en piano van Liz en de beats van DJ Ruben. En we hebben nog dansers van Geronimo. En je kunt ook exclusieve rondleidingen krijgen van onder andere onze directeur Siart Smit. En dan kan je zien, eigenlijk vertellen we daar nog een keer wat we allemaal gaan doen. En neem je mee naar de nieuwe kassaplek, de nieuwe entree. Onze entree gaat verplaatsen. En waar je nu nog binnenkomt, al 30 jaar lang, dat wordt de nieuwe zaal Toon. En dat wordt de stadszaal voor, door en met iedereen. Daar hebben we voor gecrowdfund. En met heel veel dank aan al die donateurs hebben we ons doelbedrag van €55.000 ook binnengehaald. Dus die zaal kan gaan verrijzen en ingericht worden. En daar gaan we het dan ook over vertellen. Maar ook de garderobe wordt vernieuwd. En de grote zaal krijgt ook nieuwe stoelen. Daar gaan we over vertellen. En we geven ook al een inzichtje in welke stoelen dat gaan zijn.
0: Ja, en het is net samen natuurlijk dat je hem zo lang dicht zit. Wat moest je hem er al even voor regelen?
1: Nou, er gaat nogal wat gebeuren. Want de Harmonie is ruim 30 jaar geleden opgeleverd. Een totaal nieuw gebouw. En in die tussentijd hebben we miljoenen bezoekers mogen ontvangen. En ja, wat je gebruikt, dat slijt ook. Dus we moeten verduurzamen. En dus al het glas gaat eruit. Dan komt ander glas, ook transparanter glas. Dus we worden opener naar de stad toe. Nu hebben we spiegelend glas. En kan je niet zo goed naar binnen kijken. Dat kan straks een stuk beter. Maar het dak wordt verduurzaamd en vernieuwd. De entree wordt dus verplaatst. We krijgen die hele nieuwe zaal erbij. Dus daar worden allemaal muren opnieuw gezet. Maar ook glazen, transparante muren. Dus je kan dadelijk heel goed ook die nieuwe zaal inkijken. En zien wat daar gebeurt. De garderobe wordt totaal veranderd en vernieuwd. En die grote zaal, alle stoelen gaan eruit. En er komen allemaal nieuwe stoelen in. Nou, dat is denk ik de grote dingen die zo gaan gebeuren.
0: Ja, lijkt me wel heel spannend. Want het mag dus wel al je binnen 5 maanden gebeuren.
1: Ja, 3 oktober gaan we open. En misschien zijn er nog dingen die afgewerkt moeten worden dan. Maar we hebben een werkend gebouw. En 3 oktober over 154 dagjes. Dan gaan we weer open. Dus dat is aan Friso Bouwgroep ook een mooie opdracht.
0: Ja, en wat voor publiek verwacht je? Omdat je hier vanmiddag op aankomst wil?
1: Ja, ik denk een hele combinatie aan mensen. Ik denk mensen uit de buurt, misschien vrienden van de Harmonie of mensen die er wel vaker komen. Eigenlijk, ja, iedereen is welkom. En ik ben ook heel benieuwd, want we hebben geen kaartjeverkoop. Dus ik kan niet zeggen, er zijn nu al zoveel mensen die een ticket gekocht hebben. Maar ik zie er dan enorm naar uit. En ik verwacht ook wel veel mensen uit Leeuwarden en de omgeving en de buurt zelf. Wat wel heel leuk is om te vermelden nog, is dat we ook een tijdelijke winkel hebben. Eendaagse winkel, de Harmoniewinkel, waar je uitverkochte awards kan kopen met handtekening van artiesten. Je kan een stoel uit een grote zaal kopen of andere unieke spullen. Want we hebben ook bijvoorbeeld oude doeken, al die reclamedoeken en vlaggen. Daar hebben we ook unieke artikelen van gemaakt. Dus je kan een klein of groot aandenken aan de Harmonie kopen.
0: Oké, okay. Ik ben blij dat er op ook komt. Dank Wol en een soort willen van de Mieze, Coromandel.
1: Ja, en hopelijk. Sorry, hopelijk tot 3 oktober weer.
0: Ja, ik hoop het. Coromandel Brombacher, wereld van Stetskouwburg, de Harmonie.

0: Ja, dit is... Ze is in een rollercoaster, hè?
1: Cambuur is wederom in de eredivisie.
2: Ja, 4 wedstrijden voor Rijn, onvoorstelbaar, hè?
1: Morgen is het grote promotiefeest. En Omroep Friesland is erbij.
2: Dit is zo leuk, maar dit is een unieke club.
1: Op radio, televisie, online en uw socials.
2: Geweldig, om mij te meiden.
1: Sjoch mooi, hoe de jongens van Henk de Jong huldigen worden bij de Orenhou in Ljouwert.
2: Machtig, hè?
1: Morgen op radio van 1 uur al, op televisie om 11:30.
3: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
4: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
3: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM. 8:30, Michel Koenen met het NOS-journaal. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt van vorig jaar. Maar details gaf hij niet. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie wordt gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte wordt de vuurzee van buitenaf bestreden. Twee brandweerlieden werden nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. En er komt nog altijd rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is daarom een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. De A28, die is gewoon open. En de organisatie van de Oscars heeft een aantal veranderingen van de regels doorgevoerd. Zo maken AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts geen kans meer op de belangrijkste filmprijzen. En voor beste internationale film maken nu ook winnaars van grote internationale filmfestivals kans op een beeldje. Het weer, zon en wolken, met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog, bij 20 tot 25 graden. Vanavond volgen dan vanuit het zuiden weer nieuwe buien, mogelijk ook met onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Is jouw keuskebit stikken? Dan Wollio dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit en Huis 06 83 24 12. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit en Huis.
8: Personeeltekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
9: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
10: Noi Friesland. Jacob Stelwagen.

0: Dadelijk in Oud-Friesland. Oud-kampioen Vierleppen Hannes Gerion van Wartburgum twijfelde er al een schof lang over. Zo hij, nadat er zo'n hier net meiden hier toch bestuurd is, nog was een comeback meidje. Hij besloot de uitdaging om te gaan en het nog één keer te beschikken. Het Waarburg nou, Jan Jonkman, een goeie man.
1: Jacob, ik een hele goeie man.
0: Wat een mooie opkomst van de zinnen van de man. We hebben je echt vol.
1: Ja, wie echt vol. Ja, maar ja, we hier een mooie heldere nacht. Het weer een warme nacht. Nou, juist de maximum temperaturen, officiële temperaturen van zo'n 24 graden weer vannacht. Juist die jongen, ik dan lang noffelijk. Vannacht om 12 uur weet ik altijd 12 graden. Letter in de maand, dit weer zijn 8 graden. Ja, en van een mooie futte zinnen er al weer vol op bij. En dat hebben we nu al temperaturen. Hier in Egemariep is al 13 graden. Gisteren gaat 12 de point, ik al 13 graden. Laaksem zit al op 14 graden. Dan water een 13 graden. En Kwijn, die zit ik al 12 graden. Ja, nou ja, we zitten juist voor de verhoring net maar in een eerstelijke wien, maar juist maar in een zuidelijke wien, dit letter zit westelijk wordt. En dan hebben we vanmorgen volle prompten van de zinnen. Van de midden komt er zwakke steuring. We kennen maar nu naar het zuidwesten zogen, dan zie je de bewolking nou wel lezen. En die jouwt wat meer bewolking en het bloedbuis goed is droog. Letter in de midden komt er wat meer rompte van de zinnen. En dan hebben we de temperaturen van zo'n, zegtje, zandje graden weer op het water. Dat zijn 21 tot 22 graden bij de provincie. Ja, maar van een beetje naar een matige betiet, even een krachtige zuidwestelijke wind. Dan is dit dan weer een doffelijke dag. Jong is dit dan lang droog, maar enkele opklarings. En in de tweede part van de nacht komt er opnieuw een steuring. Die loopt vanuit het zuiden naar u staat. Daar zitten de zwieren bij, met tongen erin. Het lijkt erop dat ze wat makkelijker komen dat de activiteit er wat uitgeeft. Maar we moeten jong af vannacht nog steeds komen horen op een enkele Rijn en Tonger bij. En als je die hoe je heen komt, ja, dan kan ik wel eens even met een millimeters wetter hoe kom uitvallen. Het zal net overal gelijk wijzen. Na de buien, dan hebben we kans op wat mist en deze. En dan lezen de temperaturen vannacht om minimum temperaturen binnen om dat zien tot 11 graden heen.
0: Ja, maar na een heel droge april, mannen, liep het wel op een beetje omslag. Hoe liep het als vanmorgen?
1: Nou, van morgen hier hebben we nog even een glimp zinnen. Dan hebben we een afwisseling van, letter maar een afwisseling van wolken. Het is nog rustig en de wind is van wat omgang naar het zuidoosten. Dan hebben we altijd nog zo'n 16 graden op het waterland. Dat zijn 18 tot 20 graden meer de provincie. Waar zien we dat er in de midden al het eind van de morgen de bewolking toeneemt. En dan komen vanuit het westen, waar komen de buien dus kant op. Ja, en die kunnen dan wel eens even actiever wijzen. Het is al je nog even een slag om mijn eer, want het is nog maar even afwachten hoe die steuring is bereiken zal. Maar we moeten er morgen sowieso rekening houden dat er even wat, vooral in de midden, dat er geregeld wat lichter rein en stoorrein valt. Dat kan ik dan eens even activeren en dan vanuit het maatwesten, waar ik kinder zelf, ik dan eens even een klaap tonger in zetten. Ik dan maar windpoesters. In het warme pad van de midden in de buien gaat de temperatuur onderuit, dan is het 15 graden. In de nacht dan is het weer droog en dan hebben we mooi matige zuidwest-westenwind, ik altijd naar temperaturen van zo'n 12 tot 13 graden.
0: En dan de dagen daarna, het begin van de nieuwe week. Hoe komt het dan uit?
1: Nou, we beginnen dan de noordwestelijke streming, die komt er dan weer in te zitten. Nou, dat bloedt het mentje tiesje en wijs, het bloedt zich over alle dagen. Meestal goed ze door droeg. Enkel, zo er is een enkele stouwer van de oude Noordzee komen kennen. Maar dat stelt in de millimeters neer voor. Het is dan een afwisseling van wolken en zinnen. Hebben mentje de temperaturen om de 13 tot 15 graden. Tiesje 14, 15 en wijs is dan 12 tot 13 graden. Het bloed droeg, maar er zit weer lucht aan de horizon. Want tongens je gaat de winnen waarom nooit zo het eerst. Dan hebben we temperaturen om de zandje tot 18 graden heen. Nou ja, sageervetsend. Maar als er al een enkele bui valt, dan hoeven we geen droge balen meer te eten.
2: Goedemorgen, dit is Omroep Friesland.
3: Om 9 uur,
2: nou in Friesland. Omroep Friesland.
3: Muziek.
2: Muziek uit Friesland.
3: Hier is het.

0: Gurbedaumstra en 34 plus. Het is 20 minuten voor Njoggenen. Ja, en nog 34 plus sprutsen. Oortkampioen 4 lap Hannes Gerion van Waardburgum twijfelen onderskoft. Zou hij, nee, dat er Sony net mij die toch blessures nog eens een comeback meidje. Hij besloot uw daging om te gaan en het nog één keer te besieken en om de druk nog even op te vieren. Wat er daarbij ook nog volgen, mijn camera. De filmmaker Cristobal de Alba maakte de Friesland-doc Sprong over Hannes, die joert en moon op de televisie komt. En Hannes Gerion is onder telefoon nou. Hannes, een goeie morgen.
1: Ja, goeie morgen.
0: Ja, een comeback naar Sony net Sprong te hebben. Waarom woorden dat ze graag?
1: Ja, nou, ik zie het eigenlijk wel voor jeder wel, maar het weer lichamelijk net mogelijk. Ik zie een blessure en een klap voert als resultaat. En ja, dus het weer lichamelijk net eigenlijk net ervan. En laatst hier ging het wel wat beter. Nou ja, toen op een gegeven moment begon het al wat te kriebelen. En ik viel me steeds fitter worden. En ik denk, nou, misschien zit het er nog een keer in. En ja, ik hier met de Galemas, er was een keer gewoon om nog één keer met elkaar het Fries kampioenschap te springen. En ja, toen het hier ervoor ook wat een mislukt seizoen. Dus dan hoef je ik net nog hier te wachten. Want je dan wollen dan. Dan maak ik eigenlijk dan makkelijk. Dus toen hebben we de keuze gemaakt om er daar weer voor te gaan.
0: Ja, had je het vier lap in die zone hier heel wat mist?
1: Nou, zo, ik heb natuurlijk wel in mijn bedrijf, ik had een vier lap polder, dus ik begeleid wel een heel soort groepen met het vier lap zelf, maar de wedstrijd.
0: Je heel wat mist?
1: Nou, zo, ik heb natuurlijk wel in mijn bedrijf, ik had een vier lap polder, dus ik begeleid wel een heel soort groepen met het vier lap zelf, maar de wedstrijden, ja, wist. Op het moment dat je zelf net kan springen, gewoon echt lichamelijk net. Ja, dan is het dan train je direct net voor. En dan is het echt oors. Zoals dat in het seizoen mijn blessure uitrekkest. En is je er wel fit, dan is het wat oors. Maar ja, je kent het gewoon letterlijk net. Dus dan wordt het al snel een oor realiteit.
0: Ja, en wie er nou ook speciale omstandigheden. Dat het een moment weer van no of nooit, want ja, je komt op een bepaalde leeftijd, best heid worden, dus ja. Maat ik een keer dan.
1: Nou, precies, dat wie je het ook. En vooral dat je heid worden, ja, je

0: je vrije tijd, dat is zeker zijn wat beperkter. Dus ja, wat, had je ervoor geen willen, dan, nou ja, dan is maar dat ik liep dan, zeg maar. En dan, nou ja, dan wil je wat dwongen om wat keuzes te maken. En, nou ja, dat is dan ook maar goed.
1: Ja, en als ze nou waarom zocht, hoe weer om uiteindelijk weer op die westerse kansen te staan?
0: Ja, fantastisch.

0: mooiste dag van je leven eigenlijk is, zeg maar. En nou ja, denk je die documentaire hoe van wat betekent het voor die? En nou ja, was iets dan belangrijk om trotten aan? Nou ja, en wat dat betreft, ik weet hoe het viel heb, maar het is echt een beetje een metafoor voor het leven, zeg maar. Dus, ja. Ja.
1: Maar slag het tot goed? Want ben je toch zo'n hier uit? Dat is natuurlijk een heel lang schof voor een sporter.
0: Ja, nou, ik bepaalde dingen voel me niet belangrijk, is. En ja, dat hier in de tarie denk ik wel wat opstaand probleem. Dat ik hier op een gegeven moment de ongesloten van mijn ritme op mijn borstkast brutsen. En nou ja, of in ieder geval zou het dusdanig concierge dat ik vanaf maart pas weer kon hingen en kon oploeken. Dus de tarie ging niet echt fantastisch. Maar goed, het had er dan ook mee te krijgen dat je misschien wel ouder wordt en dat je lichaam nou ja, wat meer herstelt die het nodig had. Dus in bepaalde dingen voel ik me wel aan. Je denkt soms dat je sneller bent dan dat je daadwerkelijk binnen. Ja, goed, dat de verhoor je net een heel soort hoor.
1: Nee, en dan volgen we er toch een documentaire ploeg, hoe wie dat?
0: Nou, in het begin wie dat wel even ben. Want ja, god, ik heb vaker een keer een cameraploeg achter die hoorn, wat dan ook. Maar ja, het, vooral bij de wedstrijden ben je dan toch een beetje, ja, er zitten steeds twee cameramannen op je en ja, je bent er net helemaal vrij, zeg maar, soms, voor je gevoel. Alleen als je in de waaien seizoen, dan ga je het als afvak mij maken, dan show je ze bewijzen van spreken net meer. En dan weet zij was toedoorst en ik word hun, dus het is echt een soort van samenspel. En dat is, als ik nou weerom show naar het resultaat, dan ben ik heel blij dat ik het dien heb.
1: Ja, want hij is de film Justerle ook voor het eerst seizoen. Ja. Wie het wat, wie het mooi?
0: Ja, nee, zeker. Nou, als je, we hadden, ja, Chris had er oren leren om werken. Of al had oren leren gefilmd, zeg maar. En er zitten ook meer dan 5 uur interviews met mij, wat ze opnam haar. Dus de verwachting lijn ik vrij heug. Dus ik denk, nou ja, het moet net zo heug zijn dat het alleen maar tjinken vallen. Maar ik moet zeggen, toen we het Juste maar snel ontzeggen, dat wie naar haar in echt toen. Nou, het was wat van euforisch gevoel voor wat betreft het resultaat. Het is een heel mooi tiers document worden. En ja, ik denk een gigantische promotiecheck voor de sport. Dus nee, ik ben er echt heel blij mee.
1: En hoe zit je in VLAB carrière er nou verder uit of houdt het je erop?
0: Nou, het doel wil ik gewoon nog 1 keer wezen. Nou, dat zullen ze in die documentaire zeggen hoe dat dan gaat. Ja, ik wil twee, drie weken lief vragen van Hestien, was nog springen dit hier? Maar ik ga eerlijk zijn, de ambities om echt in de top mee te draaien, dat heb ik wel wat varen litten. Ik vind het gewoon nog machtig mooi om te doen. Dus ik zal misschien nog wel even wat wedstrijden springen, maar gewoon op een recreatief niveau, zeg maar. En ja, dat, en ik had namelijk echt drok zat met het vierlap, dus mijn groepen, de sport te laten zien en te laten ervaren. Dus wat dat betreft is er nog 4 lappen genoeg in mijn leven.
1: Ja, en dan is het 4 lap Mike Riegel van den Heid, Ilko Skerion. Ja. Nou, best zelfs Heid worden van een zoon. Was het in Takomstekon Himbeijan?
0: Nou, hij kent het de volle, want het is alleen maar water. Dus hij, het is al zwemmen, al 4 lappen. Dat zullen we mij krijgen, ongetwijfeld. Maar ja, er. Zeker, hij zult zo springen altijd die vierde die toch wat fanatiek als mij doet dat hier weer een stukje en dat weet je net. Er ben ik zelf verloren, mooie sporten en bewegingen en dingen die ik kan kennen. Dus we kennen gewoon zien hoe het zich ontwikkelt. Het is net een verplichting in ieder geval.
1: Nee, dat maakt het in het wijzen natuurlijk.
0: Nee.
1: Oké.
0: Okay. Nou ja, hij maakt wel in ieder geval hoe de Joodse komers kennen, maar dan hij show het wel weg.
1: Oké. Okay. Nou, de Frieslanddok sprong van Cristobal de Alba is goed te zien om 11:30 bij NPO 2 en morgen van 4:00 al alle oerden bij Omroep Friesland. Hannes Scherion, tegen dank voor de tijdlichting.
0: Yes, hoi.
1: Hoi, hoi. Dit is muziek van Madonna en La Isla Bonita. Oh,

0: La Isla Bonita is de bijnaam van het Canarische eiland La Palma. Maar het is nooit helemaal duidelijk worden of het festje nou correct derogeert. Wie in elk geval muziek van Madonna. Bij Bevrijdingsdij heeft in Friesland staarde ik de stoet orde legere wijn die toch de provincie riet. Dit hier giet dat een beetje oors, want daar zit de Bevrijdingsdij, maar joert al. En ik de route is krijg wat oors, van Oortjerk naar Burgum en waarom. Dirk van der Meulen van de organisatie is onder telefoon. Een goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Ja, wat is er dit hier oors?
1: Ja, nou, we hebben normaal sprutsen hebben wij een groot evenement wat ik hier besteld is voor een soort publiek, hè, hier op Landgoed de Klins in Oortjerk. Ja, dit hier hebben we dat even in een liefst beetje oors ompakt. Wij hebben een rit, een deel van Friesland. Alleen, het is net een publiek evenement hier op het landgoed. Hè. Dat is het zeker net. Maar wij hebben gasten mij die uw sledend hier enorm geholpen hebben. Er maar steek 130 vrijwilligers die deze route mij rijden.
0: Ja, en waarom heb je hem daarvoor kiezen?
1: Ja, nou, er komt best wel wat bij Jim bij zo'n evenement. Dat hebben we verleden direct ontdekt. Hè? De vergunningen maat op een rit. De gemeentes waar je trouwens rijden met zo'n kolonne. Maat ontheffingen, vergunningen onvregen worden. Er wordt met ondernemersvereniging praat. Parkeerfaciliteiten maat regelen worden. En er komt zo'n soort paparazzenwerk bij Jim. Dat wij dit hier zijn van jongens. We gaan een hele soort ervaring opdienen vorig jaar. Dat is ook heel best voor om, mag ik zeggen, hè? Dus via drie incidenten of problemen. Maar we hebben wel geleerd van of we dit werk op nijdogen. En we zorgen dat het evenement ieder jaar groter wordt. Ja, dan willen we ons daar toch nog wat beter op voorbereiden.
0: Ja, en ik begrijp dat je hem daarom bedam op vrijwillige zorg ziet dat je hem in zit te zetten willen. Hoe zullen je hem dat dan?
1: Ja, nou, wij hebben hier om tussen 9 en 10 uur de aankomst van zo'n 30 tot 40 legervoertuigen. Ja, en op meest kan er even een kijkje nemen worden, dan is dat natuurlijk hartstikke leuk. Dus een 30 tot 40 wijn en daar hebben wij een 130 meesten die mij rijden gaan. Nou, we beginnen even met koffie en een lekker stukje gebak. Dan geven wij onze route rijden richting Burgum, waar wij rond Jelvertolven aankomen. Daar gaan wij dan ook een stop. Daar hebben we ook nog een ceremonie. Er wordt nog een monument wordt er onthuld. Daar zullen we ook een meiwerkje. Wij zullen dan vanuit Burgum, dus die hebben een oorke stil, ken meesken de voertuigen eventueel ook nog even bewonderen. Zullen we onze route vervolgen, onze Rusterveen, Boetenpost, en dan gaan we staren gewoon weer richting de Kleinze, waar wij om een oerenstraaien weer omkomen zullen.
0: Oké. Okay. Ik ben heel bereid. Tige dank, Dirk van der Meulen van de organisatie van een stoet Legerwijn, die tussen Jutersen is. En was de volslijnroute voor Jutersen. Zorg dan even op uw website. Daar zit een kaartje en dan kun je precies zien waar de Legerwijn binnen en op hokken stuit.

0: Ik nog het ziet tot de band Los Lobos. Maar dit is hier Richie Valens met La Bamba. Dadelijk op de radio het programma Op en Uit. Met onder andere Roelof Lausma. Roelof, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Jacob.
0: Wat is daar voor u?
1: Nou, een heel soort. We zorgen vanzelfs voor u op die wichtige dagen de komende weken. 4 en 5 mei. Dus het betinken en daarna het feest vieren. Dus daar ja, hebben we een heel soort omtinken voor. We hebben een bijzonder verhaal van Klaas Elgesma. Hij heeft een boekskreun over een onderdoekersverhaal in de Oude Veen. Desal hij vertellen, het boek is krekleer. Dus dat is vers van de pers. En we hebben ook een hele nieuwsgierige uitstalling met kunst van Ielehoed. Ja.
0: Ja.
1: Dat mis zei ik net hoor. Maar het roept net, skind.
0: Skind.
1: Maar ik krijg wel mooie kunst van. Dus dat dadelijk.
0: Oké, nou, soort willen, soort succes. Dat is hier Noe in Friesland met de eerste sneuzeditie van deze 12 maart. 12 maaien, moet ik zeggen. We binnen weg om tolvoeren met de 12 editie van deze sneun. Graag wat dan en van nou een offelijke mooie verder. Dag.
2: Wat is het record?
3: Wat? Een Fries record?
2: Ja?
3: Nou ja, 21 zondag, zeg maar. Dat maak je mooi springen.
4: Slag het vierlepper Hannes Gerjon nog één keer.
3: Ik wil graag nog één keer dat gevoel hebben, nog één keer misselijk wijzen voor die wedstrijd. Nog één keer dat hele riedeltje voor mezelf ontwannen als een soort van afsluiter.
4: Sprong. Dit weekend in Friesland ook.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
8: Nee.
7: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. 2 brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dat is weer zon en wolken met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust, later vanochtend. En een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zitten er helemaal klaar voor. Op een uur is de Wermaai mooie mond vol. Al hier Friese uitgangstips. Een kistje van een concert. Hoe de krijgt van muziek onder oren. Praten we dadelijk zoer. Er is kunst met Ielevelden. En we maken iets op voor Fjouwer en Vijf Maaien.
8: Voor een nieuwe Fiat. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsen hier.
17: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
18: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
19: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
20: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
21: Op een uur.
22: Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: Een hele goede morgen. Welkom bij Op een Uut. Onder mij tol, we oeren juist en just op de radio en tv van zelfs wat de leukste uitgangstips binnen voor het komende weekend.
1: Ja, en Sybren Sibinga die maakt een keus van, jawel, Ielevellen. En morgen is hij werk te zien in Meldamen dat je denkt, roept dat nou naar visk? Nee, dat roept net naar visk.
0: Er zit een heel proces achter. Dat luidt hij dadelijk zeker uit. En na je al zien bespreekt Titia Huisman de muzikale vaststelling Milonge van Barrevoet. Die zeer zei eventjes oer de grens in Eelde, maar die komt echt weer naar Friesland daar. En we zetten dadelijk uiteindelijk maar de natuurrubriek. En dan hebben we een nijpersoon hier aan tafel. En die zal vertellen hoe een vogel die het al zien hier in de Aardevin zit. En onder top van de voedselketen zit.
1: De kracht van muziek, troch een vrouwenkoor en een instrumentaal ensemble. Dat is morgen te zien in Alvert.
2: And again. 1, 2, 1, 2, 3,

0: George Harrison, my Between the Devil and the Deep Blue Sea.
1: Dan zullen we beginnen met de natuurrubriek, want we hebben het altijd een bijzonder verhaal, hè, uit de natuur. En dit keer zorgen we met Andries Dijkstra van het Friese Geer naar een succesverhaal in de Aardveen. En dan heb ik toe de vleende door, oftewel de zee-eerden. En ja, maar excursies, niet jou jouwe, binnen die vogels te zien. Je zei, nou, ik vind het wel eens even miskerig om ze even... Ja, deel te komen, want er is een heel soort toe te vertellen op dit stuit. Maar let wist aan beginnen, maar die zee-eerden. Hoe lang volg je die vogel daar al?
2: Nou, in Aardveen volg ik hem vanaf 2000 zontje. Doe je het voor het eerst in het gebied van Friese Geer en dan benamen nou in Aardveen dat er een perk vestigen om te brieren. Daarvoor wie het een zeldzame zwerfgast, zeggen we zo eens een keer, vaak in de wintermaanden. Maar dat wie voor het eerst. En het eerste briergeval in Nederland wie dan 2006. Dat wie echt al heel spectaculair. Want de zeeën is van origine wel inheems in ons kontrijen. Maar toch, ja, het bejaaien van mensen, en dat gaat al van de 16e, zondje, de 18e eeuw heen, ja, ben ze eigenlijk uitdrogen. Wij doen de mensen, ik zag van elke roofvogel, daar vonden wij niks. Die moesten leren, want die vrieten us knieën, us hazen, us visk. Ja. Nou, natuurlijk al vreeg je altijd al van us is, maar dat vonden wij en vinden we soms nog. Maar uiteindelijk is spontaan die zeeën uiteindelijk... waarom kwam vanuit Oost-Europa, dus ze kon uit... en had hem vestigen in Nederland. En vooral omdat door de ontwikkeling gaande wie van betere kwaliteit van het water... dus hoe kreeg je de laagveemoerasgebieden waren hersteld... waterkwaliteit waren verbeteren. En toen we in 2006 dan voor het eerst... dat een perk hem deel zet in Flevoland... in de Oostvadersplassen. Nou, dan ben je misschien hier verder. En doe ik aan zeker bij het Friese Geer.
1: En dat is dus ultieme bewijs dat Aardveen eigenlijk zonder gebied is?
2: Ja, zonder meer zissen van... als we beschouwen dan de zee in op het vogelgebied... als een toppredator, zou ik precies van... je staat aan het eind van de voedselketen. Maar in die voedselketen die eronder leidt... en dat begint van heel iets, hè, van wat in het water leeft... en kropjes en insectenboel enzovoort. Hinnen. Als daar grote gaten invallen... dan is die opeenvolging van soorten die wordt verstoord... En dan komt zo'n toppredator direct net.
1: Nee.
2: En dat is toch wel een bewijs, een teken... dat je op het goede spoor zit. Nou ben ik een Fries, hè, dus ik zit op het goede spoor... dan bedoel ik eigenlijk dat het eigenlijk wel echt goed is.
1: Ja, heel goed. Ja, je bent nog wat meer.
3: Het goede minder.
2: Ja. En dan komt het moment dat op een gegeven moment... een contact ontsteert tussen het Friese Geer... en de Vogelbescherming Nederland van... Goh, dit is wel heel bijzonder. Kunnen wij eigenlijk een mogelijkheid vinden om dat ook bij het publiek te krijgen?
1: En daar ben je al voor, want Joost zit dus in een bootje.
2: Ja, ik.
1: Ja, maar
2: doen we is ook ontstaan dat we dus de gedachte van... hey, kunnen we daar een webcam op het neerzetten zetten? En dan kunnen mensen dat toezicht zien.
1: Nou, daar hebben we een mooi, daar hebben we een plaatje van. Jou hebben we wat stuurd.
2: Ja.
1: Ik weet niet of dat van die tijd is of van nou.
2: Maak even een plaatje. Dit is van heel recent nog.
1: Dit is heel recent. En wat, want omschreeuwen is voor de mensen niet alleen op de radio.
2: Maar is dit bekrekt voor dat het eerste eyeline was. En dus de foto die is dan maken via de webcam. En dan zie je dus, links is het mansje en rechts het wiefje. Nou, dit is het 10e brietseizoen. Nou, ze ben wel vereerlijk, hè. Als dat zust, hoe ze hem nou elkaar opzoeken... dan denk je toch van, dit is geweldig.
1: En die giele snuit, hè. Hij is echt, dat is
2: dit
1: opvallend.
2: Dit is typisch voor een hele volwoksen exemplaar. Dus dan ben die kop een mooi licht beige. En die wurk steeds lichter. Maar dat is bij mensen ook zijn, het zou harder
1: worden. Ja.
2: Maar en die snavel, die is helemaal uitkleurd en giel.
1: Ja.
2: En bij de jongere beesten, dan is just, die hebben echt nog een oorkleur vol meer bruin. En die snavel van Grutpad ook nog zwart enzovoort. Dat kun je wel onzien van hoe kalender hier, hoe oud het zo ongeveer binnen.
1: Maar dit stel zit dus al zien hier bij elkaar.
2: Ja,
1: en elke periode komt er naar je vogeltjes uit.
2: Ja, onnota wel. Ze hebben de piekjes die nu op het neer zitten. Ik ben goed 2 weken geleden uit het ei kropen. Dat ben noemen zontje en achtje. Ze hadden 2 keer 1 ei hoorn en de rest zit in 2 hoorn. Maar ik zeg ze, de aarde hier en dit hier winnen 3 ei. Maar dat is in je net uitkaam. Dat is op zich, komt het natuurlijk volle vaker voor. Alleen ja, je zucht het nou hartstikke mooi. Ja, je zucht dan prachtig mooi. Een volwoksen zee, maar die mooie uitkleurde.
1: Dit is de vliegende deur, hè? Daar heeft
2: ja,
1: het dus
2: dat is juist die hele fjouwerkanten, dat beeld.
1: Hoe in Spanje weet dat? Had we Sador?
2: Nou, dan was bij de wiefjes ongeveer 2,40. De wiefjes zijn wat groter dan de mansjes.
1: Ja.
2: In de raafvogel, vooral de mensen. En als ze zijn naast die stiert, dan ja, zo'n 90 centimeter.
1: Ja, hè? Ze komen tot de geld ongeveer.
2: Ja, ja.
1: Maar heet dat wel eens, kom je wel eens heel dichtbij?
2: Nee, ze dicht komen.
1: Nee, dat
2: ze
1: niet. Wat gebeurt er? Dat wel het meest dichtbij komen?
2: Nee, ja, nee, ze zijn heel verstoringsgevoelig.
1: Ja.
2: Dus je zegt ze van, het is een heel massief en groot beest. Dat is het echt.
1: Ja.
2: En ze, ja, ik ben goede jagers, trouwens ik aanzieters, ja, maar goed. Ze ben, ja, het is net zo dat zij bedriegend binnen naar uw staaf. Nee, ja, dan, nee, absoluut net.
1: Wij zijn bedriegende verhaal, want wij staan in die voedselketen nog bij haar.
2: Dat denken we.
1: Ja, dat denken we. Ja. Maar ik, want joh, hebben, als we het dan even hoe dat fretten en ik hebben, want daar heb ik ook een mooi plaatsje van. We zorgen dus dat ze van alles ik pikken. Wat hing het? Ja, dit is een foto mooie zee vlakbij op het water, maar ja. Wat speelt het hem eronder?
2: Ja, wat we eerst zorgen, dit is een jonge zee, een tweede kalender hier. En die beschikken hier een skiergoes te vangen. Een grauwe gans. En dit is echt de fase waarin die jonge beesten dat echt nog leren. Maar ik weet de oren van dit verhaal.
1: En?
2: Het wie lokkig voor de goes en pech voor de zee.
1: Oké, okay, die heb je niet.
2: Ja. Nou ja, dan maakt erop nee. Ja, ik bedoel, ja. Hè, dus, maar dat is prachtig mooi om dat te zien. Hè. En we hadden natuurlijk de oren hier, hè, omdat we die webcam er goed op hebben, mooi beschenken van hokker prooi brengen ze en wat eten ze hier in dit gebied. Nou, dat kist verzezen voor het laagveemoerasgebied, waar ze hier zitten. En dat geldt eigenlijk ook voor het Lauwersmarktgebied in die hele grote Zwierwetter.
1: Daar zit zeker.
2: Natuurgebied, daar zit zeker.
1: De Makkum, geloof ik.
2: Makkum, nou net, die is voor die een koude wol. Die gaat inmiddels ook jong. He, de krijgt van de zuurkoord koud bij de vluursen. Ze eten ongeveer een 60% vogelgoed wat ze vangen en 30% vis. Ja, die vis is op dit stuit vooral brazem, want dit is de periode waarin de brazem paait. Dus dan komen ze mooi onder de oppervlakte, mooi die reigjes. En dan, ja, dan kan je ze pakken.
1: Ja, ja.
2: Het vogelgoed is op dit stuit vooral die skierengoes, maar dan de pullen, de jongen. Dus toen die CN-jongen geboren waren, uit de eikropen, toen wien de eerste skierengoesjongen trekken. Nou, en naarmate die zeeën jongen grutter worden en meer honger krijgen, dan groeit hun prooi als het ware mooi.
1: Dat is toch bijzonder? En dat is eigenlijk een cyclus van het leven.
2: Mooi voor Oostem.
1: Ja.
2: Maar hij wil hier gewoon, ik denk Twaalien of zo, doe hij wat een koude maaitiet. En dan wien die skieren gewoon wat letter mooi hun pieken. Ja, en dan schakelen ze oor op Merkels, hè, meerkoeren. Feilo's vangen ze die dan. En op een gegeven moment echt bij tientallen.
1: Ja, dat maakt heel veel tien. Hey, en nog even, we kunnen even naar de tak omstaan.
2: Ja.
1: Want er is ook een mancave, begreep ik. Ja. Dat vind ik heel apart.
2: Ja, dat vonden wij ook apart. Maar we gaan heel soort leertoren hier. En wat we nou zien hadden, dus vorig jaar... begon het mansje op ongeveer... een meter of 30, 50 van het nest waar nou de jongen op zitten, dat hele grote, immens grote nest, begon hij nog een nest te bouwen. En dan dacht ik, ja, weet ik veel, dat zien wij ook nog, ja, dat is jongen. En dat biedt er ook wel vaak. En van het maait het betiet, nou ja, wat hiet van het maait het nog winter, in februari zien ze de beide ook wel, en dan heet je foto's maken van, en ze zijn wakker rond in het nest, en dan zie je ze weer op nest waar de webcam op ziet, ja, dan krijg je natuurlijk de discussie, waar met die camera nog heen?
1: Ja.
2: Ja,
1: dus in de mancave of in de
2: gokker? Ja, dan ben je mis, maar dat wie wat te kosten. Dus uiteindelijk gaan we dan toch maar de gokt op. En dat is achteraf is dat goed in op het nest waar ze dan ik de oorlijn. Maar dat orennest, dat wordt wel steeds groter. En ik ga Juster ook nog vingen. En jij Juster, doe zie je het mondje mooi op het nest en huis. Dus ik neem ik maar dat het zelfs in mancave op is. Al die dronken van die jongen en dat gedoe. Dan maak ik even een plakje van mezelf aan.
1: Heel logisch. Hoor.
2: Dat is mijn fantasie even. Maar, goed. Maar het, ik acht het wel mogelijk dat op een stuit ze verkassen naar het orennest.
1: Okay.
2: Het nest wat er nou zit, het zit wel in een hele zoene beer, een zwarte populier is dat, die mat nog correct in het blad komen. Maar wij denken, als een beetje zoals hoeveel materiaal er inbracht is, en het is een 12 meter in trogsnee, een 12 meter dik, dat er zijn 600 kilo boppen in die beer hingen. Ja. Dus er komt een moment... Mooi zwier en noordwester of zo, ja, dan gaat dat een keer.
1: Nou, dan heeft hij in ieder geval.
2: Dan had ze een reserve.
1: Ja, dat is wel heel toe. Dus, ja. Mensen kennen haar op Jan bij een excursie bij jou. Dat kind is er weekend nog net naar oren.
2: Ja, bij Frieske Geer. Het makkelijkste is gewoon naar Frieske Geer naar de website gaan en dan onder het kopje activiteiten. En daar zit de hele trits in. De komende weekend weet ik dat ze eigenlijk al hier vol zitten, maar daarna is ze wel weer om. Dus ja, ik zou zeggen, word je dat zelf eens. Mooi begin, wil even een vierker mooi nemen, dan is dat, ja, dan zoek ik dat zeker door.
1: En prachtige verhalen dus van Andries Dijkstra. Fijn dat je hier even wien,
2: ja,
1: om eens mee te vertellen hoe dat bijzondere exemplaar erin in orde vindt. Dank u wel.
2: Graag gedaan.
3: Minuut. Mai Tess Roosendaal en Roel

0: Dit is Cars, de Cars My Old Town.
1: Het vrouwelijkskoor Foxtrot die brengt in gewerking mij het instrumentaal ensemble Camerata Docken morgen om 3 uur in de Doopsgezinde Tjerk in Holwert het concert Kracht van Muziek. En oorskoot binnen Jacqueline Brunt. Zij is dirigent van het instrumentaal ensemble. En zij zongt in het vrouwelijkskoor Foxtrot Lisbeth de Vries. Welkom beide. Jacqueline, hoe is die gewerking nou tussen het koor en het ensemble ontstien?
2: Nou, dat is eigenlijk een hele simpele samenwerking, want mijn man zingt in het... Nee, mijn man dirigeert het koor, sorry. Oh. Kan natuurlijk helemaal niet.
1: Nee, ja. Vrouwenkoor.
2: Ja, het is een vrouwenkoor.
1: Nee, dan,
2: nee, daar willen ze ook geen mannen bij hebben. Nee. Maar de enige man die ze gedogen, dat is...
1: Die man.
2: Mijn man. Ja, precies.
1: Leuk.
2: Dus zo kwam de samenwerking
1: ja, tot stand. En toen toch, Niem, wie maakte de kracht van muziek jaren litten? Wat betekent dat voor je?
2: Ja, nou eigenlijk is de bron van alles is dit boek... De kracht van een lied, geschreven door Helen Colijn. Dat is een boek dat gaat over... het speelt in de Tweede Wereldoorlog. En het gaat over een Jappenkamp op Zuid-Sumatra. De Japanners die hadden daar kampen. En dit was een vrouwenkamp. En in dat vrouwenkamp waren de vrouwen... Ja, het was natuurlijk één ellende. Dat is echt heel... Ja, die Japanners die waren best wel heel, ja, heel wreed... naar de vrouwen toe. Maar op een gegeven moment gingen de vrouwen muziek maken samen. Ze gingen zingen. Begon eens met volksliedjes. Maar op een gegeven moment bedachten twee vrouwen... dat waren beroepsmuzikanten... die bedachten, dit is heel mooi om instrumentale muziek... vocaal te gaan brengen. Want ja, er waren geen instrumenten... dus ze konden dat niet instrumentaal doen. Dus zij gingen instrumentale muziek... gingen ze uit hun hoofd, moet je nagaan. Nee, er was natuurlijk helemaal niks. Er waren geen opnames, er was geen bladmuziek. Er was niks aanwezig. Dus ze tekenden zelfs die 5 lijntjes. Oh. En uit hun hoofd schreven ze op hoe die muziek geklonken had in hun hoofd. En daar maakten ze een arrangement voor dat vrouwenkoor of voor vrouwen. En dat gingen ze instuderen in het geheim. Mm. En op een gegeven moment gaven ze zelfs een concert. En dat concert, ja, dat mocht natuurlijk niet. Want de Japanners die wilden geen samenscholing van vrouwen. Dus dat was heel
1: erg... Daar ontstiert de volle kracht uit natuurlijk, die vrouwen bij elkaar met muziek.
2: Ja. Ja, dus dat mocht niet. Dat deden ze toch, omdat ze ook de andere vrouwen wilden laten meegenieten van die muziek. Want ja, het was voor hunzelf echt iets van... Ja, ze waanden zich eigenlijk weer in een tijd die goed was. Ja. Dus ze kregen daar kracht van. Mm. Nou, dat gingen ze dus doen. Ze gingen dat concert geven. En het eerste wat ze daar zongen was het Largo... uit de symfonie van de Nieuwe Wereld van Dvorak. Prachtig arrangement van gemaakt. En dat gingen ze zingen. Maar toen kwam er een Japanner aan. En die Japanner die kwam eraan en ja, met veel bombardie stapte die daarop af. En de vrouwen die dat zagen, die waren al helemaal bang... En wat gaat hij doen? He, wat zijn de gevolgen hiervan? Nou, die Japaner die komt erop af. En misschien is het leuk als Lisbeth dan even een stukje gaat lezen. Want het gaat ook tijdens het concert gebeuren.
1: Ja.
2: Dan maakt zij dit verhaal even af.
1: Ja, is goed, Lisbeth. Lees maar voor.
3: Goed. Nou, de vrouwen zijn aan het zingen. Hij zou wel ziedend zijn als hij bij de reling van de Pendopo... recht tegenover het zingende koor stond... Ineens zag ik het puntje van zijn bajonet niet meer. Had hij zijn geweer op de grond gezet? Ik hoorde ook geen snerpende stem meer... tussen de melodieuze klanken van het Largo door. Was onze bewaker naar de muziek aan het luisteren? Later hoorde ik dat hij roerloos naar het Largo had geluisterd... tot het triomfantelijke einde.
1: En we luisteren nou even naar een stukje van het Largo... dan kunnen we ze het helemaal inbeelden.
3: Ja.

0: Ja, deze vielen we met die in, als deze melodie jest. Nou, binnen jem dit net zelf, he, van het vrouwelijk koor, waar jij weer?
1: Dit is het koor Mallebabbe.
0: Ja, precies. Maar zo ongeveer klinken je mek, Lisbeth?
2: Ja, ja, we hebben er ook griezelig op oefenen.
0: Ja.
2: En het wordt ook, we doen het nou voor het trade hier, maar Ben en Jacqueline. En het wordt ook elke keer beter, dus het is zeker leuk om erheen te gaan.
0: Ja.
2: Het is echt net helemaal hetzelfde, want we doen ook weer twee nijen stikken. Maar het is enorm mooi om zo'n project te doen. En ook met die intentie van 3 mei en het gevoel van vrede en verbinding. Dus het, ja, we zijn allemaal heel gemotiveerd om er een prachtig concert van te maken.
0: Ja, dat klinkt inderdaad. Ik zou wat verkracht hele stoet, Ruud, als het stations bij mijn koor?
2: Nou, vooral de verbinding met elkaar. En ook het feit dat je als je muziek maakt... ik speel ook een instrument, maar zingen vind ik ook heel fijn. Om dan even helemaal los te komen van je dagelijks leven. Je bent even niet in je hoofd bezig, maar met je emotie, met je gevoel. En ja, muziek maken is ook heel goed voor je hersens. Om alle hersengebieden te activeren. Dus het geeft ook een gevoel van rust en harmonie.
0: Nou, dat is prachtig.
2: Dus dat is met dit concert zeker een element.
0: Nou, dan moet je zeker bijwezen, Jacqueline. Morgen om 3 uur in het doopsgezin de kerk in Hof, het kracht van de muziek. Hoe komen we van kaarten?
1: Gewoon naar de kerk toe gaan.
0: Ja, dek is te krijgen, onderdoor.
1: Ja, ja, de deur en de toegang is gratis.
0: Nou,
1: maar
0: snij je.
1: Maar er is een collecte bij de uitgang.
0: Dan kun je zelf weten wat je missen wollen.
1: Ja,
0: dank u wel voor je komst, Jacqueline Brunt en Lisbeth de Vries.
3: Ja, nooit nice van jou wat zien. Doeken wij in de woendere vrouw van Sybren Siebenga. Hij is een echte fieldman, die altijd slucht op visken. En nou maakt hij kunst van de hoed van Iel. Nou, dadelijk vertelt hij direct oeren en hoe dat precies dan echt werkt. En Titia Huisman is dan echt de gast en zij vertelt hoe een tango tussen cello en wargel klinkt.
4: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
5: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
6: Het is code rood bij Dirk.
7: Wat zeg je?
6: Het is code rood bij Dirk.
7: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
6: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ook in de actie bij Dirk, koop dan chilisaus of sriracha's, €1,49. Lekker!
9: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
10: Wabi, wabi.
11: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
12: Nu bij WensZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op wens.nl/zakelijk.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
3: Het is alweer Jeldertien en Jacob Stelwagen is je met Nijs uit Friesland. Goedemorgen, Jacob.
16: Een goeiemorgen. Is Nederland nog wel een democratie? Dat vregen artsen staatssecretaris Jean Rummeni hem al op een gekomst van garnalenfiscus in Zoutkamp. Nevens hem hebben we anders nou te volle macht. De BBB'ers zorgen er als staatssecretaris voor dat garnalenfiscus een natuurvergunning krijgen rond 2045.
17: Nou, ik noemde net het woord ambtenarencratie. Kijk, het ligt ook aan jezelf als bewindspersoon, want dat heb ik natuurlijk net ook gezegd. Het is toch wel opletten geblazen. Zeker in de tijd, denk ik, dat toen wij in het ministerie zaten, liepen de meningen over bepaalde dossiers natuurlijk fors uiteen. En dat maakt de zaak er dan niet eenvoudig op.
16: Van fietsers binnen is toen op een koorbord bij Laart en Seert bij Wolsum. Beiden rekken verwoenen, wij van die een slim verwoenen. Die waard mij de traumahelikopter naar het ziekenhuis bracht. Drie ambulances, twee plissewijn en een traumahelikopter kwamen dus te plak. De plissie docht toch onderzoek naar hoe het ongeluk barrekoe. De skildpaddenopvang in de Harkema had het extreem druk. Al dit tijd werd in Kolmerswerg werk onderbouw van een groot reservaat dat, als het klaar is, 20.000 skildpadden een plak krijgen kennen. Maar ondertussen zullen de net urgente gevallen even watje matten, zei Gerrit van der Wijk van de opvang.
18: We zijn al tien jaar hier bezig, zit me al meest niet te overtuigen van ja, lid ze net los in de natuur. Nou, en dat werd ik. Hè? Dus een heel de meesten die kiezen dan ook voor om ze letterlijk gewoon netjes naar in de opvang te brengen. En we denken dat daar die piek mij te maken had.
16: Een motorrijder is juist een beetje slim verwoende rekken bij een ongeluk onder Snakkerborden bij Rotsergaast. De bestuurder van de motor verleert toch nog onduidelijke oorzaak de macht oer zijn motor. Gier onderuit en kan bij een beam te stilstaan. Een ambulance, de politie en een traumahelie binnen mij spoed oproppen voor de helpverlening. Je hoort eerst zinnen mij in de midden wolkenvelden, mij nou en dan zinnen, het bloedroep. De temperaturen lezen om de 16 graden op het water, rond 21 graden in het zuiden van de provincie. Morgen een meest broene loft, mij in de midden enkele pittige buien, mij koos op tonger en mij een matige in buien krachtige zuidwester. Lezen de temperaturen om de 16 graden op het water, rond 1820 graden in het zuiden.
19: Tegen dank, Jacob. Hasto eigenlijk van, of Maisto Iel? Vind je dat lekker?
16: Nee.
19: Nee, hè?
16: Nee.
19: Oh.
16: Vis maar zwemmen, maar net in.
19: Oh, oké. Okay. Nou ja, Iel is lekker. Fien en heel soort meisjes. Maar ik kist er echt nog heel wat oors mooi van. En dat bewiest de volgende kast dadelijk.
20: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
21: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
22: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
21: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
24: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Op en uit.
27: Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: Viel de wien. Nou, moen, zeker, Leo. Ik had we de Waarbruchten. Ja, Leo, mooi. Dit weer.
1: Kom maar niet. Een goed begin van het weekend.
2: Ja, we hebben hele leuke nieuwe gasten op tafel zitten. Tietje Huisman, die zit hier heel mooi in een mooi blauw jasje. Zie gong de Greenzoer om te zien bij een muzikaal theaterstuk in Eelde, Milonge van Barrevoets. Maar het is letterlijk in Friesland te zien. En Tietje, neemt dus mij ja, in een tango tussen cello en wargel. Maar we starten ook met, ja, ik wil wat heel unieks.
0: Ja, want Ted, we hebben echt wel een heel soort bijzondere kunstvormen. Ja. We sprutsen hier om tafel. Maar kunst van Ielevelm, dat is voor mij een primeur. En morgen is de uitstalling met wel 20 werken van Sybren Sybinga te zien in Galerie Mildaam. Sybinga is hier, welkom.
3: Ja?
0: Ja, wij vinden het heel uniek. Maar hoe is het voor jou? Jij vindt het heel normaal? Maar Ielevelm aan de slag?
3: Nou, toen ik het voor de eerste keer zeg, weer het net normaal. Zo, ik heb net uitvangen. Ik heb geleerd van Ewe de Graaf. En Ewe de Graaf, dat we, ja, die leefde in een bootje in de Deeln. En dan maak ik die turf, hij stutste zelf, hij wielfisker en hij schilderde ik. En ik heb bij hem op schildersles zitten, olieverf schilderijtjes, maatje. En dan kwam ik een keer bij hem in zijn skipje en dan hingen we het roer. En dan zit hij achter de naaimachine. Ik zei, wat best nog een dwaal. En toen zei ik dat hij van Ielevelm schilderijtjes maakte. Ik zei, was toen je dat wil leren? Ja, dat je het altijd droog. Ik kon het wel aardig opzetten. Hè?
0: Maar wat wie het voor jou dat je toch... Nee, wat is dat mooi.
3: Dat wie in de kleuren die van nature in een Ielevelm zitten.
2: Ja.
3: En daar we hebben mee aan de gang. En de manier met dan dat die twee Ielevelm schimmer aan het zetten. De naaimachine erdoorheen, die naaien samen waren. En dat wie dan een suggestie van de horizon.
0: En dat wie het echt. Meer doe je echt net ons aan Ielevelm dan? Dat
3: nou is... ja, het is een heel proces. Want je krijgt een iel. En als je die iel hebt, ja, die kan je eten. Maar voor mij niet, dan moet je hem stroepen.
0: Ja.
3: Dat heb ik het net over rikkeel, maar gewoon over varskeel. Nou, als je hem stroept, hè, dan heb je het vel in de hoorn. En het vel dan kan je dan wat met waar, wat eruit komt, kan eten. En dan stroep je het vel over de vurkenstok heen. Dan ga je zo lang aan over de vurkenstok. En dan kan je mijn Stanley Meske mooi in de lengte trosnijden.
0: Dat heb je ook, even mooi, hè?
3: Dat heb ik hier, en ik zal het in de zaal.
0: Ja.
3: En
0: oh,
3: ja. Oh, dus zou je is het, wat is echt leven een dingetje om, ja, om te dwaan. Dus net van vier minuten werk. Je bent hartstig.
0: Nee, ja, ik ben hartstig. Ja. Opzetten maar dat deal. Was ik liet het.
3: Zo zitten we hier tijd in bedwaan. En nou, als je hem dan niet meer snijdt, dan maak je hem skin, zater been, slim brouw enzovoort. En dat hij dan helemaal skin is, ja, dan moet hij geconserveerd worden. En ja, dan komt het erop aan. Hoe doe je dat? Nou, dan ben ik niet in mij aan de gang geweest. Hoe je dat dan conserveren kan, dat is een bepaald brouwseltje waar je de meisje. Kijk, lekker geheimzinnig goed waar, dat vertel je net in. Maar de kunst is om dan zoutwanig te conserveren tot je goed bloedt. En dat de kleuren erin zitten bloeien. Als je het verkeerd doet, en dat heb ik wel eens mee maken, dan trek je de kleuren eruit dat het brouwseltje wat te concentreren is.
0: Ah.
3: Nou, dan is je een dijf in en dan speel je hem weer helemaal schin. En dan is je in feite klaar om voor te lezen, zeg ik dan altijd.
0: En komen we dan daar?
3: Ja,
0: ik ken het wachtje.
3: Ja, ik ken het wachtje. Maar dan lees ik hem tussen een paar planken en dan ken die droegje. En een week later heb ik die planken rauw. En wat er dan tevoorschijn komt, dat is gewoon een leerachtig, perkamentachtig.
0: Iets heger omheen geworden?
3: Ik wil het dan wel iets heger horen. En nou, dat is stug.
0: Mag ik het misschien eens
3: zien? Je mag het wel even civielen.
0: Ja.
3: Je mag het ook alleen weer roeken.
0: Ja, maar nou, het roept net naar vis.
3: Nee. En dat is ik de bedoeling.
4: Ja, ik hem krijg even. Nee.
0: Hoe vind je dat, Tietje? Dat idee?
4: Nee, ik vind dat heel bijzonder. Ja,
0: ja, want dit is dan
4: wat je... Het is gewoon leerachtig eigenlijk. Leren. Perkamentachtig. Ja, hè? Vind je
3: nou,
4: dat?
3: En dan komt het vervolg op het proces van het verhaal. En dan giet hij in dozen, waar ik meer van dat soort vellen die zitten. Hè. Die gooi ik op een vlier en dan probeer ik 12 vellen bij me waren te zien. Ik denk, ja, hier zit wat in de vorm van een suggestie van een schilderijke. Hier kan je niks mee.
0: Nee, want dit is kleur is dit wat griezig, maar wat een witte baan erin, hè?
3: Ja, klopt.
0: Want er ben verskate ielen, nee, in Friesland.
3: Nou, verskate ielen.
0: Nou ja, verskate kleuren en op verskate plakken.
3: Ja, hele verskate kleuren, dat klopt. En door de skierielen, hè, die hebben vaak een witachtige buk. Nou, die hierachtige buurt, die kan je het nodige mee dwaan.
0: Oh, hier hebben we al een mooi schilderij. Oh,
3: ja. En dan heb je hier een schilderij die ik maak van een skieriel. Suggestie van lucht. En dat is kind in het wetter, dat is dan de suggestie. En je kan zien dat hij met een naaimachine aan dat naait is. Want dat is nou krek.
0: Is dat dan een beetje de horizon? Of is dat een beetje de laag die misschien wel een stuk loon of zo? Wat je
3: nou, precies.
0: Ja, dat mag, hè?
3: Dat mag.
4: Ja. Je show maar ga je dat ik nog bewerken, maar verder wordt.
3: Nee, dit is net bewerken met verven, want sinds maar die droge plakkaatjes, hè, die moet eerst weer wekken worden, bier pakken worden, om ze te bewerken, ja, machine erdoor, en dan worden ze opspieker op een plankje, en het moet zo aardig opspieker worden, dat ze na die droging mooi spannend binnen. Dus ik ben net te strak, nee. Ik ben net te slop.
0: Ja, binnen Willy Wortel, maar dat Iele vel.
3: Nee, want ik heb net uitvong.
0: Nee, nou ja,
3: voor even de graaf. Even de graaf is de man die het uitvong heeft. Ja. En ik heb van hem geleerd en ik heb verder vervolmaakt. Hier zit je verf op. En dus met dat schilderij, een hele andere kleurstelling, zit ik in verf op. Ik neem het er altijd in mijn schilderijen zonder verf. En dan zeg je, super, jongen, kijk, want dat ken

0: Friel?
1: Dit is gewoon Iel, die komt midden Friesland.
0: Midden Friesland?
1: Ja.
0: Grauw.
1: De deel.
2: De deel.
0: Ja, gewoon.
1: Vlakbij, waar ik mij kom in Tjalbert. En we hebben proering protofisken. En we vonden zelf ook wel Iel. Maar ja, de rest dieren dokt er echt helemaal niet meer aan. Want je mindt meer op Iel visjes als sportvisker. Maar dus als ik nou verdwaal wil, dan moet ik naar de beroepsviskerij daar. Naar de handel, om het maar zo te zeggen. En dit is typisch de kleuren van Iel die uit veengebieden komt.
0: Het zit een glimkoer.
1: Er zit een glimkoer en je kijkt ook. Het roept naar deze is meer dan 15 jaar oud.
0: Oh, mooi. Maar dat is de oene wat een dikkere laag. Is dat nou Iel of is dat weer jou het om een koor nooit?
1: Dit is de vin.
0: De vin?
1: Ja.
0: Bijzonder.
1: En je night is dus met een suggestie van de horizon. Ik heb wel meestal thuis van, u stond er naar de Sjen. Ik zei, wat show je nou? Ja, yes, dat bied ik net correct, maar ik bloed er naar zitten te Sjen.
0: Dat is de kunst, hè?
1: En ik heb er eigenlijk nooit wat mee dingen. We waren hier op zolder. En dan waren de meesten die wisten dat ik dit maakte hier. En onder andere een van het bestuur van het kunstcollectief in Meldam.
0: Ja.
1: En die zei, wil je een keer exploseren met het spul? Heb ik er nooit in, maar ik zei... Ja, wat mok ik maar dat je terug. Nou, morgen in de evening en de komende 2 maanden exposeer ik daar als gast-exposant. Mijn schilderij is zonder verven.
0: Ja, prachtig. Ja, het is heel nieuwsgierig om dat te... Nou, hier al te zien, het proces te leren. En Joert, zul je nou de galerie taal om het op te hangen?
1: Ik pas straks...
0: Ja, je ook in er nou heen.
1: Ja.
0: Dus ik zou zeggen, een heel soort willen. En ja, 2 maanden lang is dat dus te zien. Ja. Je wist in de 10 nek, hè? Op vreedsneun... Het is nou het medisch altijd, hè? Dan is het diepen.
1: Het is medisch, het is vreeds, sneus en snijs is het diepen. En dat is in Meldam, het kerkje midden in Meldam, aan de Schotelandse Diek. Dus het meeste erin willen, kennen het missen.
0: Jouw eerste uitstalling dus.
1: Mijn eerste uitstalling.
2: Ja, geweldig.
0: Nou, maak je volle meer van dit werk, want ik vind het echt schitterend. Het is de moeite waard. Ben je er zelf ook wel eens bij om eens even te vertellen hoe je dat ding hebt?
1: Jawel, ik ben de eerste. Ja, dus Nona Wip, ik denk dat ik wel eventjes ben. Want ik heb wel mensen die ik uit nodig heb van mooi die koen net. En wanneer ben je er dan wel? Nou, ik zit dan praten bij me nou. En dan kan ik dit verhaal ik nog eens even aan.
0: Super, super. Ja, fijn dat je er weer in. En dadelijk zo op naar Meldam om die mooie uitstalling hier terug te zien. En dan is het van morgen te zien. 2 maanden lang. Dank je wel.
3: Een goed begin van het weekend.
4: Op en uit. Met Ted Roosendaal en Roel.

0: Don't Stop van Fleetwood Mac.
1: Wat vond je ervan?
2: Ja, het is tijd voor de recensie al die ik net zien. Dan hebben we hier een recensent van film, theater, muziek. Alles komt voorbij, boeken. En nou dus, ja, een mix van muziek en theater. Milonge van Company Barrefoot uit Friesland. En dat is de Eeldewest, ja, Tietje Huisman. Want dat is de vaste theaterrecensent.
3: Ja, ik ging over de grens.
2: Ja, dat is het is maar iets stikkie, no?
3: Ja, het weet het waan, ja. Ja, het weet het waan. Nee, wij winnen in Eelde, in de dwarpskerke van Eelde. En daar hebben we de voorstelling, het theaterconcert Milonge Sjoen. Van inderdaad theatercompagnie Barrefoots. Had je lezen, want je leest je even wat in voordat je daarheen gaat, dan zie je dat er het dus beschreven op hun website de verhouding als een fjouwerkwartier muziek en een kwartier theater. En dat is ook ongeveer de verhouding. Dat is in TZ, maar het is dit om de verhouding. Hè? Het is een concert in het vaste plak tussen Tjerkewargel en Cello. Dat is een combinatie die je net heel vaak zegt. De cello is van, we bespelen toch Judith Oost. En in dit geval, het Tjerkewargel, toch Peter van der Zwaag, die speelt je ook in de Grote Tjerke in Ljouwt. Het grappige is ook dat zij spelen zich, ik zal nog wel even zeggen, maar in allerlei tjerken. En dan spelen ze net heel tijd maar dezelfde organist. Nee. En dat is natuurlijk ook bijzonder, want elke tjerke had een eigen wargel. Dus ook een eigen lood en eigen mogelijkheden. Dus dat is sowieso wel bijzonder. Krijg je nooit hetzelfde. Nou, dat vond ik heel mooi. En als ik zeg naar het muzikale deel, nou, ik zit heel vaak, ben muziekrecensent, maar ik weet wel wat muziek, maar je dacht dwangkin of net. Het muzikale deel is werkelijk fantastisch. Wat het wargel, al je herkent wat Peter van der Zwaag in Eelde, dus uit het wargel hellen, echt weer alles weer en alles gebeurt er. En in de soort dialoog, maar die cello is fantastisch.
2: Hoe zit het eruit? Hij speelt natuurlijk Bob in en zij zit, waar zit zij?
3: Ja, nou, dat is dan, en dan komen we dan voort op het theatrale deel. Nee, dankjewel voor het brugje, heel mooi. Het stuk gaat over mensen die in een aansluitende ruimte zitten. Het concert, theaterconcert gaat daarover. En in combinatie met drie ging van Boutenau. En dan schreeuwen zij op hun website de kracht van en de leefde van muziek die ik moord jouwt en ik het vermogen om terug te gaan ondanks alle dreiging. Dat is de intentie van de voorstelling. Als de inkomst in Eelde, dat zal ik per tjerke verschillen, maar dan rinst eigenlijk terug het decor, want dat is natuurlijk in tjerken altijd wat lastig. Hè? Hoe zet je het decor erop? Dat is juist aan de ene kant een verheging, daar is een liedse verheging, praktikabel gewoon, en daar zit de celliste op. Verder staan er van die grote verkeerspionnen. Pilonnen heet dat, geloof ik. En van die, dat weet wel je wel, ja. Hè? Van die
2: oranje.
3: Ja, van die oranjeachtige dingen. Ja. En dan zit er een man die zit daar. Dat is eigenlijk het beginbeeld van de voorstelling. En dan begint het spelen, een soort dialoog tussen het wargel en de cello. En dan liek het dan als. Dan is de intentie dat zij applaus hellen gaan van een voorstelling die het krek dien is. Dus dan komen wij er eigenlijk pas als publiek in. Nou, ik merk al wel, dit is al redelijk
2: lastig. Dus. Ja. Ja. Dit staat er nog bij.
3: Nou, op zich vind ik dat wel een leuke entree. Dus je komt eigenlijk na afloop van de vaststelling. En dan gebeuren er allerlei dingen die zij beschreven op hun website als licht absurdistisch. En dan jek je wel een beetje aan. En dat zeg ik even uitlezen. Had je dat muziek, hoe het zijn muziek, maar als je, dat is een ambacht. Dat haal je samen net onder de knie. Dat er geen jaren van studie achter school en talent en repeteren en op een millimeter maak je muziek van hoe zit dat en hoe wanneer doe je welk tempo. Nou ja, ik kan me daar van alles bij voorstellen. Theater is ook een ambacht. En dat vreeg het liekevolle concentratie op een vierkante centimeter. Waarom zis je wat je sissen? Waarom doggen je wat je doggen? Met welke intentie? Wat wil je dat het publiek erbij ervaart? Nou, in dit theaterconcert komt er een man in een soort slow motion op. Die zet uiteindelijk een trepkedel, shut naar boeten. En dat vreeg het safvolle beeld van u, safvolle aandacht ek van u. Dat we ja, het zo versterkend wezen kunnen aan de muziek. Maar voor mij is het dat net. Want het vreeg het safvolle aandacht, verhandelingen die ik eigenlijk net plaats kan.
2: En dat zit in die sfeer van die mooie cello en dat waargel.
3: Ja, heftig gek, ja. Dat is echt net alleen nog romantisch. Het is echt, nou, er wordt echt wel strijden. Maar er gebeurt dus in dat theaterbeeld gebeurt van alles waarvan ik als taskager, en dat is echt de eer, maar waar ik zeg, dat ik denk, wat, waarom dacht je dit? Waarom slow motion en safvolle focus trekken? Waarom verplaats je die pilonnen op een gegeven moment? Zet je ze weer, waarom zet je ze weer? Waarom verschoon je kleren die te lezen? Nou, het leek het alsof die man oprom je wil, maar ik weer net. Het speelt in een afsluitende ruimte, stiet er. Maar ik zag die afsluiting nergens. Ik viel de beklemming ik net. En dat vond ik jammer. Want het zou heel mooi wezen als het theatrale aspect die geweldige muziek versterkt. Maar voor mij leerde het eigenlijk alleen nog dat ik op een gegeven moment dacht, doe even niet.
2: Nee. Oh.
3: Laat mij bij die muziek blijven. Laat mij daarbij blijven. En dat vond ik jammer.
2: En wat zou dan een advies wezen kunnen, maar die eigen, wat zou dan wel passen?
3: Of wees duidelijk in intentie en broek dan ik het ambacht om die intentie, het ambacht van theatermaatje, om die intentie oor te brengen, zodat ik dat als publiek volgen kan. Absurdistisch is oké, vind ik echt heel interessant, maar ik moet wel mijn om worden erin. Of kies een oren ondersteunende vorm om die intentie van dat hele concert. Namelijk, wij spelen terug wat er gebeurt. Wij hebben de moed om terug te spelen, om die oor te brengen. Dus als je iets toevoegen, dan is ook de vraag van waarom doe je dat? Ja. Dus ja, ik wil als publiek toch heel graag mijn om worden. Ik in beeld, want beeld is sterk. Hè? Beeld vreegt altijd een heel soort.
2: Maar dan heeft het toch moed? Dus ze vol dat Judith Oosten, je hebt de hele provincie terug. Die hebben wel moed met die cello en met die wargel. Ja. Omdat alle instrumenten naar je
3: Maar daar heb ik een heel groot respect voor. Hè? Want dat is het is fantastisch. Ik weet net hoe je hem dat dacht, maar als ik naar een concert luister, doe ik heel vaak de eigen dicht. Want dan ken ik in de muziek en dan ken ik mij. Maar als er dus zo'n sterk appel die je wordt op het beeld, dan ken ik mijn eigen net dicht doen. En dat vond ik eigenlijk jammer. Dus mensen die nieuwsgierig binnen naar dat duel, naar de tango, zoals het zei, naar de troostliedjes tussen wargel en cello, gaan erheen, want dat is fantastisch. En dat is ook iedere keer een orenervaring. Dat vind ik prachtig. En probeer ik dan mij te gaan in de moed van dit stuk. Ja.
2: Dank u wel, Ditje Huisman. Ja, zeg even op de site van Barrefoot, want daar is echt nog een heel soort speeldata. Kunnen we nou al hier net opnemen. Maar ze komen in Friesland, ze komen ook nog in Sint-Jacobi-parochie.
3: Sint-Jacobi-parochie, Makkum, Wietmassum, Starum. Daar komen ze in ieder geval al hier nog.
2: Dank u wel.
3: Graag gedaan.
1: Omroep Friesland.
4: 12.2 FM.
1: Alles wat er speelt.
5: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
6: Goeiemorgen.
1: Erit, Harm en Feike praten erbij.
6: En mooi dat ze erbij is bij Friesland van de Moorn.
5: Hoe het neus van de dag.
6: Jazeker.
1: En maar de muziek was fleurig wekker.
6: Hij zult zo wel komen.
7: Van Saison, Jochen Oren.
6: Dat is net Leo.
8: Nee, dat is net Loven.
5: Friesland van de Moorn.
9: Waar een naaie show. Heima, service en auto's is er voor Else Nien.
10: De boerdrachten. Alleen sterke merken Robotmeijers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
11: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvier nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
12: Hebben jullie hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelislijtje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 0-83-242-1-2.
8: Zorgeles leidt je mijn kunstgebit aan huis.
12: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
13: Big Green Funny Zakje. Kind 1034 maar 925 euro. Inclusief installatie.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 9:00 zwom het dier weg uit de duwbak, waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier verder kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy, omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies 1 jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden tegen het advies van sommige adviseurs in. Dan het weer, zon en wolken, met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. Dan is het 20 tot 25 graden. Maar vanavond volgen vanuit het zuiden nieuwe buien, met mogelijk ook onweer. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
17: Het is een lekkere, gezellige boel. Je hebt meestal in 1 minuut naar je gasten. Hartstikke leuke tip voor een vaststelling optreden, opera, concert of Tupperware party. Kist nou die fysiekjes sturen via de Omroep-app. Er komen echt al wat fysiekjes binnen. Kist lekker vraag stellen om Klaas. En we hebben dadelijk omdenken voor theater na de Dam. Nou, dat is op jou mooie nooi de derde betinking. In Neushoorn is daar een speciaal theaterstik te zien.
18: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevoegels?
19: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevoegels voortkomen kunnen.
18: Toch ek mij. Jouw de grijdevoegels en Utwij. Grutskopjes grijdevoegels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevoegels.nl.
20: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
21: EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
22: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's is de voor Elsen hier.
21: Kom naar EasySit in Burgen. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
23: Meisken. Er binnen wel piekjes van grijdevogels in het land. Houd daarom 1 juni de kat nachts binnen.

0: Ja, we gaan mooi verder, maar de 12 uur op een uur. En daarin hebben we omtinken voor Theater na de Dam.
1: Ja, al een peer hier is er op Fjouwer Maaien, nij de derde betinking, een theaterstik te zien in Ljouwert. En dit keer is het in Neushoorn.
0: Ira Jutkowskaja maken het stik en Brecht Wassenaar, ze zit je beide aan tafel. Zij zit op het podium. En verder komt Klaas Ekdelmer, Blommen en Planten. En Hes wat leuks organiseert, kist wat Reuringbroeken. Broek die omroep-app en stuur nou een brugje.
1: Roep de omroep-app en zet die namen, noemer en activiteiten bij. En waar wit, bellen we die dan tegenover wel op?

0: George Ezra in Op een Uut mee. Anyone for you.
1: Een groep artiesten stelt de wichtige vraag: wat kennen we zelfs dan? In de theatrale en muzikale joen herdenking van de kleine daad. Met deze eerste keerwerk in jouw op Fjouwermaaien, nij de derde betinking, theater, de harmonie en Neushoorn. Een moderne invulling onder de betinkingsjoen tins theater, nij de dam in Neushoorn, Iljouwert. En oorskoot binnen de hagel, nije directeur van dat popcultuurcentrum Iljouwert Neushoorn. En de makker van deze joen, Ira Jutkowski. Ja.
2: Nee, hoe zeg je?
1: Heel goed. Ik zei het zo snel dat ik dacht, dan weet ik het niet.
3: Waarom helemaal uit?
1: Helemaal goed.
3: Rustig,
1: ja. Helemaal goed. Gelukkig. En actrice en theatermakker Brecht Wassenaar. Ja. Welkom beide. Nou, Ira, dit is toch wel een bijzondere nieuwe rol die je zo combineert als nieuwe directeur.
4: Zeker, ja.
1: En dit,
4: ja.
1: Hoe is dat zo gegaan?
4: Nou, dit is gewoon toeval.
1: Ja.
4: Ik was eerst gevraagd door Theater Harmonie om invullen aan Theater aan de Dam te geven. Als freelancer, als regisseur, wat ik ook ben en blijf. En 2 jaar geleden is een samenwerking tussen Theater en Harmonie tot stand gekomen. Ik word afgeleid wat ik mezelf daar zie. Over Theater naar de Dam, wat volgens mij een hele goede initiatief is om krachten te bundelen. En Theater naar de Dam, misschien nog goed te zeggen, het is niet per se een klassieke voorstelling. Dat kan het zijn, maar vaak een soort theatrale avond waar theater meer staat voor verbinding tussen publiek en performance en verdieping. En wat herdenken we eigenlijk? Waar gaat het ons om? En altijd wel een verbinding met de Tweede Wereldoorlog, maar het kan ook overnieuw gaan. En dus ze hadden mij gevraagd, alleen Harmonie gaat dicht voor verbouwing. Ja, vanavond is er volgens mij een soort afsluitfeest gebeuren,
1: klopt,
4: in de Harmonie.
1: Ja.
4: En theater, nou ja, daar komt 22 mei komt daar een hele grootschalige jubileumlocatievoorstelling uit. Zwembad in Bakkeveen. Zo, dit ook allemaal goed genoemd.
2: Voor al je vrienden en collega's. Ja.
4: En ga daarheen, kom kaarten. Ja. En en toen, ik had het gelijk Brecht en Sjoerd Bloem, mijn medeprutsers, dat is ook nog ons name drop in ons theatercollectief hier in Leeuwarden, gevraagd, zullen we daarover nadenken? Wat gaan we doen? We hadden eerst andere locatie op het oog. En toen bleek toch niet te kunnen. Nou, toen was ik al aangesteld bij Neushoorn en toen heb ik daar gevraagd, wat zouden jullie vinden? Ik zag in het schema dat het kon. Maar ook omdat Neushoorn staat voor vrijheid, de plek waar je jezelf mag zijn. En daar gaat eigenlijk deze avond over. Dus ik dacht, wat zouden jullie vinden als we hier plaatsvinden? Nou, zo ontstond de samenwerking.
1: Nou, dat is een mooi plak om deze joen invulling te Jan. Want we hebben stitte joen nu, Brecht.
5: Het is eigenlijk een combinatie van verschillende dingen. Dus we hebben volle muziek, natuurlijk ik. Persoonlijke verhalen van meesken. We hebben stand-up comedian, wat cabaret. En eigenlijk gaat het over het herdenken van de kleine daad. De kerst in deze tijd, die toch ik een beetje lamsluin, vielen terug, alle grutte dingen die er in de wereld gebeuren. Nou, weer een nieuwe oorlog in Iran. Dus wij dachten van, ja, hoe kunnen we dat? Hoe kunnen we dat samenbrengen? Dus we hebben eigenlijk een soort van, ja, chronologische lijn van de Tweede Wereldoorlog naar nu. En daarin, ja, komt bijvoorbeeld een Iraanse zangeres Del om haar verhaal te vertellen vanuit muziek.
1: Ja, zij is hier een keer West, hè?
4: Arzu.
5: Ja. En Amarins Woltering.
1: Ben je toen bij de West, wat u is heel erg rekken toen ik weer dat zie. Eigenlijk voor het eerst, hier haar stem zo breed,
5: precies, ja, precies.
1: Want zij zei hier rond tafel, in Iran zong ik alleen nog voor vrouwen,
5: precies,
1: want man mocht mijn stem net jaren. En dat ontroerde haar ook dat ze het nou zo vrij jaren liet. Dat voel ik heel indrukwekkend.
5: Ja, dus dat is gewoon heel bijzonder, dat je op zo'n joen, zo'n persoon, deze vrouw, ik een stem kennen, maar ik net alleen nog haar, maar zij stiert ik voor die, voor die meerskip van die meesken. En dus er komen een heel soort mooie dingen voorbij. Natuurlijk gaat het de diepte in, maar is het ik luchtig en mooi humor. En komen eigenlijk al die elementen op een hele vrije, ik wil een beetje wettelijke wijze samen, want we binnen toch, ik op de prutse manier doen we dat altijd. Dus het ken ik heel.
1: Want voor mensen die denken, wat is dat, prutsers, het theatercollectief?
4: Nou ja, die is ontstaan ooit bij Theater uit 3 lichtingen van Jon Theater, die daar opgeleid zijn. En op een gegeven moment maakten wij een voorstelling waar wij toen een aantal jaren voor hadden genomen om te doen.
5: Ja.
4: Met nadenken, maar waarom willen wij nog theater maken in deze tijd? Ik kan je ook afvragen, mensen komen een bank niet af, er zijn alle streamingdiensten, alle mogelijkheden. Wat wil je nog met theater in deze tijd?
1: Is het nog nodig?
4: Nou ja, het is altijd nodig om bij elkaar te komen, maar hoe?
1: Ja.
4: Want je gaat ook soms door in straminde, ooit aan begin van de 20e eeuw is ontstaan, of in 1950, zoals met Well Made Play, maar klopt het nog in deze tijd? En toen zijn wij ertoe gekomen dat eigenlijk het belangrijkste van theater is dat het live is en vergankelijk. En elke avond is anders. Nou, hoef ik jullie niet uit te leggen. Dus we zijn dat nog extra gaan benadrukken. Dus heel erg in contact met het publiek. Ja. Heel erg spelen met het medium. Alles kan anders gebeuren. Dus de eerste voorstelling was gewoon een timer. We hadden materiaal voor 4 uur. En ze kozen per avond zelf wat we daaruit gebruikten. En dan ging timer af. En dan was een voorstelling klaar.
1: Wow.
4: Nou goed, daarna zijn nog... We hebben ook klassieke stukken gedaan. Maar het is altijd heel erg vanuit... Wat is nu de moeite waard? Ja. En hoe maken wij... Opa, waar we aan denken. Dus niet alleen maar zo'n tekst van de schrijver opzeggen. Ook met, juist met heel veel respect naar andere schrijvers. Maar ook onszelf en het leven hier. En ook juist in deze plek, in Leeuwarden en Friesland, meenemen.
0: Ja, want je hebt mij, jou en mij zelfs eerst lideren, denk ik. Dan ben je stil, dan ben je echt in jezelf keert als het goed is. En dan komen die mensen, die kuieren die daarna dan mijn neus
4: horen. En we beginnen ook met Tweede Wereldoorlog. We beginnen eerst met het lied van Vera Lynn, We'll Meet Again. Door iedereen bekend, ook een hoopvolle lied. We willen ook ergens zoeken naar hoop. Wat kan je nog wel doen?
1: Dit is het moment. Jij noemt het lied.
4: Luisteren en dan vertel ik daarna hoe wij de kleine daad gaan herdenken.
1: Dat vind ik een goeie. Want dan zitten we in de sfeer met Vera Lynn, Will Meet Again.
4: Helemaal mooi.

0: Ja, we zitten hier helemaal in de sfeer. My Vera Lynn, We'll Meet Again. Op tafel zitten Ira Jutkowska en Brecht Wassenaar om te vertellen over de theatrale muzikale joen Herdenking van de Kleine Daad op 4 mei na de derde betinking. Ira, wat voor rol speelt dit lied in die
1: dat
0: avond?
1: Dat is het begin van de avond. Dit gaat live opgevoerd worden. En daaruit gaan we naar iets wat eigenlijk inspiratie voor deze avond was. Want zoals Brecht zei, we waren op zoek naar wat kan je nog wel doen? Hoe raak je niet onverschillig in deze tijd? En die inspiratie vonden wij bij een verhaal die opgeschreven is bij Verzetsmuseum. Van een Joodse jongen, een oorlog Joodse jongen uit Amsterdam, die in Friesland aan het onderduiken was. En nou, de grote verhalen, die worden vaker verteld, moeten ook blijven verteld, vind ik. De moed ook van de mensen die dit deden. En leed van de kinderen, hun ouders misschien soms daarna nooit meer zagen. Maar er was één alinea die ons heel erg trof. Een verhaal dat op een gegeven moment komt er razia. En zijn niet op tijd gewaarschuwd zodat hij velden in kan vluchten. En zijn onderduikouders brengen hem naar een buurvrouw. Een buurvrouw is een jonge meid die met de Duitsers ging dansen vaak. En zij hebben gezegd, kan je doen alsof je zijn moeder bent? En dat deed ze. De Duitsers klopten aan. Ze deden de deur open. Ze herkenden haar van dansen. Ze maakte kletspraatjes. Ze verraadde hem niet. Ze gingen weg en de jongen was gered. Na de oorlog is de vrouw kaal geschoren door de dorpsgenoten, want ze danste met de Duitsers. Staat ook van, ik vind dat dat nooit had mogen gebeuren, door de man opgeschreven. En nou, dus het eerste wat ons trof is toch hoe snel wij oordelen. Je weet nooit wat iemand precies gedaan heeft, maar vooral het feit, zij heeft gewoon echt iemands leven gered. En oké, zij heeft niet 3 jaar lang of 4 jaar lang iemand onderdak gebogen, maar ook in 1 avond kan je iets doen waarmee je iemands leven redt.
0: In 1 moment.
1: Ja, dat kan het ook zijn. En dat was dus, in die zin is het geen kleine daad omdat het leven redt, maar in het tijdsbesef. En we hadden ook al, stel dat nu iets gebeurt, neem je onderduikers of niet? Wat zou je doen? Hoe zou je het doen? Ja. Dacht, nou, maar dat kan ook. Je kan ook 1 avond voor iemand zijn. Je kan ook 1 maaltijd maken. Je kan ook op de juiste moment iemand zien of de vraag stellen, hoe gaat het?
0: Ja.
1: En daar hadden wij over. En daaruit is het dus verder gaan rollen. We hebben mensen opgezocht. Dus we willen verbinding maken met gebeurtenissen in Iran, met Iraanse mensen. Hier ook de vraag, wat kunnen we wel doen? Ja. Wij kunnen niet de oorlog daar stoppen. Wij kunnen niet zomaar regime daar weghalen.
0: Nou, en dat kun je hem ook op de jong zelf vreden. Want ja. Dan verwacht je ook wel wat Iraanse mensen in het publiek. Ja. Dat je hem letterlijk op dat moment vreden. Wat zullen we van je betekenen, je kinderen?
1: Ja. Misschien een liedje daar. In principe gaan wij het misschien ook goed voor het publiek om te weten. We gaan niet zomaar allerlei mensen wat vragen.
0: Nee.
1: Dus mensen kunnen relaxed zitten.
0: Ja.
1: We gaan mensen die wij voorbereid hebben dat vragen. Maar mochten mensen iets willen zeggen, dan kan dat.
0: Ja.
1: Maar we hebben ook een hele bijzondere man die in Friesland woont van 82 jaar. Die zijn verhaal gaat vertellen over hoe zijn jeugd, de oorlog, zijn levenspad is bepaald. En je ziet soms kleine momenten, gebeurtenissen waarmee iemand je redt. Of juist niet. En we hebben ook besloten om humor toe te laten in de avond. Dus wij beginnen vrij serieus. En dat heeft ermee te maken, ik ben Joods. En vanuit mijn Joodse opvoeding is ook Joodse traditie om te lachen via pijn.
0: Ja, en wat is daar zo belangrijk in?
1: Nou ja, volgens mij maakt het leven draaglijk. Humor, net als muziek, dus muziek speelt een belangrijke rol. Muziek is natuurlijk verbinding. Maar humor is dat ook.
0: Ja.
1: En ik denk, nou bijvoorbeeld, vooral coronatijd heeft zo'n programma als Dit Was Het Nieuws ons echt doorheen gesleept. Weet je, nog steeds, als iets ergens gebeurt, denk ik, nou, we kijken wat Peter Pannenkoek daarover zegt.
0: Ja.
1: Dus dat je ook soms door. Ik vind het ook heel knap als mensen kunnen op zo'n moment bedenken om iets te zeggen waarmee je het niet bagatelliseert. Dat doen goede cabaretiers nooit. Maar wel je over iets gaat lachen en gezamenlijk beseffen waar zijn we mee bezig.
0: Ja, relativeert.
1: Ja, en dat is. Sherif Nasser is zo'n cabaretier die over hele harde maatschappelijke onderwerpen aanpakt met humor. Hij is ook winnaar van Leeuwarden Cabaret Festival vorig jaar. En nou, die. Vanuit mijn Joodse achtergrond kan ik bij zeggen, heb ik hem juist bewust uitgenodigd om met ons die avond af te sluiten. Waarbij dus wel ook gelachen kan worden, maar wel over zaken waar misschien anders niet over lag, maar die daarmee ook bespreekbaarder worden.
0: Ja. En Brecht, hoe verbiest dit al hier een beetje onaccord, deze hele joen?
2: Ik dacht eigenlijk de presentatie van deze joen. Ik zong nog wat mooi. Dus ik ben eigenlijk een beetje de verbinder tussen al deze verschillende verhalen.
0: Ja.
2: Ja.
1: En ook vanuit het moment, wat ik weet, oprecht, dat ook heel goed kan zien wat gebeurt in het publiek. Zijn er ergens vragen of iets daarop inspelen? En dat ook in het moment laten zien.
2: Ja, en hopen om iedereen zo mooi mogelijk naar voren te brengen. Voor zoals dat op een mooie manier naar voren komen te letten. De verhalen en dat eigenlijk.
0: Ja. Dus hoe kunnen we de bijwerzen als zij van ik ben bijvoorbeeld in de presentatuur bij die betinking en dan wil ik daarna daar rennen. Kist die er even op, Jan?
1: Ja, via site van Neushoorn. Het is gratis, maar we willen graag dat mensen tickets bestellen. Ook omdat het beperkte capaciteit is.
0: Oorskist eraan net in, dat is echt.
1: Ja, en er zijn nog laatste kaarten.
0: Ja, dus waar denkt dit wil ik beleven, die maakt echt gauw om op, Jan. Dat is belangrijk. Dank je wel dat je me oorskoot binnen en er wat over vertellen woont. En dat het maar een jong wezen mij waarin we Leidje kennen, maar ook waarin we misschien kennen dat er in Leidse daden ruimte is. Dat we ons net machteloos altijd hoeven te vielen.
1: Ja, dat avond is waar we weer zowel verbinding voelen als hoop krijgen.
0: Nou, dat is prachtig. Dank je wel voor je komst, Ira en Brecht.
2: Ja, kom op.

0: Why Not Me van The Judds.
1: Ja, en we hebben dadelijk tijd van Jim eigenlijk. Want Aston Vraaghest voor Klaas, Uze Blommerman. Ira Vregenkrek, de Blommerman, wie is dat? Nou, dat is Uze meest populaire rubriek van Op en Nut. Blijf zitten als het inspiratie was van die tuin.
2: Kracht,
1: misschien is van net een tuin, geen hek natuurlijk.
2: Het is de dag van naakt toneren vandaag. Hè?
1: Naakt?
2: Naakt? Ik hoorde het net op de radio op weg hier naartoe.
3: Nou, dan gaan we Klaas naar vragen.
2: Ik deelde dat allemaal mensen in Friesland overal van naakt staan.
1: Nou, stuur daar foto's van op. Dat mooi ek. En er komt dus ook een vraag binnen. Die keer hoe kwal zie je het? Nou, dat stellen we dus ook even om Klaas. En heeft een tip, stuur die ek op via de Omroep app.
4: Snijn in Bureau de Vries.
5: Als kind was het bij mij altijd zo. Er werd niet heel veel over gesproken, maar ja.
6: Sybrand Buma vertelt hoe de oorlog van zijn paken, burgemeester Ines Buma.
5: Het was oorlog en paken ging dood.
4: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
7: Het is code rood bij Dirk!
8: Wat zeg je?
7: Het is code rood bij Dirk!
8: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
7: Ja, wat op Dirk kun je rekenen?
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Ook in de actie bij Dirk. Melkuniebreker. 99 cent. Dat is minder dan een euro.
9: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
13: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: FM.
0: Het is Jelve Alven. En ons coach van het Frieske Nijs is Jacob Stelwagen. Goeiemorgen.
16: Een goeiemorgen. Nog een laatste keer in de harmoniescène voordat het theater voor 5 man de dwarren sluit. Dat kent van een beetje. Het theater organiseert een sluitingsdij waarin bezoekers tussen 12 uur van middag en 4 uur welkom binnen om rond de scène en te harken naar optredens. Vanwege een gutte verbouwing gaat het gebouw ont 3 oktober dicht.
17: Nou, er gaat nogal wat gebeuren. Want de harmonie is ruim 30 jaar geleden opgeleverd. Een totaal nieuw gebouw. En in die tussentijd hebben we miljoenen bezoeken mogen ontvangen. En ja, wat je gebruikt, dat slijt ook.
16: Op de Ingenawei bij Nijlon is vannacht een auto voor de dikrekker. De bestuurder verleerde macht door het stuur, skert door het fietspaard en vleeg een aantal keer door de kop. De auto bedaarde krek net in de sleet. De inzetters kwamen mij de schrik vrij. Ze waren controleerd door ambulancepersoneel, maar rekken net verwoenen. Oud-kampioen vierleppen Hannes Scherjon van Wartburgum twijfelde al een schoft. Zo hij, nadat er zo'n hier net meiden in, hier toch blessures, nog eens een comeback meidje. Hij besloot de uitdaging om te gaan en het nog één keer te beschikken. En dat voelt net altijd taam.
18: Een bepaald ding voelt me wel aan. Je denkt soms dat je sneller bent dan dat je daadwerkelijk binnen. De verhoor je net een heel soort hoor.
16: Om 10 uur is de kaartverkeer voor de 100 treinen PC in Frenchier begonnen. De grootste keerspartij van het hier. Die verkeer vindt online via de website van de PC zelfs. Mensen die het net op mijn computer hoe wij kennen of willen kennen kaarten, keep je in het Keersmuseum in Frenchier. Daar is een behind ontrol kaarten beschikbaar. Je hoort eerst zinnen, mee in een beetje wolken viel, mee no en dan nog wat zinnen. Het bloed droeg, de temperaturen lezen om de 16 graden op het water, om 21 graden in het zuiden. Morgen mis broen loft, mee in de midden enkele pittige buien, met kans op tonger en mee matige, in buien krachtige zuidwester, lezen de temperaturen om de 16 graden op het water, om 18 om 20 graden in het zuiden.
0: Dankjewel Jacob. We zorgen en Jerren die oren oren weer en wat in de tussentijd nog wat nieuws vinden we, dat kan op omroepfriesland.nl of in de Omroep app.
3: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
19: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
3: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
20: Hey!
21: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
24: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
23: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
25: Op en uit.
26: Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: Dit is Jan Tekstra. Mooi als dit is wat het is.
1: De tuintips van Klaas.
2: Goedemorgen, Klaas Piekstra.
3: Goedemorgen, Ted.
2: Ik heb de krijgt van uw gast Ira Jutkowska, ja.
3: Dat het, en dat is een voorstel.
2: Zij hier het in de auto, je hinnen, je hebt, het is de dag van het naaktuinieren, zei ze. Ik zei, ik weet er niks van, ik zal er Klaas eens naar vreden, okay, dus nou, bij deze.
3: Ze kreeg zij dus nog eens loskomen, zoest.
0: Nou, als je wat mensen... Had je de televisie aan, had dat is een t-shirt, maar we zien net wat hij eronder net aan heeft.
2: Nee, dat is de secret.
0: Dat is geen sixpack meer.
3: Die tiet het best.
2: Maar is het iets wat hij bezig had?
3: Nee, we hadden vroeger wel in de socials broekt. Leuk. Ja, vooral Dwan.
2: Ja.
3: Ja.
2: En als nou...
3: Maar het is net dat hij beter juster kent. Wie krijgt dat warmer juster?
2: Ja.
3: Ah, oh, is het nooit
4: maar
3: wel lekker
4: trouwens. Maar bijvoorbeeld wel, is het verstandig om ze eens maar helemaal neken een struk te snoeien? Maar al hier van die punten erop.
3: Ja.
4: Want het is saai ergens omheen lopen.
3: Ja, moet voorzichtig wijzen.
4: Oh, oké.
2: En was de kaststemming van de buren, Vreje?
3: Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Aanstootgevend.
2: Ja, dat is zeker wel zo. Nou ja, vooruit maar. Wie hoorde je de klimmer
3: om? Ik hoor er al wel van dat alles lekker...
2: beskut is.
3: Beskut is dat je een bolje in de tuin hebt en sa. Dan is die een eigen ding dan. Maar is bij iedereen is dat wel roost. Ik ben ons bij die sitteliefs voor op het dik.
2: Ja, dat ken ik.
3: Dus, maar ja, wat
2: de eenjarige zomerbloeier.
3: Ja, en ik heb nog even een peerverste plantjes mij nam. Die ben zo leuk in bloeien op het stuit. Dat is, ik heb ze al vaker mij hoorn. Het is het nagelkruid, de oude wilde plant, de inheemse plant, is het knikkend nagelkruid. Dit is de, nou, liek het er een beetje op en ik is zien dat er helemaal trog evalueerd is. En normaal wiens alleen nog in gele niet reed. En nootjes, dat is in brons, fuel reed, hest oranje reed, roos, salm, dubbel.
2: Ja, hoor maar eens even omheen.
3: Ik zal even... Ja, doe ik even iets. Tje, nou, we zijn bijnwander.
0: Nagelkruid.
3: Dat linzen het mooi in beeld krijgen, maar dit is geum of geum, zou ik ons wel zeggen. Als het wat met plantjes heeft, hij is hartstikke sterk. Normaal alleen in nou, heel enkel blommig, dit ben wat grutterblommigen in ja, een beetje terracotta kleuren en zalm. Hartstikke leuk als het wat met plantjes heeft. Wordt net zo heeg het blad, wordt een 20 centimeter heeg. Als het er helemaal uitbloeit. Zit er gewoon in een, als wij hem in een blompad systeem litten, denk ik, nou ja, kleer, dat testeert er. Maar in de nijzimmer begint er gewoon op nijwet te bloeien. Dus dat is hartstikke leuk. Leuk om een keer in te verdippen. Of alle soortjes te sparen, is ook hartstikke leuk. In Ierigen ben verleden week een beetje in hingen bloeien. Toen werd ik nog nachts een beetje kouder. Dus wat dat dan geeft is net zo slim. Het is nu echt 4 boven 0 steeds nachts. Dus in principe zou het nou boeten steen kunnen. Ja, de meest bekende is eigenlijk de heligrisum als bumper in de orenplantjes. En daar zit het er vaak leuk bij. Het is een mooi combi-meidje. Houd er even rekening mee dat een petunia wat grutter wordt. Dus dek is de graffe griesbladige bigelies bij de wan. Maar daar haast ik de Calibragoa, en ik heb een dubbele mijn om en even een hele hippe kleur, dat is oranje op stuit. Kan je er ook nog eens zien blauw steen. Calibragoa is een wat langzamer groeiend soort. Die verzinnen het dus ook om langzamer groeiende orenplantjes bij te zetten. Dus hou daar even rekening mee. Dat is er net zo'n hele groffe heligrisum bij zest, maar als er wat bij zetten was, zet er even een fine heligrisum bij. Als het een bumperke was, of een diaschia. Zoals ze vaker in het roos dan in het wit. Dus ik pak de roze er ook eventjes bij. Dat zijn plantjes die groeien alle keer ietsjes langzamer. En als het een petunia pakt, die groeit wat sneller. Bent zinwurg ook al wat meer makken op rustigere groei. Minder lange uitrinners als normaal. Dan kiest er een grote sterke extra hudde klimmer bloeier, groeier bij opzetten. Dan past dat bij een mander. En die maakt ook wat in een grutter blompot. Maar als ze op het terras zetten, was, pak dan gewoon een blompotje op tafel of wat dan ook, pak dan een Calibragoa en die zal de hele zimmer bloeien en woekert die net door de hele tafel heen. Maar als het wel een grote blompad hast, dan kun je dit soort dingen er al je bij zetten. De petunia, half maandje Scafola, ik zal hem nog even een keer nemen, heel sterk. Oostenrijkse hanggeraniums kun je er eventueel bij zetten. Die ben ik heel sterk, die woeker je ik heel bot. En als de Duitse of de Nederlandse, de Hollandse hanggeranium pakst, Bin overigens de planten. Mij een stakje erin, dat zijn de hanggeraniums. Dus dat is, nou, het verleden week heb ik al gewoon. Die groeien weer wat rustiger. Die kist weer bij de rustigere groeiers zetten. En Freegje Droos even niet in zien die de doorloor had. Dan hebben we ook nog als bijzondere plant de hangbegonia. Die ben echt super. Waterfalls, die hing je helemaal door de potten heen. Ben meestal heel tevreden mee. Die hoorn haar, wollen steeds weer haar. Normaal is het gewoon een bolbegonia's. Nou, die sting gewoon recht op. Deze zit echt helemaal hingen. Is in knalreerd, is er heel populair in. Dit is een heel zacht gele. Vond ik zelf een hele leuke. Dus die heb ik in mijn naam. Die is een beetje wietgeel eerder. De Tibucina. Of nee, de Rhodochiton is dit. Tibucina is wat oors. Rhodochiton, die krijgt hele donkere utrinderkes. Krijgt erbij. Is een beetje een ja, wat moeilijker verkrijgbaar plantje vaak. Maar komt wel steeds meer in trek. Liek als de plectrantes en oorplantjes. Dus ik zie ook de oren keer. Ik wil wel eens een keertje mij nemen. Lobelia is een hele populaire plant. Ken ik wat in de gruttere blompotten. Is er in het blauw, in het wit en in het roos. En de Euphorbia is echt nog een beetje een apart plantje. Dat het redelijk in het heel schaat. Je hebt helemaal hingen, de plectrant is ek. De vlijtige lies, dat het goed in het schaat. De ingenierige bloeiers, maar het eigenlijk alle keer in de zinnen steen.
2: Ja, dus als krijgt zo'n schaathoekje haast.
3: Als krijgt een vlijtige liesen, warbere liesjes, zei ze in het Fries.
2: Ja.
3: Die vallen er goed in. De fuchsia kan redelijk in het schaat. De Tibucina kan redelijk in het schaat. De Rhodochiton kan redelijk in het schaat. Ze binnen er een peer dingetjes, maar zet het over het algemeen even in het sensiedel, dan groeien ze de allerbeste. Ik had de verbenen net mijn naam, zeg ik. Als het een leuke combi-meidje was, dan ben als het bijvoorbeeld blauw peers of terracotta hast, zet er dan een vergelijkbaar kleurke bij. Hè? Of wiet past overal bij. Maar het is echt heel leuk om een bakje met allerlei soorten wiet te maken.

0: ja.
1: Dan is het voor dadelijk een hele mooie combi. Ja. Dus dat is even gewoon een bijnman zetten. En even nu een beetje testen hoe dat zit. Spaanse magrieten hak ik mijn naam. Wordt heel soort verkocht. Maar is een plant die uw kweker eigenlijk net bij de ingenieur gaan hebben. Bij de simmerbloeiers net. Omdat er net de hele simmer trap bloeit. Vindt hem heel leuk. Gewoon pakken. Maar het is een langdurig bosblom. Dus... Dan houdt erop.
0: Ja.
1: Binnen al je typen zien, die ene doet het wat langer als de oren. Maar dat is, nou ja, dat hing het erom vast. Dus dat is het enigste nadeel eigenlijk. Broek goede padgroen. Heel wichtig. Bleef eigenlijk van de actiepadgroen na. Daar heb ik sowieso een aversie in, want het is afgraven van de natuur. En dat mij gewoon net in de actie gewoon 100 poeden keepje van 0 cent of wat dan ik. Het is ten eerste is het de kwaliteit is minder. En let er eventjes op dat het verantwoord gebeurd is. Broek de desnoods liet de oude padgroen zitten. Pak alleen nog de bovenste laag. Vervang die. Daar zit de plant zien onder. Komt er vaak dan net. En toch oors even gewoon een bemeste tuinierde of tuinierde onderin de blompad als opvulling. Is wat minder goed spul. Ik wil er eigenlijk niet eens een plant inzetten. Zo graag wat is het. Maar broek dat dan gewoon onderin. Dan komt de plant zie toch net uit de boppenste 30 centimeter. Maar mooie, goede padgroen had. Dan is dat eigenlijk al voldoende. En als het te veel voor het helje was, smiet het gewoon even in de tuin. En net in green afval, dan broeken de planten het ook weer. Overigens wordt het wel won uit de natuur, maar dat wordt ik weer omjoen. Maar het wordt een ontleren voordat het er is. Dus het is gewoon, nou ja, verspilling omdat...
2: Maar wat was dan ook, Epi? Hoe wist dan dat...
1: Een goede padgroen.
2: Potgroen.
1: Ja, net. Of de kist ik kokosgroen pakken. Kokosgroen is vrij van venen. En dan heb je er minder last van. Binnen het stuit binnen padgroen te krijgen. Maar dat is wat moeilijker. Die willen recyclen. Die willen weer uit de teelt hellen. En dan weer op nijbroekt. Binnen tal van soorten. Of ding binnen in te dwan. Maar het is gewoon. En mij aan net meer biologisch eten. Maar het is gewoon een product uit de natuur. Dus het is net dat er chemische dingen zijn zitten.
0: Oké. Okay. Nou, iemand had in help nodig, Klaas. Uitroepteken. Help, help, help.
1: Help, help, help.
0: Oege zei: ik ga in de tuin trije perenbiemen, conference. Oh ja, twee conference perenbiem.
1: Trije.
0: Ja, want twee de vast je altijd mooi ja. In bloei, maar in net. En dat is al trije seizoen. Zo, wat is er aan de hand? De biem binnen of 4 oud.
1: Zij dus dat ze krijgt als je mij. Dus ja. Dat kind heel het tal van dingen kan het wijzen. Hij kan wat meer in het skaat zitten. Steen. Hij kan op een oorplakje in de tuinsteen, waar het bijgelijks een sleet zitten had, of iets dempt is, of oren groen bijeenkam is. Hij kan krijgt wat de diepsteen, dat kist snel controleren. Dus graaf even tot het eerste watteltje en sjug even dat er net de diep zit, want dan houdt het vaak ek op. Of hij groeit gewoon enorm goed en dan gaat er net bloeien. Een parabeem die gaat naar vaak, hing het ook een beetje van onderstaan, maar die begint iets later, wordt hij volwassen, wordt er riep om vruchten te dragen. Vooral als er een minder goede onderstaan eronder has, die minder goed is voor de snelle dracht. En dan krijg je gewoon dat er wat later blom inkomen en vaak just hem dan heel goed groeien. Wat ze wel eens dag is even een watteltje trastekken. Om even pleegje om hem volwassen te meidje. Zeg maar. Als ze een beetje een terugslag krijgt, dan denk ik, oh, ik moet nazaten meidje. Want dat der meidje is eigenlijk de vruchten voor de nakomelingen. Dus als ze het heel goed hoeven ze geen nakomelingen te meidje, want hij bleef nog in leven. Dus dat is eigenlijk een beetje, nou ja, volwassen worden. Maar eerst hebben we een volwassen worden, ja.
2: Maar had hij nou de jeps zit, kist hem dan omheen loeken?
1: Boppenste laagje er even aangraven. Ja, en dan dat vrijlitten en dan kist hem in de winter, dat er helemaal vrij is van blad, dan zoest hem verplantje kennen. Okay. Ja.
0: Nou, dit omheen is nog even spannend, Oege.
1: Even nu het ziekje wat er aan de hand is. Er zijn al van die dingen dat moest eventjes testen. Dus meel rustig werd, had er net de jips zit en dat soort. Maar dan is het waarschijnlijk de leeftijd 4. En hij draait hier is normaal dat ze dragen. Gaan. Het kan bij een paar wel eens wat langer door je. Vooral dat er minder goede onderstaan onder zit. Dus hij maakt nog wel eens ambitie beginnen te dragen. Dus als het voor de rest goed net zin had, dan komt het vanzelf.
0: Dan had Jannie nog een vraag. Dat is toch een keer zijn. Hier is dat. De heer moest na je plukken in de tuin. Dat is die lizzelittenkist. Maar ze weet niet meer, waarom is dat eigenlijk?
1: Heer moest, dat groeit slecht op een riekere groen. En er zit een slecht op mineralen. En er zit een soort mineralen in het takje als dat plukst. Dus als het hem plukst, dan wattelt er net weer een groen vast. En hij zult er verteren. En zijn mest die er opnam had, de mineralen die er in zich had te zitten, lit er dan weer vrij. Dus dan krijgt hij minder groei erin. En we lavemeelstruien, bemesten, siertuincompost erdoor. Of goed dicht in de granium zetten, de verste plant granium.

0: Dan heeft er wat minder vat.
1: Nou, geweldig. Jannie, succes ermee. En Klaas, hartstikke bedankt als de weer weerst. Ja, naar je weekend.
0: Fijn weekend.
2: Goedemorgen.
3: Dit is Oan Tolvoeren.
2: Op een

0: Dit is Elvis Presley. Heerlijke, lekkere swingende muziek. You're the devil in disguise.
1: Op en uit.
2: Erop uit.
3: Ja, dit is alweer een vrolijke tune. En dat is echt heel en dal terjochten. Want we zitten in het item net stinnen erin. En dat betekent dat we weer al je leuke, nieuwsgierige uitkeerstips van Joha. Dat komt even in vogelvlucht van bij mijn meesken die het u belje mij leuke tips. Likas.
0: Ja, Marijke Akkerman. Want we zullen even uit het Fries Landbouwmuseum. Goeiemorgen.
4: Ja, goeiemorgen.
0: Wat is er bij hem terrein, Joet?
4: Nou, we hadden hier een dag en we hadden van allerlei leuke activiteiten. Dus ik ben al je creampjes, maar van allerlei spullen rondom je agrarische historie.
0: Ja. Kun je misschien een beetje zieken naar een plakje met de telefoon even goed verbinding het? Of goed even onder de moelen houden, want we jaren een beetje vlakkerig. Er is dus een Iependai. Hoe let is dat Iependong bij hem?
4: We zijn nu nog aan het opbouwen. En vanaf 1 uur hebben we het waar een Iepen. Dus van 1 tot 5 is iedereen hier welkom.
0: En wat kist dan ongeveer? Nou, nemen ze 1 of 2 leuke activiteiten?
4: Nou, we hebben een touwslagerij, dat is iets van 30 meter in. Dan ben ze nog aan het touwslagen, wat ze vroeger ik die in. We hebben nog een wammel, we hebben de zoekerij die van allerlei dingen hebben. Ja, je kent oude hapjes van vroeger proeven. Van de band hebben we wat leuke activiteiten. Er is van jong en oud, van alles het waar.
0: Oké, okay, en de jubileum-uitstalling, waar gaat die oer?
4: Nou ja, we besteden 100 jaar dit jaar. En we doorgaan een oproep naar allerlei mensen vanuit Friesland. Om ik bijzonder verhaal en bijzondere items de komende tijd hier te brengen of zien te letten. Of in ieder geval mooi in gesprek daarover te gaan. Om dan een mooie, hele lange tijdlijn te maken over de historie van agrarisch Friesland.
0: Ja. Ja, want ik riet wel eens over de hek en dan zeg ik daar nevens mij een hele grote robot gasminer om te omrieden. Dan denk ik, hoe dan? Dat is net zo'n iets dingetje als in de tumor. Dat is echt een mega ding. Ja. Dat is dus het eind van nou, zeg maar. Hè? We hebben nou steen.
4: Ja, op dit moment wel. Dat is natuurlijk zeer modern. En dat is bij de derde campus. Maar die riet, hè? Maar dat is prachtig om aan te zien natuurlijk.
0: Ja. Oké, okay, nou dat is dan. Dat kan mensen dus daar Griff wat inspiratie op dwannen. Mooie items sturen of foto's, verhalen. Joetus, Gitty, Iepen. Nog even, waar is het? Ik weet het Landbouwmuseum.
4: Nou, we zitten in. Het is huis Gautum, maar we zitten in. Het is de McDonald's hier in Gautum. Daar ken je de velling op. Dus de velling nummer 5. Er zit een hele mooie historische aardeborkerij. En dat is het museum.
0: Ja, geweldig. Marijke Akkerman, tegendank de Iependai. En daarna ik de start van de jubileumuitstalling van het Fries Landbouwmuseum.
3: Ja, en wie gaan Sibren de Boer op de telefoon. Wat voor bijzonder merk, mijn caravans, hij hem, Joet.
5: Nou, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
5: Ja, wij hebben een bijeenkomst van al die caravans van het merk Constructam. Dat is een merk wat in België maken is ooit tussen 1961 en 1982 eigenlijk.
3: Dus dat is een heel specifiek merk en een hele specifieke oldtimer caravans.
5: Correct, ja. En het is eigenlijk maar... Ja,
3: ja, nee, vertel maar, ja.
5: Ja, nee, ze zijn eigenlijk een beetje een roem dakje hezen. En ze hebben aan de voorkant ook een beetje roem omgebogen. En dan hebben ze aan de zijkant het waar roem naar raampjes. En dat is eigenlijk al die jaar. En dan in al je verschillende kleuren en al je verschillende uitvoeringen.
3: Heel herkenbaar dus. En dat is op een camping in Snits?
5: Juist, dat is bij Camping Pasveer. Dat is vlakbij Snits.
3: En kun je denken, gewoon zo even naar taal om die caravans even te beginnen?
5: Juist, ja. We staan al de weken. We hebben eigenlijk altijd een evenement. Het wakker in dier. En dit keer is het in Friesland.
3: Wat leuk. En de kist dus gewoon even omrinnen en even zien en even een praatje, meidje.
5: Juist, en alle mensen die ooit eens een keer een construct aan hand hebben en dat we rondzien willen, die kennen gewoon met binnen van harte welkom.
3: Nou, hartstikke mooi, Sibren. Van nou, hoe let?
5: Nou, we zijn er nou losgegaan. Dus de eerste mensen die erin al op het trein, hekkels jongen.
3: Leuk, en tot hoe let?
5: Nou, dat we draaien.
3: Nou, we er. Hartstikke mooi. Dankjewel voor het bellen, Sibren, en volle willen, Joet.
5: Dankjewel.
0: Dan naar de laatste bellen, Henk Jansen. Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
0: Op de Jouweren gebeurt van alles in de Tongenhuis.
6: Ja, we hebben jong hebben we het Bevrijdingspop Jeugdfestival en het is de 2e editie en het verschil met de vorige is dus dat we nu een echte headliner hebben. Het is in de Tonus, muziekskwal, een boel jeugdbands, maar No Saint, Sipke Visser, die komt ik en daar ben we hartstikke wies mooi.
0: Oké, okay, yes, dat is een hele, Ted zit
3: goeie zanger, ja.
0: Zit te knikken, ja. Van die ken ik. En ja, maar je bent wel wat jeder als het Bevrijdingsfeest voor zelfs, hè, want dat is toch Ties die pas.
6: Ja, nee, maar wij willen graag een beetje van de muziek uitrennen. En ja, ik om de drukte is maar wat voor te wijzen, hebben wij dacht van, nou ja, het is eigenlijk in de toon, het is de muziekskwallen van jou, van uw gemeente. En ja, wij hebben dacht van, wij gaan gewoon er mooi voor zitten, want dan kennen iedereen. We hebben onder andere de popsquallen bandjes Jump, Most Wanted en Sonic, dat zijn de jouwster bandjes, ben dat, maar... Ja, dan kom ik jeugdbands uit de rest van Friesland waar Mom's Name, Deep Sleep Cinema en De Voorbaan. En ja, dat alles maar elkaar hebben er een mooie joen in het vooruitzicht. En ja, meesten die kan komen, er waren ze niet, mevrouw Jelverson.
0: Jelverson, is het vergees of van Matze Betelli?
6: Nou, het is entree €10, maar dat chance ik wel dat de consumpties €1,50 binnen. Oh. Nou ja, je hoort het daar, betaalt voor goud waar een heel traaie euro, ja. Maar bij u is het €1,50, dus het is het in en te worden natuurlijk. Hè?
0: Dat keren wel weer u drinken dan, hè?
6: Ja, zeker.
0: Henk Tegendank, Joen is het Bevrijdingspop Jeugdfestival in het Tongenhuis op de Jouwer. En we kregen nog een berichtje binnen.
3: Ja, van Linda. Ze zei het in het boetengebied van Semar is een garage sale op de Herenweg, de Lansborn, de Hastewij en Semarheide. En de deelnemers binnen te herkennen om het, ja, dat er een vlaggen hingt. Dus dat hoeft net samen bij iedereen op het hier, maar weer een vlaggen hingt, hing het der Kistelone van een garage sale. Dankjewel voor het trostjoeren, Linda. En Hastel, zeg een tip en was dat graag trooi. Jan, dan kan dat via de website van Omroep Friesland. Ga naar het kopje agenda. Je kunt een formulier invullen met die activiteit. En denk, nou, dat vind ik wel wat een gedoog. Dan kun je een appje sturen via de Omroep app of mailen naar agenda met een @omroepfriesland.nl.
0: En we hebben nog een mooie laatste oren van je kleest. En we zullen onder oren fruit op een bevrijdingsdag. Maar daarvoor hebben we natuurlijk ook nog de betinking. En ja, dan komen er van die bijzondere verhalen, de boppen van Jetties. En een van die verhalen, dat is nou opschreven in een boek. En dat maar je nou voor het eerst vertellen, want ik hoop dat het boek clear is. En dat gaat door een onderdoeker in de Arvin.
1: Krijg je allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
7: De nijsbrief van Omroep Friesland.
8: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
9: Nijskerige programma en online tips van de Omroep.
2: Krodi Noi, omroepfriesland.nl /nijsbrief.
10: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
11: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsunien.
12: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
13: Tauwen een nieuwe uitdaging? Die Koninklijke Damster installatietechniek in Driesem zie je van motiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Surf voor onze vacatures op damstra.nl.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
13: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zucht voor uw vacatures op damstra.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME's, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Kagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. En het weer, zon en wolken, in het noorden nog een bui, later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, we van al je mooiste del zet in de studio Keunst. En ik zeg Grutte Schilderijen. En nou ja, zet alles maar lekker del. Want de laatste oeren op en uit. Brengt u ze op verskate plakken in de provincie. Ja, kom maar lekker bijrin. Lekker voor de camera del. Jout helemaal niks. We hebben Keunst van de Waadkust. Want er gebeurt van alles. We hebben een indringend verhaal van de Joodse onderdoeken. En we sluiten af vanzelfs mooi. Hoop en de bevrijding. In jou het.
18: Meisken. Er zijn wel piekjes van grijdevogels in het land. Houd daarom onder mij juni de kat nachts binnen.

0: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's. Is de vat Els.
1: Personeel tekort? Zet naar lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor Els budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omtinken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
2: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
3: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
2: Doch ik mij, meen op dij. Grutskopjes grijdenvogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvogels.nl.
4: Op en uit.
5: Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: elke is lekker weer te plak voor de trede oeren. Mensen, zit je mooi aan tafel, we binnen kleer voor. En als je de radio of televisie onhecht, dan bist je dat hopelijk ook. Want we hebben drie hele leuke, nieuwsgierige uitgangstips, Fadi.
1: Ja, zak is manje het verhaal jaren van Flora Engelander Cohen, die het onderdoek ziet in de Oude Veen. Klaas Elgersma schreun er een boek over en wie sjogge ek vooruit op de nije Wat een kunstroute.
0: Er zit een heel soort creativiteit bij het water. En we zeggen, Nijelve Olven, of Nijelve Tolven, moet ik zeggen, vooruit op bevrijdingsfeest.

0: Dit week Cupido van de Kik.
1: Ja, dan zullen we nou even naar een bijzonder verhaal. Een verhaal, ja, daar moet je eigenlijk wel een boek over schrijven. Want ze ziet onderdoekt in de oude veen, verleer haar man, 12-liedse bandjes. Het gruwelijke lot is dit van Flora Engelander Cohen. En dat griepte Klaas Elgersma, die je bij u zo'n tafel zit, zou, omdat hij er een boek over schrijven moest. Het boek is deze week gedrukt, clear, just erop hellen.
2: Ja.
1: Maar hij wil het net zien, lid er nog.
0: Nou.
1: Want dat zit een hele goede reden achter. Op jou, mooi, is er een lezing in de Achtensterk. En jou, hij dat boek voor Ian bewaren. Hè?
2: Ik heb dat boek vooral schreeuwen voor die dochters van Flora. En die wil ik, dat man die Orlangi. En dan wil ik de titel Ian Beering.
1: Hoeveel bladzijden is dat boek?
2: 234
1: uit Goerhaal. Nou, we hebben een minuut of zo'n acht. Ja. Dus dat kan je net helemaal bespreken. Nee, maar neem nu eens even mooi. Ik pak er ook even een foto bij van de vrouw waar het eigenlijk om draait. Waarom, ja, de vrouw die jou griept had. En dat de lijst die Jern ja, in je gedachten west had.
2: Ja, nou ja, waar ik veren op een mooi zeilschip te laten vinden. Door de volkensleed. En toen woe een van die vrouwen, die woe graag naar Cuba te pleetsteren. Nou zou die schipper wat met jou op Cuba. Zij zouden merkwaardiger worden, ik ben daar verwekt. Nu weten wij al wel waar we benen binnen, maar vaak niet dat we verbekt binnen. Sterker nog, vaak niet zo waar. En dat greep mij voort en dadelijk. Wij konden doen het komen. En we binnen 14 jaar letter wolwist. En we waren heel gastvrij ontvangen daar. Toen kwam het verhaal van haar mem, van Flora, naar boeten. Die had er zitten. Die moest naar Amsterdam ontvlechten. Moesten twee benen oorsteen. Want die kon net mooi naar een huishouding.
1: Hele jonge benen, hè?
2: De jonge benen, die naar Gintra hier. Nee. En een tweeling. En die ben naar Limburg te gongen. En zij rekken in een oude veen op Cuba. En Hamon bij het verzet in het Daderdeel. Hamon die hoopt nog wel eens om Joren voor te brengen uit Amsterdam. Die hier wat bewegingsrompte. En zij vergen op een gegeven moment hem om naar die band te zieken. Zo langs die is naar die band. Nou, hij moest daar om taaien op een gegeven moment. Hij moet zelf ook wel. Hij is in de trein naar Zutphen. Bij Zutphen is hij oppikt door de SD, de Veiligheidsdienst. Mooi om naar de Veenzenis in Amsterdam, daar ondervregen. En een week later kwam die Fantkes de Riks, die Wien Majoratia oppakte in de buurt van Heerlen. Ik had daar nog een brief van de burgemeester van, die het heel grutsk om bij de commissaris, die ter gouverneur, dat er zoveel mensen oppakt hier.
1: Ongelooflijk.
2: Het,
1: ja.
2: Het tragische is dat een van die beide Fantkes erop zit, die zit ik op een herdenkingszuil daar. Dat andere Fantkes zit er net op. En, maar ik denk dat er een fout maakt is, die brieven heel ja, sleuw. En er zit op een gegeven moment een famke op, die erop, dezelfde leeftijd. Het had ze een jonkie van maken. Ik ben bang dat er een persoonsverwikkeling is. Maar goed, die famke is ben oppakt, kwam in Amsterdam te wonen. En die ben een goed week, twee weken later, ben die naar Westerbork gebracht. En net voor later ben ze naar Auschwitz gebracht. Nou, is de combinatie Auschwitz en tweelingen een hele delicate. Mm. Dat ziet mengelen, dit ja. Experimenten die je op tweelingen. Ik had het neer van vrienden kinderen dat Erik Bad is. Ik maak de boan volgen dat ze zeggen, als je bent te met rijden aanlet, dan ben ze vergast.
1: Maar ze zijn wel daar verstonden.
2: Ja, ze zijn er al hier verstonden. Ja. Ja, dat jou was alle bronnen jou dat doen. En nou, daar heb ik langer aan de zorg, daar ben ik bewust van. Nou, Flora die had heel lang, misschien jarenlang net weten wat hem bij die band badde. Die zit thuis te wachten naar de oorlog, mooi een bandje.
1: Ja, want ze wist hier worden van de boerenzoon.
2: Ze wist worden, sorry. Ja. Ja. Ze wist hier worden van de boerenzoon. En moest toen ik heel oud van de pleert houden. Ze is letterlijk gewoon te wennen in Grauw en ontwerkbloem hier en daar. En ze zit natuurlijk heel erg in verwachting van, ja hoe is mijn man een bandje gebeurd? Hoe reageerde die art? Die thuis komen en ik ga een oorbaan. Dat is aan alle kanten spanning. Ze hier al haar familieleden wie een liquid beeld op in je broer nooit. En er is in ieder geval waarom komen. En dan mag je voorstellen, je krijgt successief die jaren. Die is waar, die is waar, die is waar. Dat mensen gaat een held erom maken.
1: Maar ze hier wonen eigenlijk.
2: Ze hier wonen eigenlijk.
1: En dat wie dus die vrouw die het jou trof?
2: Nee, dat is de dochter.
1: Dat wie, ja, dat bedoel ik. Dat wie, wie dat het Bensie, die dochter,
2: wat,
1: wie dat ik
2: wat er verwerkt is. Ja, die heb ik getroffen.
1: Ja.
2: En ja, dat was zo'n indringend verhaal. Daar moest ik het mooi. Ik weet maar een heel overhaal van. Ik ging eerst eerder een boek schrijven. Ik mocht graag wat schreeuwen. Had ik aan de kant lijn. En ik ben erin doekt. En ik ga heel soort wannen in binnen en boetelen. Had ik op doekt. En ja, ik ga heel veel dingen documenteren kennen. Maar net alles, ik had in de vorm van een roman schrijven. En ja, en die werd man die besproot zijn in een woord.
1: Ja, dat is jouw mooi. Dan jouw Essing in Achtensterke. En dan komen stinkige soort mensen.
2: Daar komen altijd al een soort mensen. Ja,
1: maar dat is bijzonder, hè? Dan ken je dat boek. En dan, maar wat is dan de moraal? Wat wil je dan nog saffelen hier een letter? Mooi, Jan, hoe die vrouw...
2: De moraal is dat dit wetbaar kan. Wat wij joden daar jaren dat een zangeres als Leni Koer naar Israël verhuisd vanwege het antisemitisme, dan is dat een verkeerd signaal, in eerlijk wijzen. En dat is gewetbaar. En dat is het signaal wat ik al aan wil.
1: Het ken ik natuurlijk maar daar in Israël.
2: Ja, nee, klopt. Dat
1: gebieden pakken.
2: Klopt.
1: Op een
2: klopt, maar,
1: niet al de beste manier.
2: Nee, daar ben ik heel veel zin in. Wij zetten de boel tussen kerkbank en erop. En ik ga zo vol mogelijk ik ding documenteren wonen. Want het wordt nog altijd ontkend in de Holocaust. Van heel veel mensen. Dus ik ga zo vol mogelijk boan ontoond. Naam neemt. Feiten neemt. En toch is het normaal worden. Ja. En, maar ik moet traceerbaar wijzen. En dat denk dat ik dat ben. En dit indringende verhaal greep mij bij de straat. Je merkt wat mooi. Mm-hmm. Ik had het oren verhaal voet aan de kant lagen. En ik ben hierin doet.
1: Ja.
2: Ja.
1: En nou is het clear.
2: Ja.
1: Maar ja, dan heb je dus alleen nog de nabesteen om dat om te bieden. Wat hoop je dat dat verharden doet?
2: Nou ja, ik heb ze een concert van mij lezen. Nou ja, ik ben vrij best in wat dingen ha. Ze vonden ze haar goedkeuring doen, dat hoorde ik net, maar dat haar ze wel dingen.
1: Maar omdat het misschien wel ziet, maar dat ze toch sfeer rekken, dat is natuurlijk wel pijnlijk.
2: Vooral die scène vond die dochter vond heel pijnlijk. Ze heet op de seksscène, dat is geen seksscène, het is een leefde scène. Dat vond ze heel pijnlijk, maar dat vinden allebei van hem ouders.
1: Ja.
2: Dus dat vind ik heel gewoon dat ze dat vinden. Maar ze vonden het heel herkenbaar.
1: Maar snap je dat dat gebeurd is?
2: Zeker.
1: Ze zijn man kwijt. En dan toch de leefde scène bij een boerenzoon.
2: Ja. Dat snap ik heel goed. Ja,
1: en daar zit een goede roman. Daar schuurt het in natuurlijk.
2: Ja, daar schuurt het. En nou ja, na de oorlog is hij haar omsluiten bij de hervormde kerk in Grauw. En dan moest hij eerst schuldbeleidenis doen. Dat wie in die kerk zag. En toen had in plaats van de zoon, had de hoid het bijna herkend. Ik was een rare plot twist in het verhaal.
1: Maar is zij uiteindelijk maar die boeren zo'n verder?
2: Nee. Ze kwam te werken op een zielmakerij in Grauw. En is ze dan maar een andere man trouwt. En toevallig, die man... In omke van een maat van mij. En dan kom ik minder meer in dit verhaal.
1: Ja, zeker. Weet je of ze nog... Want je zei ze, hè, moraal is kist oerijn blauwen in tien. Dat,
2: zeker.
1: Dat het leven die het alles zwisten voor de kersen gooit.
2: Ja.
1: Is zij het zijn nog een mooi leven? Hoe weet je dat?
2: Nee, is de beschrijvingen. En weet een hele flinke vrouw. En weet ik een fleurige vrouw. Nou, en dat vind ik heel bijzonder.
1: Dat is hoop.
2: Ja, dat is echt hoop.
1: Mooi. Klopt. Voor jou, mooie. Dan is het verhaal te jaren in Jennewoord van jou.
2: Ja.
1: In Achtensterke. Nooit de bedenking, denk ik.
2: Ik had mijn referaat over het boek uiteraard, over het verhaal. En nooit de tijd is in het dwarskamer. Er wordt er ook ondag vregen voor het boek. En nou, ik ga per dwars geen oude lezen ook.
1: Geweldig. Nou, ja. Titel mogen we nog net vertellen. Dat jij dus daar. Dank je wel.
2: Ja, graag gedaan.

0: vaker bij ons op visite, hè? De Pretenders. Ja, dat jij er wel eens vaker, dit Veske. Brass in Pocket.
1: Ja, tiende, wat een kunstroute kun je, maar ja, 60 kilometer lang langs vier gezichten en bijzondere ateliers en misschien nog wel bijzonderdere kunstenaars. Het gaat jou wel los en is de hele zomer on september elke tweede zaterdag van de maand open. Ons koot binnen Sjoke van der Heijden, zij is dichter, en Floriske Gerritsma, zij leidt graag vergonkelijkheid vast op foto en ek op doek. Nou, Sjoke,
2: ja.
1: Jo bent dichter.
2: Ja.
1: En waar dicht je jou graag hoor?
2: Ik dicht ze bij de schilderijen die mijn man maakt. En dat is altijd van de natuur om ons heen meest. En dan hij exposeert dan en dat schreeuw ik dan. Soms bij een stuk of drie schilderijen moet ik in een passend gedicht. En soms bij een.
1: Dus dan show je naar je heel groot, want je man Wopke maakt heel, hele grote hele, dingen.
2: Ja, het zijn grote schilderijen.
1: En dan kun je het gedichten bijlezen.
2: Ja, dan hebben we exposeerd en dan had ik die lessen, had ze inlezen, die gedichten. En dan hingen ze erbij.
1: En tijdens de Wat een kunstroute kun je hem dus ook bij hem zien.
2: Ja.
1: En had je hem dan in het atelier dat mooi zou hingen?
2: Ja.
1: En hoe zit je hem atelier eruit?
2: We hadden nu thuis in de kamer, waar ben je op Marktplaats. En dan in een van die vakkamers, daar hebben we de schilderijen aan de muur hing, in een gang en in een hal. En we hadden er zit een biljet en daar staan ze dan nog op. En dat het is
0: geweldig.
1: En ja. Hoe kom je bij hem onderin? Wist je die een plaats?
2: In Haaijem.
1: In Haaijem?
2: Ja, vlak voor Haaijem, ja.
1: Vlak voor Haaijem, dus daar is ik een iepen landschap, denk
2: ja.
1: ik.
2: Ja, ja.
0: Hij vindt het bijzonder dat dan dat je partner wat maakt en jou maakt je er echt wat kunst op. Dat is toch iets unieks, dat zaak.
2: Ja, en daar ga ik daar een boekje van maken.
1: Dit is
0: een boekje.
2: En daar zitten echt die schilderijen van hem staan daar echt in.
1: Een gedichtenbondel van Sjoke van der Heijden. Thuis. Het had ik twee titels, want jouw dichtje in allerhande taal.
2: Ja.
1: Maar ik doe een stukje uit het eerste gedicht van de bondel in het beeld. Dat heet Thuis. Thuis is het beeld dat ik geboren ben. De beeldse taal die ik praat en ook schrijven kan, werd ik in denk.
2: Ja.
1: Nou, dat is toch prachtig. En dan is er een, ja, dat weet ik net dat je dat zien kende, maar er is een kunstwerk van Wopke.
2: Ja,
1: en wat had die schilderen?
2: Een boomklever inderdaad.
1: Een boomklever.
2: Ja, hè?
1: Ja, hè? Ja, je herkende de boomklever.
3: Ik ben een vogelman.
1: Ja, je shot er wij al. Dat is een boomklever. En zo kun je dat dus bij hem thuis ook beginnen?
2: Ja.
1: En hoe is dat voor jou, dat om die mensen dan ik thuis tijdens zijn route al hier bij hem te ontvangen?
2: Nou, prachtig. Oh. Ik vind dat heel mooi. En we hebben een hele grote tuin. En de mensen willen dan ook graag nog wel eens even wat van de tuin zien. Nou, dan gaan we daar ook even mooi terugheen. Dus
1: wat gastvrij.
2: Ja.
1: En joh, ik nog werk mijn naam van een collega. Waar,
2: ja?
1: Wat heb je in je bio?
2: Dit is van Janke de Vries. Eventjes.
1: Dit is een broche.
2: Zo?
1: Ja, zo.
2: En
1: een broche met al je hele mooie blauwe kraaltjes of kristallen, of wat is het?
2: En dan maakt ze eerst hier een foto. Even zien,
1: ja, zo.
2: Een foto die wordt opgedrukt op aluminium. En aan de hand daarvan is hij werd wel een mooi licht invalt. Dat ze zowel met de foto's als met de sigaren. Dat ze let op het licht inval.
1: Ja, want voor de mensen die de radio aan hebben, we hadden dus kreeg die broche, maar die had ze dus eigenlijk in dit aluminium als het ware als een soort fotodruk.
2: Ja, en dan maken ze die broche. Ja.
1: En dan maken ze die broche.
2: Ja.
1: Nou, het is een hele kunst.
2: Ja.
1: Er is nog volle meer kunst, want Floriske, jou lees ik dus graag vergonkelijkheid vast. Wat laat ik me daarbij vaststellen?
4: Nou, net alleen nog vergonkelijkheid. Ja, ik doe een hele prot over de natuur mij graag wat ervan. En ik fotografeer ik tjerkjes, daar ben ik gek op. En vergonkelijkheid. Ik ben bijvoorbeeld gek op roest. Dat is ik vergonkelijkheid eigenlijk.
0: Op roest?
4: Ja. Ja, want dat had mooi geweest. Ik heb zelf een heel groot schilderij, dat zit ik op je folder. Het is trouwens Route, wat een kunst.
1: Ja.
4: En die heb ik weer 1 bij 2 meter hing het boven mijn bank. Dat weer een boot in de haven van Antwerpen. En dat weer in bonk roest. En daar zitten alle kleuren in. En dan van die zakken en brokstukken. Ja, en dat maak ik dan een foto van. En aan de hand van een foto dan.
1: Achter jou is nog een kunstwerk. De chef van jou, wat is dit?
4: Dit is een BM.
1: Ja.
4: Dit is een boek. En ik ga magische bjemmerreizen maken naar Engeland. Graafschap Kent. En,
1: magische bjemmerreizen?
4: Ja.
0: Nou, dat krijg ik wat voor tijd.
1: Dat
0: was mooi. Ja.
4: Ja. Oh, dat is geweldig. Nou, dat mag zeker wel. En nou, dan zoeken we echt de oudste bjem. Daar zit ik de grootste oudste ik van Europa. Is dat te vinden. En dit wie een boek. Een hele grutte. En ja, daar heb ik een... Ik verwerk je direct van alles in. Ja, daar zit ik wel wat zand terug en een zaagsel. En ik doe laag hoe laag. Ik doe mijn paletmes. Hamans kilt het heel precies. Mijn penseel en ik doe mijn paletmes. Ik smaar.
1: En als we bij jou komen dit te zien, tijdens de route Wat een Kunst. Waar komen we dan? Wat voor atelier ga je?
4: Nou, ik ga een kunstglopke.
1: Huh? Kunstglopke? Wat is dat?
4: Een glopke. Nou, op Ameland hangen nog glopkes. Dit is een oud Fries woord, hè? Ja. Steegje.
1: Oh, steegje. Je gaat een kunststeegje. Ja. Kunstglopke.
4: Ja.
1: In de hoezeboeten, of?
4: Nee, tussen mijn boerman en mij. En dat is ontdekt en dat is terugskind. En dat ik helemaal opknapt. Het is best wel lang en ik wel aardig breed.
0: Wat leuk.
4: En daar haak ik aan de ene kant heen al je schilderijen. En mijn foto's hing ik achterin. Foto's op aluminium. En
1: wat voor plak ben je, Jo? Waar is het?
4: In Madam, op het terp.
1: Op het terp.
4: Prachtig plakje.
1: Ik ben zo'n wietsk.
4: Nou, op het terp is het... Ik zo goed op het tjerkje.
1: Maar het is meer in het dorp.
4: Ja, dat is echt in het dorp.
1: Oh,
4: ja.
1: Leuk. En Johan, nou, wat mij van waar is dit...
4: Dat is van Lisbeth Sietsma. Die had de kunstroute opricht. En mag dat ik...
1: Nee, Lint, hij is hier perfect.
4: Hij is hier perfect.
0: Kwartslag draaien. Ja. Nou, hij is een mooi beeld.
1: Ja, vertel maar.
4: Nou, die had een mosaic gallery en die maakt die glassviews, dacht ze. En die doet workshops en die doet het erg mooi. Dus dit, en dit hier is een pas maken, dus ze voel wel graag dat we dit in mijn om een cent te leggen.
0: Het is het waard, denk ik. Of
4: het
0: is
4: voor hemzelf, ja.
1: Wat beschreeuwen we dus voor de mensen die de radio aan haar? Wat joggen we er al hier in?
4: Nou, de pinkolven, hè. En de zinnen en de wolkjes en ja, skitteringen.
1: En waar vinden we haar atelier?
4: Dat is Verwet. Het is onder Trog in de dik, dus een warm vlak voor Verwet. Vlak voor de August.
1: Ja, dus het is een, dat is een, we kunnen dit denk ik wel een magische route Wat een Kunst nemen. Want je komt er dus van alles in.
4: Ja, er staat ik een theetuin erbij. Oh. Dus ik bekend bij ons onderwijs ik wat drinken aan de meesten willen als ze straks komen.
1: Ja, want daar ga je ook je zin in joken. Dan maak je ook nog maar het intro de tuin en iedereen thee.
2: Dat
1: is de volle drogte. Dat maakt ze dus bij...
2: Ja, maar ik ken ook wel
4: bij mij kan
0: ik ook wel bij
1: ja,
2: mooi ja.
1: Oerel thee te krijgen. Ja. Nou, het is toch fantastisch. En wat is dit nog?
2: Dit is
1: een hippo. Nee, hoe heet dat?
2: Nee, dat is een.
0: Hou maar even omheen.
1: Een nijlpaard. Maar hoe heet dat in het Fries?
2: Nielhoors.
1: Een Nielhoors.
0: Een Nielhoors.
2: Ja, dat vind ik toevallig
1: geweldig.
0: Ik pak de Frieske er even bij, hè. Ik zet even nijlpaard erin.
1: Dit is een heel zwere stier, wie dit.
2: Dat is van Griet Nicolai.
1: Van Griet?
2: Griet Nicolai.
1: En waar zit Griet?
2: Die zit ergens tegen. Die zit vlak bij Janke de Vries en Simon bij de garage. 100 meter ervan.
0: Wat een creativiteit.
1: Nou, het is dan net een leeuwen.
0: Het gliek, hè? Nielhoors. Ik giet er nooit uit.
2: Nou, wij hebben vroeger een boekje van de band. En dan ben ik van Harm Hoen. En die zei...
1: Oh, ja.
2: Harm Hoen. En dan zei ik ben Harm Hoen. En dan zei ik ben Nicola Nielhoors.
1: Oh, dat is leuk. Ja, dan lees ik vroeger ook Harm Hoen.
0: Ja, dan werden we het toch net dan.
1: Ja, ik net als Hoen.
0: Nou, kom op.
1: Nou, dit is toch geweldig. Nou, ik denk dat dit echt een fantastische route is. Ja. Het is dus, wat zei ik nou... Elke tweede zaterdag van de maand ont mij september iepen.
4: Ja, we beginnen mijn weekend. De eerste keer is een weekend, de laatste keer
1: dit. En wat is het eerste weekend?
2: Oorde
1: weekend. Daar komt weekend, eerste weekend.
2: Njoggen en zien.
1: En daarna dus elke tweede zaterdag van de maand.
2: Ja.
1: Dan heb je hem de thee voor iedereen kleren.
2: En de koffie.
1: En de koffie.
2: En kijk erbij, ik nog.
1: En de tuin iepen.
2: En de tuin iepen.
1: En het glopke iepen.
4: Nou, en Jochen Meesken toch mij. En Jochen Keusnes.
1: Jochen Keus. Nou, het is Ian Grut feest. Het is wel te vinden op de website.
4: Ja.
1: Ja. Ja. Dankjewel voor je komst. Tjoke van der Heijden en Floriske Gerritsma.
0: Ja, wij hebben dadelijk nog Ian Jell Oeren te gaan. En daarin hebben wij omtikken voor het bevrijdingsfeest. Want daar zit het podium groot vol met Douwe, Bob en al je DJ's. Maar er is één hele bijzondere band. En dat is de Talentband. En daar zijn we het onder oren dadelijk toe. En we hebben ook nog een maasbrochtje voor andere mensen. Die ken ik wel lekker genieten van het bevrijdingsfeest.
3: Ja, dit is... Ze is in een rollercoaster, hè?
5: Cambuur is weverom in de eredivisie.
3: Ja, vier wedstrijden van Einde, onvoorstelbaar, hè?
5: Morgen is het Grutte promotiefeest. En Omroep Friesland is erbij.
3: Dit is zo leuk, maar dit is een unieke club.
5: Op radio, televisie, online en uw socials.
3: Geweldig, om mij te meiden.
5: Sjoch mooi, hoe de jongens van Henk de Jong huldigen worden bij de Orenhouw in Ljouwert.
3: Machtig, hè?
5: Morgen op radio van 1 uur al, op televisie om 11 of Jouweren.
6: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
7: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
6: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.

0: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
0: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: www.12.fm.
4: Het is Jelve Tolven, tijd voor het regionale Nijs en Jacob. Ja, wij kregen al een berichtje van Susanna. Die zei ergens om, nou, ik weet niet meer precies hoe let het weer. 10 uur of zo. Mijn man zit weer achter de pc voor kaarten. Om er hopelijk met dat again. Hopelijk slaagt het dit hier wel. En ze stuurt letter, het is slagen.
5: Nou, dat is mooi Nijs.
4: Want?
5: Nou, kom er dadelijk op waarom.
4: Oké, dat in het Nijs is van mij.
5: Ja. Dadelijk, online. Is Nederland nog wel een democratie? Dat vregen oud-staatssecretaris John Rummen hem al op. Een keer komt van het Garnalenfiscus in Zoutkamp. Volgens hem hebben ambtenaren nou te volle macht. De BBB'ers zorgen er als staatssecretaris voor dat Garnalenfiscus een natuurvergunning kreeg in 2045.
6: Nou, ik noemde net het woord ambtenarencratie. Kijk, het ligt ook aan jezelf als bewindspersoon, want dat heb ik natuurlijk net ook gezegd. Het is toch wel opletten geblazen. Zeker in de tijd, denk ik, dat toen wij in het ministerie zaten, liepen de meningen over bepaalde dossiers natuurlijk fors uiteen. En dat maakt de zaak er dan niet eenvoudig op.
5: Activiste Rozikema Verraad is in Griekenland even vasthouden in een plissewijn. Ze is op het eiland Kreta om de arresteerde actievierders van de vloot met neethelp voor Israël te stiepen. Nevens de organisatie die de vloot organiseert, wie ik maar dit keer net mij op een boord, maar wat ze wel vasthouden. Waarom dat wie is natuurlijk op haar eigen Instagram stiet dat ze intussen weer vrijlitten is. Nog een laatste keer in de harmoniecent voordat het theater voor 4 man de dwarren sluit. Dat ken van de meertje. Het theater organiseert het een sluitingsdij waarin bezoekers tussen 2 en 4 uur de wol komen binnen om rond te zijn en te harken in hun optredens. Vanwege een gutte verbouwing hier het gebouw ont 3 oktober dicht.
7: Nou, er gaat nogal wat gebeuren. Want de harmonie is ruim 30 jaar geleden opgeleverd. Een totaal nieuw gebouw. En in die tussentijd hebben we miljoenen bezoekers mogen ontvangen. En ja, wat je gebruikt, dat slijt ook.
5: En dan de PC. Alle kaarten voor de 123ste PC in Frenzen, de Grustekeertspartij Verdier, binnen verkocht. De verkeer begon om 10 uur van de morgen en een goed uur letter winnen alle kaarten verzijn. Op de dij zelfs, 29 juli is dat, binnen nog wel longkaarten beschikbaar. Eerst zinnen, mij in de midden wolken viel, nou en dan zinnen, het bloeddroeg. Temperatuur leidt om de 16 graden op het waard, om de 21 graden in het zuiden. Morgen is beroen loft, mij in de midden enkele pittige buien, mijn koos op tongers, mij een matige in buien, krachtige zuidwester. Lezen de temperaturen om de 16 graden op het waard, ont 20 graden in het zuiden van de provincie.
8: Ik weet u het betrouwbare bron, dat stond er altijd bij bist, bij de PC-kaarten of geen kaarten.
5: Ik heb altijd, ik kom altijd binnen.
8: Hij komt altijd binnen. Hij is toch even gelokt. Ja, nou ja, dus alleen nog loonkaart. Nou, mooi dat evenement uitverkocht is. Hè?
5: Dat is toch mooi voor de kistens.
8: Ja. Ja. Dier dank, Jacob. En meer Nijs, Oeren Jaloeren in Noord-Friesland.
9: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
13: Ah, oh, chips.
12: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
14: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
15: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
17: Op en uit.
18: Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: Maite Veenstra, doen ze het in mei. En dat is wel heel mooi, want zij is ook een van de grote artiesten bij het Bevrijdingsfestival. We hebben het nou weer herstellen.
1: De première.
0: Want alle jaren is het bij ons weer een soort van première. En het is dan echt een grote puzzel. Want ja, hoe vul je nou het podium en al die podia op het Bevrijdingsdag in jouw auto? Maak je er een hele mooie dag van? Nou, het is de organisatie weer slag om er een mooi programma van te maken. En dat bepraten we maar in verskaat om gasten. We hebben onder de oren een van de HTX. En dat is de talentband om tafel, Lotte Broersma en André Becker, die Jim begeleiden, de band.
2: Ja.
0: Ze hebben het aan zijn uitgebreid hoe hebben. Een oude traditie, maar het Maasbrachtje voor Oude Rijn is weer Nijlibben in blaast. En Judith Zijlstra die vertelt daar dadelijk zo. En ik heb programmeur Johan Koster is erbij. Johan, dat is de verste prik, hè? Altijd even mijn bevrijdingsuitkomst op bij huis. Want ja, dat is een van de mensen achter al die artiesten, onder andere Maite.
3: Zeker.
0: Ja?
3: Ja, hartstikke blij dat ze inderdaad op scène steeds hier buurt. Sowieso inderdaad gaan we aardig wat jong talent wat terugkomt. Dat is toch elk jaar weer spannend. Het is natuurlijk ook machtig mooi dat inderdaad uw eigen provincie het nodige komt. Wat even een stap zet. Ja, en dan zit ze tussen qua carrière tussen zakdoek en tafelkleed. En dan maakt het natuurlijk trotsheid even.
0: Ja, want ze zit nou op dat podium dan bij de Prinsje Tuno net op het haatpodium van Aldehou.
3: Nee, zeker net. Nee, Sjoerd is extra van wat ik zei, tussen zakdoek en tafelkleed. Ja, dan moet je de stap zetten. Dat is eigenlijk de meest lastige fase van een artiest. Want ja, doe maar eens een tweede plaats krijgen. En dus de eerste plaat, dat is een heel leven hoe het wan in feite. En dan maar eens een tweede plaat meiden. Ja, en als het dan trots hebt, dan ben je best wijze maas. Maar dat is wel een dreige fase.
0: En wie bent er ooit kamers? Nou even Frieske naam neemst.
3: Nou ja, natuurlijk in Valine, de Kast. Die hier in de situatie dat ze stadionconcert die in Hein Tapelenstra stadion. En die had toen de stap zetten. Het was natuurlijk echt een fase gewoon.
0: En dan wordt het al, want Elske de Wal heeft natuurlijk ook wel even heel erg mooi die in. En
3: ja, zeker.
0: Heeft die stap dan zet?
3: Ik denk op een andere manier. Zo, Elske is natuurlijk een heel veel gevraagde artiest. Omdat het is gewoon de beste zangeres die we hebben. Maar als ze maar albumartiest, had ze de stap net zetten. Maar wat ik zei, dat is echt een heel moeilijke fase. Is dat.
0: Het is echt die verhaal veroordeeld.
3: Momentum, hè?
0: Ja.
3: Ik bedoel, van de Haas Twarres had op een bepaald moment een single uitgebracht met Jim Kerr van A Simple Minds. Geweldig noemer. Maar ja, als het dan geen airplay krijgt, dan ben ik een beetje afhankelijk van mensen als Jim.
0: Ja, maar Dobe heeft er een neusje voor. Want daar heeft weer een paar hele leuke artiesten bij elkaar gesprokkeld. DJ La Fuente en Douwe Bob, die kamen, denk ik. He, dat ben de
3: nee, ambassadeurs? Nee, die had ik inderdaad boeken maat. Maar,
0: La
3: Fuente is de landelijke ambassadeur.
0: Oh, die is de ambassadeur.
3: Ja. En daar hebben we natuurlijk in Friesland, maar daar gaan we het aannemen. Wie als enige provincie ook een Fries ambassadeur. En dat vinden we heel belangrijk.
2: Dat is prachtig.
3: Als provincie mijn eigen taal, vind ik dat ze het hamast.
0: Ja, want er zitten de meisje van de talentband erbij. En ik heb een interview met haar jeet. Dus zou je ik woede talentband erbij, want dat rekken hij.
3: Nou, ik hier zeg maar, voor het vorige jaar bestie speciaal onderwijs zingen hier. En toen hebben we dat weliswaar mijn oren ben, de Blenders, hebben we een festival georganiseerd voor ben die extra aandacht nodig hebben en op speciaal onderwijs zetten. En het rekken me heel bot, die spelen een paar momenten en noemen van de Benson Boone. En ik is dan gewoon zien hoe belangrijk die muzikale ontwikkeling is voor ben die extra aandacht nodig hebben. Want Leo zegt, wie pakken zelf een gitaar op? En ik ben jezelf, ik wil lessen. Als er speciaal onderwijs is, ja, dan has die mogelijkheid net altijd. Dus dan is het goed dat inderdaad mensen zich om die band heen vorm je. En dan gewoon zo'n initiatief door. En ja, die band die hier in het staan naar je zin. Dus ik denk van, ik wil heel graag nog een keer iets met een band binnen het speciaal onderwijs. Nou, en ik koe André en Lotte al heel goed. Lotte is natuurlijk ook de dochter van Sietse Broersman van de Kast. Die ik vroeger tourmanager van. En ik koe André van de Pink Floyd Project. Dus toen dacht ik van, dan maken we dat met hun doen. Dat is leuk.
0: Ja, want wat is de talentband, bandleader André?
4: Ja. Ja, dat is een hele enthousiast groep band en een groep muzikanten bij elkaar. Die iedere, elke vreed in snits in het atrium lol maaitje en doensje en sjongen en muziek maaitje. Dat is eigenlijk de basis. En dat is eigenlijk een beetje uitzetten tot ik wat concerten. En het is steeds wat verder. En dat wordt ik wat oppikt, merken we. En dat is juist zo leuk. Hè? Dus het is een geweldige ervaring. Naast dat we gewoon elke week lekker repeteren en lol ha. Dat er nou staat er gewoon ik... wat mooie concerten komen.
0: Nou, dan ben je de Iepener op het grote podium. He, dat is natuurlijk wel heel spannend, hè? Maar de borgemaster en de verschilmaker en iedereen zit erbij. Ja, Lotte, dat is juf, hè, op een squalle, maar ben mij van speciaal onderwijs.
2: Ja, ja.
0: Hoe rent die spanning op? Want we hebben ze het vregen van wil je mij, maar dus, het is wel heel spannend van ze.
2: Ja, nou wist, wij hadden natuurlijk, ze zijn wens aan optreden, hè, de Aronier, dat we elke keer een concert in theater in Snits, dus ze weten hoe het werkt en hoe het is om voor een heel soort mensen te staan. Maar we gaan nou ook wel bewust zijn, we gaan dit net te grut maatje voor ze. Hè? Dus we zien wel, er komt weer een optreden aan. En we zien dat er komt een soort meesmachine. En we hebben verteld hoe bevrijdingsdag. Maar we zien net hoe grut het is met camera's en televisie.
5: En de borgemaster.
2: Precies. Je
5: de druk het net te heen
2: nee, daarom. En ik net, hebben haar ook dat pas een teaserin onze verteld. We wisten het al volle jaar. Maar we gaan net maanden van tevoren dat al zien.
5: Maar eigenlijk vind ik dat voor elk mees wel een goed uitgangspunt.
2: Ja.
5: Dat is net van diezelf dingen te... Oh, de burgemeester komt.
2: Ja,
5: nee, het is gewoon optreden.
2: Je maakt het misschien net de grut maatje, inderdaad. Nee, dat vind ik gek.
0: Dat ze dan op het podium staan. En dan zullen ze natuurlijk wel dat er heel wat mensen

0: die film van u zeggen online kwam, ben ze echt interviewd binnen de band. Hè? Die mochten dat zelf helemaal doen. Nou, ik zou zeggen, ik denk dat wij het zelf expander vinden op zo'n podium dan die band zelf. Want wij gingen dan in snits geven de steen. Ik merk geen spanning bij die band, totaal net. Dus dat komt die is die gewoon hartstikke goed.
1: Want als jongst ook maar, André Doosdorst ook maar. Hoe is die begeleiding van Jim? Wat is je rol daar op zo'n podium?
2: Ik zong wel mooi, maar ik liet de band vrij. Dus zij dacht het. En ik coach ze, ik steen ernaast, ik steen erachter. Ik houd ze in de gaten. En dat ik denk van dit gaat goed. En meestal gaat dat, dan doe ik een stapje achteruit. Ja. En dan gebeurt het gewoon. Dat is het.
1: Ja, mooi hè. Ja, de mensen, ben mij ook een heel soort talenten. Hè? Dat vertelde ze toch mij. Dus als, als dat terug het... Misschien het ene net kist het oor misschien wel heel goed. Dat is toch een mooi voorbeeld van. Wanneer die het eigenlijk heel goed jerk in.
0: Ja. Zeker. Nou ja, inderdaad. We hebben een leerling Ritske, die is blind. Maar die had daar toch juist, denk ik, een heel goed gehoor. Nou ja, die Veske, die speelt het Sanoi op piano. En die schroot ik eigen teksten. En we hebben wel een jongen gewoon dep, maar dat wie juist drummer. Die is nou 18, dus die is van Squallen. Dus dan stopt het talent, bent ik. Maar die kon hartstikke goed drummen. Die leidde die hele band. Die kon dat gewoon dragen zelf. Als jongen van 16, Santje. Dus dat is gewoon, die had er echt wel talent voor. En daar kom je echt achter, terug zo'n band aan.
1: Ja, want Johan zei het al even, dus ze groeien en mensen krijgen een stem. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar dat muziek maatje, just dat ze dan orenstappen makkelijker zetten kunnen of zo in het leven?
0: Ja, nou ja, ik kan een voorbeeldje van een leerling die eigenlijk net een heel soort communiceert. Net een heel soort uitlezen kind qua emoties. Hè? En die is sinds PM mannen nou bij de talent bent. En daardoor gaat hij gewoon natuurlijk onjoen dat hij meer instrumenten wil. En terug die muziek kan hij nou vol meer duidelijk maatje zien anders.
3: Dus dat binnen het.
0: Ja, die kan zich uiten terug. Dus die had instrumenten en die in het begin ziet hij op tribune bij de repetities. En die zegt wat mooi. Nou, en nou, het is zijn eigen instrumentje mooi. En dan maakt hij geloed, mooi drumstokjes. En dat komt gewoon steeds meer, komt hij los. Terwijl dat eerst gewoon net zou wie.
2: Ja, dat is heel, dus, heel feitelijk. Als wij in het theaterzeel van het atrium in Snit spelen, dat is mijn tribune. En de nieuwe band, zeg maar, die bij de talentband komen, die gaan eigenlijk eerst direct helemaal bovenin zitten. Zeg maar. En eerst eens even chef, wat haalt het in? En mijn visie is dan zo, ik denk, nou, we krijgen ze elke repetitie wat dichterbij. Ja. En dat gebeurt dan ook echt. Hè? Toen dit jonkje, die is zijn eigen drumcomputer mooi. Ja. En op een gegeven moment komt hij toch bij me. En dan wil hij dat even share letten. Ik denk, nou is hij er.
3: Ja. Meidwaan, dat is echt super belangrijk.
2: En dat durft zolang het giet, zeg maar. Ja. Ze komen er vanzelf bij. Maar eigenlijk, het elke keer wel, als ze daar die seal binnenstapt en we gaan aan de slag. Dat neemt een bepaalde tijd. Maar ze komen op dat podium.
0: Ja. En wel echt wel op hun eigen manier. Dus sommigen die zullen voor ons tegen te jongen en te doosje. En sommigen blauwen op de tribune. Wel voor ons, maar iets meer naar voren. Maar die blauwen, dat die meer genieten. Ja. Van gewoon, dan haak ik mijn liedje drumstokje naar
3: handen.
0: Maar dat mag ik.
1: Zullen we dan nog even luisteren naar wat opnames? Ik heb 2 noemers pakt. Die heb ik even terug elkaar heen snijd. vrolijke noemers. Die te jaren binnen. We kennen ze denk ik al hier wel.
4: En hij zei leef. Alsof het je laatste dag is, leef. Alsof de morgen niet bestaat, leef. Alsof het nooit echt wat is, leef. Adjes!

0: Nou, dat is toch een prachtig thema. De wereld is van iedereen, hè? Ja, dat is mooi. Thierry dus op het haatpodium. Traoeren?
1: Wat was dat? Traoeren?
0: Wat ik heb op screen, hè?
1: Ja.
0: Oh ja.
1: Jeldwan.
0: Traoeren.
1: Nee.
0: Nee? Nou, maak het ik zie. Doos is het witte.
1: Jeldwan.
0: En dan is het Grutfeest. Ja. We zullen dadelijk ook eventjes hebben over het Maasbrochtje van Oud Rijn. Want het is inclusief voor elke nier vanzelfs dat bevrijdingsfeest. Maar ik heb nog Ian Topper van Dijk. Daar heb ik even de muziek nog wat van voen. Ja, dat is die gesneup, hè, van waar ben nou de pareltjes. Ja. En waar is het dan over voen?
1: Nou, toen had ze misschien ook Isabel van Gelder.
0: Ja.
1: En wat ik zelf al heel

0: leuk vind is als er een opkomend talent is van dan volg ik dat. En toen had ik inderdaad, ik denk 12 weken geleden, dat zei ik op Pinkpop stiert. En dat vind ik altijd wel super leuk van hoe gast het dan boekt. En dan is inderdaad, nou, zo'n Pinkpop kan een enorme springplank wijzen. En dat is geen ijdelheid, maar dan denk ik dat, nou ja, we zitten op goede spoor.
1: Ja. Ja. Nou, we hebben een populair noemer van haar, van Isabel van Gelder, Feel Again. Ja. Geef hem de string.

0: Ja, dat is dus een van de artiesten die het voornis toch Johan Koster ontdekt is. Isabel van Gelder. En is al hier te vinden. Dus op het Bevrijdingsfestival. Ja, er zijn zoveel podia. Dat moet echt eventjes gewoon maar op de site zien. Want dat kunnen we al hier net bepraten. Nee. Dat onthoudt toch net hier. Wat we wel onthouden kennen, dat is hartstikke aardig. En dat is misschien ook wel voor een doelgroep die denkt, ja, ik wil wel naar het Bevrijdingsfestival. Maar ja, hoe kom ik daarbij? Kan ik dat allemaal wel berinnen tussen die meisjes? Ja, daar is ook iets moois op betocht. En daar zullen we het over hebben. Maar Judith Zijlstra, want er is weer een Maasbrugje.
1: Jazeker.
0: Dat heeft toch weer bij elkaar gekregen.
1: Ja, het is gelukt. In samenwerking met de NL Stenden dit jaar. We zijn ooit gestart in 2015. Ook voornamelijk samenwerking met Schola. En nou, voor corona de laatste keer. Na corona stilgelegen. Vorig jaar, 80-jarige viering, wilden we het ook proberen. Is helaas niet gelukt. Maar daarom des te meer leuker dat het van dit jaar wel is gelukt. En aanstaande dinsdag vanaf 9:45 is de inloop. De burgemeester samen met Manja Blok, onze verschilmaakster, die zullen openen.
0: Ja, dat is een F-section piloot.
1: Ja, de eerste vrouwelijke F-section.
0: Dat is de verschilmaker.
1: Ja, klopt. En daarnaast nog de muzikale programma eromheen. We serveren de vrijheidssoep. Dit jaar gekookt door Jannie van der Heijden. Ook bekend van Heel Holland Bakt.
2: Oh, leuk! Jannie!
1: Ja. Dus Jannie heeft lekkere soep gekookt. Dus die zullen we daar ook uit serveren. Ja, en het is super om te doen. Het is,
0: maar 100 mensen kunnen heel ongeveer bij elkaar.
1: 100 gasten, ja. Bijna. We hebben nog een paar plekjes vrij.
0: Ja,
1: we hebben
0: leuk.
1: Nog een tafel. Dus als mensen die tot de doelgroepen behoren, het is voor 75+. Daar hebben we nog een aantal borden voor leeg. Dus als je wil aanmelden, het liefst vandaag, dan zullen we uiterlijk maandagochtend een berichtje doen. En de gasten die kunnen mailen naar ontbijt@bevrijdingsfestivalfriesland.nl.
0: ontbijt@bevrijdingsfestivalfriesland.nl. Ja, nee, het is natuurlijk een doelgroep die misschien net zo makkelijk nou zit te appen of maar dat. Had je bijvoorbeeld Ben hebben die dat even fine kennen op de site
1: hier. De buren die even willen helpen. Precies. Maar als ze mailen, krijgen ze in ieder geval bericht. Maar we hebben nog een paar plekken vrij.
0: Ja, wat leuk. En dus, dan, want ja, dat zijn mensen die harden. Die hebben misschien wel volle dichter bij die bevrijding zitten als wij. Maar die gaan net tussen hoeveel mensen binnen in de stad?
3: Ja, altijd maar tussen de 80 en 100.
0: Ja, die hebben geen zin in om de rollator tussen trot erin. Nee. Dus die vielen je wel weer die connectie dan?
1: Ja, absoluut. En niet alleen het eten en het muziek verbindt, maar we hebben naast een aantal enthousiaste vrijwilligers die in voorgaande edities hebben meegeholpen, ook weer de scholieren van weekendschool Balier bereid gevonden. Dus een aantal kinderen gaan ook helpen. Ja, de ervaring is dat het gewoon een hele gezellige ochtend is, waar heel veel contact, muziek en vooral lekker eten. Ja. Dus een hele gezellige ochtend.
0: En dan is het nou voor deze keer varken kregen, maar gaat het af verder?
1: Wat mij betreft wel.
0: Maar?
1: Wat ons betreft pakken we nu gewoon weer door.
0: Dus die traditie net met onderbreken, gewoon trolloeken.
3: Ja, die vind ik wel inderdaad dat wie maat van Ben op het kinderfestival in gezin tot de Oordrein, wie maat iedereen nek betje. Dus daar hebben we een mooi binnenstad voor, want we zijn een beetje geboren uit een soort beperking, dat we net een locatie hebben best 100.000 mensen kwietkist. Dus wie maat ik meerdere podium helpen, meerdere pleins, zodat die troststroom in de binnenstad is, dan inderdaad in de goed regelt, maar dan maar weg inderdaad. Ben die maat iets te dwan ha en de orde die moet ik betjennen worden.
0: Nou, die sfeer is er altijd. Ik vind bij een echte bevrijdingsfestival gongers in Lauwert.
4: Ja, ik heb een behoorlijke geschiedenis.
0: Ja, is dat aardig wat steentjes en plakjes?
4: Ja, zwarma en zwarma.
3: Vertel ze af.
2: Ja. Wat zei je zo
0: net? Ik heb daar wel een paar leuke herinneringen om. Maar het is wel een heel sfeervol feest. En dat is wat je... dat weet ik eigenlijk net van oren plakken. Maar, en het is vergeten, hè? Volgens mij is het wel vrij uniek. Ja. Dus dan maak je weer Ingrid bevrijdingsfeest.
3: Ja, zeker.
0: Je hebt een soort willen.
4: Dankjewel.
0: En geniet ervan.
1: Ja.
0: Maar de band die er stint te shine. Ja. En dat het een onvergetelijke
4: Voor die band is dit natuurlijk fantastisch.
0: En ik zou zeggen, elke in de Friesland... Elke in de Friesland in aan de tafel.
4: Zeker.
0: Johan er al piekenveld van krijgt en een brok in de keel. Dan
2: ja, dat zou het wel wat. Ja.
0: En het Maasbrokje dus. Gin even naar de site van het Bevrijdingsfestival Friesland. Daar kun je dus je ommelden. Daar vind je vast wel een adres. Ja, toch?
1: Ja.
0: Ontbijt @ Bevrijdings.
1: En anders in de Bevrijdingskrant staan we ook nog.
0: Oké, dank u wel. Nou, maar ze er al hier een heel mooi feest van. En wij zijn...
2: Dit feest is ook alweer
0: goed. Feest is weer voorbij. We hebben ervan genoten. Een prachtige dag, jongen. En wat je met al hier doorgemooide tips die we hier hebben. Maar ze er een mooi weekend van.
2: Doeg.
0: Doeg.
5: Omroep Friesland.
6: 12.2 FM.
5: Alles wat er spielet.
7: Komt-ie.
8: Nijsmakers. Else Vreed, is er een nieuwe editie van Nijsmakers?
9: Dat is het idee.
8: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries. Waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
9: Steen meer op. Kom op, man.
8: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
9: Oké, nou let het dan maar ergens ook in.
8: Ja. Janko komt maar zijn lifehack.
10: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
8: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
11: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik nooit mee begonnen.
8: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
11: Maar ik blik dat ik net in je gebed.
8: Nijsmakers. Els Vreed op tv, op Spotify en op YouTube.
12: Is jouw keunsgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages op het keunsgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied en Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
13: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
14: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto, Heimer Service en Auto's is er van Elsen.
15: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Amisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
16: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
17: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
18: Casper Meijer met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
19: Dadelijk hebben we in Nooie Friesland dus nee, waar man Sibbele Waaier oer waarom het de karmakker had om op zijn 59e om een nieuwe carrière te beginnen. Verder het waard met Jan Jonkman en naast is de muziek van Simply Red.
20: Friesen, steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
21: Easyset.nl, dan zit hij al goed.
22: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95 en bestel op vitepro.nl.
21: Naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit hij al goed.
22: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
7: Noi Friesland.
21: Jacob Stelwagen.

0: De eerste muziek in deze Twadde Sneurs-editie van Noé Friesland, die van Simply Red, dit wie start. Goedemiddag en welkom bij Noé Friesland. Dit is Twadde Maai van het jaar 2026. Omdat Friesland had een nieuwe waarman, Sibbele Waaier, verruilt zijn werk in de welkoop voor het werk in Mij het Waar.
1: Dat blauw bij mij wel iets prikkelend dat ik denk van ik moet misschien toch eens een schat weer. En dus, mijn om jou en thuis heeft het wel stimuleerd. En de meesten in de winkelen ben ik kapot geschrokken.
0: En Sybrand Buma, zijn paken werkborgemaster, maar dan in de oorlog. En hij verzet hem tegen de nazi's.
2: En ik moet zeggen, als kind was het bij mij altijd zo. Er werd niet heel veel over gesproken, maar ja, het was oorlog. En paken ging dood.
0: Nou, het waarbedocht in het kwad met Jan Jonkman. Een goeie met je.
3: Ja, Jacob, ik een goeie middag. Nou, we hebben vanmorgen een prachtige opkomst van de zinne, maar vanuit het zuidwesten waar je nam de bewolking ta en vooruit op enkele plakken nog een spotje rein. De temperatuur die zak ik even een paar graden, maar vanmiddag hebben we weer een afwisseling van wolken en zinne, bloed te droog. En dan rende de temperaturen weer op naar zo'n 16 graden op een waadeiland, dat zijn 22 graden die meer de provincie. Jong, is dit nog lang droog? Vannacht hebben we komens op een enkele bui. Letter is er wat mist en deze en dan temperaturen om dat 10 tot 11 graden. Maar mannen, hebben we eerst nog wel even een glimpse in. Letter in de morgen neemt de bewolking vanuit het westen ta. Maar in de middag bij kongens op enkele buien, zelfs even kongens op tonger. En er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. Maar een temperatuur van zo'n 18 tot 20 graden maximaal. Maar morgen midden in de buien gaat de temperatuur onderuit naar zo'n 15 graden. En er staat een krachtige wind. In de nacht is het droog en dan hebben we temperaturen weer om de 10 tot 12 graden. Maar aansten meer hoe dat waar.
0: Omroep Friesland had een nieuwe waarman. Sibbele Waaier van de Lemmers zul je van junior bijpraten. Jonken Jan Jonkman, Tjitske Wiebega en Sibbel Mollema. Waaier werken 38 jaar lang voor de welkoop in zijn wenplak. En is al zo'n 12e jaar gek van het waar. En verslaggever Remco de Vries zocht hem op.
4: Sibbele Waaier, je bent een nieuwe waarman van Omroep Friesland. Allereerst maar eens even, voordat we over jezelf beginnen, hoe had jouw omjouwing daarop gereageerd?
1: Ja, nou ja, ik ben thuis nogal stimuleerd om hier eens even een gooi op te dwan. Want ik ben in de basis, dacht ik van, nou, Sibbele Waaier, daar ben je geen expert, dat hoeft net. Maar er blauw bij mij wel iets prikkelend dat ik denk van, ik moet misschien toch eens een schat weer. En dus, mijn om jou en thuis heeft het wel stimuleerd. En de meesten in de winkel ben ik kapot geschrokken.
4: Hoe kapot geschrokken? Dat klinkt nogal wreed. Wat gebeurde er?
1: Nou, ze kon net geloven dat ik verder ging. Doe je wij, wat geest aan het waan? En dan hoorde ik me stil. Of geest in het waar? Ik zei ja. Oh, dan werd het toch een beetje oors. Maar ik vond het wel grappig. Er waren verschillende redenen wat ik ontwaan.
4: Want ik begreep dat jou iets met waar had. Het is super geen geheim hier op alleen maar. Wat haal je ermee?
1: Nou, ik heb het waar van nou mijn tolde om Jermet toch verbaasd te wijzen op dingen die er gebeuren. Zij dus eerst waren mijn jongen of zandig. Dat was van mij natuurlijk toen ik tolde. Ik denk jongen. Nou, en eigenlijk sindsdien hier boekjes en weerkaartjes. Hans de Jong, Jan Pelleboer, alles kwam voorbij. En dan, nou ja, dat integreerde mij. Dus dat heb ik altijd wat volhouden. Nou, in de tienertijd, nou, dan ben er wat andere dingen, was wat belangrijker, hè? Maar toch houd ik toen het waar, ik binnen gaat. En uiteindelijk heb ik daarna per dag alles bijhouden.
4: En ben je uiteindelijk een goede waarman geworden? Krijg je vaak een lik? Klopt het de meeste tijd wel?
1: Ik kan het algemeen rustig door alleen maar fietsen. Dat gaat best. Ja, zo is het. En als ik er al een keer neer zit, dan... Maar een dolletje jerkt dat wel. Altijd maar bij een dolletje bloed.
4: Je zou in het begin al een beetje... Je moest een beetje gestimuleerd worden om deze stap te zetten?
1: Ja, want eigenlijk is het zo dat ik een mansje ben van... Wat goed is goed. Dus ik denk bij de welkoop heb ik het prima. En wat zal ik uithalen? Maar nogmaals, het feit dat ik het dus toch... zei het eigenlijk nog hoe leuk en hoe spannend het is. En ik het goede gesprek met de waarvrouw onder andere de chits... Het Rick daar bijdragen.
4: Solliciteren is één ding. Iets krijgen is een tweede voor zelfs. Hoe weet doet jouw jaren van het giet aan?
1: Nou, ik hier al wat minder nachten hand. Dus dan kwam er nog een keer bij. Maar ik ben eigenlijk intens hartstikke blij natuurlijk. Maar ik moest heel erg in het idee wennen om te verkasten. Van iets waar je zo lang door naar iets waar je nou aan beginnen. Maar uiteindelijk ben ik wel heel blij, absoluut.
4: De regie wordt altijd nog wel waar, het hoort nooit op. En als je daar wat bij hebt, maar binnen kijk me vaststellen dat je regie wat een routine ontwikkelen gaat. Je moet het bed stappen. Wat doe je dan?
1: Nou, het is zo, het is eigenlijk als een verslaving. Want eigenlijk, ik het vergelijken met de winkel eerst. De winkel gaat open en gaat dicht en dan houdt het op. Maar bij het waar gaat het jouw, want dan hoort per dag terug. Dus meer riddeltjes, muizen, nou, rond zij zoeken en een shock even buiten, niet waar. Een vierlijk eventjes en dan doen we de waarkaarten. Op mijn manier zou ik ze kunnen interpreteren. En dan, dan maak ik een verhaaltje van mezelf. Nou, dat verhaaltje, dat wordt nou eigenlijk een grutter verhaaltje.
4: Nou ja, om iets over het water te zien, heb je net alleen expertise nodig. Maar hey, Josje, ik was wat ark nodig. Ik zie je rug, zeg ik al wat in de tuin steken. In die zin al een beetje een waarstation die je hier op alleen maar opbouwt?
1: Ik heb voortdurend dit soort waarstations aan. Maar het zijn natuurlijk nooit de allerjuiste en de allerbeste. Dus als ik een storing heb, ja, dan word ik net blij. Maar ik heb nou iemand die doet het redelijk. Maar net helemaal top, dus dat irriteert mij ook. Hè. Dus ik moet eigenlijk weer eens een oren hebben. Want ja, als het net werkt, nou, dat is... Nee, hij moet het goeie aan.
4: Dus de eerste bestemming voor het salarisstrookje is of hoe?
1: Precies. Precies, hij is het. Dat zal het wel op u draaien, ja.
0: Op de Ingenawei bij Nijlân is vannacht een auto van de diekrekker. De bestuurder verleerde macht door het stuur, keert door het fietspaard en vleeg een aantal keren door de kop. De auto bedarde krek net in de sleet. De inzetters kwamen mij de schrik vrij. Ze waren gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar rekken net verwonnen. Nog een laatste keer in de harmonie en voordat het theater voor 5 mannen lang de dwarden sluit. Dat kent van de midden. Het theater organiseert het een sluitingsdij waarin bezoekers tussen 12 jaar door de wol komen binnen om rond te zijn en te harken naar optredens. Vanwege een gutte verbouwing gaat het gebouw ont 3 oktober dicht.
5: Nou, er gaat nogal wat gebeuren. Want de harmonie is ruim 30 jaar geleden opgeleverd. Het is een totaal nieuw gebouw. En in die tussentijd hebben we miljoenen bezoekers mogen ontvangen. En ja, wat je gebruikt, dat slijt ook.
0: Alle kaarten voor de 173ste PC in Frenchen, de Gustekeerspartij van het Dier, binnen verkocht. De verkeer begon om 10 uur van de morgen. En een goed letter wie naar alle kaarten verzijn. Op de dij zelfs, 29 juli, binnen er nog wel loonkaarten beschikbaar. Dadelijk in Noord-Friesland. De oorschijnende burgemeester van Leeuwarden, Sybrand Buma, hier een paar keer de dekburgemeester weer. Ines Buma, wie dat in de oorlog. Dadelijk meer derhoor.

0: Muziek weer van Gabrielle en When a Woman. Het is nou haast 90 minuten oer tolven. We binden rond Ian hoorde mij, nou in Friesland. Sybrand Buma, die het in Katten als Bargemaster Oski neemt van Leout, komt uit een echt Bargemasterslaag. Zien hij Bernard, wie Bargemaster van Warkum en Snits. En zien Paken, waar er een verneemd is, wie Bargemaster van Starem en Wim Britseradiel. Deze Sybrand Marinus Buma, Ines, voor familie en kunde, wie het eerste Bargemaster in Nederland die tot trein wonen naar de bezetting in 1940 actief mij hulp aan de opbouw van een grootschalig ondergroens netwerk. In oktober van dat eerste oorlogsjaar komt beauftraagde Wende Ros, de eerste Duitse bestuurder in Friesland, op bezitte in Wimbritseradiel. En Ines Buma, lid bij die bezitte, vandaag blikken dat er van het naziregime neerhaven mat.
1: Die beauftraagde heeft van tevoren aangegeven dat hij op de belangrijkste stoel wil gaan zitten. Eigenlijk de stoel van de burgemeester aan het hoofd van de tafel. En het was ook een tafel rechthoekig met inderdaad de burgemeesterstafel aan het hoofd. En wat doet Ben Paken? Die haalt die tafel eruit, laat er een ronde tafel neerzetten met allemaal dezelfde stoelen. En geeft vervolgens een plek aan de beauftraagde, die dus niet op een ereplek kan zitten, want alle stoelen zijn gelijk. Daar is hij later ontzettend boos over geworden, tegen de commissaris in de auto terug.
2: Ros.
1: En hij heeft lucifers bood hij aan, hij bood sigaretten aan van het merk Wilhelmus.
2: Provocerend eigenlijk, kijk, hè?
1: Nou, dat is een interessant woord. Zo heb ik dat nooit meegekregen. Maar ik heb wel stukken gelezen van collega's die dan beschreven wat er gebeurde. Die inderdaad niet het woord provocerend, maar wel zo van, is dat nou wel verstandig wat je doet? Dat soort woorden gebruikt, zeker.
2: Ja, wat hier ik, een vrouw en een huishouding bij jou ben.
1: Ja, zeker. En ik moet zeggen, als kind was het bij mij altijd zo, er werd niet heel veel over gesproken, maar ja, het was oorlog en Paken ging dood. Zoals dat in oorlogen gebeurt. Pas later ben ik mij gaan beseffen wat het betekende. En toen mijn kinderen zo oud waren als mijn vader in de tijd, dus zo rond de 10, toen dacht ik ineens, zou ik dit kunnen? Mijn kinderen, daar ben ik ook voor. Hoe ver gaat principieel zijn? Ik ben altijd opgevoed met de volstrekte logica van de lijn van mijn Paken. En later snap je ook wel dat heel veel mensen die keuze niet maken. Hoewel bij ons thuis altijd gezegd werd, dit is de keuze die je moet maken.
2: Ja, ja. Zeg jij het gevaar net?
1: Dat weet ik niet. Ik weet niet of hij het gevaar niet zag. Of dus besefte dat het er was. Maar zo principieel was dat hij het deed. Het is wel zo, het was echt het begin van de oorlog. Ook, vergeet dat niet, oktober 40 is nog echt aan het begin. Dus alle anti-Joodse maatregelen en zo zijn er nog niet geweest. Dus ik denk ook dat veel Nederlanders dachten, uiteindelijk zijn die Duitsers qua cultuur vergelijkbaar met ons. Dat zijn nette mensen. Hè? Ik zei eerder, ze gingen er gewoon naartoe met vakantie. En er zit een heel raar regime, maar zo hoeven ze niet allemaal te zijn. Dus ik weet niet welke van de twee het is. Maar het is zeker anders dan in 1944 als iedereen weet wat er gebeurd is.
3: Net volle letter roept Ros alle Friese bargemasters bij mekaar op zijn haardkwartier in Leout. Daar zullen ze instructies krijgen over hoe ze haar gemeente in de geest van de bezetter besturen moeten.
1: En dan krijgen ze een preek van de SS hoe ze zich moet gedragen of iets dergelijks. Maar hij gaat er naartoe, maar op zijn revers een speldje met een uitgezaagd kopje van koningin Wilhelmina. En nou ja, over provoceren gesproken. Hij wordt dan na afloop apart genomen en gearresteerd en opgesloten in het huis van bewaring. Dus het blokhuispoort in Leeuwarden. Vanwege het dragen van dat speldje. En daar zit hij 3 dagen, zoals het in de herinnering is. Op de dag van de Elfstedentocht werd hij vrijgelaten. En het interessante is dat eigenlijk dan het pas begint, want hij mag vrijgelaten worden als hij een verklaring ondertekent dat hij het speldje van zijn eenmalige koningin gedragen heeft. En dat weigert hij. Want hij zegt, het is niet mijn eenmalige koningin, het is nog steeds mijn koningin. Dus jullie kunnen zeggen wat je wil, maar ik ga het niet tekenen. Dan wordt er heen en weer gebeld met Den Haag. En uiteindelijk, verrassend genoeg, wordt het aangepast en wordt het gezetzliche koningin. Dat tekent hij. En dan komt hij weer vrij.
0: Bargemaster de buurman maakt uiteindelijk zijn verzet met de deerbekeerpje. Hij komt om in concentratiekamp Neuengamme. Morgen in het programma Bureau de Vries, een radiodocumentaire met Sybrand Buurma Oersien Paken Ines. Dat is de heren tussen Olve en Tolve Oeren. Dadelijk in Nooie Friesland, het NOS Nijs. En waarvan nog muziek voor hem het eerst van Taylor Swift. Dit is Open Light.

0: Man die fjouwer maaien bij Omroep Friesland, de provinciale dierenbedenking in de Prinsse Tuin in Ljouwert. Friesland staat stil bij de burgers en militairen die te omkomen binnen in de Tweede Wereldoorlog en bij vredesoperaties 1944. Man die fjouwer maaien, om jou wachten, op radio en televisie bij Omroep Friesland.
1: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
5: europakinderhulp.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
0: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Het is 12:30, Casper Meijer met het NOS Journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust van gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om er te gaan rellen. Er ontstond uiteindelijk een kat-en-muisspel met de politie. Ook werden ME'ers ingezet. Zij hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en belediging. Precies een jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen met rellende jongeren. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 9:00 zwom het dier weg uit de duwbak waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier verder kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vandaag vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
12: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jo dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparages onder het keunskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 1.
13: Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
14: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
15: Ha.
3: Hast u ook zo'n lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, check op big-green.nl.
15: Dan we een nieuwe uitdaging. De Koninklijke Damster Installatietechniek in Driesem zie je van modifiëre collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zoek voor onze vacatures op damstra.nl.
3: Big Green Funny Zakje. Kind 1034 maar €924, inclusief installatie.
15: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor onze vacatures op damstra.nl.
16: Noe Friesland.
17: Jacob Stelwagen.

0: Rob Friesland. Hoe zinnig moeten we wijzen op uw vrijheid? Oud-voetballer van onder andere SC Cambuur, Evgeny Levchenko, wil het in Leeuwarden over die vraag hebben. Nou is het waar bedoeld. Jan Jonkman, een goeie met je.
1: Jacob, ik een goeie met je.
0: De dij begon prachtig, maar hoe is het op dit stuit in de provincie?
1: Nou, zoals zei, we hebben een prachtige opkomst van de zinnen. Dat hebben we vanmorgen al constateren. Maar vanuit het zuidwesten kwam er wat bewolking over van een steuring die daar in het zuiden al wat ruimwetter jong had. Nou, buis wie die steuring haast oplost, hier een soort bewolking. De voelt uit en trok een dripke ruim, maar het bereikte de groen amper. Maar ja, wel de temperaturen, die hebben in Eegmarie, wie het maximaal zo'n 16 en heel, maar in die, onder de bewolking ging die onderuit, dan zo'n 15 en heel. De pijn is er wat 20 graden, maar in die bewolking, ik 16 graden, Bakkeveen, ik zijn 20 graden, in de bewolking, ik zijn 10 graden, het viel er dat ik neer om. Dan was het 18 graden, in de bewolking zo'n 16 graden. Nou, we zorgen dat de bewolking nou aardig wel werd, nou, na het eerste dag futskoot, en vanuit het zuiden, wij hebben vanmiddag, we hebben het rond te vallen zinnen. Ja, dan een afwisseling wel maar wat wolken. Later in de midden komt er nog wel wat meer rond te vallen zinnen, en dan hebben we temperaturen van zo'n 16 graden op een waterland, dat zijn 20 tot 22 graden, nee, meer de provincie. En dan komt ik nog een matige, even een krachtige zuidwest-westenwind te steken. Ja, en jongen, om 8 uur is ik altijd nog wel wat noffelijk, want is ik altijd nog zo'n 18, 19 graden. Valt de wind voort en vannacht wordt het rijstig, de wind zwabbert alle kanten uit. Ja, want het komt ik doordat er nog een gebied met tongerbuien in het zuiden van het land leidt. Nou, die kans dat die u bereiken is vrij liet, die activiteit neemt al. Misschien vannacht komen ze op een enkele bui. Korgiel is al een streep erop zetten en dan later in de nacht naar de buien, dan kan het wat diezig wijzen en wat mist. En dan hebben we temperaturen om het zingen tot 12 graden.
0: Ja, en hoe is dan de dijk van Moordruut? Of het dan droog of net?
1: Nou, ik denk dat dat een hele drege put wordt, mooi dat we droog horen. Want manier hebben we nog wel even een glimpje zinnen. Letterlijk nog een afwisseling van wolken en zinnen. En het is nog rijstig, maar je ziet de eerste wind. En erin in de maand zit de temperatuur nog op. Dat is 16 graden op Waterland. Dat zijn 18 tot 20 graden meer de provincie in. Maar het zin en midden neemt de bewolking al daar. En dan komen vanuit het zuidwesten-westen. Daar komt er een gebied met buien die komen eens kant op. Ja, en die worden in de midden was even actief blowen. Dan de hele midden komen ze op wat ruin, lichte ruin. Dus enkele pittige buien. En vanuit het noordwesten kan er ik nog eens even een klap tong erin zetten. En dan heb ik nog komen ze op een enkele windpoester. In het ware pad van de midden in de buien. Ja, dan liggen de temperaturen een steek. Dan is het om 15 graden. In de nacht wordt het dan weer droog. En dan staat er mijn matige zuidwest-westenwind. Heb ik weer temperaturen om de 12 tot 13 graden heen.
0: En het begin van de week, maandag, dinsdag, de dagen daarna eventueel. Wat voor beeld had staan op het netvlies?
1: Nou, ik had net alleen nog wat netvlies, maar ik had kind even vertellen. Het wordt dan droog, maar de wind die gaat om van het zuidwesten, westen, naar het noorden, naar de eerste dag. Ja, en dan komen we wat in de frissere lucht te zitten, wat zullen we mendje wel. Dan hebben we, het is wel droog, een uitentrog nog eens een enkele stouwer, dat zal dan ik alles wijzen. Het brengt helemaal geen millimeter zon. Dan uitentrog een glimp zin, is zo'n 13 tot 15 graden in de nacht, 4, 6 graden. Nou, een tiesje en wijze zitten, maar in mat eerstelijke streming is het zo'n 14 graden op deze en wijze zo'n 12 of 13 graden. Nou, het bloed droog en afwisseling van wolken en zinnen. Maar er is ook wel lucht in het zusternis, want van Thomas gaat de wind waarom naar het zuiden, het zuideersten daar. Het is dan ook nog droog en herinner de temperatuur naar waarop, naar zo'n zandje tot 18 graden. Nou ja, zageer vetsend, als het net ruimt, dan hou je de skiepjes nog wat langer op het droge.
2: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland. Oant 1 uur.
3: Nou in Friesland.

0: Johannes Riepma en Grijdebrans Simmer in Friesland. Hoe zinnig moeten we wijzen op uw vrijheid? Oud-voetballer van onder andere Cambuur, Evgeny Levchenko, die wil het in Ljouwert over die vraag hebben. Het thema had een extra lading voor hem, want de oorlog in Oekraïne rekent zijn familie en vrienden. Morgen had er daar in de bibliotheek, in de blokjes parten, een lezing hoor. En ik heb van nou om de telefoon. Evgeny Levchenko, een goedemiddag.
1: Goedemiddag. Mooi, wat? Mooi Fries. Echt prachtig.
0: Ja? Ja, je kunt verstaan?
1: Ja, ik kan sommige dingen zeker verstaan. En dat klinkt zo mooi eigenlijk. Dus ik dacht, nou, het is wel mooi om te luisteren. Ja, zeker.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. De lezing morgen. Wat kunnen de mensen die daarna toe gaan, wat kunnen ze daarvan verwachten?
1: Ik heb sinds 2022, toen de oorlog begonnen in Oekraïne, heb ik besloten om veel meer over vrijheid te praten, omdat ik vond het belangrijk om aan te geven wat de vrijheid betekent. Betekent voor mensen in Nederland, betekent voor mensen in Europa en ook mensen die ik heel goed ken natuurlijk in Oekraïne. Dus ik probeer zoveel mogelijk parallellen te leggen waarvoor mensen vechten op dit moment, op voor welke democratische normen en waarden die wij hier hebben gecreëerd op dit moment gevochten wordt in Oekraïne. Dus mijn lezingen meestal gaan over vrijheid, dat wij dat nooit moeten vergeten, nooit moeten weggeven en bij stilstaan natuurlijk dat wij afgelopen 80 jaar eigenlijk niet hebben gevochten voor onze vrijheid. En dat slipt een beetje weg, vind ik.
0: Ja, en hoe reageren mensen op die boodschap?
1: Ja, heel goed. Er zijn natuurlijk wel verschillende doelgroepen die ik spreek. Soms spreek ik tegen onze jeugd. Daar moet je een andere taal praten, bijvoorbeeld als je met volwassenen praat. En ik probeer altijd een beetje een vergelijkingen te leggen en een relativeren en ook een beetje te laten zien bijvoorbeeld. Stel dat wij in mooi Nederland een stukje van Friesland kwijtraken, of van Limburg, of van Ameland, die ik altijd zeg. Ja, wat zou je dan doen? Hoe zou je reageren als dat wordt ingenomen door een andere groepen, zeg maar, Duitsers of Denemarken? Dus men reageert heel erg geschokken als het daadwerkelijk aankomt. Persoonlijke titel. Dus als mensen voelen dat het echt bij hun dichtbij staat, dan wordt daar natuurlijk wel heel veel vragen gesteld. En ook wordt gevoeld. En dat is wat ik wil bereiken. Dat mensen voelen, wat doen wij bijvoorbeeld als onze vrijheid wordt beperkt of ingenomen.
0: En waarom is het voor jou persoonlijk belangrijk om deze boodschap over te brengen?
1: Ik vind het wel belangrijk persoonlijk, omdat ik uit Oekraïne kom. En Oekraïne vecht jarenlang tegen Russische agressie. Oekraïne vecht tegen Russische invasie, Russische imperialisme. En ik denk dat wel belangrijk is om te laten zien hoe fragiel onze vrijheid is. Het zijn natuurlijk wel mooie woorden dat je vrijheid nooit kwijt moet raken. Maar uiteindelijk, als de hele bevolking, als de hele Nederland dat niet begrijpt, in huidige situatie, in huidige wereld, met hele gekke beslissingen van in huidige politiek, vind ik wel dat vrijheid, een thema van vrijheid, moet eigenlijk naar voren komen en veel meer aandacht aan besteed worden. Ik vind dat wij dat een beetje onderschatten. En nogmaals wat ik zei, afgelopen 80 jaar is dat weggehebt. Dus vanuit mijn perspectief vind ik wel dat wij veel meer moeten over praten, veel meer met de jeugd aan de gang gaan om

0: Merkte ik wel dat men geen begrip had. Ja, Oekraïne ver weg, raakt ons niet aan. We hebben geen, weet je, het is zo ver weg. Maar uiteindelijk, Oekraïne is natuurlijk het centrum van Europa. En als je kijkt naar territoriale afstanden, dan merk je wel dat Oekraïne niet verder ligt dan Malaga bijvoorbeeld, of nou ja, een stukje in Spanje. Dus ik merk wel dat dat kanteling plaats heeft gevonden, maar in het begin van de oorlog merkte ik wel dat mensen dachten, ja, het mooie praatjes voor jou, maar het is zo ver weg dat het raakt ons niet aan. Maar nu merk je wel, voornamelijk met andere conflicten, met een gekke president in Amerika die van alles roept en niks doet. Ja, dan merk je wel dat hoe fragiel onze wereldvrede is en hoe gek en snel kan het veranderen. Dus ja, ik merk en ik voel dat mensen in Nederland en Europa in algemeen hebben wel bijgedraaid.
1: Ja, je hebt natuurlijk je achtergrond in Oekraïne, dat vertel je net zelf ook. Hoe raakt die oorlog jou nu nog? Heb je dan nog veel familie en vrienden?
0: Nou ja, dat raakt mij persoonlijk wel. Kijk, ik heb een vrienden en kennissen. We hebben 120 kinderen met onze stichting Breast Care for Kids uit Oekraïne gehaald. Uit moeilijke gebieden. Dus dat hele contact met frontlinie, met mensen die in het dagelijkse leven per dag eigenlijk. Want dat is wat gebeurt. Wij kunnen in Nederland heel makkelijk plannen. Onze vakanties, onze gevoel van wij willen over 10 jaar ergens anders staan. Maar mensen in Oekraïne bijvoorbeeld op dit moment alleen maar bezig zijn met wat gebeurt vandaag en wat is er morgen. Dus ik denk dat dat wel een hele mooie gevoel is voor mensen die leven per dag en leven echt letterlijk in nieuw. Dus mij raakt het wel zeker, omdat wij en geld inzamelen en spullen. Dus eigenlijk ook oproep aan mensen die gevoel hebben, wij kunnen bijdragen, wij willen helpen. Nou, schroom niet en contact mij direct.
1: Oké, heel veel succes morgen en dank u wel.
0: Dankjewel. En mensen moeten tickets kopen en ik hoop dat zij snel komen kijken.
1: Oké. In de Borkusparta is dat dus morgen. Evgeny Levchenko, hoe zinnig moeten we wijzen op uw vrijheid? Dat is de centrale vraag daar.

0: The Bee Gees. En het staat voor Brothers Gibb. En You Win Again. Heerenveenspeler Maxence Rivera is er snijnmoe dus net bij in de wedstrijd in FC Volendam. De linksboeten voel in de wedstrijd in Fortuna Sittard blesseert uit. Hij had wel minder pienen als in hamstring, maar een scan maar uitwiezen of er dit seizoen nog spelen kan. Nicolai Hopland had laatst van zijn ankel. Misschien kan hij na een week rondsluiten, maar dat is nog net wis. Verslaghouwer Roel de Vries praat met de trainer van Heerenveen en dat is Robin Veldman.
1: Nog 3 wedstrijden te gaan, Robin Veldman. En dan zit het seizoen erop. Komen er hopelijk nog 2 playoff wedstrijden. Nou is nog eventjes in FC Volendam. En dat liek het mij wel een lastig potje. Omdat die thuis heel erg goed doggen. Wel uit de kracht van Volendam wat dat betreft.
2: Ervaring. Als je kijkt naar Muren en Veerman, hebben ze natuurlijk ervaring. Amafor, centraal achterin met veel ervaring. Ik denk dat ze het vermogen hebben om kort te spelen met een keeper die comfortabel is en middenvelders die comfortabel zijn. Maar ook een keeper die een lange bal kan trappen met snelle mensen. Dus je zult wel eens op 2 gedachten komen. En ik denk dat daar wel de kracht ook van Volendam ligt.
1: Ja. Nog 3 wedstrijden te gaan. Kiest ik Sisse van Haart die dan alle 3 winst? Wes, hoe staan Stingen eigenlijk op de ranglijst?
2: Als je ze alle 3 wint, laat dat zo heel positief. Maar dan sta je denk ik op een thuiswedstrijd in de playoffs.
1: Ja, dat sowieso. Ja. Maar misschien, dat vuurt de plakkers een beetje de rollen zetten al.
2: Ik heb de programma's een beetje gekeken. Dat gaat wel heel lastig worden, denk ik. Als ze elkaar vermoorden en wij kunnen daarmee weglopen, dat zou kunnen. Maar een thuiswedstrijd in de playoffs is nu wel, denk ik, iets waar we absoluut voor spelen.
1: Ja. In Dochteren wat dat betreft goed. Je staat op zondag op de ranglijst. Europees voetbal is nog helder. Saris Nies kijkt alleen even dat we maar dit interview gewoon van. Ja, ik vind wel dat we een beetje onderbelicht worden. Waar zit hem dat in?
2: Nou ja, dat gaat denk ik over hoe men over Heerenveen spreekt. Dat gaat allemaal als wij, ik noem even uitwinnen bij Heracles of zo, dan gaat het over dat Heracles niet goed was. Maar niemand heeft over dat wij een goede wedstrijd spelen. En ik denk dat daar best wel eens naar gekeken mag worden dat wij ook gewoon hele goede wedstrijden spelen met de resultaten die we halen. En dat we ook na de winterstop best wel veel geklommen zijn op de ranglijst. En dat is onderbelicht, maar dat is ook wel een fijne positie om in te zitten. Want wij kunnen gewoon in de schaduw wedstrijd voor wedstrijd weer een mooi plan maken en onze punten sprokkelen.
1: Ja, maar vies dus eigenlijk dat je wel wat meer complimenten krijgt, maar te kennen.
2: Vooral de spelers. Nee, ik niet, maar de spelers. Als je kijkt naar hoe die als team zeg maar opereren, ook gewoon hier in het gebouw, in de trainingen, in hoe ze dat als team doen. Als je kijkt naar omgaan met een tik op de neus tegen AZ bijvoorbeeld, en dan weer rugrechten en weer klaarstaan voor de volgende wedstrijd, dan vind ik dat er ook een team staat wat heel weerbaar is. En,
1: meer waardering.
2: Ik spreek de waarderingen wel uit naar mijn team, maar ik denk dat dat landelijk ook wel mag, want ik vind het knap wat we doen.
1: Een beetje Calimero toch?
2: Van ons.
1: Van jou?
2: Van mij? Nee, helemaal niet. Ik volg niet heel veel in de media, maar wat ik volg, dan gaat het vaak over dan de wedstrijden die we spelen. Dat het meer over dat de tegenstander niet goed was dan dat het aan ons lag. Nogmaals, wel een fijne positie.
0: Zijn trainer van Sportclub Heerenveen, Robin Veldman.
3: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Snun in Friesland doet mij Harm Wijster. Harm, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag, Jacob.
0: Wat heb je voor middag voor dus?
4: Ja, wat geert ik door, hè? Nostalgie. Maar ik doe het een beetje minder nostalgisch. Ik maak stiekem hier een jongere plaatje draaien.
0: Oh ja.
4: Mijn producer aan Nienke zei: oh, mooi, doe best dat. Dan kan ik hier een jongere plaat draaien. Ja. Oh. Maar vooral hier in 76 en 80. Hè?
0: Ja, de keuze is reuze.
4: Ja, actuele sport doen we erbij. Opening van het keertseizoen. En Schalke Broers maar bij.
0: Ja.
4: We hadden jukeboxplaten, we hadden pronkjes, we hadden het waar, we hadden bus van Peter. Een heel soort ding.
0: Ja. Dan komt die 4 woorden wat erop.
4: En 1 minuut, hè?
0: En 1 minuut extra.
4: krijg van je
0: maar. Dit krijgt van mij.
4: Cadeau.
0: Ja.
4: 0620, Fjouwer, Jorgen, Jorgen, kan meestal nou al een muzikale suggestie doen.
0: Of 4 donder op app.
4: Ja.
0: Oké, zoals willen van je.
4: Dankjewel, Jacob.
0: Dit is Noe Friesland. Op dit is nu een 2 maart 2026. Techniek voor dit programma, Linse Valk. Mijn naam is Jacob Stel. Waren graag ontnodigd. Dag.
5: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
6: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
5: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harkje.
6: Omroep Friesland.
5: Oeral en altijd West-Maborst. Ik was boeten de provincie best.
6: De app van Omroep Friesland.
5: Voor Android en Apple.
6: Download hem nu.
7: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
8: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
9: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
10: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
12: Wabi, wabi.
13: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere deurval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
5: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Casper Meijer met het NOS Journaal. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om er te gaan rellen. Er ontstond uiteindelijk een kat-en-muisspel met de politie. Ook werden ME'ers ingezet. Zij hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en belediging. Precies een jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen met reddende jongeren. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt dat Europa zelf moet investeren in de eigen defensie. Eerder zei de Duitse defensieminister Pistorius dat ook al. Een woordvoerder van de alliantie zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het afschrikkende effect vanuit Europa. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over de terugtrekking van de militairen. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die benzineprijzen in de gaten houdt, is het prijsverschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken en een enkele bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windstoten. Het is 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Dit is Sneur in Friesland. Ont zijzoeren op radio en televisie. En die fysiekje, die nostalgische fysiekje, is al verst. Welkom op 0520 4 Ian. Kom het terug.
16: Mensen, er zijn weer piekjes van grijde vogels in het land. Houd daarom ont mij juni de kat nachts binnen.

0: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, check op big-green.nl.
1: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevogels?
2: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
1: Toch ek mij, jou de grijdevogels in Uitwei. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
0: Big Green Funny zakje, kind 1034 maar €924, inclusief installatie.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
8: europakinderhulp.nl

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je daar zin in?
4: Ja.
3: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
5: Sneeuw in Friesland.
6: Harm Wijstra.

0: Had je van de Hollies busstap onder het begin van deze nije sneun in Friesland.
1: Goeiemiddag.
2: Van Ierland Zijzen.
1: Op radio en televisie.
2: Sneun in Friesland. Sneun in Friesland.
0: Dit is Sneun in Friesland van 2 maart 2026. Geert en Jaantje binnen op vakantie. Die nemen er even van deze man. Ik hier juist nog even contact mee. Haren, ze zijn het waar in Friesland. Is beter als hier in Spanje. Ik denk dat het jouw doorzom is. Ik en Annemieke zullen de honneurs waarnemen. Wij spelen even van Geert en Jaantje. Dit is helemaal met je ontzijzoeren. De muziek uit jaren 60, 70 en 80. Ik zei het niet eens bij Jacob al. Stiekem hekkers en jaren 90. Want... Wij zijn justjes jonger, maar we horen het wel een beetje net nostalgischer vanzelfs. We nemen je mee op een muzikale reis terug die decennia. En dat overjoert ik weer in combinatie met de sport. Helke Broersma, die is bij het keertsen, de opening van het seizoen. Hans Zinnige, die vertelt hoe de koersen in Wolvegeer. Jan Jonkman, die komt om Liegenhoog Jalve Seizen voorbij met Wiekeen Waberjocht. En we gaan vanzelfs ook in dit soort in contact met skiestrochter Peter Pol. Hij had geen wedstrijd, maar hij bloot wel yield in samenleving met zijn bus van Alzheimer. En derde is ik het hier een oorhoed te vertellen. Dus dat gaan we van Media Ek en van zelfs die heerlijke muziek. We hebben een mooie plaat uit de jukebox van Volker Veenstra en Rijn Vallinga. We gaan nog een pronkje kleersteen. En ja, die muziek kende dus ik bij 0520-4-Jochen-Jochen-Ien-Jochen-Jochen-Broeken of de app van Omroep Friesland. Dit is ons zijzoeren op radio, tv en internet Sneun in Friesland. En ik zei het al, Helco Broersma die is bij de opening van het keertseizoen. Goedemiddag, Helco.
3: Goedemiddag, Harm.
0: Waar is die? Waar is die evening?
3: Ja, ik wil eerst naar in Guayengee, dat is een heel mooi plakje. We zijn hier in de legende. Hier is het hoe het waar. Nou, het waar is prachtig. Het windje een beetje in de regen. En maar een beetje fantasie ken ik dus die groene dik. Dat die vogels die ik daar bij de snitser maar mooi zien. En daarachter laat die snitser maar. Dus daar zal ik omraak zield worden. Joh. Ja, Guayengee heeft de eer om te starten met de juniorencompetitie. Dat bent dus junioren. Morgen hebben we eigenlijk de officiële opening van de senioren. Maar een afdelingswedstrijd in Reduzum voor de vrouwen. En de traditionele afdelingswedstrijd in Woerden voor de senioren. Maar ik deze juniorencompetitie, die is in 2019 in het Libben roppen. Die had al een mooie skiertnis en de junioren dat ik fanatiek om mij. Ik zal zien, ben je talenten, ben er al goed gestreemd naar de haardklasse. Dat is in die wel het geval. En het prijsgeld plus aan de eindverson in de finale in Weensum zit er naar het oors wat moois op haren te wassen. Daarover letten nog wel meer. Maar om alle hoeren hier uiteenzetten, de mooie twaalisten, met name bij de Vrouwli. En de punten die met verzinnen worden om die finale ik te helden vanzelf. Daarover straks meer. En de vereniging Guayengee, die wil ik nog wel even trots vertellen waar deze partij prachtig vinden dat ze die organiseren. Mooi.
0: Helco Broersma dus van beetje in Guayengee. Hier in Sneun in Friesland. De eerste brugjes komen al binnen druppelen. Hoi meiwerkers, Joert, graag een plaat uit Jontje en Jochen de Sander van McQueen, Clark en Hilman. Dat is die plaat die het heet Don't You Write Her Off. De groetjes komen van Johan uit de Tienje. En Harm stuurde ik al een brugje net. Ikzelf, nee, Harm Meijer, die wil graag iets jaren van Steve Earle, The Galway Girl. Kom er al hier aan. Aarzen had ik contact met Fokke, want die had weer een plaat uit zien jukebox hellen. Eerst Aarzen. Eerst is het dus. Don't You Write Her Off.

0: Sneuntemiddie neemt
1: Harm Wijstra
0: die mij op een muzikale reis.
1: Waarom in de tijd?
0: Sneur in Friesland.
1: Die muziek huteren 60, 70 en 80.
0: Dat is pure nostalgie.
2: Ja, dat vind ik toch wel heel leuk. En ik geniet je ervan. Ik geniet je er gewoon voor de volgende.

0: Harm Meijer, die vregen dit om ons. Die wil Galway Girl.
1: De jukebox van Fokker.
0: Alle weekend om deze tijd maken we verbinding met Frenchier. Daar zit Fokker Veenstra. Die had een oude Zeeburg in de wenkemers staan. Die jongetje in 59. Allereerst de stereo jukebox. Die staat daar al jaren te pronkien. En er zitten al die prachtige platen uit de jaren 76 en 80 in. En alle weekend met Fokker daar in uithelje. Fokker, midje.
2: Ja,
0: goedemiddag. Ja, door stuurde mij van de week een briochtje. Daar wie ik even stil van. Want deze week een plaat uit, ja, die een bijzondere betjutting had. Want er is heel wat gebeurd al aan de week, hè?
2: Ja, net alleen maar al een week. Maar daar houden we een carrière aan zo'n beetje. Helaas is Wenzen, mijn zwager, die had de kriek overleden. Op zo'n 50 jaar leeftijd. En zijn motto was altijd wel een beetje don't worry, be happy. En dat plaatje had dus iets zocht van Boy McFerrin uit 1988.
0: Wat voor man wie het?
2: Nou ja, een man van, met mijn honger wat ging. Ik red nu wel. En gewoon de leuke dingen van het leven van genieten, zeg maar. Dus hij is op vrij jonge leeftijd is hij al richting Spanje bedarren. En daar had hij haast 24 jaar in de horeca, had hij daar ook in Joretta Mar.
0: In het horeca-leven, dus hij had heel wat beleefd daar, denk ik dan, hè?
2: Ja, zeker, zeker. Dat was wel zijn plekje weer dat daar. Dus, en als het dan winter daar wat rustiger weer, dan kwam hij weer richting Frenchit. Dus daar werd wat koeler, dan kwam hij weer richting Joretta Mar.
0: En de laatste trein bij zijn ziekwijzen is dat dus ook weer naar Friesland Takka?
2: Ja, toen maar de coronatie, toen waren het al wat minder daar in Spanje, qua omzet en qua personeel. En toen weet is hij toch wel de tussenkant gekomen. Want de video is al wat onder de leden. En hij is hoe je onderslag in Friesland zit. En hij heeft nog een maat die een camping in Omen. En daar kon je wat helpen, maar als ik hier naar je toen. Ja, die wil blikken dat hij ongeneeslijk ziek weer. En had hij er nog voor knopt, maar de ouderom wijze werd helaas ouderom.
0: En is hij maar 56 hier worden, Jelte?
2: Ja.
0: Zullen we als eerbetoon aan hem gewoon Bobby McFerrin draaien?
2: Ja, zeker. Ja hoor.
0: Fokker, zo sterk, hè?
2: Ja, dankjewel.
1: De jukebox van Fokker.

tijd. Kwam uit Servië, Hamembi een Engelse. En zelf wennen ze van Gustav Pat in Amerika. Lena Lovic, Nie Wilf, klassieke rugnotje, 79. The Lucky Number. Waar toch onvregen toch Joke, volgens mij. Ja, Joke Ludema, die zei goeie met je. Ik zoek graag Lucky Number van Lena Lovic. Jerewolle, alvast een plezierige uitsturing. En ik ben wel gauw mee onvregen. Nou ja, de Riga die wordt al lekker lang. Dus kist net op tijd genoeg wijzen, Joke, met die onvraag. Ik Sjoukje, die stuurde een toepasselijk muziekje bij haar achternaam. Sjoukje Wind. Want die wil Diemens Roesos jaren bij My Friend The Wind. Nou, in Sneur in Friesland, bij Omroep Friesland.

0: Peter Midi met
1: Harm Wijstra.
0: Die mij op een muzikale reis.
2: Waarom nu de tijd?
0: Sneeuw in Friesland.
2: Die muziek duurde 60, 70 en 80.
0: Dat is pure nostalgie.
2: Onafwisselbaar.
0: Alles wat er speelt.

0: The Fortunate Son van de Creedence Clearwater Revival. Die zangers die zijn met je harm. Draai maar even wat van de CCR. Zie ik jezelf maar even een mooie minuut. Groet naar Zutte Hardwoord.
1: Nostalgie.
2: Mooie verhalen.
1: En actuele sport.
2: Dit is Sneun in Friesland.
0: Het waard Fortunate Son. Hartstikke een suggestie van een nostalgische plaat uit de jaren 60, 70, 80. En dan liet ze knipheeg naar de jaren 90. Meis van insturen via de Omroep-app. Of liet even een briochtje achter op 0620 4 9 9 1 9 9. Vanzelfs ben we vanmiddag bij het sportieve deal. Dat komt vanmiddag van het keertsen, Helco Broersma. Want in Guangariep ja, gaat het seizoen een beetje los, is maar, hè?
3: Ja, voor alle senioren. Die hadden een introductie daar snijden 9 april in Weesem. En nou de eerste wedstrijd van de competitie. Nou ja, die junioren moet je toch ook een beetje triggeren. Je moet ze vast houden, want het zapgedrag is natuurlijk in de sport ook nog wel eens vrij groot. Als ze het winnen, krijgen ze toch 90 euro, 60 euro bij een tweede prijs en 30 euro bij een derde prijs. En punten om de finale te halen. Waarbij dan, ja, om het samen te zeggen, door de sponsor een auto beschikbaar gesteld wordt. Die je dan voor jou aan broeken maaien. Het beschuit wel dat dit het beginpunt is. Die punten die tellen dus wel heel wichtig. Mooi. Er is ook nog een onpassing. Wat betreft de opslagafstand die bij de heren, bij de jongens junior, maar 28 meter. En bij de vrouwen 23 meter. Nou, als je de winier op de legeen in Wijngen valt bijvoorbeeld daar. Dus die afstand die hellen ze makkelijk. Marco van der Goot, ja, je bestuurslid van de legeen, je van in Wijngen. Ja, het lijkt mij een gezellige keertschap.
4: Het is zeker een gezellige kleedsclub. We hebben hier een soort leden. Ik moet wel even zeggen, ik ben geen bestuurslid.
3: Maar wel actief vrijwilliger.
4: Zeker actief vrijwilliger. Ik ben krijg het jeugdbestuur waar, maar ja, ik doe hier wel wat. Ja.
3: Ik heb hier het boekje altijd van je jeugd, 2 keer per jaar. Het is het bal van activiteit.
4: Ja, we willen je graag even wat organiseren. Dus je moet wat organiseren en dan komen de meesten vanzelf wel. Ja.
3: Want ja, we komen hier in Leiden wel, Snits en...
4: Ja, het is niet zijn omstreek, maar zeker uit de legeen. En wij hebben het, er ben ik best wel meisjes die voortgaan uit deze streek, maar die willen je ook graag keertsen blowen. Die neem ik weer over het mooi. Dus het is, als het dan gezellig is en ze vinden het leuk, ja, dan komen ze uit Arnhem voort.
3: Een goed teken vanzelf.
4: Ja, zeker een goed teken, want het gaat ook om gezelligheid, maar het is als keertsen daar de sport voor is om daar de gezelligheid te vinden, ja, dan moet je er wezen.
3: Dan die jeugdorganisatie, die je erin zit, Sanje, in die jeugdcommissie. Hoe ben je die leden sinds vorig nog?
4: Dat doen we al een aantal jaren. Wij onze kabouterjuf, om het zo maar te zeggen, die de kabouters je training jouwt. Die gaat in de klasse jouwt die de training. In maart al. Hè, en dan proberen we ze naar de trainingen te lakken in de zeel. En dan doen we de bedoeling te wijzen dat het in mei nog een keer ging. Dus ja, gewoon in de klasse het keertraining aan. En als jij dat we ze op veld krijgen.
3: Hopelijk feest horen.
4: Ja, maar dat luidt dan ook nieuws. Dat luidt dan ook een club. Dan meestal kunnen vrijwilligers om het gezellig en leuk te houden. En dan ze wat te leren. En dan hoop je dat je kennen binnen, ja.
3: En je hoop ik vanzelf wel net alleen de federatie keertsen, maar ik dat ze, of regio keertsen, hoe je het maar nemen willen. Maar dat ze aan de grote KNKB gaan, hè?
4: Ja, dat is natuurlijk voor sommigen is dat heel leuk. Maar het is juist belangrijker dat ze het leuk vinden. En gewoon die dat die wel aardig kennen, ja, die moet je, dat ik wel, Shen, dat je die naar de KNKB krijgt. Want op niveau keertsen is natuurlijk het leukste wat er is.
3: Ja, want dat we naar de junioren famkes listen, joh, dan staat er toch een fjouwertal op die je de roots hebben. Of die het keertsen je beter onder de knippel kregen hebben.
4: Ja, zeker. Ik ben best wel grutskop. Die band die heb ik mooi kregen dat ze wel op wien, dat ze pupil wien. Ja, en dan groeien ze uit. En dan, nadat ze eerst niet interkeert, eerst die notatie in Hoermen komen. Maar ik vind het fantastisch om te zien. Ja, dan ben ik ook heel erg grutskop, ja.
3: Want ja, Jim, heb ik mooie pakjes altijd. Die namen we dan ik rondom in de provincie toont, hè?
4: Ja, nou ja, het Green Army is wel aanwezig, ja. Ja, net alleen hier op de field, maar in de wilde partij, ja. Wij hebben wat shirtjes en hadden er een heel soort binnen. Ja, dan word je graag bij zo'n grote club, hè. En dan is zo'n shirtje erbij, ja, dat is alleen maar mooi.
3: KNKB hier eerst altijd wel wat shintje in wilde partij, maar dat liep hier helemaal en ze hebben het nog wel om eren. Ze blijven met z'n keertje, toch?
4: Ja, tuurlijk. Wat ik zei, het is plezier. Hè? En dat moet je hebben. En als je dat net vinden kan in een officiële partij of in een KNKB-wedstrijd en het is ergens anders, ja, dan moet je er gewoon bij werden. Dan moet je hem omarmen. Nou, het gaat om het keertsen en het gaat net om de KNKB, om het zo maar te zeggen. Het gaat om het keertsen.
3: De Green Army neemde je even, maar 's winters zocht ik dan ook wel bij het morgenkeertsen. Daar ben ik aardig actief.
4: Ja, ja, zeker. Ja, maar, ik zit nog laatst twee hier bij de 50 plus. En we hebben een dispensatiespeler. Maar ja, dat doen we dan op Vreetioen. En Thies is binnen vrouwen aan de beurt. Ja, die hebben nog zelfs meer als huis. En dan snijden de meisjes binnen man te keert. Maar daar rent het wat waarom. Maar ja, het is wel mooi dat we hier even een mooie keert kennen van de winter.
3: Kortom, het keert zijn leven hier op de Legeen.
4: Ja, zeker. Ja, het is een sport wat binding houdt. En dat, ze ziek je elkaar op. En vreunengroepen die vinden het je leuk. Die zitten hier. Hè, als je een perk leest, Nick. Je kan rustig je onleven naar tuin iemand. En een bier drinken. En daar zit een hele groep. Dat is een gezelligheid.
3: Ja. Gezelligheid. Net alleen de trede helpt het voetbal. Maar ik de trede helpt bij het keertsen. En dat speelt een wichtige rol om de mensen te binden. Nou, straks nog even een beetje over het voorin van de partij. Want ik zie hier ook wel bijvoorbeeld een Noah Elzinga. Die te lang in de haardklasse zit. Hij een Lisanne Scaringa, een Iris Veldman, Marcia Broersma, die vorig jaar een auto mijn naar huis nemen mocht, tijdelijk dan vanzelf. Nou ja, ze kennen meerdere namen nemen. Ik neem ik nog even een Arisse Smeek van maken. Dus echt talenten ben je wel aanwezig.
0: Dankjewel Helco. Aarsen komen we bij die weer om. Een heel soort briochtjes komen deze met je binnen. Vinden we mooi. André Barwegen stuurt met je harm. Ze hoeft voor haar van Frans Halsema draaien willen. Want wij wie een vriendenwieke snijn 30 hier trouwt. Dit is een mooie orde om mijn wederhelft. Lokweenske, André en de vrouw. 30 hier trouwt. Hier is Frans Halsema.
5: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

eens hier Jacob Stelwagen ook al een noemer van de Bee Gees. Maar dit wie nou er niet. En Jaap die vreeg hem hoorn. En ik denk, ach, dit is die toch wel direct gewoon even bij. Dus even zien wat er al hier binnenkomt in de box hier bij Sneur in Friesland. En heel veel mensen die zeggen, ha, daar is Harm weer een keer op de radio. Nou, ik ga nice, ik ben alle maas die banden op de radio. Maar dit ben alleen mensen, dat ben ik in maasvogels, zak wel in de gaten. En dan kan ik me niet in denken, want ja, het publiek op Sneur de Media is misschien wat oors op de Waanzin de Moor. Maar Friesland van de Moor, elke Waanzin de Moor, van 6 tot Jochen, dan zit ik ook achter deze microfoon. Maar gelukkig ben er een heel soort mensen die vinden het echt leuk dat je het achter de microfoon zit. Dat is echt wel een positief briochje vanzelfs. Want er komen een heel soort briochjes binnen. Wat leuk, dus de wessist, zei Willy, die is onderwijs naar de Alzheimer Day. Dat is in de Westerheen. Ja, meer dan 400 Alzheimers komen er bij elkaar. Je had er net het mooiste waar bij. Al, nou, hij is nog weer droeg, hier in de oud. Gratis, die zei het, goeiemiddag Harm, mooi even een keer weer op de grote zender. Ja, dit is een hele grote stuurder, Gratis. Ik ben er super zenuwachtig van. Goeiemiddag Harm, leuk dat je er weer bent, zei Wim. Kist iets van Roxette draaien met Listen to Your Hearts. Volg je die het en het verstaan, dan komt het alle jaren goed. Noffelijke uitsturing, groetnis van Wim. En ze komen er alle jaren briochjes binnen. Ik vanuit Schoolenbarg van Brinkman. Die zei het, ik fijn dat je er weer bent. En die komt mij een Duitse klapper om van Bernd Kluver. Of het die ik draai ik in. Hè? Nou, vanzelfs. Want alles kind, alles mij op zo'n sneur. De media altijd maar uit de jaren 60, 80 en je hoort ik niet onder komt. Dit is Sneur in Friesland. Bij Omroep Friesland. Kom maar terug met die fysiek op 0620 Fjouwer Jochen Jochen 1 Jochen Jochen.

Zee Herke Brinkman, vregenmoorn, deze van Bent Kluver. Ja, ik dat ken gewoon in Sneuren in Friesland. Als ik een suggestie haast, dan mij ze hem dus insturen via de app van Omroep Friesland. Bist op een paard op de A-zoon, richting Grijns, dan mag je even rekken horen met flink wat oponthoud. Tussen de Lieke en Hoogkerk, weer riet het oerstadige oer 4 kilometer. Dus als het richting Grijns lang is, dan mag er even voorzichtig wezen. Lammert van Dunen niet, hè, want die zei het mooi om hem te jaren in Grun. Groetnis komen van Lammert. En deze is die ik nog op de lijst van de fysiekjes. Fisher Z en So Long.

0: Gradus die vregen dit aan. Dat niet net van hemzelf, nee, van Bouke en Iemkje. Want die binnen hier 40 jaar trouwd. Lokwenske, Bouke en Iemkje. Groetjes komen van Gradus, deze van Fiesje Z. Lieve Jim, en zo lang. We gaan op naar 12 uur. Maar voordat we de heen gaan, sjoggen we nog even bij het keertje gooien en Gariep. Bij Helke Broersma. Ja.
1: Bij de vrouwen senioren en daar ben ik al talenten die binnen lang trobberen op haatklasse. Maar ja, omdat ze jong binnen, maar ze zelf hier gewoon mooi doen. En dan moesten ze deze partij ook mooi pakken om ja, de ondervindingen weer op te doen van keertseizoen 2026. En een pad van haar een keertse mogelijk weer in Duizend bij de afdelingswedstrijd. En dan zie je nou een partij, Gerber Kroster, het Harald Wiermaker, Ilse Baansra van Snits en Larissa Smink. Nou, die had al een keer de boomspartij gewoon mooi senioren, dus die kent heus al wat. Sjene Manouk, Skaringa, Brecht, Reinema van Gasmar, hier oorspronkelijk opleid en Noah Elzinger van Balzer die ik al van schade prezen won het in het haatklasse gebeuren. En dan zie je dat de keerse simmerkodogen die mijn koor eigenlijk ik net ja, wel in positieve zin iets gunnen, maar zelf wel winnen willen. Nou, om Bart pakken zijn bordje in het patour van Manouk Skaringa, Joris Suske van Lisette Skaringa, Santje Nier, Arthur de Rorip, maar Brecht Reinema en Noah Elzinga zit op dit stuit voor mij 4 om 4 uur, maar dan hangt het alweer een skin en 12 aan de andere kant van het patour van Gerber Koster. Dus Vartwaan is dan net de zin die dit winnen zal.
0: Als een Nijtwaan, je hebt de grif meer hoor hier in Sneur in Friesland. Er komen een soort briljes binnen, een soort fysiekjes, maar ik kan er volle meer bij. Hè. Dus als nog een leuke plaat hij stuurt hier in 76 en 80. En ik had de familie al zijn, stiekem hier in 90 mei ek. Maar wel een beetje fatsoenlijk hier in 90 wijzen. Want ja, om de dikke party muziek ontevreden uit hier in 90, dat gaat we kret een streekje te vier. Maar mij al eer op 0620 4 Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen of via de Omroep app. Gerry stuurt ook een briljje met je Harm en Anne Nienke. Ja, is Anne Nienke er wel, want ze zit altijd een verstoppen achter de apparatuur.
2: Ja, maar dan ken ik eens neer van de wan. Nee, is de camera.
0: Want dat is, die apparatuur is geplaatst. En ja, dan mag even. Ja, nou best wel vol. Je hebt in beeld. Ja, nou dus kist de kist even zwaaien naar Gerry. Dat doet ze net bij opzet zin, hè? Nee, dat is gewoon omdat het zo onhandig pleerst is, hier. Ja. Gerry die wil een plaatje van de Monkees, hier. Die hoort je een 66, The Last Train to Clarksville. Richting 12 uur.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
4: Wacht even hoor.
3: Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Klopt dat wel?
4: Ja, dat hoor je goed.
3: Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Taalmoorna naar uw uitdaging. Die koninklijke Damster installatie niet in Driesem, zie je van motiviëre collega's. Al jouw generaties lang hebben kwaliteit tegen in de vaandel. Surf voor uw vacatures op damstra.nl.
7: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
6: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Surf voor uw vacatures op damstra.nl.
8: Voor een nieuwe Citroën. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsen hier?
9: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
10: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor Els budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
11: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf vanochtend het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, dat is nog altijd niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen van de brand, zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied kwijt zijn. Klanten van ING en Triodos hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt, maar is de storing inmiddels voorbij. Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na die carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. Een zware crash tijdens een race kostte Zanardi beide benen. Hij werd nog wel succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud. De Italiaanse premier Meloni zegt dat haar land een groot kampioen en een buitengewoon mens heeft verloren. Zanardi was volgens haar iemand die elke tegenslag in het leven wist om te zetten in een les in moed, kracht en waardigheid. Alessandro Zanardi was 59 jaar. En veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de Oosterburen. En op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer nog, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en veel buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, we gaan verder met Oere Twa van Sneun in Friesland. Aasen hebben we weer een jukebox plaat. Gerry had even waarom wuift naar Annenienke en vanzelfs ook naar mij. Ja, wij kennen dat net zien, maar wij wuiven even waarom. En tige dank voor het draaien van het nostalgische noemer van The Monkees. Ja, dat wie het hier een serie uit Amerika en nou, ze kon ik wel aardig jongen. Meer fysiekjes stinnen al clear, maar die fysiekje kinderen ik nog heel dit bij. Op 0620-4-9-9-1-9-9 of via de Omroep app kist dat Troje aan. En waar weet komt die nostalgische plaat die hier een 60, 70 of 80 razen voorbij.
5: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen, dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum, herkenbaar aan de paarse pot.
13: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo. Odido.
14: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
16: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
17: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
18: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
19: Mensen, er zijn wel piekjes van grijze vogels in het land. Houd daarom onder mij jullie de kat nachts binnen.

0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Sneun in Friesland.
2: Harm Wijstra.

0: Genesis en Mama.
1: Nostalgie.
2: Mooie verhaal.
1: En actuele sport.
2: Dit is Sneun in Friesland.
0: 13 minuten nu 12. Matten die woe Genesis met Abbecap jaren. En Johannes die vregen om deze Mama. Dus die hebben we even combineerd. Nou, maar ik hoop dat deze echt goed weer. En hoor, dan pikken we dat na je weekend gewoon weer op. Ja? Want Genesis had prachtige muziek maken vanzelf. Met Phil Collins en Peter Gabriel. Maar goed, we kunnen net alles draaien van Genesis. Aanstaan komt er dan wel iets van Queen voorbij. Dat zou Queen wezen, denk ik. Douwe Politiek die stuurt een mooie foto van Art Drekker. Die is druk op het lawn ondergang. En zijn lid een heel soort mensen weten wat ze winnen en wat ze doggen. Dat kist ook dan. Toch een briljje in de Omroep-app achter te letten af op 0620-4-9-9-1-9-9. Helke Broersma die liet weten dat het bij het keertsen is. Goedemiddag, Helco.
3: Ja, en ik heb een keer een jonker mij. Dat is al een recensement van Makkum. Zij wie bij Ilse Baanstra van Snits en Gerpe Karsten van Tjom. En ze keert een mooie partijtje in Meloek Scaringen van de Ron Riep, Brecht Reenema van Gasmar. En die hier oorspronkelijk haar keersopleiding hand had. En Noah Elzinga. Maar ze loeken wel een kwast aan bij vier wezenlijke sausjouwer. En dan ben je krijg voor de prijs nog. Ja, Larissa, de win eigenlijk wel kosten in deze partij?
4: Ja, klopt. We doen eigenlijk de partij wel wat achter de feiten aan. Maar ik denk ja, dat we zoals ik kan spelen, dus we genoeg punten maken.
3: Het gaat om de bordjes, hè?
4: Pakte in het begin de bordjes net. En letten we ook gelukkig. Maar ja, we roemden de hele tijd mooi achterom. Maar ja, helaas.
3: Helaas. Wat vind je van deze juniorencompetitie voor vrouwen? Dit is een 2000-jontje in het aanzetten. Is het een mooi initiatief van de jongens en famkes die het, nou ja, voor de seniorenperiodes in?
4: Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel nou ja, dat er wel een heel groot verschil ik zit qua niveau. Dat dan wel weer. Maar ik denk wel dat het voor de jongere vrouwen wel een mooie stap is richting omheeg.
3: Ja, maar dit hier heeft de opslaglengte met 12 meter in kwart, hè?
4: Ja, klopt. Heel leuk.
3: Nou, ik zie eerst wel van de gevestigde dorden wel aardig weer slaan, ik.
4: Ja, ja, het wie in het begin wil je wennen. Moet inslaan en toen dacht ik, oh, ik kom helemaal niet uit. Dus de eerste paar keer, nee, dat is wel je wennen.
3: Ja, hoe heeft het winteren? Wat doe je hem dan?
4: Ik ben in de sportschool in geweest en aan het racefietsen geweest. Dus ik kan net stilzitten, nee.
3: Er heeft wel eens wat blessure gevoel. Is alles hersteld, om het zo te zeggen?
4: Ja, alles is hersteld. Ik heb nou geen blessures, dus ik klop je het even nou. Ja.
3: Smink en smink, dat blijft bij elkaar, hè? Anouk blijft bij jou en Ocean Itzadi.
4: Ja, we blijven bij elkaar. Ja, hartstikke leuk. Dus zin in.
3: Hoe gaat dat dan? We werden niet verder. Hoe praat je erover? Een pilsje of een bakje koffie, maar gaat het allemaal terug? Of vond je geen verbeteringen onwijzig?
4: Nee, ik denk dat wij op zich net mooi klagen hoe vorig seizoen. We hebben een mooi seizoen gehad, nou ja, buiten de PC, omdat weer wat dramatisch. Maar nee, ik denk wel dat wij het plezier bij elkaar omheen hebben hellen. En eigenlijk het niveau wel wat, dus ja.
3: Hoe schaast het seizoen in? Is het wat liggewaardiger al? Ja, Manouk Scheeps treedt er net mee bij, net dat die alles won. Maar ja, dat weer toch wel een geduchte concurrent.
4: Ja. Ja, ik denk wel dat het nou wat liggewaardiger is. Nou, dit seizoen, ja.
3: En toch stonden er maar bij 15 vrouwen op die rankingslist. En de, ja, die oorvulling.
4: Ja, wij in zelf. Ik hoopte als vrouwen zijn dat we weer maar 8 toer op de hoofdklasse kunnen komen. Maar ik vrees voor het ergste dat dat net meer gaat gebeuren, nee.
3: Ja, van hem is ik altijd wichtig de oordelingsgeerste. Maar Gerda Liegel en Nijhalt is er net mee bij. Wie heeft hem nog wel streden maat mooi?
4: We lieken het ook niet mooi.
3: Ah, ik ben echt een makkelijke naam, hè?
4: Ja, zeker. Ja, dus die hebben we mooi nog als afslaagste. Dus ik geef hem mooi ook het perk in. Dus helemaal leuk.
3: Nou, hebben we waarom naar de juniorencompetitie. Daarom ben je wat ik vorig jaar heeft goed presteerd. Want wat zit die nog te wachten als presentie van vorig jaar?
4: Ja, ik rijd de auto nog voor treinmannen. Ja. Ja, dus helemaal leuk.
3: Hoe gaat dat systeem dan? Je bent als je een trein, win je het. En dan krijgt Els een auto?
4: Ja, we krijgen alle jaar een auto. Dus vorig jaar hadden we dan een opslager. Een voorins en een achterins die moen. En bij de man wie hetzelfde. Dus de man krijgt dit hier toevallig als eerste treinmannen. En daarna hebben wij treinmannen aan de beurt.
3: Dus ik vraag je maar een elektrische auto werden, want die benzineprijs met zijn vrek deed.
4: Ja, nee, helaas geen keus. Nee, helaas.
3: Nou, toch een soort mooie ritjes.
4: Ja, zeker.
3: En succes in het keerseizoen.
4: Ja, hey, dankjewel.

0: Peter Hoekema, die stuurt dus een berichtje. Goeiemiddag, Harm en mijwerkers graag. Ma belle amie van de T-Sets. De tweede jukebox van deze middag die zit in Bolzert bij muzikant Rijn Vallinga. Die mijzelf graag muziekmeisje, maar wordt ik lokker van hits uitzien Rockola. En alle weken om deze tijd heen hebben we even contact met Rijn. Goeiemiddag,
1: Harm. Hoi.
0: Rijn, wat haast bij het eind?
1: Rijn, wat gaat bij het eind? Ja, dat is een mooie.
0: Ja.
1: Nou, ik wil eerst even controleren met overlijden van Zwaar. Vreselijk.
0: Ja.
1: En wat ik dan bij het eind heb, dat is best wel toeval, denk ik. Want zoals Fokker een vrolijk liedje had, heb ik ook een vrolijk liedje. Dat heet Funny Funny. En dat is een liedje van The Sweet.
0: Ja, dat is een mooie en fleurige niet in hek.
1: Een fleurig liedje, leuke samenzang. Glamrock noemden ze het, hè? Vroeger Bubblegum Pop. Hè? Ze noemden ze die muziek. Ja.
0: Ze gingen een mooie tenues altijd nog aan die man.
1: Ja, echte 70's.
0: Ja,
1: leuk.
0: Ja, daar ben je fleurig van, maar ik zeg hem die Jochie van Dij op Facebook. Ja, doe best ik wat met die autopark aan de gang. dat riet op diesel?
1: Nee, gelukkig niet. Die Mustang die riet op benzine, maar ja, goed, dat is ook 1 op 3,5.
0: Ja.
1: Dus die geef ik even rust.
0: Ja.
1: Daar ga ik alleen maandags met naar mijn werk, omdat ik dan simpelweg geen ander vervoer heb.
0: Nee.
1: En de camper, daar heb ik 3 LPG-tanken onder liggen, dus die Chevrolet. Dus daar rijd ik niet elk weekend met.
0: Nee, maar dan ben je even mijn ontkleer meidje voor het seizoen, of nee?
1: Nou, de camper, daar ben ik het hele winter al mee bezig geweest om de puntjes op de i te zetten voor het seizoen. En we zijn nog niet klaar, maar eigenlijk ben je nooit klaar met een oldtimer.
0: Dat is zeker wierheid als een koe, hè?
1: Ik ben nooit klaar.
0: Nee.
1: De Mustang, die ziet er ook uit alsof je rechtstreeks in de showroom komt. Maar er markeert nou wel wat aan. Aan de wielophanging bijvoorbeeld moet er wat gebeuren. Dus komt allemaal nog wel.
0: Maar ja, je bent net blij van die brandstofprijzen, hè?
1: Nee, daar word ik niet zo blij van. Nee. Dat gaat wat aan veranderen. Maar ja,
0: daar gaan we geen invloed op.
1: Nee, helaas niet.
0: Laten we dan gewoon het plaatje van de Sweet erbij pakken, want daar hebben we al die fleuren van.
1: Nou, daarom juist. Hè. Even wat vrolijks even in deze tijd.
0: Komt-ie.
2: De jukebox van Rijn.
0: Hey, nog een week aan Rijn, hè?
1: Hetzelfde.
0: Want nee, Bieke.

Rijn Vallinga van Bols het Zwarte Muts. Helmut in Jukebox. Deze van The Sweet and Funny Funny. Brozen sturen de verziekjes van muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Die jaren 90 mij ook. Maar wel een beetje fatsoenlijk wijzen uit de jaren 90. Maar iets wat stuurt. Goeiemiddag Harm en crew. Deze paradiesvogel zit in de tunt te lezen. En ik zou graag muziek van Peter en Sue willen. En ik Mark toch nog maar eens, Jorik en Mariet. Dat is Birds of Paradise. Ja, dat noemen we dat juist haast nooit meer op de radio. En dat is het mooie van Sneur in Friesland. Dan kunnen we hem nog een keer draaien.

0: Op sneuntemiddie neemt
1: Harm Wijstra
0: die mij op een muzikale reis.
1: Waarom in de tijd?
0: Sneur in Friesland.
1: Die muziek uit de jaren 60, 70 en 80.
0: Dat is pure nostalgie. De hart van die radiostuurders.
2: Och, herkens, och, misschien.
0: Die zeggen dat ze alleen nog de grootste hits draaien.
2: Dat is al die commercieel ingesteld.
1: Die zeggen dat ze de grootste prijzen nu dealen.
2: Ja, denk ik. En heel goed druk.
1: Maar dan wordt meer.
3: Zonder meer?
1: Dan wordt wat oors.
3: Ik ben toch een beetje op een heugdebloem van alle naadjes, of net?
0: En dan is goed bij Omroep Friesland.
2: Ach, te mooi, man.
0: De beste muziek.
2: Ik ervan.
1: Maar ik het lijst en lijst.
3: Dus je bruid en biedt goede informatie.
1: Omroep Friesland.
0: Alles wat er speelt.
4: Oh ja, dit is al je naaier wens, man.
0: Mijn Harm Wijstra.
4: Ook eerlijk ben het hier mij net hoe.

Ik heb hem wat steviger zien, Stuart Douw politiek van Orde Trekker. Hij wil Queen jaren mee, Radio Gaga. En die draait weer in Sneur in Friesland. We zijn er nog, want zij zoeren op radio en televisie. En die plaat is ik welkom in de app van Omroep Friesland of op 0620 4-9-9-9-9-9. Hoe met je, Harm? Takemwanne is het treien in dat mijn heid verstoor. Ik zou graag op een dag van Gerrit Bredler daarom onvrij willen. Vers bedankt en een goed weekend. De groetjes komen van Jan Jaap.

Zal ik zeggen, als jij je ogen sluit voorgoed, als we jou je graf inleggen, iets van vinkers, is dat goed? Of Wilmink, Astma Twentsis, dat lijkt me ook wel wat. In de kerk alsof het mis is, voor je het

0: Wim Schokker die vregen morgen. Die stuurt even een filmpje hoe het aankomt. Met piekenvel op het trekker. Druk dwanen daar op het lawn. Wim, deze week voor jou. Listen to your heart.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Op radio en televisie.
1: Om het saai horen.
2: Sneun in Friesland.
0: Sneun in Friesland is muzikale nostalgie. Hier in 60, 70, 80 en 90 muziek. En intussen toch sjoggen we vanzelf naar de sport. Familie, ja, blikken we een beetje vooruit op het keertseizoen. De keertvrienden Legeren die gaat een wedstrijd in Going Gear. En daar is Helco Broersma en die treft daar lekker in een oor. Aan de kant van het veld, Helco.
3: Ja, Jan-Willem van Beem, oud haardklasser, die tref ik hier ik. Hij zegt natuurlijk ook even naar hoe het zijn jeugd doet. Het is ja, vooral junioren en daar ben alle vertoeren. Nou, er moesten we wel even twaalf bij laten worden, toevallig bij die dochter Jan-Willem aan Lotte van Beem. En ze heeft een prijsje helemaal, maar het zal ik wel bij de tredde plees blijven, denk ik.
4: Ja, ze mooi nou een squansus, dus Noah Elzinga. Dus daar hebben we nou een liedje hier pas week op in Droriep. Maar het is nou 2-0, dus ik denk dat het een hele regen wordt. Maar ik krijg een hele mooie partij en ja, één keer winnen en nou prijs. Dus voor haar is dat prachtig.
3: Ja. Dan is de annex bij de Oud-Meijers-partij die mij als eerste winnen. Word je dat ja, de wimpel helly bij de vrouwen is. Maar dit is een vervolger eigenlijk op de junioren. Is het goed, zo'n initiatieven?
4: Ja, ik denk dat het super is. En vooral in de eerste jaren, wat ik zo heb, voor mij is het hier als 5.
3: Wat doe je niet, je bent de corona hier tussen droog.
4: Ja, precies. Dus ja, er is wel een hele opkomst en op, nou ja, fleur erin. En dat had ik wel periolien dat het wat minder weer. En dan weer het wel schrapen om zo'n 8-9 partuikers te krijgen. En ja, zoals naar Erik Gwaingen en even de opening van het seizoen. Dat is natuurlijk prachtig op zo'n field en ik moet dit waar.
3: Ja. Je bent nou die ik al roept, of niet mooi toch in de haardklasse. Maar ja, voor die... De minder goal tussen schrapjes, maar alle respect. Is het wel een mooie partij? Daar sta ik bij zo'n betere lotsiekist, hè?
4: Ja, ze hebben nou ik de opslag bij de junioren jongens en bij de junioren famkes. Ik 2 meter dichterbij. Ik denk ik daarom. Maar ja, hier zit ik nou ja, gewoon wel top op bij de eerste 6 hoofdklasses. Dat ja, vrouwen en jongens die gewoon minder keertsen. En ik wil in kwaliteit er toch. Maar je moet breedte hebben om lepper de top te houden. En dat is helemaal in het vrouwenskeertsen. Dus ja, ik hoop dat we vooral daar tussen aanstekens wel van vechten om dit te behouden. Maar ik verletter. Maar dat is een hele uitdaging.
3: Een hele uitdaging, want hoe haal je het vrouwenskeertsen in je lippen? Want ja, dit keer voor de ranking ben ik maar weer 15 per toeren op, jong.

0: dan vroeger.
1: Mooi, meer vrijheid, hè?
0: Ja, meer vrijheid, dat is gewoon het woord, en flexibiliteit. Dus ja, ik heb ook wel eens zien dingen op papier en op tocht. En net dat ik het altijd in pacht heb. Maar ja, dat is misschien een optie om echt die wedstrijdagenda te nivelleren. En misschien wat letter beginnen en jij erop horen, want het is nou 2 mooi, hè? Volgens mij.
2: Klopt.
0: Oké, okay, even checken, bedankt. En Jent van december, al de tweede week in september, 16 Leeuwen met Oldehoven. Ja, dat is voor jou een hele maand. En dat had ik een hele overlap mooi orensporten. Waaronder oren, ik werd de salesporten, maar met name ik de voetballerij.
1: Zoals gewoon zei ik van wat minder misschien toch nog op die wedstrijdlijst. Vroeger hingen die keertjes die er net geen af van, 30, 35, maar die tijd was net meer om te denken, toch?
0: Nee, die tijd met West. En nu is die het, we krijgen even een oor, waar we in knettergek. Hinder meter sneeuw was in december, in alle hoofdklassen zijn West. En dan fretten ze het, nou, gas en de sneeuw op. Ja, dat is West. En dat is net omdat die motivatie minder is, maar wel oors. En er is zo vol, en dat is juist helemaal bij de vrouwen. Helemaal ruizig intussen hier, protten in de zorg van onregelmatig. Of ze treffen een vrouwen die stetje is en die wonen net. Alles maar gewoon mooie verplichtingen. En ze wil wel eens mooi doen, maar net meer in het verste stramien. En ja, nou, betinkt hem maar eens wat op.
1: Ja, want als hij in de top is, dan mag je toch ik dat trainen. Ik is net zeggen van, keer is nog nooit mijn potje.
0: Nee, dan moest in het seizoen sowieso de trainer zijn al je 2 keer in de week. Hè. Normaal tiesitonsies. En in de winter orensporten en wat krachttrainerijen en zo erbij. En als een oren erbij is, dan, nou ja, 6 weken van mooi best aan de gang. Maar dan moest hij wel. Er is nog wat sponsoring, wat verplichtingen. Hier ben ik van het seizoen, alles eromheen. Hè. Ja, in heel veel, ik zit om Ilse Marijs buurs ophouden. We in Fjouwer te keer snel draaien. Ja, die had eerlijk zijn vorige week zo, nou, maar 4 weken eerder ophouden.
1: Hier de tabak van?
0: Ja, ik heel fanatiek. Hè. Dat is natuurlijk, zit ik wel in het laven van de man. Maar het gaat om het plezier. En als er wat zijn oors is. En nou ja, de meester ik oer kennen. Dat is ik maar wedstrijdspanning. En komt het eruit. En als er telkens wat zijn oors is. Ja, vroeger gingen wij die ik in een groep. En die winnen heel volle van. Maar die gang wordt terug. En nou gaan ze daarin gewoon jij erop.
1: Hier stikt de volle poest af weer toch haar eigen beslissing?
0: Nou, alleen nog poest. Alleen het eerste jaar. Ze moest verplicht op keert. Lekker het zassen uit. Alle fjouwer.
1: Ja, met de neushuis van hard bekijken, maar er is meer in de wereld.
0: Zeker, en helemaal terecht. Het is haar leven, dus wij genieten ervan. Maar je houdt er een lieke volle van als ze net keertse. En één keer de PC hellen, dus helemaal fantastisch voor haar ik. En aan de kant van met er ik net heel volle van even. Nou, even de link, maar wat we krijgen zijn.
1: Nee. Eén punt nog even. Ik ben een beetje nieuwsgierig. Wat Hestel er op die eren tatoeëert?
0: Ja, dat ben 18 sjaal en dat ben de Fjouwerbeien. Dus hij dubbele nam. Dus dat is even de lengte, mooi.
1: Wij van Traaien nog keert.
0: Wij van Traaien nog keert. En aan de andere kant, we hebben er nou Noah bij. Hè? Dus Noah Elsinger, die is mooi helaas het verkeering sinds de riepste merken voor hier. Dus daar passen we natuurlijk wat op. En Ilse Marije, ik een vreugde, maar u bent helemaal prima. Maar Ilse Marije keert net meer en Noah hebben we erbij gekregen.
1: Nou, zo is het kwartet toch weer compleet en je wordt wel trokkeerst.
3: Dankjewel, Heilko Broersma. Dan zorg ik even een berichtje wat binnenkomt. Vanmiddag gingen we toe de A-Zoon. Daar is wat oponthoud richting Grijns. Dat is er trouwens nog heel diep. Maar vanmiddag heb ik een oorgevaltje op de A-Zoon. Bij Hasker Wanne. Want daar stierde de spielersbus van FC Volendam even stil. Dat wie hem kwartier in. Die kwam daar stil te staan. Omdat er een speler wie. Die viel hem net lekker. Helftjensen die moesten er even bij komen. Die speler is Nijsjoen in de ambulance. Uiteindelijk hoorde die net mij naar het ziekenhuis, naar controle. Bleek alles toch in water te wezen. En kon die spielersbus ik weer verder en ga reis vervolg je. Maar dat wie er dus even op de A-zone aan het begin van de middag bij Hasker Wanne. Deze die waar ik gewoon vregen van Tina Turner. Dit is The Bad.

Tineke die vrezen dit zo'n trinken, mag ik zeggen. Trinken Reinga, voor alle meiwerkers van het Antonius. En de Tuschwaard die het laatste weekend zag goed voor haar zware gehaar. Tina Turner en Simply the Best graag. Johannes de Haan die stuurt een fysieke nieuwtje in 68 van Sir Henry en his butlers. Dat is een instrumentaal nummer, zei de Camp.

0: je die muziek uit de jaren 60, 70 en 80.
1: Vreeg je maar om, maar de app van Omroep Friesland?
0: Stuur die een bericht op omroepfriesland.nl.
2: Of app 06 20 Fjouwen Jochen Ian Jochen Jochen.
0: Van Ian Nonsijzen.
3: Waarom in de tijd?
0: Dit is Sneunie Friesland.
4: Ja, dit is een rollercoaster, hè?
5: Cambuur is wederom in de eredivisie.
4: Ja, vier wedstrijden voor het einde, onvoorstelbaar, hè?
5: Morgen is het grote promotiefeest en Omroep Friesland is erbij.
4: Dit is zo leuk, maar dit is een unieke club.
5: Op radio, televisie, online en uw socials.
4: Geweldig, om mij te meiden.
5: Sjoch mooi hoe de jongens van Henk de Jong huldigen worden bij de Orenhouw in Ljouwert.
4: Machtig, hè?
5: Morgen op radio van Ian Oeroor, op televisie om Jelve Fjouweren.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen, dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum, herkenbaar aan de paarse pot.
10: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
11: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
13: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
14: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
15: Easyset.nl, dan zit hij al goed.
16: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
15: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
17: HBO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06 83 242 in Soistwa. Zwargeles leidtje, mijn kunstgebit aan huis. Of shop op kunstgebitaanhuis.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
18: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de Jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al twee incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen is het bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: 3 minuten nu treien bij Sneun in Friesland. We binden nog ons seizoeren op radio en televisie met een soort mooie nostalgische muziek. Er zit nog een muziekleer van de ILO, is onvregen. ABBA komt er ook nog aan. En al die rode leuke briochtjes pakken we eraan zijn bij. Maar die briochtje mis ik nog. Dus stuur dat nog even in. Via 0620-4-9-9-9-9-9 of de app van Omroep Friesland. Ja, muzikaal gaat het echt alle kanten weer uit op deze Sneun te midden. Maar dat is het mooie van dit programma. Otte Akkerman zei, we kunnen wat stevigers broeken. Even een hoekje Iron Maiden graag.
19: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het keunskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06-83-2-4-2-1-6-2. Zwaargeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
20: Personeeltekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
21: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
22: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
24: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
25: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
26: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
1: Sneur in Friesland.
2: Harm Wijstra.

0: Charlotte Akkerman die vreeg gewoon deze van Iron Maiden, Run to the Hills.
1: Goeiemiddag.
2: Van Ian Lotsijzen.
1: Op radio en televisie.
2: Sneuny Friesland. Sneuny
0: Friesland. Nou, hoest net beslist naar de bergen, taan. Jan Jaap zei Iron Maiden. Dat komt bij Geert net voorbij. Nee, Geert had verkongensje. En ik had van Geert tast hebben gekregen om Utentrogers even een uitspottingje te doen. Dit wie een van die uitspottingjes, Jan-Jaap Kikkert stuurt dat. Jaap en Charlie die zitten in de tuin, zag ik, om een bakje pleur, stuur een foto erbij. Ja, het waar is wel noffelijk. Hoe het waar splits en het zat in Jalve Seizen, dan hebben we contact met Jan Jonkman. En die heeft weer een mooie plaat uitzocht, dus dat aanstaat nog in het programma. En misschien die fysiek, die nostalgische muziek, uit de jaren 60, 70, 80, is ook nog heel dit welkom. Ja, in de app van Omroep Friesland is een briochtje achterlitten. En dan zie je wij die muziek erbij. Vanzelfs ik actuele sport. Vanmiddag joggen we naar het Keertsen. Heilko Broersma.
3: Ja, nee, hoe weet nog. Die is soms zo soepel als wat, jongen. Hij is lang blij dat het oornemen was dan dat hij in Spanje zit.
0: Ja, toch?
3: Dan moest
0: toch
3: wel een uitstapje maatje. Ik bedoel, dan is het toch ook wel wat makkelijker. Ja, no? Want het is toch ik op die sneuren in feite. Ik weet net, Ozzy is die in de tuin misschien al best net een tuinman.
0: Ja, ik ben net echt een tuinman eigenlijk ook. Maar die tuin die zit er net uit. Dus Ozzy ging niet in de tuin zitten.
3: Oké, okay, en krijg je dan net soms een ontrun van die wederhelft van Guinness in die tuin? Of,
0: Ja, ik heb van een week het gas even meent. Dat vind ik dan wel een mooie bezigheid. Dan kijk ik de hol even frissen, meidje. Dus,
3: ja, dat doe ik al. Ik wil geen robot, want dan kan je even nooit denken. Ik ga een oren werk de gas meen, want we hebben al een hele grote tuin. Dus ja. Dan op die manier dan kan je ze even wat oren gedachten, om het zo
0: maar
3: te zeggen.
0: Nou, dus, dat haak ik in. Maar bij de Franse slaghakker werd een beetje dat we een beetje ontoonbaar is van huis. Dus daar zullen net
3: meestal... Franse slag, ja, ja. Nee. Ik fiets er net langs wat de Franse slag is bij die tuin. Dan denk ik dat er nog wel een soort barm had.
0: Ja, maar ja, de komende weekend wordt het niet, want Geert is op vakantie.
3: Ja, en Koningsdag is het hartstikke droog, dus ja, dan kom je er net. Excuses, ben er terug.
0: Ja, ja. In juni, maar, dan is het weer klaar.
3: Ja, oké. Okay. Dan kun je zo blompjes pluggen. Maar in elk geval, ik zie nog nooit de partij van Noah Elzinga, Brecht Reinema en Manouk Skaringa. Ja, die ben gewoon of wij naar de finale. De mooiste daar opnemen zie je Janne Palma, Rix Blanke en Britt Joustra. Dat betekent dus dat Anne Lot van Beem en Vianne Dijkstra en Maatsen van der Goort het aanstaan, nou ja, voor de tenten komen mooi €30 mooi ze in de ontvangst nemen en een punt voor het, of punten voor het klassement ik weer. En nou ja, dan is het mem van Annelotte van Beem. Want die met het dikste diepje vanzelf het keersen. Hier hebben we toch wel blij, maar je pakt een priesje. En dan mag je net zien dat het een twaalfde of een eerste is.
0: Anja, die stuurt een briochtje. Anja de Jong. Die wil ABBA jaren. Dat is mijn favoriete popgroep. Huiswerkje met ABBA op de achtergrond. Wie altijd een heel gezellig. Andante, kist die ik draaien. Nou, dat kennen wij.

Shaking Stevens. Ik die wat onvrede. Vroeg Ida de Jong, die zet goeie met je harm en oren. Zoals graag Shaking Stevens draaien. Of Jannie, die is mooi. Je wordt 80 hier. Ik ben de teasing met je nog even west. De groetnis van Ida de Jong van Dokkum. Lokwenske alvast van Jannie. Morgen dus 80 hier. Dan vreeg het Ane om iets van de ILO, Eldorado. En ik zag dat Albert, die stuurt een filmpje terug. Die stuurt bij die route van Orde Legerwijn. Die op deze media terug de provincie riet. Dat doen ze trouwens net op Bevrijdingsdij. Wat gewoon wij altijd het geval is. Nee, dat doen ze alleen nog deze sneun. En ze zien treien, dan houden ze ermee op. Dan finishen ze in Oortje. Als het even op omroepfriesland.nl is, dan kist de routekaart ik zien met de terugkomst. Albert die stiert bij Blauw Vlaart en stuurt een mooi filmpje daar van die route, die optocht van oude legerauto's. Een goed 30, 34 wijn binnen de familie op een paard. Toch benamen Noord-Eerst Friesland. Dus als die route nog even erbij pakken, was dan just op omroepfriesland.nl. Dankjewel Albert voor het mooie filmpje. En Anne dus, die woe ILO jaren, Electric Light Organ. Staat mij Eldorado. Here it comes, I got a lonely day.

0: Eldorado van de Electric Light Orchestra. Jeff Lynne en zijn orkest. Vlin hier zo'n glorieuze afscheidsconcert, ja. Maar heel wijs die concerten, wie de zoons van Jeff Lynne zei dat al die concerten af zijn binnen. En dat is wel sneu van mensen die erbij wijzen zoen. Ik ken er een peer. Dus ja, spietig. Gelukkig is de muziek van de ILO er nog wel Eldorado, juist.
1: Het pronkje.
0: Ja, het pronkje, dat is een plaat die krijgt wat oors is als oors. Een plaat die dus wat meer records. Een plaat die snapt meer alle dagen op de radio, juist. Maar die wel een plak inneemt in uw muzikaal geheugen. Ik ga nu een liedje van Jimmy James en de Vagabonds opzocht. Een jongetje 76. Dat noemen we wat we opnam in de Paye Studios in Londen. En ja, in jongetje 76 maken de meesten haar ook al heel druk over de problemen in het milieu. Want eigenlijk werd het een beetje een soort van protestsong om meesten om te sporen om in actie te komen om wat te doen onder het milieu. Nou ja, het had net echt open. Maar goed, het is wel een mooi pronkje. Deze van Jimmy James, Jotje 76. Echt het Jere Santos werken. Now is the time.

Mooi zangje van de Wico's. Sjalke Gaarstra die vregen me hoor. Goeiemiddag. De Wico's graag even voor alle vrienden en bekend vanuit Wommels. Kan dat berichtje. 0620-4-9-9-1-9-9. Op de Omroep app even broeken. We binden er nog rond 6 uur en mij sneuren in Friesland. Voor de meesten die het radio of televisie omzetten. En die denken van wat is Geert verhoren. Nee, Geert had even een mooie vakantie. Ek Jaantje trouwens, dus Annelienke en ik die mij het wier nemen. Nou, dat gaat nota aardig, want de biochjes komen leuk binnen. Dus dat doen we goed. Wat komt er al binnen? Frans Hek stuurt een biochje. Hoi Annelienke en Harm. Juster is het legendarische café De Schotse Fjouwer in op Schilge in Metzlaan. Van eigenaar verhoren, Jan Olly Smit, die had het 48 jaar in. Die had stak jongen en twee jonge nieuwe ondernemers. En Frans die schreeuwt erbij dat menig lustraat van dit programma wel zien dat Café West had. Dat denk ik, ik wil draai maar even een mooi nostalgisch noemerke. Nou, Frans, het is een grote media nostalgie, dus dat komt helemaal goed. Bethlehem stuurt ik een briljantje. Agoeie Harm, wij willen even een plaatje omvregen en dat had deze man wel verdienen. Want sinds juster is er mijn pensioengang. Wij, Popke en Sjoukje uit het zonnige Ichten wens je een hele... soort, ja, het zit er wat briek al, een soort mooie pensioenjaren. En dan graag een plaatje van de Dizzy Man's Band. Dat is ook een band die had een soort optredens in Friesland gewoon in feesttenten in de jaren 70. De groetjes komen uit Ichten dus van Popke en Sjoukje. Nou, geniertje van het pensioen. En ik denk, die koppel ik dan even onder het verhaal van het café De Schotse Fjouwer daar op Schilge met die nieuwe eigeners. Die opera pak ik erbij van de Dizzy Man's Band om 6 minuten oor 11 Fjouwer.

0: De band uit Zaandam, rondom jonger Jacques Kloes, ze haar menig feesttent op zijn kop zetten hier in Zandervek in Friesland.
1: Goeie met je.
2: Welkom bij
1: Sneun in Friesland.
0: Jok en al die nostalgische muziek hebben we vanmiddag op het Keertsveld. Helco Broersma, hoe vieren ben we daar?
3: Nou, we zijn bij de Vrouwliaans nog de finale, ta, dus dat zit mooi op. En bij de Maliek, dus wat dat betreft gaat het goed. Dit juniorenproject, dat start een jontje in april dus in Weesem. Het is al een periode oud, want naast me zit Itz Hellinga, hij is PC-voorzitter. Maar uiteindelijk vanuit de PC is dit geïnitieerd om die junioren bij de Maliek, en of bij de jongens mag ik zeggen, en bij de famkes, hoe ze maar nemen wordt, te initiëren om een impulsie aan dat ze wat keer zijn behoorn blijven.
4: Ja, dat klopt. We zijn in 2009 begonnen. We zagen dat er toch op die leeftijd keersers aanjekken, sporters aanjekken. En dat is een normaal proces. Maar we zeggen ook dat er hele goede keersers ophouden. En dat kwam ik wel deels omdat er eigenlijk net een goede competitie voor die categorie weer.
3: Die stap moesten ze nemen. Hè? En sommigen waren het dan net die het misschien wat minder keersen binnen van oh, ik jou met al met op en dan kom ik die beesten zien. En dan ken ik het wel dan.
4: Nou ja, wil je wel exporten met leeftijdsgenoten. En als je dan naar de tweede of eerste klas maakt, dan kom je keersen zien die twakkers hard binnen. En dat is net onttrekkelijk.
3: Nee. Wat vind je dan, nota? Ja, de coronajarenwinder zit ertussen vanzelf. Het is zich zo ontwikkeld als dat je moet.
4: Ja, dat is de eerste jaar die win heel succesvol. In het corona hier hebben we geen PC gewoon, maar een junior PC. Ze hebben die neemt toen in we 21 per toer. Dat win natuurlijk geweldig. Daarna is dat wel even weer wat te begang. En we zijn heel blij met de start Juwet. We werden heel veel per toeren op veld, joh.
3: Ja, die auto's, dat ben de prijs niet eigenlijk bij de finale. Hè? Hoe zit dat systeem in elkaar?
4: Ja, dat is een competitie van zes partijen en de beste tolver, hè, zowel bij de famkes als bij de jongens, die gaan naar de finale. En dan ben daar van beide categorieën drie auto's beschikbaar.
3: Nee, maar de sponsor, ik praat, is gewoon die hege benzineprijs, dat het dit hier maar een elektrische auto wordt, man.
4: Volgens mij is het, het aanronde hier weet in ieder geval nog net zo. Dus ze zullen bij de pomp wat meer betalen, maar dat doen we al eer.
3: Ja. Joot, wie ik zeg maar de tweede ronde, ik denk het zou nemen van het verkeping van de PC-kaart. Dan valt mij maar PC-zelschap eerst, dan als vreunbest van het museum, als tweede, en dan naar de vrije verkeer weer op een eigen museum. Is dat de volgorde?
4: Nou, net helemaal, maar we hebben wel een lietse voorverkeer hè, voor de keertjes die het kaart een keer bekennen en ik wat kaderleden van de KNKB. En wij zelf, ik is uw eigen genodigden. En de leden van het PC-zelschap, die tussen juniorencompetitie ook mogelijk maakt, die heren direct bij. En Juwet is de kaartverkeer hier opnieuw voor iedereen.
3: Het zien jullie begonnen? Hoe lang gaat het worden voor alle kaarten voordien?
4: Trek het hier. En dat ging nog wel wat sneller. Ik ken het verleden jaar winnen we nog wat sneller. Maar toen zeggen we ook wel dat het hier in de waterhut gong is. Dus het is ook nog een beetje het systeem optimaliseren. Dus we hebben nog ietsje stariger gezet. Dat er kreeg iets minder mensen tagelijk talen worden terug dat kaartverkeerssysteem. En het ligt er nog ook op dat het eigenlijk wel heel goed gong is.
3: Ja. Dat bezit dus alle bankkaarten, alle tribunekaarten binnen of voort?
4: Ja, dat klopt. Dat ben er, een goede, liefst 100.000. Ja.
3: Dus je hebt wel vanzelf loonkaarten, dat bloot nog wel. En dat is ik dan op de dag zelfs, ken dat, hè?
4: Ja, maar die hebben de laatste jaren ook al in de voorverkeer. Omdat wij toch wel telefoontjes kregen van hoe is het dus net slagen om een zitplak te vinden. Maar dan wilden we haast net dat we bij de poort staan en dat we er net in kennen. Dus vandaar hebben we daar nog een voorverkeer voor. En dat vindt plak in het Keersmuseum. Dus daar kun je altijd de plak voor loonkaarten. En dat begint maar een week of size, denk ik. Ja.
3: Kreeg je nogal weer reacties van teleurstelling van ik ben te let of net?
4: Ja, maar dat voelt dit hier wel wat daar. Maar goed, er zijn altijd mensen die het achter het net visken. Dat is gewoon zo. Er zijn minder plakken dan dat er belangstelling is. Dat is gewoon zo.
3: Je bent natuurlijk al lang weer, maar de vergunningen van de DSL's. Ben er ik weer verzwarende maatregelen om het zomaar in het Nederlands te zien?
4: Nee, dat lijkt het nou wel weer redelijk hetzelfde als oriënten. Maar we hebben daar rond hier wel maar een heel veel extra dingen te krijgen. Hoor. Het is haast een dagtaak. Je bent er een dag met de wand om de vergunningen uit te regelen. Dat is gewoon zo. Ja.
3: Je hebt misschien een voordeel. Er ben je een militaire oefentrein hier in de buurt. Hè? Dat het trouwens net terug in kan.
4: Nee, dat hebben we net. Maar ja, goed, we hebben al rond hier een heel veel dingen. Hoor, maar waar. En mooi zelfs nog een keer een terrorisme-dreiging. Tonger hebben we gewoon, dus ja, we zijn net ontjongen. Dus ja, we hopen dat we dit hier weer een normale PC hebben. Ja.
3: Je zult die leeftijd niet halen, maar welke editie is het hartstikke wel? Want je bent hartstikke voor een periode ook met jou een jubileum beginnen.
4: Ja, ten orde 163. Dus hoe 2 jaar, 2028, dan, dan hebben we zo'n 25-jarig jubileum.
3: En mijn leven en welzijn, mooi voorzitter, iets hellingen, want dat wordt er net voor, hè?
4: Nee, dat hellen we nog wel, denk ik. Maar goed, ja, je maakt al wat je vanzelf. Ja. Dus,
3: ja. Je man neemt al als keer, hè, Sim Volbeda.
4: Dat klopt, het. Sim die had het 20 jaar die in, goed 20 jaar. En die zal bij de komende PC Oskie nemen.
3: En de opvolger is Karel Nijman, hij heeft alle vertrouwen in. Hij draait al mooi?
4: Jazeker, maar goed, wij kennen Karel zelf al heel lang. Hij is zo'n 2014 is hij gastheer op de tribune. Dus wij werken Jan heel skofgeheer. En dat is altijd op een plezierige manier gingen. Dus hij stief wat dat betreft, ik wol op uw lesje. Ja.
3: Dit maat ik maar gewoon trollen en blauwen, dit stieping.
4: Ja, nee, absoluut. Want ja, dit is wel belangrijk. En het is ook vooral mooi om te zien dat we al de famkespatoren hebben. Nou ja, met vrouw Liskeertsen, dat is wel eens wat ingewikkeld. Dus daar maar we juist een impuls hoor, Jan. En als je hoeveel enthousiasme en hoeveel talent je er ook weer omrent, dan is dat een positief signaal.
3: En dan heeft jou als je wel waar die eerste partij hier wint, want er zit een heel scala van partijen weer op een list hier in Gwaingeer.
0: Dankjewel, Heilko. Dan komen er weer mooie berichtjes binnen. Marianne die zei: Agoeie Harm, best wat bekomen van Mandje. Wat wie de Mandje? Oh ja, dat wie Keningsdij van zelfs in Dokkum. Als de Maxima een kroepje doen. Eigenlijk zoest de Hammer Hoss even draaien, Marten. Nou, ik ken die zesde Marianne. Ik ken besieten van zelfs van commentaarversjoen bij Ben Bilker. Maar echt dicht op de route zitten Ben en ik net. Wij zitten dat zouderraam van het Sterhoerse uit te zien op Dokkum. Dus nee, ik ha Maxima net een kroepje aankind. Maar we hadden wel misschien al een belibje kind. En het wie een mooie dij voor Dokkum, schreeuwt Marianne. En ik is ik net een wut on logen. Nee, wie een prachtige dij voor Dokkum en Noord-Eerst-Friesland. Eigenlijk zoest de Hammer Hoss even draaien, Marten, zei het. Maar ik vlees je toch wat oorzoon. Iets van Andrea Berg. Ik hoop je dat die nog kind wat betreft het iertal. Nou, waar vanmiddag zijn we net de strangste in Sneur in Friesland in de Maaienmannen.

Andrea Berg, wie dat voor Marianne. Willem Breusma, die stuurt me het riocht nog een briochje. Die zei van de rijstand bij Harkamasse Boys in Urk gaat dan net neemt harm. Dat is in een treien. Intussen is ze daar alweer met twaalf bedrogen dwaande bij Harkama. Ja, dat mag nog wel wat gebeuren. Want in een treien achter der Harkamasse Boys in Urk. Nou, Willem die had nog een heel verhaal stuurt. Pakken we eraan. Neem bij Rijn, die stuurt me ook nog een briochje. Die zei, ik wil toch nog een oornoemer omvregen. Want daar ga ik nog wat meer reden bij. Van Anja Dijksman, wiens man Johan, dus Ozi, juster de laatste ere voor bewezen is. Hij stoorde Aron en Wieke en ik ga van Johan heel vaak een lied van de Cats-song One Way Wind. Zoest dat een keer nog van hem draaien, hoor. Van Johan Ozi Dijksman, vanzelfs. En van Anja, zijn vrouw. One Way Wind, hier is de Cats.

0: draaien die muziek uit de jaren 60, 70 en 80.
1: Vreeg je maar om maar de app van Omroep Friesland.
0: Stuur die berucht op omroepfriesland.nl.
2: Of app 06 20 4 9 9 9 9.
0: Van Ian Nonsaizen.
3: Waarom in de tijd?
0: Dit is Sneunie Friesland.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werd het...
5: Ja, Levi, dat kan heel mooi wijzen dat het door het Nijslijzen was. Maar ik wou nog even een muziekje van de Elvis draaien. Want dat wie nog omvregen hier in Sneurny Friesland. En dan meestal, Levi, If I Can Dream, die doen we nog even. Ja, Elvis, die keer altijd voor je, hè?

0: muziek van Mieke Carmelo. Deze van Elvis Presley. If I Can Dream. Ik dacht dat ik alle pilkjes hier wel goed zetten hier in het systeem. Maar Levi die wordt toch al vast even het nijs lezen. We gaan ook wel naar Levi van de NOS. Maar eerst maar Wim en Willem, ja?
1: Door de Wien live!
2: Ja.
3: Ja. We binden erbij.
1: De Vrijdagsdag, hè?
3: Wat was de witte?
1: Nou ja, wat staat er op het Noorderwien-podium, Willem?
3: Het is vanaf minuut 1 is het gas geven met die handen.
1: Concreet.
3: Graaf, Landgraaf, Asbest, De Grieën en Woorden, Zeewolf, Las Bandidas.
1: En
3: Vrijheid.
1: En
3: Vrijheid.
1: En.
3: En ja, ze bestaan al 482 toons dier. Jet is er.
4: Ja. Ik wil
3: Vrijheid.
5: Even best een beetje vieren.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
7: Wacht even hoor.
6: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
7: Klopt dat wel?
6: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
10: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
11: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Nu, later en altijd.
13: Ga je bijna met pensioen?
14: Ja.
13: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
14: Nee.
13: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
17: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
18: Mensen, er zijn weer piekjes van grijdevogels in het land. Houd daarom onder mij jullie de kat nachts binnen.

0: Toen we een uitdaging. Die koninklijke Damster installatie niet in Driesem, zie je vermotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Surf voor onze vacatures op damstra.nl.
1: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
0: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Surf voor onze vacatures op damstra.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist rechtgetrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oostenburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel Levi, keurig dien. Het is 4 minuten over 4. Dit is Sneun in Friesland. We winden er nog om het 6 uur op radio en televisie. Ja, Willem die zei 2 maaien. Dat is de dijk van de grote huldiging van Cambuur op het plein bij de Oudehoven. Ze zijn daar drok al aan het opbouwen. Het podium staat al klaar. Dat kan daar morgen wel eens drok worden. Voor de mensen die denken van ik wil die drokte net mij beleef je. Ik kan gewoon thuis blowen. Want thuis kist het volgje via Omroep Friesland. We sturen dat streekjocht uit morgen de huldiging van Cambuur. En de Oudehoven hier in de stijgers zetten, Willem. Ja, dat klopt. Maar misschien pakken ze hem mooi even uit. De Jiddisch kalender had Willem vanzelfs ook keurig stuurd. Engelbert Humperdinck werd 90 jaar. Is een mooi nieuw. Wim van Huis, de gitarist van The Shoes, werd 80 jaar. De bassist van The Neck, dat is Prescott Niles, die werd 72 jaar. En Lou Gramm, de frontman van Foreigner, die werd 76 jaar. En die had ook een eigen hitje gewoon in Jontje en Son 80 met Midnight Blood. Vestjes die 6 weken in de top 40 en kwam op noemen Jontje. En daar iepen we aan mij.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het komt voor dat u verdient.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen, dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum, herkenbaar aan de paarse pot.
12: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
13: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
12: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
15: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
16: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent deze boer nou dijs of nachts?
17: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
16: Doch ek mij, meer hoe dij. Grutskopjes Grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
2: Sneun in Friesland.
3: Harm Wijstraat.

0: Lou Gramm, hij mij hoort 26 kerstjes uitblazen. De frontman van Foreigner. En hij hier solo en hit mij dit zijn Midnight Blue.
1: Nostalgie.
2: Mooie verhaal.
1: En actuele sport.
2: Dit is Sneun in Friesland.
0: Is toch weer 12 minuten door fjouweren. We beginnen richting 6 uur met Sneun in Friesland op radio en televisie. De nostalgische muziek en de sport. Vanmiddag sjoggen we bij Keertsen, Helco Broersma. Hoe vier je binnen je?
3: De mannen die ben ik om de finale ta. En dit is even nemen wie in die finale staan. Dat is Wiebe van Wier, Pijns, Luwe van der Kamp, Nijlon en Brent Jesse van Beem. De Ron Riep, die neemt het op. Sjen Jesse Draaijs met Nick van der Walt en Jarno Veenstra. Sjen Waterweens pakt en dus de eerste kroos. Mooi naar hoes nemen. De vrouwen die ben ik al even onderwijs in die finale. Nou ja, Jem Heviette, Larissa Smink. Die verleerden dus op het tweede list van de partoe van Noek Scharinga, Brecht Reenema en Noah Elzinga. En die binden dan nooit verder. Ik succesvol, want ze staan nu in de finale te keersen. Omdat ze in de hele finale heel makkelijk won. Maar 4 van mien. En ze nemen het op. Sien het per tour. Ja, dat is wel een likewaardige sienstander, zo je zegt. Jana Palma, Rex Blanke en Britt Joustra. Maar voorlopig ben er betere kansen even voor het per tour van Noah Elzinga. Die het persoonlijk even die 3 mien aan Telegraaf bracht. Maar het per tour van Jana Palma uit Sjom let het er net bij zitten. Want ze hebben nog een 6-2 hingen. Dus ze zullen weer aansluiting krijgen. Terug het woordje te pakken en daarmee op 3 met water komen.
0: Ali Kastelein, die shoot ik een briochtje. Graag het nummer van Sierben Marian. Arend Utskelpen.

Ali Kastelein, Vregeborn, disse van Sieben, Marianne Aren, uit Skelpen. Want disse vind ik mooi. Goed, Ali. Nou, samen mij het, samen werkt het gewoon op disse sneurtemiddie bij Omroep Friesland. Hanneke Brouwer, die vindt een orenplaat mooi. Want die zei, ik wil een plaat van mijn broer Peter onvregen. Dat doen we van Mike Oldfield en Maggie Riley. Ja, nou, ik vind hem echt mooi. De Moonlight Shadow. You know, in sneur in Friesland, bij Omroep Friesland op 12.12.

Maggie Riley en vanzelfs Mike Oldfield. En de Moonlight Shadow. Komt een brugje binnen van Henk. Die zegt, hoi Harm, leuk dat je er bent. Hoe is de Stacey Laddie Show eigenlijk draaien? Wel, het jongetje in 88 noemde hij eerst net zo vaak. Find Another Lover. Bedankt alvast en een goed weekend aanwezig.

0: Jontje en Jochen, 60 dissen van The Merry Man. En The Big Bamboo, die waterontregen terug matchen. Die zegt, goeiemiddag, Harm. Eerst maar even de complimenten. Nou, mooi dat je de complimenten krijgt. Je hebt toch het goed als invallers van Geert en Jaantje. Zo, dat is mooi, Annemiek.
1: Dat is heel lief.
0: Ja.
1: Ja, nou, dan kennen we het nog wel vaker doen.
0: Nou, we maken het nog een paar weken aan. Metsy zei, ik ben er alle weken bij. Ik zal een nieuwe week, ik ben voor Siki Dwan Dessen. Die kwam dus uit Jontje en Jochen 60. The Merry Man en The Big Bamboo. Dan zien we nou even naar Harkemasse Boys. Ik zei het al, die staan in één treien achter. Daar watert nog 1 minuut kwartier te twee treien. Goal van Joris Adams. Urk kreeg nog een rode kaart. Maar met Siemon geeft Urk wel mij de treien punten van Aarde Bosk. Want de einduitslag tussen Harkemasse Boys en Urk is twee treien worden. Met kost hier dus nog één treien. Goed, briochies. Ze binnen welkom, fysiekjes. Muziek uit de jaren 60, 70, 80. En nou, ik knip eentje naar de jaren 90 door deze mannen. Omdat ik hier zit en Geert vervangen mij. En Geert toch in Spanje zit. En hij zei, nou, ik vind het al fijn als de best Harm. Dus u droeg een jaren 90 plaat, dat mij. Dus nou, we gaan er net echt prutten jaren 90 muziek gewoon. Kom maar terug met die suggestie op 0620-4-9-9-1-9-9. Dan ben ik een soort ontdenkers en fysiekjes van Queen. We hebben Queen al draait vanzelfs met Radio Gaga. Maar Queen komt weer binnen in deze weken. Dat de koning vanzelfs op bezit weer in Friesland in Dokkum. En ik kreeg een heel verhaal van Romy uit Ververt. Want die had er echt bij geweest. Die zei, wat wie dat een prachtige belevenis. Omdat hij het echt een keer te belibben. Want ik mocht met wapen van Ververt steen onder de koninklijke groeten. Maar een van die Gutte Bjordenderen. Van al die dwarpen, die 54 dwarpen uit Noord is Friesland. En ze kwam mooi dicht bij mij langs. Ik kreeg zelfs nog een hand van koningin Maxima. En een praatje hoorden ze echt nog. En ik kijk nog de hondskorde met Amalia en Laurentien. En ik nog prins Maurits. Nou, dat was goed. En ja, ze zei, zoest dan van mij Helene Fischer nog even draaien willen. Want ik weet er wel een beetje ademloos van. Nou, bij deze. Vandaar Romy.

0: sneeuw in Friesland.
1: Harm Wijstra.
2: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
3: Paradikidee, paradikada, paradikada, paradikado. Scooby-doo, wap, scooby-doo, hoe, hoe.
0: Ze was jong, ze was net, ze was lief en koket. Ze was maagd, ze was sweet 17. Hij was oud, hij was dik, hij was kaal, wat een sick. Hij was laag, hij was slecht en had een tik. Hij troonde haar mee naar zijn zondige flat en liet zijn verzameling zien. Postzegels. Hij dempte het licht en ook zijn stem. En zei toen, zeg, wil je misschien een glaasje Madeira, my dear? Dat drink je toch voor je plezier? Ja, ik wil je niet dwingen als je dat soms dacht. Nee, geen alcohol op dit uur van de nacht. Maar een glaasje Madeira, my dear. Dat is toch veel chiquer dan bier? Ikzelf, ik drink weinig, de hemel zij dank. Er gaan weken voorbij, zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Paradigate, paradadada, paradadada, paradigate, paradadora. Ze ontknoopte haar jas bij het zevende glas en was blind voor de adder in het gras. Ze dronk op zijn heil, merkte niet voor een wijl dat de stemming steeg ten koste van het pijl. En schonk stiekempje steeds weer haar lege glas vol en droomde reeds van succes. Hij gniffelde wat en dacht, dat gaat goed. En greep haastig de half lege fles. Een glaasje Madeira, my dear. Ik heb nog een heel mandflesje hier. En is het eenmaal open, dan blijft het niet goed. Dus drink maar eens uit, dan slaap je straks goed. Een glaasje Madeira, my dear. Dat is toch veel chiquer dan bier. Ikzelf, ik drink weinig, de hemel zij dank. Er gaan weken voorbij, zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Paradigida, taradadada, taradigilide, taradigilide. Toen dacht ze, bedrukt, net toen hij dacht, het lukt. Wat haar ma haar op het hart had gedrukt. Ga nooit met een vent die je nauwelijks kent. En ga nooit naar zijn appartement. Ze rende in paniek met haar jas naar de deur. Vloog 8 trappen af naar beneden. Ze rustte wat uit naast de deur van de lift. Die hij met een ruk opende. Glaasje Madeira, my dear. Dat rennen, dat helpt je geen zier. Maar zij gilde nee en rende in draf. Wel een half uur lang trap op en trap af. Een glaasje Madeira, my dear. Het klonk haar nog na als een snier. Maar toen ze de volgende morgen heel vroeg met een lach op de lippen de ogen opsloeg, sprak de baard aan haar oorlaal uit zo'n kegel van bier.
4: Ja, Madeira, Madeira, my dear. Ted de Braak, wie dat het jongetje in 81 filmpjes zei. Ja, die wil ik nog wel graag een keer. Harm Ted de Braak, wat zou er van hem worden wijzen? Nou, hij is 91 en hij viert zijn pensioen op dit stuit in Frankrijk. Want hij heeft een verhuizen. En nog hield hij het bij soep en studie, die Ted de Braak. Een glaasje Madeira, my dear. Juist. Aukje die vregen om een noemer van Boston. Hele mooie, more than a feeling.

0: It's More Than A Feeling, muziek van Boston. Op muziek van Aukje om zo'n minuten van vijven.
1: Nostalgie.
2: Mooie verhaal.
1: En actuele sport.
2: Harm Wijstra, Sneun in Friesland.
0: Ja, wat ben eigenlijk de verhalen bij Keertfield, bij Gwaingeer? Dat werd Helco Broersma.
3: Ja, en de finale is al rond. En ik ren nog even om het Keertfield heen. Want de verliezersfinale is ik aan de gang. Dan moet ik wel even de stapper inzetten. Want die vrouwen die gaan rechtstreeks dadelijk even naar de kantine. Misschien om even wat op te hellen. Maar dan mag ze maar even onroppen. In dit geval is het dan Noah Elzinga. Die ik in de haardklas wel aardig wat succes had. Hè. Noah. Ze hebt me even net. Noah. Herst nog even. Voor dat is de kantine in Doekst. En langs geen penis zit. We moeten maar even tussen de velden in. Nou. Zou maar een partij eindigen, hè?
4: Ja, dat is een mooi einde, ja.
3: Ja, je misschien heel de hele tijd op vastsprong. Ik denk, nou, trui me in. En zij hebben misschien een size. Het wordt trui me twee. Maar dan pak je hem weer de geest, hè?
4: Ja, gelukkig wel. Het weer wel dreig, hè? De hele tijd ging het wel wat gelijk op. Wij eerst wat voor, toen kwamen ze weer rond. Maar gelukkig hebben we, ja, het goed aanmaken.
3: Ja. Tweede list. Die partij is een smink. Ja, ja dat zij pakken wel heel veel uit. Maar geen bordjes en uiteindelijk loop ik hem krijgen wat langs staan.
4: Ja, die wie dreeg. Het weer gewoon spannend. Wij 2-0 voor, 2-gelijk, 4-2 voor, 4-4. Nou, toen 4-4. Maar gelukkig voelt dus je kans op.
3: Ja. Ja. Wat vind je van dit initiatief, deze vrouwelijke juniorencompetitie?
4: Nou, het is leuk. We hebben denk ik nog nooit voor dames gehad.
3: Nee, dat zei iets Hellinger, wie er ik even de voorzitter van de PC. Zou je een mooie lijst?
4: Ja, zeker. Een hele grote lijst. Ik ben naar je nam voor u's dan. Maar nee, hartstikke leuk. Ja.
3: Je moest hem toch wel even wennen, denk ik, aan de opslag. 2 meter dichterbij. Hè?
4: Ja, ik vind maar niks dat ik eerlijk ben. Maar...
3: Ja, als het de breedte sport dan was dan.
4: Ja, zo, ergens snap ik het natuurlijk wel. Maar voor u's is het als hoofdklas is het wat wennen natuurlijk. Want dan ben je gewoon 2 meter dichterbij. Ja, maar de boven is ik dichterbij. Dus het zakje zit ik bij Bechem. Maar nee, het heeft goed uitpakt. Ja. Dus niks te klagen.
3: Doe ik eerst voor die auto?
4: Nou, die hek op hoe vorig jaar.
3: Ja, dat maar, weet ik. Op een ei.
4: Ja, tuurlijk. Het zou leuk zijn. Ja. Ja.
3: Hij riep trouwens net elektrisch, hè? Maar ze wordt volgooien maar een dure tank.
4: Ja, dat is jet erbij helaas. Maar ja, dat is wat het is.
3: Ja, het seizoen. Wat verwachten ze mij? Roelie Kroondijk en ja. Volgens mij Lisanne Skaringa. Hè?
4: Ja, wij naar je opslagen vorig jaar. Ze komen Lisanne en oma Roelie inderdaad. Nou, het klikt mooi strijden heel goed. Dus ja, we gaan zien hoe het uitpakt dit seizoen.
3: Ja. Het lijkt mij wat breder. Ja, er ben maar 15 weer op, jongen, van de ranking. Ja. Maar ik bedoel, er ben meer kanshebbers. Voor de winsten.
4: Ja, denk ik wel. Ja. Vorig jaar op zich, ik wil toen winnen we in je toe, winnen natuurlijk beter. Maar die herst nog steeds. Dus ik denk dat het ooit wel wat dichtbouwen loopt. Dus ja, begint je.
3: Hoe is de winter trokken om?
4: Nou, goed. Witsie draven, naar sportskwallen. Dus gewoon goed. Ja. Ik viel me fit. Dus,
3: ja, ik naar Argentinië.
4: Ja, dat is weer hartstikke leuk. Mooie ervaring, maar ik ben wel blij dat ik nog weer op het shield steen. Ja.
3: Dan maar het frisse spul, hè?
4: Ja, vind ik heel leuk, ja.
3: Oké, okay. Lokwensen met de kroon.
4: Dankjewel.
0: Komt een briefje binnen van Jan. Die had een rondje te fietsen west. Toch het geweldig mooie Gaasterlandsrijder. Ik ga Omroep Friesland even onderzetten. Zoals de Grace Jones ik draai kennen. Met La Vie en Rose. De groetjes van Jan en Annie van Jereveen.

0: Het gevoel.
1: De ondenkers.
0: Op sneuntemiddie van Ian Monsijzen.
1: Waarom in die tijd naar de jaren 60,
0: 70
1: en 80?
0: Dit is Sneunie Friesland.

Mooi, zei Louis. Dit is van Uriah Heep. Lida, die vroeg hem together met Kees on. Kees en Lida Schaap. Wij zullen het leuk vinden. Dit is een mooie song, Lady in Black, van Uriah Heep nog een keer te jaren. Nou, die draaiden we in Sneur in Friesland. En Itz Woudwijk had ook nog wel een suggestie. Die zei iets van The Roadies en Just Fancy. Nou, die kennen we ook recht even van vieren.

0: Friesland.
1: Mandy Fjouwermaaien bij Omroep Friesland, de provinciale dierenbedenking in de Prinsentuin in Ljouwert. Friesland staat stil met de burgers en militairen die te omkomen binnen in de Tweede Wereldoorlog en bij vredesoperaties 1944. Mandy Fjouwermaaien, om jou wachten, op radio en televisie bij Omroep Friesland.
2: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevogels?
3: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
2: Toch ek mij, jou de grijdevogels en Utwij. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
4: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green verkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
5: Mensen, er binnen wij piekjes van grijdevogels in het land. Houd daarom onder mij juni de kat nachts binnen.

0: Big Green Funny Zakje. Kind 1034, maar 925 euro. Inclusief installatie.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
2: Wacht even hoor.
1: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van 26 euro per maand, maandelijks opzegbaar en aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je daar zin in?
8: Ja.
7: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen, met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
12: Dankjewel, Levi. Dan geven we mij de laatste hoer alweer van Sneun in Friesland van 2 maaien 2026. De kind nog krijgt wat bij, maar we zitten al aardig vol. Als nog een goede suggestie hast, muzikaal, dan is die altijd welkom in de app van Omroep Friesland. Of op uw mobiele nummer 0620-4-9-9-9-9-9. Jelle uit Makkum stuurde direct een berichtje heen. Die zei, hoi Adam, kies ik draaien met Sure Know Something. Dankjewel. Nou, hij komt er gewoon.
13: Ik krijg een vakantiebroertje.
14: Huh?
13: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
14: Cool, wil ik ook.
15: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
16: EuropaKinderhulp.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld.
2: Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
14: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
14: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
18: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
19: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
18: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
20: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
21: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
20: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
22: Sneur in Friesland.
23: Harm Wijstra.

0: Waarom met Njotje Njoggenesantig met Kiss and Sure Know Something?
1: Bij Omroep Friesland.
2: Op radio en televisie.
1: Om het saaie zoren.
2: Sneun in Friesland.
0: De laatste oorkomen van deze Sneun in Friesland van 2 maart 2026. Naast een bijzonder verhaal bij een plaat van Jannes. Als jij dit huis verlaat, dit kleer. Maar eerst joggen we nog een keer bij het Keertsen, bij Hauke Broersma. Want wat voor dij has ze daar gewoon in Goingariep?
3: Ja, als ik Goingariep verliet, nou toch kan ik weer omzien op een goede keertsdag voor de vrouwelijke junioren en voor de mannelijke jongens junioren. En ja, daar ben ik altijd vanzelf saai met mijn kransenhoes in bij de famkes. Vrouwelijke zit ze een beetje tussen niet. Maar Noah Elsinga, de helemaal juist vanzelf, zijn we hier bij Brecht Reendema en Manouk Skarringa in de finale wonnen. Dus uiteindelijk mooi 5 om het rijden, 6 jouwer van Janna Palma, Riks Blanke en Britt Joustra. Het BM nog verschuldigd uitslag bij de Mali. Dat leek een heel eenzijdig voor in te krijgen. Jesse Draaisma, Nick van der Wald en Jarno Veenstra, die kwamen maar 4 om 1 voor. Ze hebben van weer Leo van der Kamp en Brent Jesse van Beem. Het waren uiteindelijk 4 wezenlijk. Maar dan zie je vaak, als je ophelt, dat toch het laatste boordje naar de Schimpartij gaat. Dus Jesse Draaisma van Frenzy, Nick van der Wald van Salisbury en Jarno Veenstra pakken de eerste kransen. En de tweede prijs is dus van die Wiebe van weer Leo van der Kamp en Brent Jesse van Beem. Toch twee prijzen naar de Riep. Een tweede en treden voor de familie van Beem. Rekening maar op dat er heus nog wel dit seizoen kroost. Daar aan de morgen komen te hingen.
0: Dankjewel Heiko voor die bijdrage vanmiddag in Sneun in Friesland. En zullen we nog even naar de orensport. Dan zullen we dat Harkemasse Boys het verleend had. Pijnlijke nederlaag voor de boys. Zij gang in eigen huis ontroetje in Urk. Verleren daar met 2 treien. En dat is wel pijnlijk, want Urk, dat is het 1-1-laatste in de tweede divisie. En zij winnen mij het Sienman uiteindelijk, want ze kregen ook nog een rode kaart, Urk, van Harkema. Harkema staat nu op Jochen de Plak, mij 46 punten uit 31 wedstrijden. Jannes, ik zei het, die zit klaar, want Witske stuurde dus een briochtje. Ja, via de mail zelfs en via de lijn. Ja, een heel soort mensen die mailen. Dat is eigenlijk net de bedoeling, maar uiteindelijk komt het hier toch wel buis in de studio. Witske stuurt goeie middag om op Friesland. Ik wil graag het noemen Als jij dit huis verlaat van Jannes Jerre. Aron de Peerske, dit hier is dus jongste zoon Jelmer met zijn vriendin Elise verhuizen naar Grijnsland, naar Ten Post. Jelmer viert Joert zijn 23e jaartje in zijn eigen huis. Dan komt het noemer van Jannes net helemaal uit de jaren 90, maar zou het toch kunnen op Jelmer zijn jeetje dat even te draaien. Alvast bedankt en nog een goede uitsturing. Groetjes komen van Witske en Sibren uit Twitterheide. Jannes, en als jij dit huis verlaat, nou in Sneun in Friesland, van Jelmer, lokwenske met die trein.

0: Jannes. En als jij dit huis verlaat. Zo even naar autosport, want de autocoureur Nyck de Vries die is bij de eerste Formule E Grand Prix van dit weekend in Berlijn njoggende worden. Hij hier immers Santje de kwalificeert. De winning daar in Duitsland die gang bij Nico Müller. Morgen zit de tweede race van dit weekend daar in Berlijn op het programma van Nyck de Vries. Kwartier of vier, tier om eens even contact. Dan zie ik je met Hans Zinniger. Dan gaan we het altijd over de koersen op Wolvegeer. Hans, goeie met je.
1: Goeie met je, Arm.
0: Ja, dit weekend geen koers, hè?
1: Nee, we hadden niks. Nee, we zitten nou in het ritme ineens. We hadden iedere week koers, wekenlang, maandenlang. En ineens eens in de twee weken. Dus we hebben een weekje overgeslagen.
0: Is dat echt onwennig?
1: Ja, vind ik wel. Ja, nou in zoverre, we slaan ons er doorheen. We zijn net even met het bootje van sportmasseur Kees van der Laan zijn we even over Heerenveen gevaren. Die is vandaag het water ingegaan, dus ja, je komt je dag wel door.
0: Ja, even wat hoors.
1: Ja, dat moet maar even. Maar ja, we hebben natuurlijk wel het buitenland gevolgd. Onze Nederlandse gasten die gingen allemaal in het buitenland aan de slag. Zweden, daar hebben we Paul Hagoort, die traint in Oldertreinen. Als je van Wolvega naar Kuinderen rijdt en je kijkt naar de linkerhand, zie je op een gegeven moment een hele hoop paarden op zo'n drafbaan.
0: Ja.
1: Dat is Paul Hagoort's stal. En Paul die heeft bijna al zijn paarden overgebracht naar Zweden. Ja, en in Zweden zijn ze hem eigenlijk al een beetje zat, want hij zit er nou twee weken. En als hij drie paarden heeft lopen, wint hij drie koersen. Als hij er vier heeft lopen, wint hij er drie en wordt hij één keer twee. Dus ja. ze willen eigenlijk liever dat hij weer weggaat.
0: Ja, nou ja, dat kan ik me wel intenken vanuit hun jongen. Ja. De eerste koers op Wolvegeer is dus Vreedwet, denk ik, hè?
1: Ja, vrijdag gaan we weer los. We hebben een hele mooie meeting. We hebben twee TCT-koersen. Dat zijn de beste driejarige paarden van dit moment. Die komen in actie. We hebben Rolleman Flevo, dat is de draver van het jaar, die gaat lopen. Bij de Merrie-afdeling loopt Roos Starlake. En die is net zo snel. Die komt uit dezelfde stal. Maar ze lopen niet tegen elkaar. Dus dat wordt al mooi om te zien. We hebben in totaal, denk ik, 9 koersen. Dus het ziet er mooi uit.
0: Ja, dan kent we los daar op Wolvegeer. We gaan ook los met de muziek, want daar gaat een machtig nummer uit, zocht Hans.
1: Ja, het is wel mooi. Ik ben een enorme Madness-fan. En Madness Live is natuurlijk helemaal een feest. En ik heb dit concert heb ik gezien. En op een gegeven moment vragen ze ook allemaal publiek op het podium. Nou, het is één groot feest. Het is echt heel mooi. Nightboat to Cairo.
0: In de live-versie. Hans, een nog een weekend, hè?
1: Jij ook, Arm. En on naar je weekend.
0: On naar je weekend.
1: Bye-bye.

0: you very much. Good night.
1: Het gevoel, de ontinkers. Op sneunte midi van Ian Monsijzen.
2: Waarom in die tijd naar de jaren 60,
1: 70
2: en 80?
1: Dit is Sneunie Friesland. Omroep Friesland. Oh, oh, oh.

Lies Visser stuurt een berichtje naar Omroep Friesland. Goedemiddag, Harm en meiwerkers. Mooi dat we die ook weer eens jaren op de zaterdagmiddag. Ja, dat is wat oorsens betiert op de woensdagmorgen, Lies. Dit is wel wat noffelijker. Graag zoek de classics jaren wel mij. Wings of an Eagle, die draaiden we van Lies. En Gretie Koopmans, die zei, komt mijn berichtje wel trof. Zij stuurde, ja, dat is een beetje dat wij Bouke en Gretje even draaien konden. Maar Keertsen is mooi werk, ja. Hoe Keertsen sprutsen, Kees, die stuurt me ook een berichtje. Die zei, Harm, ik had je net scoort voor de PC-kaarten. Die wien heel rap voort, maar ik zoek graag Dreamweaver jaren wel van Gary Wright. Misschien kan ik bij die wel scoren. Nou, dus die eerst ook in de wachtlijst, Kees. Het was spannend dat het de komende jaren uren nog slag had, maar ik zet hem op het lijstje. Want eerst doen we die van Gretje dus, want zij wil alle Keertsers, Malje en Fralje een prote succes wensje voor het nieuwe seizoen. Bouke en Gretje. Keertsen is mooi werk.

0: fietsen is mooi werk.
1: Bij Keertvereniging De Leggie en voelen ze dat je het echt daar weer je een beetje de evening van het Keertseizoen. Bouke en Greetje en Keertsen is mooi werk, Jerst. Mag het Jelwe Zijzen? Hier om contact te zieken met Jan Jonkman van het weekend waar. Jan, met je?
2: Harm, ik een goeie met je.
1: Nou, die hoort toch nog wel een redelijke dij, toch?
2: Niks mis, maar zitten wij dan, want het wie ja, vanmorgen weer een prachtige sens opkomst. Het weer dan loffelijk, het weer rustig. Het weer net kouder, dus het zien 11 graden en de temperaturen die roen van de morgen loopt naar zo'n 50, 60, 70 graden. En toen kwam er even een heel zwak frontje over, maar een soort bewolking. Op enkele plakken een spatje ruim, maar we konden het al in de ruim, het is net waar we rondvinden. En van de midden de zinnen er weer nou, mooi bij. Weer wel wat bewolking onder loopt, maar ja, we zien dat we weer rond in de temperaturen. Vlieland is er 16 graden hier in Eegmariep, weer goed 20 en heel. Bakkeveen 21 en heel. Dan Waterkse een goed 22, Laaksem 18. Het weer wel wat neer, want het vochtpercentage is wat 70%. Ja, dat hij dan, maar vier is nou aardig, het is een, de windjout om nou nog even wat del. En dan hebben jonge moeders eigenlijk altijd naar temperaturen van zo'n zandje 18 graden. Nou, dan vannacht dan zoel er de hint roer dat er enkele buien kwam, maar die hebben hun oude melden, die komen net. Die bloeien boven het midden van het land hangen. Nou, dan hebben wij vannacht misschien in het zuidelijke pad nog eens een spatje ruim, maar dat valt dan, dat is dan ik alles. En dan kan vannacht wel eens wat diezig en mistig worden. En ja, dan hebben we temperaturen, ja, die liggen om de 10 graden heen.
1: En hoe zit het morgen? Want dan komen er wel pittige buien, had ik niet verteld.
2: Die kans is vrij groot. We zitten maar wat in een complexe situatie. We hebben eerst te krijgen met mannen, dan met een eerste, zuid-eerste wind. Komt een warme lucht is kant op. En in de midden komt een gebied met koude lucht er is kant op. Nou, en op dat grensvlak van die koude en warme lucht, ja, daar speelt zich een gevecht uit, dat we dat dan wel nemen. En ja, daar ontstaan dan enkele buien. En dat kan ik pittige buien wijzen. Het is nog steeds de vraag, ontstaan ze krek boven Friesland of Lucas ietsjes meer naar het eerste taal? Maar zat de laatste voorspellingen binnen ontstaan ze boven Friesland. Dan kan er eerst nog eens even een klap tong erin zitten. Ja, dan kan er wel eens even pittige buien in zitten. En dan hebben we temperaturen. Die liggen voor de buien uit naar op zo'n 20 graden. Maar mooi midden in de buien liggen de temperaturen. Die gaan aardig onderuit naar zo'n 15 graden. In het algemeen zit er ook net een soort wind. Dus de treksnelheid is ik net gigantisch. En dan heb ik nog komen dat in die buien. Ik naar even dikke windpoesters kan bekennen. Monte jong wordt het dan verdroeg. En dan gaat letter Montejoen en richting Mandy de Moon. Gitte wien om naar het Noordentaar. Dan zitten we weer in een maddelijke streming. Een afwisseling van wolken en zinnen. En ja, warmer als een tredje, 14 graden, wordt het net. Nou, op deze bevrijdingsdag en bevrijdingsmiddag, dan is het ik droeg. Dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Is het ik zo'n afwisseling, nou, zo'n 12 tredje, misschien krijg ik een 14 graden. En dat waarbeeld, dat zet hem op waanzin vertrog. Pas op tongetje, dan komen we weer in de warme lucht te zitten van zandje 18 graden. Maar een zuiden tot zuiden. De eerste win.
3: Dit is het waar.
4: En nou de plaat van Jan Jonkman.
1: Letten we het waar achter u, geven we net de muziek. Door hast een mooie nieuw nutzacht, Joert. Een hartje.
2: Ja, maar ja, dat jij erbij, hè?
1: Ja, het is nostalgisch, ja. Hè, op sneurde met je begeert. En dat is bij mij net oors.
2: Nee, maar ik hoor er wel van het oudere muziekje. Want ja, dit is het, een mooie zanger. Hij wie vroeger samen met mensen te keren. Hij is letterlijk alleen nog getrokken. Ik heb het over Paul Simon. Hij werkte eerst samen met Simon en Garfunkel, die het vroeger. En ja, deze man is geboren in Amerika. Hij werd letterlijk wat een protestzanger. Beide. En ik heb er maar uitgezocht, de bokser.
3: De plaat van Jan.

De plaat van Jan Jonkman, Simon & Garfunkel en The Boxer. Ziet u het beste zwijgzijd? Ik hou nog wel wat jeugdsentiment. De nummer van François Hardy. Ik is die nog even draaien. Nou, dat doen we.

0: La Maison où j'ai grandi van François Hardy. Ja, daar moesten we het stof even opblazen. Hele harde opname wie dit. Siert Hilkema van Beesterswerf, die vregen erom. En ja, wie van haar even nostalgie en puur jeugdsentiment.
1: De bus van Peter.
0: Nou, begin van deze uitzending zei ik het al. Skiet zich op Peter Pol, joet geen wedstrijd. Maar er is altijd nog wat te melden bij Peter. Dus we gaan wel even contact. Met je, Peter.
2: Hey, met je, Arm. Hoi.
0: Want dus die is op prem van Orde Haskets in DWP. Maar dat ging al je net terug, hè?
2: Nee, dat klopt. Ik hier de contacten. Het is wat een karig programma. Dus ik hier al, hiermee al blokkeren. Let me zeg maar bij de KNVB. Want ik hier een vraagje kreeg om een oefenpadje. Zeg maar de Orde Haskets DWP.
0: Ja.
2: Nou ja, hartstikke mooi affiche natuurlijk. De slag om naar de wereld, zeg maar. Maar nou ja, alles weer in kannen en kruiken. En, maar ja, toen kreeg ik weer tease en appje van ja, de tsinstander die. Of dit gaat om een bepaalde reden terug. Nou ja, dat weer natuurlijk hartstikke jammer. Dat ik hier kon regelen dat de bus een plekje krijgt, zo daar. En nou ja, dat. Maar Claire, op zich, de weg zit er net ook om, maar de ploeg, de Haske, die had toch nog even. De spelersgroep die had toch nog even doneerd van mijn bus. En. Nou ja, en het bestuur nog. En ik kreeg van de week nog wat donaties, tot de week nog. Dus wat dat betreft van het oude Haskewij. Ja, helemaal super. De weg zit er net ook om. Maar nou ja, wel wat donaties kregen net terug.
0: De actie gaat gewoon terug.
2: De actie gaat in principe gewoon terug. Hè? Maar ja, net op de velden staan. Dus dat houden ze naar de goede. Nou, als ze ooit nog een keer oefenpadje hadden, dan hebben we dat natuurlijk kennen. Hè?
0: Ja, dus, en die actie gaat terug. En die teller die rent maar op, hè?
2: Ja, we zijn nu de 12.000 euro grens voorbij gegaan van de week. Dat was super mooi. Nou ja, en het is nog een paar weekjes. Qua voetbal, ik ben de mooiste potjes in wezen. Qua na-competitie zit altijd wat op het spul. Hè? Dus dat is wel mooi.
0: We komen in de beslissende fases, dus dan steert er een soort spanning op. Dat is binnen als kiesdeel direct de mooiste om te fluiten, denk ik. Hè?
2: Ja, dat is fantastisch mooi. Er moet al wat op het spul staan. Dan brengt ik een beetje actie mee, zeg maar, natuurlijk. Dat is wel mooi. Wat reuring. Hè?
0: Ja, nou, haast om ik verteld, dus juist er nog even een televisieoptreden tussen troch hier, hè?
2: Ja. Een maat van mij die is trainer van Bonburum, die nodig mij uit. En zei, was ik even mij nee, vandaag in sight. Nou ja, ik zei, wat maken we daar? Ja. Nou, gewoon leuk even. Dus toen ben ik nog op de foto gekomen met Van der Gijp en Helene Hendricks. En nou, dat was hartstikke leuk om mij te maken. En volgens mij wie is het ook een keer geweest.
0: Nou, ik had er een paar maanden alleen geweest. En het is een nuitje, is het, hè?
2: Het is een uitje, ja. Het programma gaat soms net, nou, qua niveau, het gaat soms nergens over, maar...
0: Dat helst niet de wut nu te moelen, Peter.
2: Het is enorm leuke ervaring.
0: Ja, nou goed. Ja. Zag je in het weekend toch wat erop bracht? Na je weekend wel weer fluitje?
2: Ja, na je weekend gaan we een hele mooie pot voor de boeg. Day-to-day het in Wiekelshalm. Dus ik ga wel zien, het is daar een soort van ja, derby day, wat ik kan zeggen, maar wel... heel veel thuiswedstrijden, dus daar is genoeg activiteiten bij DTD. Ik haal in contact met mijn voorzitter dat ik mijn bus daar wat deelt zetten mij en mijn flyer wat deel in mij. Dus nou, daar kreeg ik een akkoord voor. Dus na een week van het Kwarnium, zeg maar, Kwaim.
0: Ja, Kwaim. Nou, dan hebben wij dan na een week even contact. Daar had ik weer een mooie muzikale bijdrage uitzocht, want dat is Mattia Bassar en Ticento. Waarom dat noemer?
2: Ja, eigenlijk, ja, Claire, ik had jij dan wel eens wat onderwijs ook op de bus zit te rijden. Ja. En dan, ja, dus ik kwam er een keer voorbij. Ik denk, nou, die ken ik wel gewoon vreden.
0: Ja, het is een heerlijk.
2: Italiaans.
0: Heerlijk noemen. Ja. We doggen. En na je week hebben we weer contact, Peter.
2: Super, ont na je week.
0: Noffelijk weekend.

0: Grote Midi neemt
1: Harm Wijstra
0: die mij op een muzikale reis.
2: Waarom moet ik?
0: Sleur in Friesland.
2: Die muziek.

0: Jouke Jellem stuurt op de valreep nog een berichtje uit No Surrender van Bruce Springsteen. Kinder al wel even in. Ja, die koedering. Ja, en Kees die visket achter het net liekers met die kaarten van Keertsen. Want het wordt hem net meer Dreamweaver. Maar die scoven dan op. Dat doet Geert dan ook wel eens naar je wieken. Want naar je wieken dan zitten Annenienke en ik hier gewoon weg. Want de vakantie van de firma van Tuinen die doet het nog wel even. Dus de hele warm waaien, dan haast het met u te doen. Nou, wie wil een succes, voel ik vanmiddag, toch? Ja,
1: wie hartstikke gezellig.
0: Want we zijn er nog net doorheen. Dus die alleen nog fysiek, je ziet hem.
1: Een heel soort nog.
0: Die meisje maar we teleurstellen. Naar je wieken, dan pakken we de drieën gewoon weer op. Aasten is hier de jongen van Friesland te beharken bij Omroep Friesland. Echt leuke muziek van onder andere de Spice Girls, Juxteen. Ja, en Aerosmith komt echt voorbij. En Toploader, die is dan wel weer leuk. We gaan nog in te gaan. Dat is een fysiekje van Rinette. Van haar mem, Betty Touring Koenen en alle beroepschauffeurs. Laurika Rauch.
1: Wauw.
0: Een heel soort mensen vinden dit een bijzonder noemer op Blauwbergse Strand. Is de laatste. Een noffelijk weekend.

0: Friesland.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiepet dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielet. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
3: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
5: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n €150.000. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer- en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n €150.000. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was 5 dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht. Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog 1 keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrouge.musical.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
5: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
7: De Jule van Friesland.
8: Non-stop muziek.

0: Ja, dit is 16 een rollercoaster, hè?
1: Cambuur is weverom in de eredivisie.
0: Ja, vier wedstrijden voor het einde, onvoorstelbaar, hè?
1: Morgen is het grote promotiefeest. En Omroep Friesland is erbij.
0: Dit is zo leuk, maar dit is een unieke club.
1: Op radio, televisie, online en uw socials.
0: Geweldig, om mij te meiden.
1: Sjoch mooi, hoe de jongens van Henk de Jong huldigen worden bij de Orenhouw in Ljouwert.
0: Machtig, hè?
1: Morgen op radio van 1 uur, op televisie om 11:00.

0: Bernd Waberjocht.
1: Het is nou heel mooi.
0: En Nijs van de social media.
2: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
3: Ik op Sneun om 8 uur en 12 uur.
4: En een keer, niet een keer.
0: Over Friesland. Nou in Friesland.
5: Het is perfect. Super.

0: Later en altijd.
1: Ga je bijna met pensioen?
2: Ja.
1: En heb je daar zin in?
2: Ja.
1: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
9: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in perioden zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Dit was het NOS Journaal.
10: De Jong van Friesland.
11: Non-stop muziek.

0: Klein in Bureau de Vries.
1: Als kind was het bij mij altijd zo. Er werd niet heel veel over gesproken, maar ja.
2: Sybrand Buma vertelt hoe de oorlog van zijn paken, burgemeester Ines Buma.
1: Het was oorlog en paken ging dood.
0: Snijn al voeren in Bureau de Vries.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij bent bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net Leo.
3: Nee, dat is net Leo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

koningin gaan. Ook een aardig groen aan al mijn collega's. Die trouw lustre. Werk ze jongen.

0: Wat is het record?
1: Wat? Het vieze record?
0: Ja?
1: Nou ja, 21 centig, zeg maar. Dat moet je wel springen.
2: Slag het vierlepper Hannes Gerjon nog één keer.
1: Ik wil graag nog één keer dat gevoel hebben, nog één keer misselijk wijzen voor die wedstrijd. Nog één keer dat hele riedeltje voor mezelf ontwannen als een soort van aansluiter.
2: Sprong. Dit weekend in Friesland ook.

0: verbinden we.
1: Bevrijdingsdag, hè?
0: Wat was toen witte?
1: Nou ja, wat zit er op het Noorderwienpodium, Willem?
0: Het is vanaf minuut 1 is het gas geven met die aanval.
1: Concreet.
0: Graaf, Landgraaf, Asbest, De Griene Woorden, Zeewolf, Las Bandidas.
1: En?
0: Vrijheid.
1: En?
0: Vrijheid.
1: En?
0: En ja, ze bestellen al 482 toezendier. Jet is er.
2: Ik wil even hebben.
0: Vrijheid.
3: Ik wil even best een beetje vieren.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij was geraakt door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Ja, dit is een rollercoaster, hè.
1: Cambuur is wederom in de eredivisie.
2: Ja, vier wedstrijden van Eindhoven, onvoorstelbaar, hè.
1: Morgen is het grote promotiefeest. En Omroep Friesland is erbij.
2: Dit is zo leuk, maar dit is een unieke club.
1: Op radio, televisie, online en uw socials.
2: Geweldig, om mij te meiden.
1: Sjoch mooi, hoe de jongens van Henk de Jong huldigen worden bij de Orenhouw in Ljouwert.
2: Machtig, hè.
1: Morgen op radio van 1 uur, op televisie om 11:30.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: 10 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongetje of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar één zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp, omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Ajax-PSV is geëindigd in een 2-2 gelijkspel. De Amsterdammers blijven voorlopig op plek 4 staan, een plek die recht geeft op deelname aan de voorronde van de Europa League. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Is Nederland nog wel een democratie? Dat vroeg oud-staatssecretaris Jean Remini juist een middag op een bijeenkomst van genadefiscus in Zoutkamp. Volgens hem hebben ambtenaren nou te volle macht. Hij was toch een fiske vregen en de gang van zaken op het departement. Nadat hij de Hulp in Nood Award kreeg van de oudste fiscusvereniging van Nederland, Hulp in Nood. De BBB'ers zorgden er steeds secretaris voor dat genadefiscus een natuurvergunning kregen rond 2045. Fiscus op de gekomst hernoemt dat die vergunning van de rechter ontroet hellen wordt. Remini denkt dat de vergunning lykwijls goed in elkaar zit, mij omdat er vaste momenten binnen waarop die vergunning weer besjoen wordt.
1: Wij als departement vinden dat het goed in elkaar zat toen ik er destijds mee begon. En wat bedoel ik daar precies mee? Dat de vergunning goed onderbouwd is. Omdat er niet alleen dat in het pakket zat, maar ook nog een keertje een derde sanering van de vloot. Een vrijwillige teruggave van visuren van de vissers. En nog meer controlemaatregelen waar ze vissen. Dus het was wel een totaal pakket.
2: Tot slot, u zet hier zojuist ook nog even vraagtekens bij Nederland als democratie. Hoezo?
1: Nou kijk, ik vind het goed dat de ambtenaren zijn met heel veel kennis. Daar is uiteraard niks op tegen. Daar ben je als bewindspersoon alleen maar blij mee. Maar er moet één ding helder blijven. Wat er met al die kennis gebeurt en welk besluit daaruit voortkomt, dat is aan de bewindspersoon.
2: En u zei, zou een democratie moeten zijn, maar wat was uw term voor wat het mogelijk nu is?
1: Nou, ik noemde net het woord ambtenarencratie. Kijk, het ligt ook aan jezelf als bewindspersoon, want dat heb ik natuurlijk net ook gezegd. Het is toch wel opletten geblazen. Zeker in de tijd, denk ik, dat toen wij in het ministerie zaten, liepen de meningen over bepaalde dossiers natuurlijk fors uiteen. En dat maakt de zaak er dan niet eenvoudig op. Maar nogmaals, alle kennis is welkom, alle meningen zijn welkom, maar het is aan bewindspersonen om uiteindelijk te besluiten wat daarmee gebeurt. En dat wil ik vandaag nog een keer heel helder vaststellen.
2: Harm Post, voorzitter van Hulp in Nood. De garnalensector die heeft roerige jaren gekend. Net een derde van de vloot is weggesaneerd. Maar er ligt wel een langjarige natuurwetvergunning nu. Is de rust weer wedergekeerd of blijven er genoeg zorgen over?
3: Er blijven natuurlijk altijd genoeg zorgen over. Die zorgen liggen zowel aan de bedrijfsmatige kant als aan de juridische kant, om het zo maar even te zeggen. Want als je door kunt gaan als visser, is natuurlijk de vraag, vang ik ook nog voldoende garnalen? Wat dat betreft is er, kunnen we stellen dat 2025 gewoon een heel goed jaar geweest is. Dus er zijn voldoende garnalen gevangen, ook tegen een behoorlijke prijs. En dat maakt ook dat de vissers die doorgaan behoorlijk aan het investeren zijn. Daar ben ik eigenlijk positief verrast over. Nieuwe motoren, schonere motoren. Katalysatoren op de uitlaat, zodat de CO2-uitstoot danig gereduceerd wordt. Kortom, wat dat betreft zit de spirit er bij de vissers die doorgaan goed in. Maar die sanering heeft natuurlijk wel echt ingehaakt.
2: Terug nog even naar die onrust. Hebben jullie met die langjarige vergunning, daarmee wellicht het mes op de keel op korte termijn is weggehaald. Maar heb je dat eigenlijk dan niet ingeruild voor juridische onzekerheid in de toekomst?
3: Ja, maar kijk, die juridische onzekerheid zal altijd wel blijven. En het is ook zo, iedereen roept 20 jaar een vergunning. Nou, zo is het ook niet helemaal. Het is zo dat er in die periode van 20 jaar ook twee keer een zogenaamd eikmoment is ingebouwd. Om te kijken of de zaak de goede kant op gaat.
2: Maar ik kan me voorstellen.
3: Want zowel vissers als milieuorganisaties, die soms tegenover elkaar lijken te staan, hebben natuurlijk wel hetzelfde doel. Vissers willen de boel helemaal niet leeg vissen. Want dan hebben ze ook geen werk meer. En geen bestaansrecht. Dus wat dat betreft, het in stand houden van de soorten in de Waddenzee is een gezamenlijk belang. En dat proberen we zoveel mogelijk na te streven.
2: Maar ik kan me voorstellen dat nu de rechter meekijkt in het hele proces, dat die evaluatiemomenten wel aan gewicht winnen.
3: Die winnen aan gewicht, één. Maar die leggen ook een zekere verantwoordelijkheid bij de sector. om er namelijk voor te zorgen dat niet alles wettelijk afgedwongen hoeft te worden. Maar dat de sector zelf ook dus investeringsruimte krijgt. En daar is nou juist die langere vergunning voor nodig. Investeringsruimte krijgt om met schonere motoren, andere visvangstmethoden, et cetera, aan de slag te gaan. En dat is een beetje het nieuwe evenwicht wat je zoekt.
0: Dat wie vastzit aan de harde post van de Fiscusvereniging Hulp in Nood.
4: Alles wat je op die mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
5: Dit is de die

0: alles wat jouw dies mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven.
1: De die voorbij.
0: Dit is de die voorbij.
2: Ja, dan zullen we nou even naar een bijzonder verhaal. Een verhaal, ja, daar moet je eigenlijk wel een boek voor schrijven. Want ze zit onderdoekt in de oude veen, verleer haar man, 12 liedse bandjes. Het gruwelijke lot is dit van Flora Engelander Cohen. En dat griepte Klaas Elgersma, die je bij u zo'n tafel zit, zo, omdat hij er een boek moest schrijven. Het boek is deze week gedrukt, clear, just erop hellen.
3: Ja.
2: Maar hij wil het net zien litten nog.
4: Nou.
2: Want dat zit een hele goede reden achter. Op jouw mooie is er een lezing in de Achtensterk. En jou hebt dat boek voor Ian bewaren. Hè?
3: Ik heb dat boek vooral schreven voor die dochters van Flora. En die wil ik, dat man die Olangi. En dan wil ik de titel evenmering.
2: Hoeveel bladzijden is dat boek?
3: 234 had ik gehoord.
2: Nou, we hebben een minuut of zo nacht. Ja. Dus dat kun je het net helemaal bespreken. Nee, maar neem nu eens even mooi. Ik pak er ook even een foto bij van de vrouw waar het eigenlijk om draait. Waarom, ja, de vrouw die jou griept had. En dat de laatste jaren ja, in je gedachten west had.
3: Ja, nou ja. Waar ik veren op een mooie zeilschip door de oude veen, door de volkensleed. En toen woe een van die vrouwen, die woe graag naar Cuba aan, pleetsterren. Nou, zo die schipper wordt met jou op Cuba. Zij zouden merkwaardig worden, ik ben daar verwekt. Dan weten wij allemaal wel waar we benen binnen, maar vaak niet dat we verbekt binnen. Sterker nog, vaak niet waar. En dat greep mij voort en dadelijk. Wij konden doen het komen. En we binnen 14 jaar letter wolwist en waren heel gastvrij ontvangen derde. Toen kwam het verhaal van haar mem, van Flora, naar boeten. Die had er zitten. Die moest naar Amsterdam ontvluchten. Moesten twee bijen oorsteen. Want die kon net mooi naar een huishouding.
2: Hele jonge bijen, hè?
3: De jonge bijen, wie nog geen traai hier. Nee. En een tweeling. En die ben naar Limburg te gongen. En zij reken in een oude veen op Cuba. En haar man bij het verzet niet daderdeel. Haar man die hoopt nog wel eens om joden voor te brengen uit Amsterdam. Die heeft wat bewegingsrompte. En zij verder op een gegeven moment hem om naar die band te zieken. Zal langs die is naar die band. Nou, hij moest daar omtijgen op een gegeven moment. Hij moet zelf ook wel. Hij is in de trein naar Zutphen. Bij Zutphen is hij oppikt door de SD, de Veiligheidsdienst. Mooi om naar de Veenzen is in Amsterdam, daar ondervregen. En een week later kwam die vampjes terug, die Wien Majoratia oppakte in de buurt van Heerlen. Ik had daar nog een brief van de burgemeester van, die het heel grutsk om bij de commissaris, niet ter gouverneur, dat er zoveel mensen oppakt hier.
2: Ongelooflijk,
3: het,
2: ja.
3: Het tragische is dat een van die beide vampjes erop zit, die zit ik op een gedenkingszuil daar. Het andere vampje zit er net op. En, maar ik denk dat er een fout maakt is, die brieven heel ja, sleuw. En er zit op een gegeven moment een famke op, die erop, dezelfde leeftijd. Het had een jonkie van maken. Ik ben bang dat er een persoonsverwikkeling is. Maar goed, die famkes ben opgepakt, kwam in Amsterdam te wonen. En die ben een goed week, 2 weken later, ben die naar Westerbork gebracht. En net voor later ben ze naar Auschwitz gebracht. Nou, is de combinatie Auschwitz en tweelingen een hele delicate. Mm. Dat ziet mengelen, dit ja. Experimenten die je op tweelingen. Ik had er neer van vrienden kind dat Erik Bad is. Ik maak de boan volgen dat ze zeggen, als je bent te met rijden aanletten, ben ze vergast.
2: Maar ze ben wel daar verstonden.
3: Ja, ze ben er al hier verstonden. Ja. Ja, dat jou was alle bronnen jou dat doen. En nou, daar heb ik langer dan onderzocht, daar ben ik bewust van. Nou, Flora die had heel lang, misschien heel lang net weten wat hem bij die band badde. Die zit thuis te wachten naar de oorlog, mooi een bandje.
2: Ja, want ze wist hier worden van de boerenzoon.
3: Ze wist hier worden van de boerenzoon. En moest toen ik heel oud van de pleert houden. Ze is letterlijk gewoon te wennen in Grauw en een burgbloem hier en daar. En ze zit natuurlijk heel erg in verwachting van, hoe is mijn man een bandje gebeurd? Hoe reageerde die art? Die thuis komen en ik ga een oorbaan. Dat die aan alle kanten spanning. Ze hier al haar familieleden wie ik uit beeld op één broer nooi. En er is in ieder geval waarom kom. En dan mag je je voorstellen, je krijgt successievelijk die jaren. Die is waar, die is waar, die is waar. Dat meisje gaat een held erom maken.
2: Maar ze hier wonen eigenlijk.
3: Ze hier wonen eigenlijk.
2: En dat wie dus die vrouw die jou trof?
3: Nee, dat is die dochter.
2: Dat bedoel ik, dat het Bensie, die dochter,
3: wat,
2: wie dat
3: is. Wat er verwerkt is.
2: Ja,
3: die heb ik getroffen.
2: Ja.
3: En dat was zo'n indringend verhaal, daar moest ik het mooi. Ik weet maar heel overhaald, want ik ging eerst eerder een boek schrijven, ik mocht graag wat schreeuwen. Hij kon een kantlijn En ik ben erin doekt. En ik ga een heel soort wannen in binnen- en buitenland hak op doekt. En ja, ik ga een heel soort dingen documenteren kennen. Maar net alles. Ik had in de vorm van een roman schreven. En ja, en die wordt man die besproot zijn in een woord.
2: Ja, dat is jouw mooi. Dan jouw lezing in Achtensterken. En dan komen stinkige soort mensen.
3: Daar komen altijd al een soort mensen.
2: Maar dat is bijzonder, hè? Dan keer je dat boek. Maar wat is dan de moraal? Wat wil je dan nog saffelen hier een letter, Marjan, hoe die vrouw?
3: Nou, de moraal is dat dit webbare kan. Als wij Joden daar jaren dat een zangeres als Leni Koer naar Israël verhuist vanwege het antisemitisme, dan is dat een verkeerd signaal, in werkelijk wijze. En dat is gewetbaar. En dat is ook het signaal wat ik al aan wil. En,
2: het ken ik natuurlijk waar het daar in Israël.
3: Ja, ja nee, klopt. De gebieden
2: pakken.
3: Klopt.
2: Op een
3: klopt, maar,
2: niet al de beste manier.
3: Nee, daar ben ik heel volslagen in. Wij zetten de boel tussen kerkbank en erop. En ik ga zo vol mogelijk ik ding documenteren wonen. Want het wordt nog altijd ontkend in de Holocaust. Door heel soort mensen. Dus ik ga zo vol mogelijk boan ontoond. Nam neemt. Feiten neemt. En toch is het normaal worden. Ja. En, maar ik wil ik traceerbaar wijzen. En dat denk dat ik dat ben. En dit indringende verhaal greep mij bij de straat. Je merkt wat mooi. Mm-hmm. Ik had het oorverhaal voet aan de kant lijn. En ik ben hierin doet.
2: Ja.
3: Ja.
2: En nou is het clear.
3: Ja.
2: Maar ja, dan heet dus alleen nog de nabesteen om dat om te bieden. Wat hoop je dat verharden doet?
3: Nou ja, ik heb een concert van mij lezen. Ik ben vrij geweest in wat dingen ha. Ze vonden ze haar goedkeuring doen. Nou, dat hoorde ik net, maar dat haar ze wel dingen.
2: Maar omdat het misschien wel ziet, maar dat ze toch sfeer rekken, dat
3: ja,
2: is natuurlijk wel pijnlijk.
3: Vooral die scène vond die dochter vond heel pijnlijk. Ze heet op de seksscène, dat is geen seksscène, het is een leefde scène. Dat vond ze heel pijnlijk, maar dat vinden allebei van hem ouders.
2: Ja.
3: Dus dat vind ik heel gewoon dat ze dat vinden. Maar ze vonden het heel herkenbaar.
2: Maar snap je dat dat gebeurd is?
3: Zeker.
2: Dat
3: zeker.
2: Ze is haar man kwijt. En dan toch de leefde zien bij een boerenzoon.
3: Ja. Dat snap ik heel goed. Ja,
2: en daar zit een goede romans. Daar schuurt het in
3: natuurlijk. Ja, daar schuurt het. En nou ja, na de oorlog is hij haast haar omsluiten bij de hervormde kerk in Grauw. En dan moest hij eerst schuldbeleidenis doen. Dat wie in die kerk zat. En toen had in plek van de zoon, had hij Hoyt het bijna herkend. Ik vind zo'n rare plot twist in het verhaal.
2: Maar is zij uiteindelijk maar die boeren zo'n verder?
3: Nee. Ze kwam te werken op een zielmakerij in Grauw. En is ze dan maar een andere man trouwt. En toevallig, die man is een omke van een maat van mij. En dan kom ik min of meer in dit verhaal toe.
2: Ja, zeker. Weet je of ze nog, want je zei ze, moraal is kist oerijn blauwe in tien. Dat,
3: zeker.
2: Dat het leven die het alles wisten voor de kist en gooit.
3: Ja.
2: Is zij, het zijn nog een mooi leven, hoor, weet je dat?
3: Nee, is de beschrijvingen en weet een hele flinke vrouw en weet ik een fleurige vrouw. Nou, en dat vind ik heel bijzonder.
2: Dat is hoop.
3: Ja, dat is dat echt is hoop.
2: Mooi. Klopt. Voor jou, mooie, dan is het verhaal te jaren in Jennewoord van jou.
3: Ja.
2: In Achtensterken. Nou, de betinking, denk ik.
3: Ik had mijn referaat over het boek, uiteraard, over het verhaal. En nooit de tijd is in het dwarskamer. Er wordt er ook ondag vregen voor het boek. En nou, ik ga per dwars geen auto lezen.
2: Geweldig. Nou, ja. Titel mogen we nog net vertellen. Dat jij dus daar. Klopt. Dank je wel.
3: Ja, graag in.
1: Alles wat er spielt.
4: Yes, hier.
1: De dijk voorbij.

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Hoe zinnig moeten we wijzen op uw vrijheid? Oud voetballer van onder andere Cambuur, Evgeny Levchenko, die wil het in Ljouwert over die vraag hebben. Het thema had een extra lading voor hem, want de oorlog in Oekraïne rekent zijn familie en vrienden. Morgen jaalt er in de bibliotheek in de blokjes Sparta een lezing hoor, en ik heb hem nou op de telefoon. Evgeny Levchenko, een goedemiddag.
4: Goedemiddag. Mooi Fries. Echt prachtig.
3: Ja? Ja, kunt u staan?
4: Ja, ik kan sommige dingen zeker verstaan. En dat klinkt zo mooi eigenlijk. Dus ik dacht, nou, het is wel mooi om te luisteren. Ja, zeker.
3: Ja, nou, hartstikke mooi. De lezing morgen. Wat kunnen de mensen die daarna toe gaan, wat kunnen ze daarvan verwachten?
4: Ik heb sinds 2022, toen de oorlog begonnen in Oekraïne, heb ik besloten om veel meer over vrijheid te praten. Omdat ik vond belangrijk om aan te geven wat de vrijheid betekent. Betekent voor mensen in Nederland, betekent voor mensen in Europa. En ook mensen die ik heel goed ken natuurlijk in Oekraïne. Dus ik probeer zoveel mogelijk parallellen te leggen waarvoor mensen vechten op dit moment, op voor welke democratische normen en waarden die wij hier hebben gecreëerd op dit moment gevochten wordt in Oekraïne. Dus mijn lezingen meestal gaan over vrijheid, dat wij dat nooit moeten vergeten, nooit moeten weggeven en bij stilstaan natuurlijk dat wij afgelopen 80 jaar eigenlijk niet hebben gevochten voor onze vrijheid. En dat slipt een beetje weg, vind ik.
3: Ja, en hoe reageren mensen op die boodschap?
4: Ja, heel goed. Er zijn natuurlijk wel verschillende doelgroepen die ik spreek. Soms spreek ik tegen onze jeugd. Daar moet je een andere taal praten, bijvoorbeeld als je met volwassenen praat. En ik probeer altijd een beetje een vergelijkingen te leggen en een relativeren en ook een beetje te laten zien. Bijvoorbeeld, stel dat wij in mooi Nederland een stukje van Friesland kwijtraken, of van Limburg, of van Ameland, die ik altijd zeg. Ja, wat zou je dan doen? Hoe zou je reageren als dat wordt ingenomen door een andere groepen, zeg maar, Duitsers of Denemarken. Dus men reageert heel erg geschokken als het daadwerkelijk aankomt. Persoonlijke titel. Dus als mensen voelen dat het echt bij hun dichtbij staat, dan wordt daar natuurlijk wel heel veel vragen gesteld. En ook wordt gevoeld. En dat is wat ik wil bereiken. Dat mensen voelen, wat doen wij bijvoorbeeld als onze vrijheid wordt beperkt of ingenomen.
3: En waarom is het voor jou persoonlijk belangrijk om deze boodschap over te brengen?
4: Ik vind het wel belangrijk persoonlijk, omdat ik uit Oekraïne kom. En Oekraïne vecht jarenlang tegen Russische agressie. Oekraïne vecht tegen Russische invasie, Russische imperialisme. En ik denk dat wel belangrijk om te laten zien hoe fragiel onze vrijheid is. Het zijn natuurlijk wel mooie woorden dat je vrijheid nooit kwijt moet raken. Maar uiteindelijk, als de hele bevolking, als de hele Nederland dat niet begrijpt, in huidige situatie, in huidige wereld, met hele gekke beslissingen van in huidige politiek, vind ik wel dat vrijheid, een thema van vrijheid, moet eigenlijk naar voren komen en veel meer aandacht aan besteed worden. Ik vind dat wij dat een beetje onderschatten. En nogmaals wat ik zei, afgelopen 80 jaar is dat weggehebt. Dus vanuit mijn perspectief vind ik wel dat wij veel meer moeten over praten, veel meer met de jeugd aan de gang gaan om te laten zien wat vrijheid voor ons betekent.
3: Ja, je hebt het over die 80 jaar waarin wij niet hebben moeten vechten om ons land te verdedigen. Heb je het gevoel dat mensen zo langzamerhand het gevoel hebben van dat overkomt ons niet?
4: Ik, voornamelijk aan het begin van oorlog in Oekraïne in 2022 merkte ik wel dat men geen begrip had. Ja, Oekraïne ver weg, raakt ons niet aan. We hebben geen, het is zo ver weg. Maar uiteindelijk, Oekraïne is natuurlijk het centrum van Europa. En als je kijkt naar territoriale afstanden, dan merk je wel dat Oekraïne niet verder ligt dan Malaga bijvoorbeeld, of een stukje in Spanje. Dus ik merk wel dat kanteling plaats heeft gevonden, maar in het begin van de oorlog merkte ik wel dat mensen dachten, ja, het mooie praatjes voor jou, maar het is zo ver weg dat het raakt ons niet aan. Maar nu merk je wel, voornamelijk met andere conflicten, met een gekke president in Amerika die van alles roept en niks doet. Ja, dan merk je wel dat hoe fragiel onze wereldvrede is en hoe gek en snel kan het veranderen. Dus ja, ik merk en ik voel dat mensen in Nederland en Europa in het algemeen hebben wel bijgedraaid.
3: Ja, je hebt natuurlijk je achtergrond in Oekraïne, dat vertel je net zelf ook. Hoe raakt die oorlog jou nu nog? Heb je dan nog veel familie en vrienden?
4: Nou ja, dat raakt mij persoonlijk wel. Kijk, ik heb een vrienden en kennissen. We hebben 120 kinderen met onze stichting Breast Care for Kids uit Oekraïne gehaald, uit moeilijke gebieden. Dus dat hele contact met frontlinie, met mensen die in dagelijkse leven per dag eigenlijk. Want dat is wat gebeurt. Wij kunnen in Nederland heel makkelijk plannen onze vakanties, onze gevoel van wij willen over 10 jaar ergens anders staan. Maar mensen in Oekraïne bijvoorbeeld op dit moment alleen maar bezig zijn met wat gebeurt vandaag en wat is er morgen. Dus ik denk dat dat wel een hele mooie gevoel is voor mensen die leven per dag en leven echt letterlijk in nieuw. Dus mij raakt het wel zeker, omdat wij en geld inzamelen en spullen. Dus eigenlijk ook oproep aan mensen die gevoel hebben, wij kunnen bijdragen, wij willen helpen. Nou, schroom niet en contact mij direct.
3: Oké, heel veel succes morgen en dank u wel.
4: Dankjewel. En mensen moeten tickets kopen en ik hoop dat zij snel komen kijken.
3: Oké. In de Borkusparta is dat dus morgen. Evgeny Levchenko. Hoe zinnig moeten we wijzen op uw vrijheid? Dat is de centrale vraag.
0: Dit is Omroep Friesland. De dijk voorbij.
3: Omroep Friesland had een nije waarman. Sibylle Waaier van de Lemmer, Silje van Junior bijpraten. Jonker Jan Jonkman, Tjitske Wiebega en Sibylle Mollema. Waaier werken 38 jaar lang voor de Welkoop, is die wenplak. En is al zo'n 12e jaar gek van het waar. En verslaggever Remco de Vries zocht hem op.
2: Sibylle Waaier, je bent een nije waarman van Omroep Friesland. Allereerst maar eens even, voordat we over jezelf beginnen, hoe had jouw omjouwing daarop gereageerd?
5: Ik ben thuis nogal stimuleerd om hier eens even een gooi op te doen. Want ik ben in de basis, dacht ik van, Sibylle Waaier, daar ben je geen expert, dat hoeft net. Maar er blauw bij mij wel iets prikkel in dat ik denk van, ik moet misschien toch eens een schot weer. En dus, mijn omjouwing thuis heeft het wel stimuleerd. En de meesten in de winkel ben ik kapot geschrokken.
2: Hoe kapot geschrokken? Dat klinkt nogal wreed. Wat gebeurde er?
5: Nou, ze kon net geloven dat ik verder ging. Doe je wij, wat geest aan het waan? En dan hoor ik me stil. Of geest in het waar? Ik zei ja. Oh, dan werd het toch een beetje oors. Maar ik vond het wel grappig. Er waren verschillende redenen wat ik ontwaan.
2: Want ik begreep dat jou iets met waar had. Het is super geen geheim hier op alleen maar. Wat haal je ermee?
5: Nou, ik heb het waar van mijn tolde om Jermet toch verbaasd te wijzen op dingen die er gebeuren. Zij dus eerst waren mijn jongen of zandig. Dat was van mij natuurlijk toen ik tolde. Ik denk jongen. Nou, en eigenlijk sindsdien hier boekjes en weerkaartjes. Hans de Jong, Jan Pelleboer, alles kwam voorbij. En dat integreerde mij. Dus dat heb ik altijd wat volhouden. Nou, in de tienertijd, dan ben er wat andere dingen, was wat belangrijker. Hè? Maar toch houd ik toen het waarlijk binnen gaten. En uiteindelijk heb ik daarna per dag alles bijhouden.
2: En ben je uiteindelijk een goede waarman worden? Krijg je vaak een lik? Klopt het de meeste tijd wel?
5: Ik kan het algemeen rustig alleen maar fietsen. Dat gaat best. Ja, zo is het. En als ik er al een keer neer zit, dan... Maar een dolletje jerk dat wel. Altijd maar bij een dolletje bloed.
2: Je zou in het begin al een beetje... Je moest een beetje gestimuleerd worden om deze stap te zetten?
5: Ja, want eigenlijk is het zo dat ik een mansje ben van... Wat goed is goed. Dus ik denk bij de welkoop heb ik het prima. En wat zal ik uithalen? Maar nogmaals, het feit dat ik het dus toch... zei het eigenlijk nog hoe leuk en hoe spannend het is. En ik het goede gesprek met de waarvrouw onder andere Chits... Het er ik daar bijdragen.
2: Ja, solliciteren is één ding. Iets krijgen is een tweede vanzelfs. Hoe weet doet jou jaren van het giet oren?
5: Nou, ik hier al wat minder nacht in hand. Dus toen kwam er nog een paar bij. Maar ik ben eigenlijk intens hartstikke blij natuurlijk. Maar ik moest heel erg in het idee wennen om te verkasten. Van iets waar je zo lang door naar iets waar je nou aan beginnen. Maar uiteindelijk ben ik wel heel blij, absoluut.
2: Dit is vuur altijd nog wel waar, het hoort nooit op. En als je daar wat bij hebt, maar binnen, kijk me vaststellen dat je zeer wat een routine ontwikkelen gaat. Je mooi zit bij het stappen. Wat doe je dan?
5: Nou, het is zo, het is eigenlijk als een verslaving. Want eigenlijk, ik zeg, ik het vergelijken met de winkel eerst. De winkel gaat hier en gaat dicht en dan houdt het op. Maar bij het waar gaat het jouw van de hoorn per dag terug. Dus meer riddeltjes, muizen, nou, rond zijzoeren en dan shock even buiten in het waar. Vielgeventjes en dan doen we de waarkaarten. Op mijn manier zou ik ze kunnen interpreteren. En dan, dan maak ik een verhaaltje van mezelf. Nou, dat verhaaltje, dat wordt nou eigenlijk met een Rutte verhaaltje.
2: Nou ja, om iets over het water te zien, heb je net alleen expertise nodig, maar heb je super, ik wel wat aardig nodig. Ik zie je rug, zeg ik al wat in de tuin steen. Heb je al een die zin al een beetje een waarstation die je hier op alleen maar opbouwt?
5: Ik heb voortdurend dit soort waarstations aan, maar het zijn natuurlijk nooit de allerjusten en de allerbesten. Dus als ik een storing heb, dan word ik net blij. Maar ik heb nou in, die doet het redelijk. Maar net helemaal top, dus dat irriteert mij wel. Hè. Dus ik moet eigenlijk weer eens een oren gaan. Want ja, als het net werkt, nou, dat is... Nee, hij moet het goeie aan, Jan.
2: Dus de eerste bestemming voor het salarisstrookje is of hoe?
5: Precies. Precies, hij is het. Dat zal het wel op moeten draaien. Ja.
0: Alles wat je thuis mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
6: Dit is De Dij Voorbij.

0: Dit is de dag voor mij.
1: We starten nu, maar ja, ik wil wat heel unieks.
2: Ja, want Ted, we hebben echt al een heel soort bijzondere kunstvormen. Ja. We sprutsen hier rond tafel. Maar kunst van Ielevelm, dat is voor mij een primeur. En morgen is de uitstalling met wel 20 werken van Sybren Sybringa te zien in Galerie Mildaam. Sybringa is hier, welkom.
3: Ja?
2: Ja, wij vinden het heel uniek. Maar hoe is het voor jou? Jij vindt het heel normaal? Maar Ielevelm aan de slag?
3: Nou, toen ik het voor de eerste keer zei, werd het net normaal. Zo, ik had net uitvonden. Ik had geleerd van Ewe de Graaf. En Ewe de Graaf, dat wie, ja, die leefde in een bootje in de Deeln. En dan maakte hij turf. Hij stutste zelf, hij wielfisker. En hij schilderde ik. En ik heb bij hem op schildersles zitten. Olieverf schilderijtjes, maatje. En dan kwam een keer bij hem in zijn skipje. En dan hingen we het roer. En dan zit hij achter de naaimachine. Wat best nog een dwaal. En toen zei ik dat hij van Ielevelm schilderijtjes maakte. Ik zei, was toen je dat wil leren? Ja, dat je het altijd trof. Ik kon het wel aardig opzetten. Hè?
2: Maar wat wie het voor jou dat je toch... Nee, wat is dat mooi.
3: Dat wie in de kleuren die van nature in een Ielevelm zitten.
1: Ja.
3: En daar wie hij mee aan de gang. En de manier met dan dat die twee Ielevelm schimmer aan het zetten. De naaimachine erdoorheen, die naaimachine waren. En dat wie dan een suggestie van de horizon.
2: En dat wie het echt. Meer doe je echt net ons aan Ielevelm dan? Dat
3: nou is... ja, het is een heel proces. Want je krijgt Iel. En als je Iel hebt, ja, die kan je eten. Maar voor mij niet, dan moet je hem stroepen.
2: Ja.
3: Dat heb ik net door Rikke Iel, maar gewoon door Vaske Iel. Nou, als je hem stroept, dan heb je het vel in de hoorn. En dat vel kan je dan wat met waar, wat eruit komt, kan je eten. En dan stroep je het vel over de vurkenstok heen. Dan ga je zo lang aan over de vurkenstok. En dan kan je mijn Stanley Meske mooi in de lengte trosnijden.
2: Dat heb je ook, even mooi, hè?
3: Dat heb ik hier, en ik kom de zaal.
2: Ja.
3: En
2: oh,
3: dan,
2: ja.
3: Oh, dus zou je is het, wat is echt leven een dingje om, ja, ja, om te dwaan. Dus net van vier minuten werk. Je bent hartstig.
2: Nee, ja, ik ben hartstig. Ja. Op zitten maar dat deal. Was ik liet.
3: Zo zitten we hier tijd in bedwaan. En nou, als je hem dan niet meer snijdt, dan maak je hem skin. Zout erbij, slim brouw enzovoort. En dat hij dan helemaal skin is, ja, dan moet hij geconserveerd worden. En ja, dan komt het erop aan. Hoe doe je dat? Nou, dan ben ik niet in mij aan de gang geweest. Hoe je dat dan conserveren kan. Dat is een bepaald brouwseltje waar je de meisje... Kijk, lekker geheimzinnig goed waar, dat vertel je net in. Maar de kunst is om dan zoutwanig te conserveren tot je goed bloedt. En dat de kleuren erin zitten bloeien. Als je het verkeerd doet, en dat heb ik wel eens meemaken... dan trek je de kleuren eruit dat het brouwseltje wat te concentreren zijn.
2: Ah.
3: Nou, dan is je een dijf in en dan speel je hem weer helemaal skin. En dan is je in feite klaar om voor te lezen, zeg ik dan altijd.
2: En komen we dan daar?
3: Ja,
2: ik ken het wachtje.
3: Want dan lees ik hem tussen een paar planken en dan ken die droegje. En een week later heb ik die planken rauw.
2: En
3: wat er dan tevoorschijn komt, dat is gewoon een leerachtig, perkamentachtig.
2: Iets heger omheen geworden?
3: Ik wil toch wel iets heger horen. En nou, dat is stug.
2: Mag ik het misschien eens
3: zien? Je mag het wel even civielen.
2: Ja.
3: Je mag het ook alleen weer roeken.
2: Ja, maar nou, het roept net naar Fisk.
3: Nee. En dat is ik de bedoeling.
1: Ja, ik hem krijg hem. Nee.
2: Hoe vind je dat, Tietje? Dat idee?
1: Nee, ik vind dat heel bijzonder, ja.
2: Ja, want dit is dan
1: wat je... Het is gewoon leerachtig eigenlijk, perkamentachtig, ja. Zo, hè? Vind je
3: nou,
1: dat?
3: En dan komt het vervolg op het proces van het verhaal. En dan giet hij in dozen, waar ik meer van dat soort velden die zitten. Hè. Die gooi ik op een vlier en dan probeer ik twee velden bij me waren te zien. Ik denk, ja, hier zit wat in de vorm van een suggestie van een schilderijke. Hier kan je niks mee.
2: Nee, want dit is kleur is dit wat griezig, maar ja, wat een witte baan erin,
3: ja,
2: hè?
3: Ja, klopt.
2: Want er ben verskate iel, nee, in Friesland.
3: Nou, verskate iel.
2: Nou ja, verskate kleuren en op verskate plakken.
3: Ja, hele verskate kleuren, dat klopt. En door de skieriel, hè, die heeft vaak een wietachtige buk. Nou, die wietachtige buk, die kan je het nodige mee dwaan.
2: Oh, hier hebben we al een mooie schilderij. Oh,
3: en dan heb je hier een schilderij die ik maak van ja, een skieriel. Suggestie van lucht. En dat is kind in het wetter, dat is dan de suggestie. En hier kan je zien dat hij met een naaimachine aan dat naait is. Want dat is nou krek.
2: Is dat dan een beetje de horizon? Of is dat een beetje de laag die misschien wel een stuk loon of zo? Wat je
3: nou, precies.
2: Ja, dat mooi, hè?
3: Dat mij.
2: Ja.
1: Je show maar ga je dat ik nog bewerken, maar verder wel?
3: Nee. Nee, dit is net bewerken met verf, want sinds maar die droge plakkaatjes, hè, die moet eerst weer wekken worden, bier pakken worden, om ze te bewerken,
1: ja,
3: aan machine droer, en dan worden ze opspiekeren op een plankje, en dat moet zo aardig opspiekeren worden, dat ze naar die droeging mooi spannend binnen. Dus ik ben net te strak,
1: nee,
3: ik ben net te slop,
2: Je bent een Willy Wortel, maar dat ielevel.
3: Nee, maar ik heb net uitvong.
2: Nee, nou ja, joh, voor
3: even de graaf. Even de graaf is de man die het uitvong heeft. Ja. En ik heb van hem geleerd en ik heb verder vervolmaakt. Hier zit je verf op. En dus met dat schilderij, een hele andere kleurstelling, zit ik in verf op. Ik neem het dan altijd in mijn schilderijen zonder verf. En dan zeg je, supergeil, jongen, kijk, want dat kent het. Nou, het kent wel.
2: Ja. Zullen we die er eens even bij pakken? Want dat is een oorfabeeld. Dat is wat een mooi, wat donkerder. Misschien hou ik maar even omheen. Misschien is dat handiger voor het beeld. Ik weet niet of dat slag het voor mijn collega van de camera's. Maar dan hebben we mooi een beeld. Dat is wat donker. Dus dat goudkleurig eigenlijk, super. Hè?
3: Dat klopt.
2: Goudbruin.
3: Ja.
2: Wat is het voor iel?
3: Dit is gewoon een iel die komt midden Friesland.
2: Midden Friesland?
3: Ja.
2: Grauw.
3: De deel.
0: De deel.
2: Ja, gewoon.
3: Vlakbij, waar ik mij hier kom, Tjalbert. En we hebben proeringprottenvisken. En we vonden zelf ook wel iel. Maar ja, de rest dieren dokt er echt helemaal niet meer aan. Want je mindt meer op iel. Visjes als sportvisker mij. Dus als knover dwaal, dan moet ik naar de beroepsviskerij daar. Naar de handel, om het maar zo te zeggen. En dit is typisch de kleuren van iel die uit veengebieden komt.
2: Het zit ook een glimkoer.
3: Er zit een glimkoer en je kijkt er ook. Het roept naar deze is meer dan 15 jaar oud.
2: Oh, mooi. Maar dat is de oene wat een dikkere laag. Is dat nou ielvel of is dat weer jou het om het oor nooit?
3: Dit is de vin.
2: De vin?
3: Ja.
2: Bijzonder.
3: En je night is dus bij de suggestie van de horizon. Ik heb wel meestal thuis van, u stond er naar de Seine. Ik zei, wat show je nou? Ja, yes, dat weet ik net correct, maar ik bloed er naar zitten te Seine.
2: Dat is de kunst, hè?
3: En ik heb er eigenlijk nooit wat mee dingen. Ik bewaar dit op zolder. En dan weer de meesten die wisten dat ik dit maakte hier. En onder andere een van het bestuur van het kunstcollectief in Meldam.
2: Ja.
3: En die zei, wil je een keer exposeren met het spul? Ik heb er nooit in, maar ik zei... Ja, wat mocht ik wel? Dat je terug. Nou, morgen in de evening en de komende 2 maanden exposeer ik daar als gast-exposant. Mijn schilderijen zonder verven.
2: Ja, prachtig. Ja, het is heel nieuwsgierig om dat te. Nou, hier al te zien, het proces te leren. En Joert, zul je nou de galerie taal om het op te hingen?
3: Ik pas straks.
2: Ja, je ook in en omheen. Dus ik zou zeggen, een heel soort willen. En ja, 2 maanden lang is dat dus te zien. Je wist de 10 nek, hè? Op vreedsneun. Het is nou het medisch altijd, hè? Dan is het diepen.
3: Het is medisch, het is vreeds, sneus en snijs is het diepen. En dat is in Meldam, het kerkje midden in Meldam, aan de Schotelandse dijk. Dus het meeste erin wollen, kennen het missen.
2: Jouw eerste uitstalling dus.
3: Mijn eerste uitstalling.
2: Ja, maak je volle meer van dit werk, want ik vind het echt schitterend. Het is de moeite waard. Ben je er zelf ook wel eens bij om eens even te vertellen hoe je dat ding hebt?
3: Jawel, ik ben de eerste. Ja, dus Nona Wip, ik denk dat ik wel eventjes ben. Maar ik heb wel mensen die ik uitnodig heb van morgen die koen net. En wanneer ben je er dan wel? Nou, ik zit dan praten we even over. En dan kan ik dit verhaal ik nog eens even aan.
2: Okay. Super, super. Ja, fijn dat je er win. En dadelijk zo op naar Meldam om die mooie uitstalling hier terug te zien. En dan is het van morgen te zien. 2 maanden lang. Dank u wel.
4: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
5: Ontvoeren.

0: selectie, de beste interviews en reportages van Joert.
1: Het overvoeren.
0: De dag is voorbij.
2: Sybrand Buma, die in Katten als Bargemaster Oskinen verlaat, komt uit een echt Bargemasterslaag. Zien hij Bernard, wie Bargemaster van Warkum is niet. En zien Paken, werd er een verneemd is, wie Bargemaster van Starem en Wim Britseradiel. Deze Sybrand Marinus Buma, Ines, voor familie en kunde, wie de eerste Bargemaster in Nederland die tot 3 mannen na de bezetting in 1940 actief mij hulp aan de opbouw van een grootschalig ondergronds netwerk. In oktober van dat eerste oorlogsjaar komt beauftraagde Wende Ros, de eerste Duitse bestuurder in Friesland, op bezitte in Wim Britseradiel. En Ines Buma, lid bij die bezitte, vandaag blikken dat er van het nazi-regime neerhaven mat.
3: Die beauftraagde heeft van tevoren aangegeven dat hij op de belangrijkste stoel wil gaan zitten. Eigenlijk de stoel van de burgemeester aan het hoofd van de tafel. En het was ook een tafel rechthoekig met inderdaad de burgemeesterstafel aan het hoofd. En wat doet Ben Paken? Die haalt die tafel eruit, laat er een ronde tafel neerzetten met allemaal dezelfde stoelen. En geeft vervolgens een plek aan de beauftraagde, die dus niet op een ereplek kan zitten, want alle stoelen zijn gelijk. Daar is hij later ontzettend boos over geworden. Tegen de commissaris en de auto terug.
4: Ros.
3: En hij heeft lucifers bood hij aan. Hij bood sigaretten aan van het merk Wilhelmus.
4: Provocerend eigenlijk, kijk, hè?
3: Nou, dat is een interessant woord. Zo heb ik dat nooit meegekregen. Maar ik heb wel stukken gelezen van collega's die dan beschreven wat er gebeurde. Die inderdaad niet het woord provocerend, maar wel zo van...

0: Zoals dat in de oorlogen gebeurt. Pas later ben ik mij gaan beseffen wat het betekende. En toen mijn kinderen zo oud waren als mijn vader in dat tijd, dus zo rond de 10, toen dacht ik ineens, zou ik dit kunnen? Met mijn kinderen, daar ben ik ook voor. Hoe ver gaat principieel zijn? Ik ben altijd opgevoed met de volstrekte logica van de lijn van mijn baken. En later snap je ook wel dat heel veel mensen die keuze niet maken. Hoewel bij ons thuis altijd gezegd werd, dit is de keuze die je moet maken.
1: Ja, ja. Zeg jij het gevaar net?
0: Dat weet ik niet. Ik weet niet of je het gevaar niet zag. Of dus besefte dat het er was. Maar zo principieel was dat je deed. Het is wel zo, het was echt het begin van de oorlog. Ook, vergeet dat niet, oktober 40 is nog echt aan het begin. Dus alle anti-Joodse maatregelen en zo zijn er nog niet geweest. Dus ik denk ook dat veel Nederlanders dachten, uiteindelijk zijn die Duitsers qua cultuur vergelijkbaar met ons. Dat zijn nette mensen. Ik zei eerder, ze gingen er gewoon naartoe met vakantie. En er zit een heel raar regime, maar zo hoeven ze niet allemaal te zijn. Dus ik weet niet welke van de twee het is. Maar het is zeker anders dan in 1944 als iedereen weet wat er gebeurd is.
2: Net volle letter roept Ross alle Friese burgemeesters bij mekaar op zijn haardkwartier in Ljouwt. Daar zullen ze instructies krijgen over hoe ze haar gemeente in de geest van de bezetter besturen moeten.
0: En dan krijgen ze een preek van de SS hoe ze zich moet gedragen of iets dergelijks. Maar hij gaat er naartoe, maar op zijn revers een speldje met een uitgezaagd kopje van koningin Wilhelmina. En nou ja, over provoceren gesproken. Hij wordt dan na afloop apart genomen en gearresteerd en opgesloten in het huis van bewaring, dus het blokhuispoort in Leeuwarden. Vanwege het dragen van dat speldje. En daar zit hij 3 dagen, zoals het in de herinnering is. Op de dag van de Elfstedentocht werd hij vrijgelaten. En het interessante is dat eigenlijk dan het pas begint, want hij mag vrijgelaten worden als hij een verklaring ondertekent dat hij het speldje van zijn eenmalige koningin gedragen heeft. En dat weigert hij. Want hij zegt, het is niet mijn eenmalige koningin, het is nog steeds mijn koningin. Dus jullie kunnen zeggen wat je wil, maar ik ga het niet tekenen. Dan wordt er heen en weer gebeld met Den Haag. En uiteindelijk, verrassend genoeg, wordt het aangepast en wordt het gezetslichtje koningin. Dat tekent hij. En dan komt hij weer vrij.
3: Burgemeester Buma maakt uiteindelijk zijn verzet met de deerbekeerpje. Hij komt om in concentratiekamp Neuengamme. Morgen in het programma Bureau de Vries, een radiodocumentaire met Sybrand Buma over zijn paken eens. Dat is de herden tussen Olve en Tolve oeren.
4: Ont Olvoeren,
5: de dag voorbij.
4: Omroep Friesland.
6: Viel sie doen het heet en wist net vast om mast. Ik

0: Mandy is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou, dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat de spiert. Omroep Friesland.
1: Mandy Fjouwermaaier bij Omroep Friesland. De provinciale dierenbedenking in de Prinsen Tuin in Ljouwert. Friesland staat stil bij de burgers en militairen die te omkomen binnen in de Tweede Wereldoorlog en bij vredesoperaties 1944. Mandy Fjouwermaaier, om jou wachten, op radio en televisie bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen af op het feest. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vrolijch van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De inzet van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid vanavond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij een natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
5: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
6: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
5: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
7: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
5: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
8: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
9: Hey Remon!
10: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Uw oude IT is geld waard. CircularITGroup.com.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Laatste vraag.
9: Wat weet jij van de limes?
11: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
9: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
12: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. Het nieuws dat Amerika zijn troepen terugtrekt uit Duitsland kwam tegelijk met het loslaten van walvis Timmy op de Noordzee. Weten we eigenlijk wel zeker dat die bultrug geen kernonderzeeër is? Goedenavond en welkom bij het Oog op deze zaterdag. Ja, die terugtrekking van Amerikaanse troepen volgt op opmerkingen van bondskanselier Merz, die bij Trump helemaal in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Maar waarom spreekt Merz zich zo expliciet uit? Welk belang heeft hij daarbij? Verder gaan we het hebben over de terugkerende discussie rondom de dodenherdenking en de vraag hoe je nou het beste kan herdenken in tijden van polarisatie. Een roep om een miljardairstoeslag in Californië zorgt voor politieke dilemma's onder democraten. En aan het einde van het uur heffen we het glas op een grote verhuizing van duizenden wijnranken in Frankrijk. Maar eerst gaan we naar het nieuwsoverzicht van vandaag.
2: Zaterdag 2 mei.
3: The United States says it will withdraw 5000 of its troops from Germany as a rift widens between the two countries.
1: Ja, de ruzie tussen de VS en Duitsland loopt verder op. Mogelijk door deze opmerking van bondskanselier Merz.
4: Die Amerikanen hebben offensichtlich keine strategie. Daar wordt een ganze nation gedemütigd.
1: Ja, Amerika heeft geen strategie en het land staat voor schut, zegt hij. En daarop besloot Trump dus troepen terug te trekken uit Duitsland. Deze defensie-expert legt uit wat de stap van de VS betekent.
5: Dat deze Amerikaanse regering heel erg twijfelt over de rol die het in Europa wil spelen. En dat het daar ook legitiem kan twijfelen aan hun bereidheid om te vechten voor Europa.
1: Het is volgens hem de zoveelste zorgelijke actie van Trump.
5: Die hele soort serie uitspraken en handelingen. Ja, dan is het wel iets dat er nog bovenop komt en nog meer verder verontrust.
1: De brandweer startte vandaag met een bewustwordingscampagne over natuurbranden.
6: Wij doen dit om mensen bewust te maken van de risico's bij natuurbranden en ze een aantal handvaten mee te geven wat ze ook zelf kunnen doen.
1: Want veel van die branden worden door mensen veroorzaakt.
7: Als je mensen, zoals gisteren, zie je gewoon nog mensen roken in de natuur, dan denk je van, dat is niet handig.
1: En zomaar overal je elektrische fiets wegzetten, is dat ook niet.
6: Die accu's hebben het negatieve effect dat ze ook wel eens in brand kunnen vliegen.
1: De brandweer kwam vandaag ook met goed nieuws over de natuurbrand in het Harde.
8: Dat het de steinbrandmeester is gegeven.
1: Oftewel,
8: het vuur is uit.
1: Het risico bestaat wel dat de brand weer oplaait en daarom een verzoekje aan de weergoden.
9: Het gebied is helemaal veilig als we een beste regenbui eroverheen krijgen. Dus laten we hopen dat dat komt.
1: Nou, dat zit wel goed, want flinke hagel- en onweersbuien zijn inmiddels gearriveerd. Rivalen Ajax en PSV speelden vanavond tegen elkaar. De Eindhovenaren zijn al kampioen en de spelers van Ajax vormden daarom een erehaag.
10: Applaus voor de spelers die zich hier keurig opstellen. En die hoorden het ook aan de reactie van het publiek. Niet iedereen is heel blij met dit idee.
1: En daarna hadden de bezoekers niet lang nodig om te scoren.
10: Bij de tweede paal zit hij er al in. Een hele snelle goal na 35 tellen.
1: Het was zelfs PSV's snelste goal tegen Ajax ooit. Uiteindelijk werd het laat in de wedstrijd 2-2 en daar baalde PSV'er Guus Til behoorlijk van.
11: Als je hem dan in de 92e minuut weggeeft, dat is gewoon kut.
1: En we gaan nog even terug naar Duitsland, want daar is de benzine weer een stuk goedkoper dan hier in Nederland. En dat merk je bij de tankstations.
12: Als je alleen maar gele nummerborden aan de tank ziet, dan weet je wel wat er aan de hand is.
1: Het scheelt de automobilisten veel geld.
13: Als ik echt de tank leeg heb, dan scheelt het al 25 tot 30 euro om tank.
1: En medelijden met Nederlandse pomphouders die nu omzet mislopen, hebben ze niet echt.
13: Ja, ik vind het wel zielig, maar ik vind het ook zielig voor mijn eigen portemonnee.
1: En zo zie je maar, uiteindelijk draait alles om.
14: Poen, poen, poen, poen. De een zegt geld, de ander money, maar wij zeggen poen.
2: Dit was poen, Nieuws Vandaag in de media.
1: Ja, dan gaan we nog even naar Louis Dekker voor de uitslag van de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami in de Formule 1. Louis, vertel, wie start er morgen op pole position?
15: Dat is de WK-leider, 19 jaar jong, uit Italië, die in Italië al een beetje de Verstappen van het land wordt genoemd. Kimi Antonelli, leider in het WK dus, maar maakt het ook waar in een knalroze, een beetje lila-achtige overal, speciaal voor Miami. De kleuren die daar nogal populair zijn, doet er allemaal niet toe. Hij heeft de snelste tijd genoteerd. Het belangrijke nieuws voor Nederland is dat Verstappen de eerste Grand Prix er niet aan te pas kan. En de afgelopen maand heeft het team hard gewerkt aan de auto. Dat hebben ze allemaal gedaan. En blijkbaar hebben ze bij Red Bull Racing het licht gezien. Want die auto is een stuk beter. En Verstappen zat echt binnen een halve seconde. Werd eigenlijk beter en beter naarmate de rondes vorderden. En staat gewoon op de voorste rij. Morgen naast Antonelli. Tweede plek voor Verstappen. Hij verslaat dus de Ferraris. Hij verslaat de McLarens. Hij verslaat George Russell, de nummer 2 in het WK. En één ding moet hij dan morgen maar eens een keer voor het eerst doen. Namelijk een goede start maken. Dat is dit jaar nog niet gelukt. Maar Antonelli op pole position is ook een slechte starter dit jaar. Dus misschien is de echte winnaar van vandaag wel de nummer 3 in de Ferrari, Charles Leclerc. Die Ferraris gaan als een kanonskogel doorgaans richting bocht 1. Dus voor de plaatjes is het Antonelli naast Verstappen, maar iedereen gaat letten op het rood van Leclerc morgen.
1: Oké, gaan we doen. Dankjewel. Dan gaan we naar Duitsland, want van die goede relatie tussen de Amerikaanse president Trump en de Duitse bondskanselier Merz is na deze week weinig over. We hoorden net al hoe Merz Trump bekritiseerde en dat heeft dus gevolgen. Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut, welkom.
16: Ja, dankjewel.
1: Wat vinden de Duitsers eigenlijk erger? Dat de VS die 5000 militairen terugtrekt of de 25% heffing die Trump op Europese auto's instelt?
16: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat die 5000 militairen is toch te overzien. Het is geen hele grote ramp. Het gaat vooral natuurlijk om de, zeg maar, de structuur van de militaire organisatie die er in de Amerikanen, zeg maar, die zijn heel nadrukkelijk aanwezig in Duitsland. En die structuur wordt niet aangetast, denk ik. Dus die autoheffing is natuurlijk onverwacht ook. Is eigenlijk veel onverwachter dat Trump opeens weer toch weer een verhoging inzet. En is ook voor de auto-industrie is dat een slag. En Duitsland voelt zich met name op de economie heel kwetsbaar. Dus ik ga voor het laatste.
1: voor het tweede antwoord.
16: Ja.
1: Er wordt ook in Duitsland zo gevoeld dat die maatregel eigenlijk vooral op Duitsland gericht is.
16: Tuurlijk, ja. Het is de Duitse auto-industrie die voortdurend, zeg maar, door Trump ook nog eens wordt benadrukt. Hij heeft natuurlijk ook, het is heel curieus, de familie Trump rijdt allemaal in BMW's en Mercedes'en. Maar Trump vindt dus dat de Duitsers veel te veel daaraan verdienen. En het handelsoverschot is oneerlijk. En dus moet dat verhoogd. Terwijl op dit moment de Duitse auto-industrie bijzonder kwetsbaar is. Omdat de Chinezen opkomen en dus die hele transformatie van benzine, diesel naar elektriciteit nog plaats moet vinden. Mm-hmm. Vandaag is er een hele de grootste autoshow in Peking. En daar zijn dus allemaal nieuwe Chinese modellen. En die waren ook vandaag op het journaal.
1: Ja.
16: En dat is gewoon een bedreiging voor de Duitse auto-industrie.
1: Ja. Toen Merz aantrad als bondskanselier wilde hij eigenlijk juist die banden met de VS gaan aanhalen. Hij is ook al 2 keer naar het Witte Huis geweest. En met zijn achtergrond in de zakenwereld in de VS leek hij daar ook de juiste man voor, toch?
16: Ja, hij, dat zei hij zelf natuurlijk ook. Hij heeft gewerkt bij het Amerikaanse bedrijf BlackRock. Hij is eigenlijk ook een man uit het bedrijfsleven. Dus hij wist gewoon wel met Trump overweg te gaan. En ik denk ook wel dat zijn manier van omgaan, een beetje knuffelkoers, koeselkoers, wordt dat in Duits genoemd. En die lijkt ook wel een beetje op wat onze eigen Mark Rutte voor ogen heeft, om het maar zo te zeggen. Maar die is natuurlijk op dit moment eventjes
1: Van de slijmdiplomatie is geen sprake meer.
16: Nee. En hij heeft dus het lijkt er eigenlijk op dat hij een soort filosofische opmerking gemaakt heeft op een gymnasium in zijn eigen streek, waar hij zelf vandaan komt, over hoe die Iran-oorlog verloopt en niet helemaal doorgehad heeft dat dat een enorme mediawerking zou hebben.
1: Ja, is dat zo? Heeft hij niet ingecalculeerd dat er gevolgen zouden komen als hij zoiets zou zeggen?
16: Nou ja, het punt is, dat heeft hij in ieder geval zelf ook gezegd, dat in deze mediacratie zeg maar alles wordt uitvergroot. En hij was gewoon op de dag van Europa bij een gymnasium op bezoek. Dus hij sprak tussen leerlingen. Dat was niet een bijeenkomst.
1: Hij had het over de Iran-oorlog en hij zei...
16: Ja, en hij heeft dit gezegd. Het is wel zo dat natuurlijk kritiek op Trump komt iedere Europese politicus uit, want het Europese het Europese publiek wil graag natuurlijk dat onze leiders meer van zich afbijten. Maar ik denk dus dat dit eigenlijk een soort slip of the tongue was. Waar Merz daarom bekend staat om allerlei uitspraken te doen. Die hij niet kan waarmaken of waar hij dan achteraf zich moet verdedigen. En dit is er in ieder geval één van.
1: Maar een slip of the tongue, het was niet alleen Merz die zoiets zei. Hè? De vice bondskanselier en minister van Financiën, die heeft ook gezegd dat de VS er een puinhoop van maakt.
16: Nu achter Merz. Die verdedigt Merz, die steunt hem. En de SPD is natuurlijk sowieso veel kritischer. Dat zijn de sociaaldemocraten die van begin af aan eigenlijk het beleid van Trump natuurlijk veroordelen. Maar dezelfde SPD heeft ook een minister van Defensie en die heeft juist gezegd dat het allemaal wel, zeg maar die 5000 militairen die dan nu terug zouden trekken, dat allemaal wel overzichtelijk en hanteerbaar is. Ja. Dus ze zijn ook bezig om het een beetje te sussen.
1: Maar Merz zet zich sowieso al wat langer af tegen Trump en zeker dus nu sinds die oorlog tegen Iran.
16: Ja, dat is vooral.
1: Wat is daar nou de reden?
16: Nou, dat is
1: voor?
16: Eigenlijk, je zou kunnen zeggen, vrij simpel. Merz is als kanselier aangetreden om de economie weer te draaiende te krijgen. En hij heeft ook beloofd dat als hij man van het zakenleven kanselier zou worden, dat ook meteen zou gebeuren. Dat is dus helemaal niet het geval gebleken. En je zou bijna zeggen, gelukkig was er een voorspelde groei van 0,5% van de economie voor dit jaar. En iedere week dat de straat van Hormuz dicht blijft, slinkt dat sterker en heb je zelfs kans op krimp. Want de Duitse industrie is enorm afhankelijk van de energieprijzen. En die energieprijzen zijn nu sky high. De Duitse industrie was al kwetsbaar. En dit ziet er dus natuurlijk gewoon slecht uit voor de Duitse regering. Dus de Duitse regering wilde absoluut dat die straat van Hormuz weer open zou gaan. Terwijl de Amerikaanse regering dat koppelt aan het kernenergie of de kernwapenprogramma's van Iran en dus Trump nog even stoer doet, zeg maar, en die straat dicht houdt. Dat heeft weinig consequenties voor de Amerikanen. Behalve dan dat de olieprijs natuurlijk wel stijgt, ook in VS.
1: En grote
16: heeft
1: consequenties
16: enorme consequenties
1: Duitsland.
16: Voor Europa en voor Duitsland in het bijzonder.
1: Ja.
16: En daar zijn denk ik achter de schermen al heel wat woorden over gevallen.
1: Ja, dus de oorlog met Iran en de economische gevolgen die spelen op de achtergrond gewoon
16: enorme
1: een hele belangrijke rol. Doet die andere oorlog in Oekraïne dat ook? Speelt
16: zeker.
1: Die ook een rol?
16: Volgens mij is dat ook een heel belangrijke factor. Want Trump wil, heeft hij zelf ook gezegd, van deze oorlog af eigenlijk. Hè? Hij heeft zelfs gezegd deze week dat Oekraïne deze oorlog verloren heeft. Wat, nou ja, interessant. Hij zegt natuurlijk heel veel. Maar wat ook heel erg belangrijk is, is dat Orbán is weg. Waardoor de EU een lening van 90 miljard aan Oekraïne kan geven. Dat is allemaal vorige week gebeurd. Trump heeft met Poetin gebeld afgelopen woensdag. En Poetin is altijd heel... die denkt graag mee met Trump. Dus die heeft allerlei oplossingen geboden. Dus dat speelt allemaal op de achtergrond, denk ik, mee. Dan moeten we, ze hebben zelfs 1,5 uur gebeld. Hè, dus dat is echt niet onbelangrijk. En zou het heel goed kunnen zijn dat Trump nu echt van die oorlog af wil. En dan vindt hij Duitsland op zijn weg. Want de grootste, veruit, by far de grootste donor aan Oekraïne is op dit moment Duitsland. Schuurt het ook. Dus het schuurt op allerlei manieren. En dan wordt zo'n uitspraak, ja, wat ik dus als een soort
1: slip of the tongue
16: zie, wordt uitvergroot. En dan wordt het dus, zeg maar, mediaspectakel komt eromheen. Terwijl volgens mij die twee oorlogen op de achtergrond en de enorme meningsverschillen over de oplossingen van die oorlog eigenlijk veel belangrijker zijn.
1: Ja. En Hanko, komende woensdag is het precies een jaar geleden dat Merz bondskanselier werd.
16: Ja.
1: Op 6 mei. Hoe zou je nou zeggen, als je hem even tussentijds moet evalueren, staat hij ervoor?
16: Dramatisch.
1: Oh.
16: Echt volledig. Want hij heeft namelijk gezegd dat de economie zou gaan draaien. Het was niet helemaal duidelijk hoe maar als hij kanselier werd, zou dat als vanzelf goed gaan. Zou de belastinginkomsten ook naar weer toe gaan nemen. En dat is er natuurlijk helemaal niet gebeurd. En ze hebben de regering, de CDU en SPD, de ChristenDemocraten en Sociaaldemocraten, zijn 2 weken geleden in een villa hebben ze zich teruggetrokken. En daarvan heeft Lars Klingbeil van de SPD gezegd: ja, het is heel normaal in een democratie dat je ook door je coalitiepartner angebruld wordt. Dus toegeschreeuwd. Mm. Het schijnt dus dat Merz daar ontploft is. En Merz heeft daarover gezegd van: ja, we hadden misschien iets te veel op de agenda staan. Oftewel, ze zijn helemaal niet uit hoe ze zeg maar de begroting van volgend jaar rondkrijgen. En ze hebben gewoon, ja, ze komen niet tot elkaar. Dus die crisis, die kabinetscrisis, daar zou het over gaan, zeg maar, in de terugblik van het afgelopen jaar.
1: Ja.
16: En nu opeens komt er natuurlijk een heel ander verhaal bij. Wat heel interessant is eigenlijk. Wat voor een effect dat op die toch al dramatische coalitie heeft.
1: Ja. Goed, dank dat je ons weer even bijgepraat hebt.
16: Ja, graag gedaan. Jurgens.

0: So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. We gaan even naar Nijmegen, waar de wedstrijd tussen NEC en Telstar nu pas klaar is. Want die moest een tijdje worden stilgelegd vanwege het noodweer. Dean van het Laar, NEC die strijdt nog mee om de belangrijke tweede plaats in de Eredivisie. Hoe is de wedstrijd geëindigd?
1: Nou, hij heeft het vanavond in die strijd om plek 2 wel averij in opgelopen. Want het heeft niet weten te winnen van Telstar. Wel een felbegeerd punt uit het vuur gesleept. Het is uiteindelijk 1-1 geworden na een lange 1-0 achterstand waar de ploeg uit Nijmegen tegenaan keek. Nee, ze blijven op plek 3 staan in de competitie. En Feyenoord kan morgen verder uitlopen naar 5 punten als zij hun wedstrijd weten te winnen. En dan hebben ze nagenoeg in Rotterdam plek 2 wel binnen hoor. En dus direct Champions League voetbal. NEC verspeelt dus punten in de strijd om voorronde Champions League voetbal. 1-1 eindigt het en daarmee kan FC Twente morgen de lachende derde worden als het hun wedstrijd tegen AZ weet te winnen. Telstar, dat speelt tegen degradatie en kan ieder punt goed gebruiken, dus ook deze. 1-1 betekent ook een punt voor hen.
0: Oké, dankjewel. Op de avond voor dodenherdenking wordt elk jaar in de Bali in Amsterdam het gesprek voor de Dam gehouden. Denkers, historici en kunstenaars gaan met elkaar in gesprek over oorlog, herdenken en verantwoordelijkheid. Jair Standers is artistiek leider van Theater Na de Dam en organiseert de avond. En schrijver en journalist Frida Boeken is een van de deelnemers aan het gesprek. Welkom beiden.
2: Hi.
0: Jair, dit jaar gaat het gesprek voor de Dam over wat de herdenking in deze tijd betekent en waar het nog te weinig over gaat. Is dat een thema voor jou? En waar gaat het dan te weinig over wat jou betreft?
3: Nou, dat is eigenlijk een vraag. Dus het is geen eens dat ik daar mening over heb. Maar er is natuurlijk steeds discussie over wat we nou herdenken. En of er wel genoeg aandacht is voor hedendaagse conflicten. Of voor, voor wat er nu in de wereld speelt. En of dat een plek heeft op die herdenking. En ja, we dachten, we hebben ieder jaar wel één of ander specifiek thema. Maar je merkt wel dat de laatste paar jaar dit zo pregnant is. Omdat er zoveel in de wereld speelt. Waar wij ook als Nederland op de een of andere manier mee te maken hebben. Of onvoldoende mee te maken hebben. Dus dan ja, dachten we, laten we het maar een soort head-on aanpakken dit jaar. En wel een beetje ingevlogen vanuit ook iets meer ja, de educatie erover. Of hoe geven we dit door? Of hoe praten we er met elkaar over? Dus ook, er is een onderzoeker van het Anne Frankhuis, van Anne Frank Stichting, die ook echt probeert eigenlijk in kaart te brengen wat zijn eigenlijk nu de problemen? Waar loopt men tegenaan? Ook bij jonge generaties. En hoe kan je eigenlijk nog die nagedachtenis van die Tweede Wereldoorlog en ook van de Holocaust, hoe kan je die nog op een of andere manier van betekenis laten zijn voor deze tijd?
0: Ja, dus dat je wil gewoon zorgen dat ook nieuwe groepen aanhaken bij de herdenking. Ja. En dat andere groepen ook niet afhaken.
3: Precies, en hoe doe je dat dus op een manier dat je ook nog recht doet aan die nagedachtenis? Dat is gewoon steeds een uitdaging en dat wordt een steeds grotere uitdaging.
0: Ja, en de vraag is dan, moet je het wel of niet ook over actuele conflicten hebben als je aan het herdenken bent?
3: Ja, en dan daarbij maak ik altijd onderscheid tussen het zeg maar het onderwerp dat je herdenkt, of de periode. Dus ik vind het altijd fijn om te zeggen, de herdenking gaat over die periode, maar het moet wel betekenis hebben voor deze tijd.
0: Mm-hmm.
3: Dus hoe doe je dat? Je kan ook herdenken op een manier dat die te weinig betekenis heeft voor deze tijd. Maar je kan ook herdenken op een manier dat eigenlijk het te weinig gaat over dat historisch verleden. En die en, dat is waar ik altijd voor pleit. En dat is wel een zoektocht en dat is niet altijd makkelijk.
0: En over die zoektocht, daar gaan jullie morgen over praten. En Frida, waarom doe jij daarmee aan dat gesprek over die invulling van de herdenking? Waarom is dat een belangrijk onderwerp voor jou?
2: Nou, mijn oma zat in het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Zij dook Joodse kinderen onder door het hele land. En is uiteindelijk gepakt en gedeporteerd. En ja, dat is voor mij niet een geschiedenis op afstand, omdat ik met dat verhaal ben opgegroeid. Zij heeft me daar heel veel over verteld. En morgen doe ik samen met mijn vader mee aan Huizen van Verzet in de middag. En dat is een programma van Amsterdams Comité 4 en 5 mei. Waarbij nabestaanden en ook historici vertellen over verzetsverhalen op de plekken waar die ook hebben plaatsgevonden.
0: Mm-hmm.
2: En ik heb toen heel erg met mijn vader ook zitten nadenken, omdat we dus morgen dat verhaal van mijn oma gaan vertellen. Van hey, hoe doen we dat nou op een manier waar we en haar verhaal goed uitleggen en vertellen en tegelijkertijd ook rekenschap geven van de wereld waarin we nu leven? Want het risico vonden wij toch dat we al snel een soort heldenverhaal gaan vertellen waarin niemand zich anonu hoeft te herkennen, omdat het heel specifiek is. Hè? Dus we zaten van welke persoonlijke eigenschappen hebben er voor haar toe geleid dat ze het verzet inging. Mm-hmm. Maar dat spreekt tot de verbeelding een persoonlijk verhaal, maar tegelijkertijd spoort het misschien niet meteen aan tot handelen, omdat de context waarbinnen dat handelen toen noodzakelijk was buiten beeld verdwijnt. En wij eigenlijk heel erg beide voelen, mijn vader en ik, van die context, dus zondebok, politiek, uitsluiting, wereldleiders die hun goddelijke gang kunnen gaan, dat eigenlijk dingen zijn die we nu ook zo erg zien. Dat we het heel graag ook wilden verbinden aan het heden. En hoe we het ook een morele aansporing kunnen laten zijn voor onszelf.
0: Ja, dus jij vindt ook dat, om die term maar te gebruiken, actuele conflicten ook actief bij die herdenking betrokken moeten worden?
2: Ja, dat denk ik zeker. Ja. Er was natuurlijk nu een paar weken geleden ook best wel wat ophef over de artiest Sef, die eerst vrijheidsambassadeur zou worden. En uiteindelijk is dat toch ingetrokken, omdat hij te uitgesproken was over hedendaagse conflicten. En dan werd er met name gedoeld, zei hij in ieder geval, op Gaza. En dat vond ik zo wrang eigenlijk. Zeker voor een organisatie die zich zo bezighoudt ook met vrijheid. En omdat je daarin ook heel erg ziet dat eigenlijk heden en verleden toch uit alle macht van elkaar gescheiden worden. Terwijl die juist zo met elkaar te maken hebben. Want alles waar we nu mee zitten is ook het resultaat van wat er in heel veel jaren hiervoor is gebeurd.
0: Ja.
2: Dus het is juist zo belangrijk om dat wel een plek te geven.
0: Dus wat jou betreft was dat een verkeerde beslissing van het comité 4 en 5 mei om Sef, de rapper, weer terug te trekken als ambassadeur van de vrijheid.
2: Ik denk dat het juist heel sterk was geweest om hem wel onderdeel te laten zijn van die groep. Ja.
0: Jij bent ook voorzitter van Comité Herdenking Februari Staking. En jij nodigde dit jaar Jerry Afrije uit als spreker.
3: Ja.
0: Wat was jouw...
3: Wij als comité.
0: Ja, jullie als comité. Wat is jullie idee daarbij?
3: Nou, daar is veel ophef over ontstaan. Maar het idee was dat de Februari Staking gaat over opkomen voor onrecht. Over je rug recht houden en verzet dat niet alleen gaat over likes op social media, maar echt dat het je ook wat kost in je leven. Dat was in ieder geval zo met februari stakers zo. En Jerry Afrije was toen met zijn organisatie 15 jaar lang bezig. De organisatie Nederland Wordt Beter. En in die periode kwam hij de nieuws omdat ze gingen stoppen. Ze zeiden, we hebben eigenlijk een aantal van onze doelen bereikt. We zijn niet eeuwige activisten. En we willen het stokje doorgeven aan jonge mensen die zich met andere zaken in de samenleving bezighouden en daar zich voor inzetten. En dat vonden we zo'n mooi gebaar. Toen dachten we, hij is iemand die heel erg past bij de gedachte van de herdenking van de februaristaking. Alleen er waren heel veel mensen die daar niet mee eens waren, omdat Jerry zich heel fel had uitsproken en in ook van sommige mensen veel te fel over wat de Israëlische regering doet met de Palestijnen. En dat werd dus een enorme strijd. Ik denk dat dat wel... Een herdenking van de februaristaking heeft een ander soort karakter dan een nationaal comité herdenking op de Dam. Ik bedoel, los van wat ik vind van wat er met Sef is gebeurd, het zijn ook verschillende grootheden. Dus ik denk dat het bij
0: maar
3: ons ook geen vreemde keuze
0: is. De vraag is van, doet dat dan zo'n herdenking goed? Is dat een soort debat wat je op dat moment wil voeren?
3: Dat is precies de vraag. En ik denk dat er is zoveel ophef over geweest dat je denkt, wat heeft dat dan opgeleverd? En tegelijkertijd, dat neem ik ook serieus. En dat veel mensen hebben er heel veel zijn er echt door gekwetst geweest. En tegelijkertijd denk ik ook, we moeten ook een beetje de bakens verzetten. Anders komen we er niet. En dat bedoel ik met komen we er niet. Als we alleen maar iedereen met meningen die we niet, zeg maar, die we te moeilijk vinden, buitensluiten. Dan komen we niet als samenleving verder met hoe we met complexe zaken kunnen omgaan. Ja. En het herdenken is complex en ook het heden is complex.
0: Maar vanuit de Joodse gemeenschap wordt dan onder andere gezegd, een herdenking is geen debat. Er is een tijd en een plaats voor alles. Maar bijvoorbeeld nu straks op 4 mei, dan gaat het om het leed dat Joden is aangedaan. En dat moet niet op de achtergrond raken. Frida, snap jij dat argument? Hè? Dat de vrees is van, als je te veel gaat herdenken, dan herdenk je uiteindelijk misschien niks.
2: Ja, ik denk dat daarin toch al snel vanuit een soort idee van schaarste wordt gedacht. Terwijl ik denk dat het heel erg ook gaat over inclusiviteit. We leven in een maatschappij waarin er steeds meer Nederlanders zijn met andere achtergronden. En we niet meer zozeer kunnen spreken van één geschiedenis. Hè. Dus mensen hebben koloniale geschiedenis op een bepaalde manier meegemaakt of ontheemding. En ik denk dat juist door dit soort mensen uit te nodigen vanuit een ander perspectief ook kunnen reflecteren op bijvoorbeeld zo'n februari-staking, eigenlijk alleen maar de meerstemmigheid groter maakt, zonder dat het afdoet aan de kern van waarom je op dat moment daar staat. Want je herdenkt nog steeds datzelfde moment.
3: Maar dat laatste is wel belangrijk. Dus ik ben het met je eens. Ja. Maar ik denk...
2: Maar je reflecteert daarin ook weer op het heden en hoe dat zijn weerslag heeft.
3: Maar even een beetje vreemd voorbeeld. Maar kijk, op 1 juli staan we stil bij de afschaffing van de slavernij. En dat vieren we, Kettikotti. En het is inmiddels een nationaal moment geworden, gelukkig. Mede dankzij inzet van mensen als Jerry Afrije. Maar het zou heel vreemd zijn als we zeggen dat we op 1 juli eigenlijk ook stil willen gaan staan bij... Zeg maar wat, Srebrenica. Dat doen we niet. Dus op 1 juli gaat het over de afschaffing van het slavernijverleden. En nog specifieker transatlantische slavernijverleden. En dan kan er misschien wel gerefereerd worden aan slavernij die er nu ook nog is. Maar zelfs dat gebeurt niet. En als we dat op 1 juli eigenlijk heel duidelijk weten, dan is het toch wel interessant dat rond 4 mei we opeens van alles en nog wat daarbij willen gaan halen. Het zijn wel verschillende grootheden. Het zijn ook verschillende geschiedenissen. Het zijn verschillende herdenkingen. En ik snap ook, en dat is natuurlijk wel een ding, heel veel gaat over erkenning. Waar Frida het net over heeft. Er zijn in Nederland veel groepen die zich veel te lang niet erkend hebben gevoeld ten aanzien van wat hun geschiedenis heeft betekend. Wat dat voor trauma's met zich meebrengt. Hoe dat doorwerkt. En daar hebben we echt herstelwerkzaamheden te doen als samenleving. Dus in die zin is het heel belangrijk om dat heel duidelijk af te waken. Maar ik denk ook dat we niet moeten onderschatten dat bijvoorbeeld voor Joden in het land er toch, bedoel, het is pas vanaf midden jaren 60 dat er überhaupt aandacht was voor Joods slachtofferschap bij de herdenking. Dus bedoel, het is ook wel zo dat we gelukkig dat door de jaren heen hebben gedaan, maar het is niet zo vanzelfsprekend. Dus ik denk dat heel veel gaat over erkenning. Dus dat woord inclusief wat je gebruikt, dat vind ik heel terecht. Maar inclusief zou voor mij betekenen enerzijds exclusief ten aanzien wat we historisch herdenken, maar inclusief in hoe we die meerstemmigheid ten aanzien van de herdenking plek kunnen geven. Maar dus wel met rekenschap van alle gevoeligheden van verschillende groepen.
2: Ik denk ook specifiek waar de gevoeligheid er met 4 mei erin zit, is dat het voor Nederland de belangrijkste herdenking is. Dus er is maatschappelijk gezien een bepaalde soort van hiërarchie als je 4, 5 mei gaat vergelijken met andere herdenkingen die we hebben. En daarom vinden veel groepen het ook zo belangrijk om daarin meegenomen te worden. Omdat het nou eenmaal de meeste aandacht krijgt, de meeste betrokkenheid krijgt, het meeste budget misschien ook wel. Dat weet ik niet precies, maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Daarom is het, willen mensen zich daarin graag gehoord voelen. Dus kan ook te maken hebben met dat we überhaupt moeten gaan democratiseren hoe we gedurende het jaar met z'n allen verschillende dingen.
4: Ik hoor genoeg vragen waar jullie denk ik morgen uitgebreid op doorgaan in de Bali. Wij hebben daar hier verder nu geen tijd voor, maar ik dank jullie heel hartelijk voor dit gesprek en ik wens jullie maandag dan een mooie betekenisvolle herdenking toe en morgen een mooi debat.
3: Dankjewel.
4: Ja, Iris Stranders en Frida Boeken.

0: Raccoon met No Mercy. Komt er een superbelasting voor de superrijken in Californië? Dat is de vraag, nu een petitie daarvoor is ondertekend door meer dan 1,5 miljoen mensen. En die petitie is getiteld Billionaire Tax Now. Journalist Carol Rock is hier, welkom. Jij woonde zelf ook jarenlang in Californië.
1: Ja, klopt.
0: Wat is het idee van deze eenmalige belasting voor miljardairs? Hoe zou dat werken?
1: Het gaat dus niet om inkomen. Want daar betalen ze al behoorlijk wat belasting voor in Californië. Het gaat nu puur om de assets, dus de bezittingen. Dus wat je in je kluis hebt zitten, maar ook aandelen bijvoorbeeld. Want aandelen die worden eigenlijk pas belast wanneer je ze gaat verkopen. En nu willen ze dat eigenlijk al meteen doen. Het gaat bijvoorbeeld ook over bezit van auto's, maar niet op huizen bijvoorbeeld. Dat dan weer niet.
0: Ja, dus er wordt gekeken naar het vermogen van mensen. En als dat boven een miljard zit, dan krijg je, dan moet je
1: 5% eenmalig.
0: 5% daarvan betalen.
1: En dan verwachten ze dat ze daar de 100 miljard die ze tekort gaan komen door maatregelen die vanuit DC zijn genomen. Dus de One Big Beautiful Bill die je heel vaak hoort. Verwachten ze dat ze daar heel veel inkomsten, heel veel tekorten in de nabije toekomst. Voor ziekenhuizen, gezondheidszorg, maar ook onderwijs.
0: Met name gericht op gezondheidszorg.
1: Ja, het is met name daarop gericht.
0: Ja, ja. Ja. En wie zit er daar achter deze petitie?
1: Ja,
0: wat is het verhaal hierachter?
1: Een hele fanatieke, maar ook binnen die kringen zeer bekende vakbondsleider is het eigenlijk. Maar dan van de gezondheidszorg vakbondsleider. Dave, ik ben even zijn achternaam vergeten.
0: Dave Reagan.
1: Ja. En die heeft dus eigenlijk ontdekt dat in Californië heb je dus een mogelijkheid om bepaalde dingen die je wilt doorvoeren, dat kan via het stembiljet. En hij maakte al jaren eigenlijk dankbaar gebruik van, om het op zo'n manier te zeggen. En hij is degene die zich echt heel fel inzet voor zijn achterban. Dus hij is voor de gezondheidswerkers, daar is hij de vakbondsleider van. En hij vindt het gewoon heel belangrijk dat deze groep gezien wordt. Dat hij zich echt inzet voor de gewone Amerikaan. Ja. Hij is ook degene die achter de minimumloon zit in Californië. Die heeft hij toen naar $15 per uur gebracht. En dat is voor Amerikaanse begrippen is dat, nou ja, wel lekker.
0: Ja.
1: Dus dat is
0: een goed links verhaal, zou je zeggen.
1: Ja.
0: En dat zal dan bij een bepaalde groep goed vallen en bij andere mensen weer helemaal niet.
1: Zeker.
0: Wat zijn de reacties? Die miljardairs zullen wel not amused zijn.
1: Er zijn inmiddels een paar al vertrokken. Die hebben ook gedreigd. Sommigen dreigen van, nou ja, als dit doorgevoerd wordt, nou ja, dan ben ik weg. Dan neem ik ook al mijn succes, mijn bedrijf, mijn toekomstige inkomstenbelasting neem ik met me mee. Binnen de Democratische Partij is er best wel veel verdeeldheid. Want de progressieve democraten zoals Bernie Sanders bijvoorbeeld, Alexandra Ocasio-Cortez, dat zijn natuurlijk hele bekende strijders van de linkse tak van de Democratische Partij. Die zijn natuurlijk voor. Maar dan heb je natuurlijk de iets meer gematigde kant, zoals Gavin Newsom, de gouverneur van Californië. Ja, die houdt zich een beetje afzijdig. En die heeft wel eigenlijk aangegeven dat hij het er niet mee eens is. Dat hij zich zorgen maakt wat dat voor gevolg heeft voor de staat. Dus
0: Dat zal misschien ook wel te maken hebben met het feit dat hij waarschijnlijk in 2028 een gooi wil doen naar het presidentschap.
1: Ja, dat wordt natuurlijk wel gefluisterd. Dus hij ontkent het, of nog bekent het eigenlijk. Maar hij kan het zich niet permitteren dat hij straks een miljardairs tegen zich heeft. Want dat zie je nu eigenlijk ook, dat er een probleem is met de tech-miljardairs in Amerika. Omdat die gewoon heel veel invloed hebben op de verkiezingen. Dat heb je natuurlijk ook gezien bij Trump. We zagen allemaal wie er achter hem zaten tijdens de inauguratie. Die hadden allemaal prominente plekken. En dat gaat nu nog door. Nu heb je natuurlijk met AI. Er zijn natuurlijk allerlei duurzaamheidsmaatregelen die ze willen nemen. En daar zijn zij natuurlijk niet blij mee. Dus ze investeren behoorlijk in politiek op dit moment. En ze zijn ook behoorlijk uitgesproken.
0: Ja, ja. En het zou inderdaad, deze belasting zou vooral die tech-ondernemers die dus
1: het gaat echt, en dat is Californië staat er echt bekend om. Californië is gewoon een hele rijke staat. Het is eigenlijk een beetje, ik noem het altijd, de pinautomaat van Amerika. Daar wordt het meeste geld verdiend. Er wonen zo'n 200 miljardairs wonen in de staat. En die hebben het heel goed gedaan sinds januari. Sinds januari vorig jaar. Dus die zijn er natuurlijk niet blij mee. En die laten zich ook flink horen. Er is in San Francisco begin dit jaar zelfs een mars geweest voor miljardairs. Om zich uit te spreken over deze aankomende maatregel. Het is nog de vraag of het gaat gebeuren.
0: Ja, maar dit is dus best wel een dilemma voor Gavin Newsom. Als hij inderdaad ook straks landelijk wil doorbreken.
1: Ja.
0: En dan kan ik me voorstellen dat Trump in zijn knuisje loopt te gniffelen op dit moment.
1: Ja, kijk, Trump die heeft die is het natuurlijk niet mee eens. Amerikanen van buiten Californië kijken best wel naar Californië. Van jullie zijn elitair, jullie hebben al het geld, jullie hebben makkelijk praten. En ik denk dat heel veel Amerikanen een beetje hun schouders ophalen van, nou ja, weet je, jullie zoeken het maar uit daar. Maar Trump is het hier natuurlijk niet mee eens. En al die miljardairs, er zitten daar natuurlijk heel veel tussen, die hem openlijk steunen. En niet alleen financieel, maar ook gewoon alle maatregelen die de regering Trump heeft genomen. Want die zijn natuurlijk heel erg in het voordeel van miljardairs. Er zijn natuurlijk enorme belastingvoordelen hebben zij gegenereerd dankzij maatregelen die het kabinet heeft genomen. Dus Trump is vorig jaar volgens mij ook al een keer gevraagd hoe hij denkt over een speciale tax, dus een extra belasting voor miljonairs zelfs. En daar zei hij ook van, ja, dat lijkt me gewoon geen goed idee. Want dan krijg je gewoon dat die mensen het land verlaten. Nou ja, dan kun je wel raden wat hij hierover denkt.
0: Ja. Er zijn nu dus meer dan 1,5 miljoen handtekeningen verzameld. Ja. Dat is voor die initiatiefnemer, die meneer Reagan, een succes.
1: Ja, het is ongeveer het dubbele van wat we had moeten halen.
0: Maar
1: dus, ja.
0: Wat gaat er dan nu vervolgens mee gebeuren? Waar leidt dit toe?
1: Nou, er moet eerst eens gekeken of ze op een eerlijke manier verkregen zijn. Daar gaan ze natuurlijk heel kritisch naar kijken. Want deze meneer had mensen overal staan. Dus bij de koffietentjes, bij de supermarkt stonden mensen met een clipboard van, vind jij dat de miljardairs ook meer belasting moeten betalen? Dus ja, dat zeggen mensen natuurlijk al heel gauw nee. Californië is best wel links. Dat is wel een manier waarop hij de handtekening binnen heeft gekregen. Dus dan gaan ze eerst daar naar kijken. En als het wordt goedgekeurd, dan komt het in november. Bij de midterms komt het dus op de stembiljetten te staan.
0: En dan wordt het een referendum.
1: Nou, in Amerika, als je stemmen tussentijdse verkiezingen, dan is het niet alleen op een kandidaat, maar zijn er ook bijvoorbeeld bepaalde voorstellen voor veranderingen, belasting, wegen, noem maar op. Dan kunnen mensen daar ook op stemmen. Maar er zijn natuurlijk heel veel tegenacties inmiddels door dezelfde miljardairs gefinancierd. En die zijn dus nu heel druk bezig om ook handtekeningen te verzamelen. En die komen waarschijnlijk ook op dat stembiljet. En dan gaan ze kijken wie de meeste ja's heeft gekregen.
0: Okay, dus
1: en die
0: het is gaat maar even de vraag of het allemaal wel, of het wel doorgaat.
1: Het kan zijn dat hij heel veel moeite, maar deze man die heeft al een verleden dat hij heel vaak dingen geprobeerd heeft en dat het letterlijk 9 van de 10 keer niet gelukt is. Dus we moeten maar zien wat
0: dat
1: er gaat gebeuren.
0: Dat gaan we dan zien in november. Dankjewel voor dit gesprek, Carol Rock. Het Louvre van de Wijngaarden is aan het verhuizen. We hebben het over het Domaine de Vazal, als ik het goed uitspreek.
2: Klopt, ja.
0: In Zuid-Frankrijk. De grootste wijndatabank ter wereld. Goedenavond, Lars Daniels, van het hoofdredacteur van het blad Perswijn.
2: Adjunct-hoofdredacteur, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Okay, ja. Nou, netjes. Een databank, dat klinkt dat altijd een beetje alsof er een soort klinisch laboratorium ergens is. Maar we hebben het hier over een stuk grond in het zuiden van Frankrijk, waar 4200 druivensoorten uit 57 landen staan. 8500 wijnstokken in totaal.
2: Ja.
0: Vertel eens, wat zijn dat voor een druivenrassen?
2: Ja, het is een conservatorium eigenlijk. Het is een levende bibliotheek met 2700 echte wijndruiven, druivenrassen. Daarnaast nog een heleboel hybride en ander materiaal, plantmateriaal, wat gebruikt wordt voor bijvoorbeeld onderstokken. En dat stamt al van het eind van de 19e eeuw. Het is geloof ik in 1876 al begonnen bij Montpellier en later verhuisd naar Domaine de Vassal. Vanaf 1949 wordt dat eigenlijk bestierd door het INRA, het landbouwinstituut van Frankrijk. En nu moet het verhuizen. Het staat op een stuk land, heel zandige grond, waar die druifluis die in Europa alle wijngaarden heeft bedreigd, zich niet fijn voelt. Dus dat was een goede plek om het aan te planten.
0: Al die rassen die zijn er neergezet om ze eigenlijk te beschermen tegen een, ja, wat noem je het, druifluis?
2: Ja, de druifluis. Ja, Phylloxera vastratrix. Het is een beestje dat uit Amerika komt. En dat in Amerika, bij de druivensoorten die in Amerika van nature voorkomen, eigenlijk in symbiose leeft met de wortels. Maar de Euraziatische druivensoort, Vitis vinifera, en de enige ter wereld die echt lekkere wijn geeft, die kan daar niet tegen. Dus die kwam in 1863, na 1850 waarschijnlijk al, naar Europa. En begon vanaf 1863 problemen te geven. En toen zijn ze dus steeds meer druiven gaan beschermen door ze daar aan te planten, ja, in die conservatorium wijngaard.
0: En in zandgrond,
2: in zandgrond,
0: want daar,
2: ja,
0: kan die druifluis niet tussen bij.
2: Tussen Cap d'Agde en Sète in. Met aan de ene kant het Étang de Thon, aan de andere kant de Middellandse Zee. Het is gewoon een duinzand.
0: En nu moet dat verhuisd worden vanwege dat het klimaatverandering.
2: Ja, er zijn verschillende redenen. Ja, de zeewaterspiegel stijgt, de bodem verzout. En dat zijn allemaal gevaren natuurlijk voor die stokken. Daarnaast is er volgens mij een klein dispuut met de eigenaar van de grond die de leaseprijs verhoogt. Dus het wordt nu allemaal verhuisd naar een ander, ja, groot domein van het INRA. Pech Rouge heet dat. Dat ligt iets zuidelijker in La Clap.
0: Ook op zandgrond?
2: Nee, dat is het raar.

0: En die Amerikaanse wortels die zijn ongevoelig voor dat beestje, voor die druifluis. Nou, die heeft dus in die zandige bodem...
1: En kunnen dus dan ook in andere grond staan.
0: Maar op die kalkbodems moet je dat soort onderstokken gebruiken, anders gaat het fout.
1: Oh ja. En dat schijnbaar is dus super ingewikkeld. En daarom gaat dit 5 tot 6 jaar duren om dat allemaal te verhuizen.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Want ze maken ook allerlei klonen, hè, duplicaten als het ware. Om zeker te zijn dat ze dat als er wat misgaat, dat ze wat achter de hand hebben. Dus dat is een enorme klus.
1: Maar en is het dan niet zo, want ik ben zelf niet echt een wijnkenner. Maar als het op andere grond staat, dat die druiven uiteindelijk dan ook anders gaan smaken?
0: Zeker, maar dit is niet een commerciële wijngaard in de zin van dat de wijn die daar vandaan komt belangrijk is. Het is wel degelijk zo dat bodem een effect heeft op wijnsmaak. Maar dat speelt hier geen rol. Dit zijn grote wijngaarden die eigenlijk dienst doen als een grote genetische databank.
1: Ja.
0: Hè, en op basis daarvan wordt allerlei onderzoek gedaan naar dat ook heel belangrijk is voor de duurzaamheid bijvoorbeeld van de wijnbouw. Resistentie in telen, tegen droogte, tegen schimmels, et cetera.
1: En nu, hoe staat het er nu eigenlijk voor met die druifluis? Is dat dan helemaal geen probleem meer? Als je het allemaal op die Amerikaanse stokken zet?
0: Het is nog steeds een probleem. Dus er zijn bepaalde gebieden in de wereld en ook in Europa waar het geen probleem vormt. En dat zijn vooral die gedeeltes met zanderige bodems. Ik was verleden week in Campania, in de Campi Flegrei. Dat zijn vulkanische zandbodems. Nou, daar kunnen ze gewoon op eigen wortels druiven planten. En ik heb toevallig een wijn meegenomen van het Leisteen van de Moezel. He, daar staan ook nog rieslingplanten op hun eigen wortels. En die dus ook
1: geen last hebben van die
0: druiven. Die hebben geen last van die druiven.
1: En dat, want je hebt inderdaad, en ik zie ook dat die open is. Dus ja. ik durf het bijna niet te vragen.
0: Ja, het is zaterdagavond, dus volgens mij mogen we...
1: Maar dat is dus heel bijzonder. Dus dit is een wijn die dus van zo'n stok komt die niet...
0: Geënt is. Ja, ja.
1: En dat zijn dus ook dure wijnen, denk ik.
0: Dus dit is pure vinifera. Meestal duurdere wijnen inderdaad. Hoewel het enten natuurlijk ook gewoon geld kost. Hè. Dus als je kunt aanplanten op eigen wortels, zoals in Chili heel veel gebeurt, dan kun je ook wel geld besparen. Maar dit zijn bijzondere wijnen.
1: Maar echte puristen die zeggen dan van, oh, dit is zo'n bijzondere wijn, want hij is... Van zo'n Europese stok.
0: Ja, hij komt dus van een druivenplant die op zijn eigen wortel staat. Dat is gewoon heel bijzonder. Dat is heel zeldzaam geworden. En daarom zijn die wijnen natuurlijk wel wat duurder. Of je het verschil kunt proeven tussen een druivenplant... Die druiven heeft die op zijn eigen wortel staat... of gewoon een andere oude stok, maar die op een Amerikaanse onderstok staat. Dat is niet helemaal duidelijk, hoor. Ik geef het je aan.
2: Het is witte wijn.
3: Het is wit.
1: Het is een glaasje wit.
0: Ja.
1: Wat drinken we?
0: Riesling. Deze wijn heet ook echt naar de Duitse term. Die heeft de naam van de Duitse term om planten te beschrijven die op hun eigen wortel staat. Dus der Wurzelechte. De Schweiger Annaberg 2022. Een warm jaar.
1: Het is echt ontzettend lekker, moet ik zeggen.
0: Van Bernhard Eifel.
1: Misschien kun je ook een slokje nemen en even beschrijven wat we proeven.
0: Ja, het heeft volgens mij prachtig zoetzuur fruit.
1: Ja.
0: Een beetje perzik. Misschien een klein beetje abrikoos. Maar het is ook spicy en een beetje kruidig. Het heeft natuurlijk goede zuren, hè, dat proef je echt. Maar het heeft ook een heel klein zoetje. Wat de wijn heel mooi in balans maakt qua smaak. En een flinke lengte. En daaraan proef je wel dat dit... bijzondere planten zijn die daar al heel lang staan en heel geconcentreerde druiven geven waar je fantastische wijn van kunt maken.
1: Ja, nou dat blijkt inderdaad, maar we moeten er dus wel bij zeggen dat enten op die Amerikaanse stammen in principe dus niet ten koste gaat van de kwaliteit en dat je het ook niet proeft.
0: Nee.
1: Dus het is misschien meer het idee nu ook.
0: Ja, ja.
1: Dat we dit. Oké, nou dan heffen we wat mij betreft het glas.
0: Laten we dat doen.
1: Op een hele voorspoedige verhuizing van deze biodatabank. En dan dank ik jou, Lars Daniels, hoofdredacteur van het blad Perswijn.
0: Dankjewel.
1: Dit was het Oog. Morgen zijn we er natuurlijk ook weer, zo rond de klok van 22:55. Dan zit hier Mieke van der Wij. En straks gaat hier op deze zender de ongelofelijke radio verder. Een fijne nacht. Vrienden.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Radio 1.
2: Deze week in de perstribune van Max. Lifestyle en mode-expert Mike de Boer.
3: Ik was natuurlijk wel een onzeker kind. Dan ga je chocoladerepen jatten. Van kijk eens, ik hoor erbij.
2: Hij liet zich voor het EO-programma Hell of Hotel opsluiten in de gevangenis.
4: Ik zit voor overvallen.
3: Oké.
4: Ja.
2: En de technisch directeur van FC Twente, Jan Streuer.
5: Dat dit ook nog je laatste club gaat worden, ja, mooier kan het niet.
2: Bezig aan zijn laatste wedstrijden voor zijn pensioen.
5: Ja, dat geeft wel een beetje een raar gevoel, ja.
2: Margreet Rijntjes, in gesprek met Mike de Boer en Jan Streuer. Morgen, vanaf 12 uur, op de perstribune van Max.
1: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
6: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
8: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
9: 25% van de jongeren weet weinig van de Holocaust. 75% van de leerlingen op 2 VMBO kan onvoldoende rekenen. 33% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Zonder gemeenschappelijke kennis is het lastig praten met elkaar. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
10: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
11: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
10: Uw oude IT is geld waard. CircularITGroup.com.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale reef op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die verloor met 2-0 van FC Utrecht en kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
12: Friesland non-stop.
4: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Wat is het record?
1: Wat? Het vies record?
0: Ja?
1: Nou ja, 21 centig, zeg maar. Dat moet je wel springen.
2: Slag het vierlepper Hannes Gerjon nog één keer.
1: Ik wil graag nog één keer dat gevoel hebben, nog één keer misselijk wijzen voor die wedstrijd. Nog één keer dat hele riedeltje voor mezelf ontwannen als een soort van afsluiter.
2: Sprong. Dit weekend in Friesland ook.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar een half uur stilgelegd vanwege het onweer. Omdat de grond erg droog is, wordt het water slecht opgenomen en kan er op sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Brabant zorgde het slechte weer voor problemen bij het blussen van de natuurbrand bij Budel. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege het onweer stoppen. De brandweer blijft wel blussen met brandweerwagens. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom gisteren is afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Tienduizenden mensen zijn afgekomen op een illegale rave in Frankrijk. Het feest wordt gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse autoriteiten waarschuwen daarom de feestgangers voor explosiegevaar. Er zijn tientallen mensen aangehouden. En Max Verstappen start komende dag op de tweede positie bij de Grand Prix van Miami. Verstappen was tijdens de kwalificatie minder dan 0,2 seconden sneller dan Kimi Antonelli, die pole position veroverde. Bij de sprintrace werd Verstappen vijfde. De Formule 1-race in Miami is komende avond. En het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af, komende dag is het bewolkt, maar in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. En dit was het NOS Journaal.
3: Friesland non-stop.
4: Non-stop de best.

mooier als dojo's bij je grif. Als de waas bij me geest aan de voet van de klif. Op dat paad smel en glisteren, mij de zee zat dichtbij.

0: Ja. We zijn er weer.
1: Bevrijdingsdag, hè?
0: Wat was het witte?
1: Nou ja, wat staat er op het Noorderwienpodium, Willem?
0: Het is vanaf minuut 1 is het gas geven met die handen.
1: Concreet.
0: Graaf, landgraaf, asbest, de Grien en Noord, Zeewolf, Las Bandidas.
1: En
0: vrijheid.
1: En
0: vrijheid.
1: En.
0: En ja, ze bestellen al 482 toezendier. Jet is er.
2: Ik wil even
0: vrijheid.
3: Ik wil even best een beetje vieren.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werden rond dat moment ook schoten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Leerbroek in Utrecht is gistermiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vreulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In de Eredivisie is gisteravond 2 keer gelijk gespeeld. NEC tegen Telstar werd 1-1 en Ajax-PSV eindigde in 2-2. Eerder op de avond wist Excelsior wel te winnen. Tegen FC Groningen werd het 3-2. En FC Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Het weer in het midden en noorden van het land. Regen- en onweersbuien met lokaal ook kans op hagel en windstoten. In het zuiden klaart het al iets op. Vannacht nemen de buien in het hele land verder af. Komende dag is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.